0: Bruno. Bruno was een, is eigenlijk iemand waar we weinig over weten. Hij is een beetje een vergeten stichter van de Kartuizerorde. Hij was van Keulen afkomstig, vestigde zich daarna in Reims. Daar werd hij kanunnik aan de Domkathedraal, werd daar domscholaster. Had daar een heel mooie carrière, dus hij was verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kathedraalschool. En op een bepaald moment zegt hij die carrière op en wil hij monnik worden, wil hij een kloosterleven gaan leiden. Waarom hij dat deed, weten we eigenlijk niet. Er is heel veel legende rond Bruno, omdat we zo weinig over hem weten. Hij is later wel heilig verklaard, dus er zijn allerlei vita over zijn leven. Maar dat is veel meer legende dan historie, want we weten eigenlijk niks. Dan trekt hij naar de Bourgogne, naar Saint-Fontaine. Daar was een experiment aan de gang. Want er ontstonden in die periode allerlei nieuwe kloosterexperimenten, nieuwe vormen van kloosterleven. Hij sluit zich bij zo'n initiatief aan. Dat was Robert van Molem was daar bezig met zo'n experiment, waaruit later de Cisterciënzerorde is voortgekomen. Maar daar vond hij duidelijk zijn gading niet, want hij is daar vertrokken en hij is dan samen met een aantal kompanen naar Grenoble gegaan. En daar heeft de bisschop van Grenoble hem een domein aangeduid, gelegen in het Chartreuse massief. Dat was een massief dat de Chartreuse noemde. En het klooster dat hij daar stichtte heet de Chartreuse en is het moederklooster van de Kartuizerorde. Het vreemde van de zaak is dat hij daar ook vertrokken is en hij is uiteindelijk in Italië, in het zuiden van Italië, opnieuw een klooster gaan stichten dat nooit tot de Kartuizerorde behoord heeft in de middeleeuwen, en later wel, waar hij ook gestorven is. En dat is eigenlijk de reden waarom we nagenoeg niks over hem weten.
1: Een van de dingen die je zegt, daar hebben we het eerder over gehad in gesprekken, los van vandaag. Vernieuwing in de middeleeuwen, dat is niet zo evident. En zo'n Grande Chartreuse, als hij dat sticht daar, dan denk ik, ja, dat ligt lekker ver weg. Is dat ook niet zo'n een veilige stap van zo'n bisschop om maar ver weg te doen en dat vernieuwende een beetje uit zicht te laten?
0: Ja, dat weet ik niet. Er waren ook nog wel andere kloosters in de buurt daar. Het was niet dat er helemaal geen kloosterleven was in die streken. Dus het is heel moeilijk te zeggen waarom net op die plek. Natuurlijk, wat belangrijk was voor Bruno en zijn kompanen was eenzaamheid en stilte. Hè. Het traditionele verhaal van historici is dat die nieuwe kloosterexperimenten zich afzetten tegen het traditionele kloosterleven, zoals dat in Benedictijnerkloosters werd geleefd. En waarvan men vond dat economie te belangrijk was geworden, dat er te veel verstrengeling was met de buitenwereld. En dat dus die experimenten zeer sterk de nadruk leggen op eenzaamheid en afzondering.
1: Maar met het vernieuwingsaspect, werd dat geaccepteerd?
0: Wel, er ontstonden vrij spoedig na die stichting van de Chartreuse andere kloosters. Dus op vrij korte tijd ontstonden er wel een aantal nieuwe stichtingen. Allemaal een beetje in dat Alpijnse en Prealpijnse gebied gelegen. In de eerste twee eeuwen waren er al snel tientallen nieuwe kloosters. Dus ik denk wel dat het geaccepteerd was. Anders zouden er geen nieuwe stichtingen bij komen. Want uiteindelijk was zo'n Kartuizerklooster best wel een dure zaak. Omdat Kartuizermonniken leven in een cel, hè, wonen elk een huisje. Dat huisje is gelegen aan een enorm groot kloosterpand. Dus je hebt vrij veel grond nodig, je hebt vrij veel gebouwen nodig. Want naast dat kloosterpand en het cellencomplex heb je ook nog de traditionele gebouwen nodig. Een kerk en een refter en een kapitelzaal. Dus dat waren best wel dure ondernemingen, zo'n klooster. Dus, ja.
1: Wie financierde dat?
0: Daar is ook een soort van verschuiving. In het begin zijn het vaak adellijke stichters of wereldlijke of kerkelijke leiders, pausen ook, die kloosters stichten. Als we dan naar de Nederlanden komen, en de Kartuizerorde breidt zich dan in de loop van de eeuwen uit en we komen dan in de Nederlanden, dan is het vaak lagere adel, stadspatriciaat, rijke koopmansfamilies, omdat de Kartuizers zich hier in de lage landen meer en meer beginnen te vestigen aan de rand van de steden. En bijvoorbeeld in Amsterdam of Utrecht, net buiten de stadsomwalling. En in sommige steden, zoals Keulen, Roermond, in Leuven, ook op het einde van de 15e eeuw, vestigen ze zelfs binnen de stadsomwalling. En dat is een hele wijziging eigenlijk ten opzichte van van die oorspronkelijke idealen.
1: Ja, die eenzaamheid, die verstilling, die proef ik daar niet meer uit dan.
0: Ja, wat je ziet in de bronnen is dat ze net in die 14e en 15e eeuw, en dat is net mijn onderzoeksdomein, waar ik bijzonder zelf geïnteresseerd ben. Ik interesseer mij eigenlijk minder sterk in de eenzaamheid en de afzondering, maar eerder in de interacties met de buitenwereld. Die zijn er natuurlijk wel. Je ziet ook dat in de 14e en 15e eeuw Karthuizers heel sterk worden ingezet als hervormers. Dus er zijn allerlei wereldlijke leiders, kerkelijke leiders, bisschoppen, maar ook concilies die Karthuizers aanduiden om andere kloosters te hervormen. Dus waarbij Karthuizers zelfs een klooster verlaten om zich in te zetten voor de kerk en samenleving. Maar uiteindelijk zijn het wel de overste enkel die het klooster mogen verlaten. Je hebt in een Karthuizerklooster een prior, dat is de overste. En je hebt een procurator, dat is de econoom, om het zo te zeggen. Ja, dat zijn eigenlijk de enige twee monniken die toegelaten worden om het klooster te verlaten. En natuurlijk, naast die prior zijn er nog 12 andere monniken die in hun cel zitten en in principe niet zomaar hun cel mogen verlaten.
1: Je hebt het over 12 monniken, meer niet?
0: Ja, dus dat is ook iets. Dus in de beginperiode wordt er eigenlijk door de allereerste wetgever van de Karthuizen, dat was Guigo de eerste, de vijfde prior van de Chartreuse, wordt eigenlijk voor het eerst een soort van regel op papier gezet. Dat noemt de consuetudines of de gewoontes. En in die gewoontes bepaalt Guigo dat de Karthuizenklooster maximaal 1 plus 12 bewoners mag hebben. Een prior en 12 monniken. Wat je ziet in latere tijden is dat ze dat uitbreiden. Dus ze laten kloosters van 20 en 24 monniken toe. Dus die aantallen verhogen wel in de loop van de geschiedenis. Ja, dus je ziet wel een beetje dat ze die initiële idealen opgeven. Een van de belangrijkste dingen die ze opgeven is ook de toelating van buitenstanders te laten begraven in de Karthuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. Dat was iets wat Guigo en zijn consuetudines absoluut verbood.
1: Dat levert geld op in wezen.
0: Ja, dat leverde geld op, maar dus Guigo was echt in zijn consuetudines, wilde absoluut ervoor zorgen dat economie niet het belangrijkste werd. Dus één daarvan was de numerus clausus, het aantal monniken beperken. Er waren ook andere beperkingen. En je ziet dus dat bijvoorbeeld in de 13e eeuw, in het midden van de 13e eeuw, einde van de 13e eeuw, worden dus een aantal van die dingen opgegeven. En laten ze dus wel toe om stichters en weldoeners te laten begraven in de Karthuis. En ook om herdenkingsmissen te doen. En dus daar zijn enorme beroemde voorbeelden, zoals het Karthuizenklooster van Chaumont bij Dijon, waar dat de hertogen van Bourgondië een necropolis van maken. Hè. Maar dus in steden bij ons zijn er talrijke koopmannen en economische en politieke elite die cellen stichten in een Karthuizenklooster, die zich laten begraven. En daarmee komt er ook bijvoorbeeld iets wat ook op een beetje verglijdt ten opzichte van het begin, is de kunst in Karthuizenkloosters. Dus bij aanvang is er zeer sterk afkeer van versiering en ornamenten en wil men het allemaal heel eenvoudig houden. Maar wat je dus ziet is op het moment dat iemand zich wil laten begraven, dan stelt hij als eis daarbij, ja, ik wil ook een schilderij boven mijn graf hangen of ik wil dat er een lamp brandt bij mijn graf. En dus je ziet ook dat er heel veel graven, schilderijen, beelden in Karthuizenkloosters binnenkomen. Dat is ook een evolutie die in de lage landen bij ons wel heel prominent aanwezig is. Ja.
1: Waarom bij ons in de lage landen?
0: Wel, het was niet alleen in de lage landen, het was elders ook. Hè. Dus in Italië en Spanje bijvoorbeeld heb je voorbeelden, dan spreek ik echt over de latere middeleeuwen, helemaal op het einde van de middeleeuwen, van heel ravissante complexen, die heel rijkelijk versierde gebouwen en met heel veel kunst. Ja, dus het is niet enkel in de lage landen, nee. Maar wat je natuurlijk wel had in de lage landen is de vroeg-Nederlandse schilderkunst. Dus je hebt een aantal schilders zoals Jan van Eyck, Rogier van der Weijden, die sterk verbonden zijn met de Karthuizers. Dus Jan van Eyck heeft meerdere schilderijen gemaakt voor de Karthuizers. Rogier van der Weijden ook. Hij had trouwens ook een zoon die Karthuizer was. Dus bij ons is het nog eens speciaal omdat er ook een link is met Vlaams primitieve of met de vroeg-Nederlandse schilderkunst, zoals dat genoemd wordt.
1: Wat is er zo specifiek? Want kijk, het is begonnen in het alpine gebied. Zuid-Italië onder andere. Het kwam naar het noorden toe. Week het noorden, of onze lage landen, weken die af op een bepaalde manier van het ideaal? Want je hebt hier met een andere volksaard te doen. Je hebt een ander klimaat hier voorhanden. Noord op.
0: Ja, dus zoals ik al zei, schoof het meer en meer op naar de steden. Dat heeft natuurlijk te maken met het urbane karakter van de lage landen, dat toen in de middeleeuwen ook al bestond. En ik denk dat het ook, daar zijn niet zo heel veel bewijzen voor te vinden, maar ik denk dat het ook wel te maken heeft met het feit dat het geld ook in die steden zat. Hè. Dus dat de rijkdom toen ook sterk aanwezig was in de steden. In Amsterdam bijvoorbeeld was een Bas de Melker, die helaas veel te jong gestorven is, die heeft daar een prachtig proefschrift over geschreven, over de ontwikkeling van Amsterdam, van een vissersdorp en het begin van de, of niet veel meer dan een groot vissersdorp, tot een enorme stad. En de hele geestelijke ontwikkeling

0: Ze krijgen enorm veel weldoeners, stedelingen, rijke stedelingen in Amsterdam, die allemaal willen dat de Karthuizers bidden voor hun zielenheil.
1: Ja, maar waarom was het die belangstelling voor de Karthuizers? Want wat deden ze eigenlijk?
0: Wel, voor de buitenwereld deden ze aanvankelijk niet zo heel veel.
1: Nee, de indruk krijg ik af en toe ook van een klooster. De werkelijkheid is anders, hè? Dat wil ik er voorbij zeggen. Ja. Maar wat trok die buitenwereld dan toch, als we denken ze doen niet zoveel, wat trekt die buitenwereld dan toch aan in die mensen?
0: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus wat je ziet is dat er zijn een aantal zeer belangrijke figuren die al van in het begin, dat is eigenlijk al in de 11e eeuw zo, zeer lovend spreken over de Karthuizers. Willem van Saint-Thierry is zo iemand, Bernardus van Clairvaux is zo iemand, die ook in contact stonden. En Guigo, waar ik al over sprak, was bevriend met Bernardus. En dus ook bij ons krijg je dat ook. Dus iemand zoals Ruusbroek, de grote Brabantse mystieke theoloog, of iemand zoals Geert Grote in de noordelijke Nederlanden, die spraken zich allemaal enorm lovend uit over de Karthuizers. De Karthuizers kregen een soort van exceptionele positie binnen de kerk en binnen het monnikendom, waardoor dat zij beschouwd werden als de beste religieuze. En dus iemand die geld wilde besteden om mensen te laten bidden voor hun zielenheil, die gingen bij de beste monniken zich inkopen.
1: Maar wat waren de werkzaamheden van die monniken? Ook dat heb je hier duidelijk laten zien op een slide, want hun dagindeling is bijna rigoureus te noemen, als ik het goed bekijk. Maar wat waren hun voornaamste werkzaamheden?
0: Wel, dus een voornaamste werkzaamheid was vooral bidden en daarna studie en arbeid. En dat was die studie en die arbeid is natuurlijk vooral gericht op hunzelf aanvankelijk. Wat je wel ziet is dat in latere tijden dan, en vooral ook bij ons in de Lage Landen, is dat je meer en meer Karthuizers hebben die ook teksten schrijven. Hè. Dus boeken schrijven is altijd heel belangrijk geweest. Guigo beschreef in zijn Consuetudines al wat er in elke cel moest aanwezig zijn en daar was ook schrijfmateriaal bij. Dus boeken kopiëren en boeken bestuderen, boeken lezen was een zeer voorname bezigheid. Wat je dan ziet bij ons in de Lage Landen is dat ze ook meer en meer schrijven voor de buitenwereld. Of ook soms gevraagd worden om teksten te schrijven op vraag van leken of andere religieuze gemeenschappen. En dus ook echt auteurs worden. 90% van de Karthuizerauteurs zijn eigenlijk uit de 14e en 15e eeuw. Daarvoor is er zeer weinig Karthuizerliteratuur beschikbaar. Maar daarnaast, echte arbeid werd er door de monniken niet verricht, dus er waren naast monniken ook lekenbroeders, maar dat was zeer beperkt. Ook daar was er een numerus clausus van 16 lekenbroeders. Maar die werd in de late middeleeuwen eigenlijk quasi nooit bereikt. In de meeste kloosters waren er niet zoveel lekenbroeders. En die lekenbroeders stonden vooral in dienst van de monniken in hun cel. Typische dingen zoals maaltijden bereiden of kleermaken. Maar dus de Karthuizers zelf verrichten eigenlijk zeer lichte handenarbeid, dus geen zware arbeid.
1: Wat heb je ontdekt in die relatie met de moderne devotie, of de vroege moderne devotie? Want als ik het goed begrijp, Geert Grote, mag ik het in mijn eigen woorden zeggen, tot bekering gekomen in de richting van Ruusbroek in de tijd, het evangelie gepredikt en daar is het mee begonnen. Wat voor een relatie heeft hij met de Karthuizers gehad?
0: De Karthuizers zijn heel belangrijk voor hem geweest, omdat hij heeft op een bepaald moment is hij gaan enkele jaren gaan wonen in een Karthuizerklooster. Dat was het Karthuizerklooster van Monnikhuizen. Dat was bij Arnhem gelegen. Er is helemaal niks meer van overgebleven. Het is volledig verdwenen. En ook alle archieven zijn bijna weg. Dus het is heel moeilijk om een zicht te krijgen op de geschiedenis van dat klooster. En daar verblijft hij een aantal jaren. We weten eigenlijk niet goed in welke hoedanigheid hij daar verbleef. Er zijn mensen die geopperd hebben dat hij ambitie had om Karthuizer te worden, maar dat is helemaal niet zeker. Je had bij de Karthuizers ook een vorm van provenierschap, heette dat, prebendariërs. Dat waren mensen die leken die in een klooster konden wonen. Er zijn ook mensen die geopperd hebben dat hij dat was. Thomas A. Kempis, die het leven van Geert Grote beschreven heeft, zegt gewoon hij was te gast daar. Maar wat dat dan betekende of wat hij daar dan precies gedaan heeft, is verder onduidelijk. Maar wat zeker is dat hij heel sterk beïnvloed is door de Karthuizers daar. En ook Geert Grote specialisten zoals Rudolf van Dijk in de tijd zeiden ook van Ruusbroek bijvoorbeeld heeft hij daar leren kennen. Geert Grote had nooit Ruusbroek

0: vertaald naar het Latijn en Ruusbroek leren kennen als hij niet bij de Kartuizers was geweest.
1: Kan het zijn dat hij daar die... want ik begrijp dus dat hij bij Ruusbroek tot bekering is gekomen. Op een gegeven moment heeft hij... Misschien is dat wel een uiting van die bekering geweest, zijn prebenden afgelegd. Want dat betekent dat hij geen financiële inkomsten meer had daarvan. En dat is natuurlijk wel een goede manier om te zien of iemand werkelijk meent wat hij zegt dat hij wil gaan doen.
0: Ja, als hij bijvoorbeeld provenier was... Als hij provenier of donaat in het Kartuizenklooster in Monnikhuis was, dan had hij ook al zijn privébezittingen moeten schenken aan het klooster. In de Kartuizenbronnen zelf is er niet zo heel veel terug te vinden in de actes van het generaal kapitel van de Kartuizenorde, waar dat alle overlijdens worden vermeld van bewoners, maar ook van weldoeners. Daar wordt hij wel in vermeld als groot weldoener van de Kartuizen. Dat betekent dat hij wel een flinke som geld geschonken heeft. Dus het zou zelfs kunnen dat hij, als hij provenier of donaat was in een Kartuizenklooster, dat hij ook zijn bezittingen heeft moeten opgeven. En dat hij ook, als hij het klooster daarna weer verliet, wat je trouwens als donaat, als provenier best kon, hè, als monnik niet, maar als zo'n provenier wel, ja, dan had hij helemaal niks meer als hij uit het klooster kwam.
1: Zou je daar, daar kom ik toch door datgene wat jij niet, jou niet aangetrokken heeft in eerste instantie, maar zou hij daar de verstilling geleerd hebben, of in de verstilling geleerd zijn, laat ik het zo zeggen?
0: Ja, dat is moeilijk te zeggen, want hij zegt, er is geen enkel geschrift waarin hij zich daarover uitspreekt. Ja, dus dat is heel moeilijk, daar is heel moeilijk een antwoord op te geven. Wat trouwens over die rijkdom nog wilde zeggen, is dat hij het Meester Geertshuis, wat hij gesticht heeft in Deventer, daar heeft hij ook de middelen voor vrijgemaakt voor hij naar Monnikhuizen ging. Dus wellicht betekende dat hij een groot gedeelte van zijn vermogen zou schenken aan de Kartuizers.
1: Ja, en dan is hij daarvoor bij Jan van Ruusbroek geweest. En daarna heeft hij zijn geschriften dus in het Latijn, het meeste heeft hij vertaald naar het Latijn toe.
0: Ja, hij... Alle geschriften niet. Er is de Brulocht is een geschrift dat hij zeker vertaald heeft. En is er nog een ander die door de Ruusbroek-specialisten en Geert Grote-specialisten wordt aan hem toegeschreven. En die, wat heel interessant is aan die vertalingen is, want er bestond eigenlijk al een vertaling door Willem Jordaans gemaakt. En hij maakte van de Brulocht ook een vertaling. En wat al zeer interessant is dat hij zeer letterlijk vertaalt en zeer sterk bezig is met Ruusbroek proberen op de juiste manier te vertalen, zodat hij niet misbegrepen wordt. Want er is een beetje controverse ontstaan rond het werk van Ruusbroek. Ruusbroek heeft wel een aantal tegenstanders gehad die vonden dat hij een beetje van de correcte lijn afweek. En dus ik denk dat die vertaling die hij wellicht ook in Monnikhuizen begonnen is met, bij de Kartuizers en later heeft afgewerkt, dat hij daar ook zeer sterk bewust was van het feit van we moeten dit wel correct vertalen zodat mensen niet verkeerd begrijpen. En het zou zelfs kunnen dat er een soort van samenwerking met Kartuizers was, want ik heb dus zelf een beetje de teksten herontdekt van de prior van Monnikhuizen. Die prior was op het moment dat Geert Grote daar verbleef, dat is een man die heette Hendrik van Koosveld, was van Koosveld in het huidige Duitsland afkomstig, maar ingetreden in Monnikhuizen en daar prior geworden. En dat is ook een verdediger van het werk van Ruusbroek. En hij schreef ook in het Latijn en in zijn sermoenen en in zijn traktaten gebruikt hij citaten van Ruusbroek. En die vertaling daarvan lijkt heel sterk op die van Geert Grote. Soms wijkt hij een beetje af, soms is hij quasi letterlijk hetzelfde. Wat dus zou kunnen laten vermoeden dat het misschien een soort van samenwerking was van Geert Grote met een aantal Kartuizers.
1: Als hij hetzelfde klooster is geweest, is het voor de hand liggend natuurlijk.
0: Ja, ja, maar het is maar een gissing, want er is ook helemaal geen bewijs voor natuurlijk. Maar wat wel zo is, is dat die Hendrik van Koosveld is eigenlijk de eerste Kartuizertheoloog en zelfs de eerste monastieke theoloog die teksten van Ruusbroek gebruikt in Latijnse vormen, in Latijnse traktaten en Latijnse preken. Ja. Dus dat maakt hem een bijzonder interessante figuur. Ja. Wat ook wel interessant is aan die Hendrik van Koosveld, is dat hij, en dat interesseerde mij dan weer vanuit mijn onderzoek, is dat hij ook bij Ruusbroek gelezen heeft over het contemplatieve en het actieve leven. En daar ook over reflecteert, want dus dat is de periode waarin Karthuizers meer en meer zich inlaten met de buitenwereld en meer zich inlaten als hervormers. Traktaten schrijven, preken schrijven voor de buitenwereld en niet enkel voor intern gebruik binnen de orde. En je ziet dus dat hij daar ook over reflecteert, dat hij nadenkt over het contemplatieve en het actieve leven. En hij heeft daar een zeer genuanceerde houding over. Hè. Dus hij zet zich een beetje af, net zoals Ruusbroek trouwens ook, tegen de mendicanten. Dus er is een zeer sterk...
1: Mag je uitleggen, wat zijn dat?
0: Dus de mendicanten zijn de Franciscanen en de Dominicanen, hè, dus die aan de universiteiten zeer sterk aanwezig waren. En dus sommige Franciscaanse theologen schreven zeer positief over het actieve leven, net omdat mendicanten zeer sterk actief zijn. Hè. Mendicanten namen confessies af van leken, waren in de steden aanwezig. Verweten ook de Karthuizers van wat komen jullie hier eigenlijk doen. Er is een heel bekende chroniek van de Karthuizers, waar dat een verhaaltje staat opgeschreven dat een mendicant de Karthuizer prior tegenkomt in de stad en zegt van wat komen jullie eigenlijk hier doen. Gaan jullie ook zielenzorg doen? Gaan jullie ook preken voor de leken hier?
1: Blijf van mijn werk af.
0: Ja, blijf van mijn werk af. Ja. En de Karthuizer antwoordt daar dan op van wij komen hier eigenlijk doen waar jullie over preken.
1: Maar dat is een heel apart is dat, want hoe komt het op jou over? Want je bent vrij blank, heb ik het idee, dit onderzoek ingegaan. Niet van ik wil nou eens even voor mezelf een soort spiritualiteit ontdekken of weet ik van wat. Maar je bent gewoon, ik woon in een huis en ik wil weten waar dat vandaan komt.
0: Ik ben bij de teksten terechtgekomen eigenlijk op zoek naar een verantwoording voor dat actieve aspect aan het Karthuizerleven in de lage landen, in de latere middeleeuwen. Hoe verklaarden ze voor zichzelf van ik ga mijn klooster verlaten om nu abt te worden in een abdij. Er zijn bepaalde Karthuizen die worden abt in een hervormde Benedictijnere abdij, verlaten dus compleet hun klooster. Het gaat trouwens verder dan enkel geestelijke instellingen. Er zijn ook Karthuizers die in Leuven bijvoorbeeld visitator worden van universiteitscolleges. Hè. En dus ik was op zoek naar een soort van verantwoording, verklaring die ze voor zichzelf opschreven hoe verklaren we dat als Karthuizer zijnde om zo'n dingen te doen. En dus in die teksten van Hendrik van Koosveld, maar ook in andere auteurs, zoals bij Dionysius de Karthuizer, een andere heel beroemde Karthuizer theoloog uit de 15e eeuw, zie je dus dat ze nadenken over, en geïnspireerd door Ruusbroek en anderen, over het contemplatieve en actieve leven. Want is contemplatie beter dan actie? En wat ik daarnet wilde zeggen, ze zetten zich een beetje af tegen de mendicanten die zeer sterk de nadruk leggen op het actieve leven. Je hebt bepaalde theologen, zoals Meister Eckhart bijvoorbeeld, die een beetje provocatief zeggen van het actieve leven is eigenlijk beter dan het contemplatieve leven. Hè. Je hebt altijd het traditionele beeld van het Bijbelse Maria en Martha. Martha die staat voor het actieve leven en Maria voor het contemplatieve leven. En Eckhart gaat dan een beetje provoceren door te zeggen van ja, Martha is eigenlijk het goede voorbeeld en niet Maria. En dus, er is een zeer sterk anti-mendicantengevoel. Dat is bij Ruusbroek al zo. Ruusbroek gaat pagina's lang tekeer tegen de mendicanten. Dat is ook in de moderne devotie aanvankelijk heel sterk het geval.
1: Ja, er heeft Contra Turum, heet het, meen ik, van Geert de Groot, heeft zo'n geschrift erover geschreven. Tegen het gebruik van geld voor, knijters van kerkgebouwen in de tijd.
0: Ja, en dus wat zij eigenlijk willen doen in hun geschriften ze zeggen eigenlijk van kijk, je kan nooit beweren dat actie beter is dan contemplatie, maar je kan wel als contemplatief tot het inzicht komen dat de vruchten van die contemplatie, dat je die kan meedelen met anderen, en dat is dan het actieve aspect. En Hendrik van Koosveld spreekt dan over water en wijn. Hij zegt van het is soms beter om water te drinken dan wijn, ondanks het feit dat wijn een nobeler drank is dan water. Dat is een beetje de genuanceerde uitleg die hij geeft. Dus hij geeft dan een soort van verantwoording waarom dat die Karthuizers dan zich toch gaan bezighouden met de buitenwereld. Ja.
1: Het heeft jou verbaasd dat zij van een orde die in de stilte leven, die indruk hebben wij nog steeds. Als je het over Karthuizers hebt, dan moet je in die film denken, de grote stilte. Dat ze in stilte leven, niet praten. Maar ik heb hele andere dingen ontdekt eigenlijk.
0: Ja, maar Ik heb helemaal andere dingen ontdekt, maar wat je wel niet moet vergeten is dat de Carthuizers die echt een klooster konden verlaten, waren enkel de prior en de procurator. Dus de overste bij de Carthuizers heet prior en de econoom is de procurator. En het was eigenlijk alleen maar toegestaan aan de prior en de procurator om hun klooster te verlaten. En naar de letter van de wet eigenlijk alleen maar in functie van het klooster. Hè, om naar de notaris te gaan voor een schenking of om pacht te gaan innen van een pachtboerderij. Maar ze doen het dus wel veel meer. Maar dus al die andere monniken, die 12 andere monniken die in hun cel zitten, die zijn uiteraard niet toegelaten om een klooster te verlaten. Dat betekent niet dat ze niet in contact stonden met de buitenwereld, maar dan waren ze misschien eerder actief als auteur bijvoorbeeld. Schreven ze teksten, bonden ze boeken in voor de buitenwereld. Zo is er bijvoorbeeld een heel mooi proefschrift van Erik Kwakkel. Dat is een letterkundige die al hele tijd geleden gepromoveerd is op de boekenproductie in de Carthuis van Herne. Dat was het allereerste Carthuizerklooster in het huidige België. En dus die heeft ook aangetoond dat de Carthuizers ook boeken produceerden voor de Brusselse boekenmarkt. En dus zij schreven niet alleen teksten af voor eigen gebruik of voor andere Carthuizerkloosters, maar zelfs voor de boekenmarkt in Brussel.
1: Want Herne, daar is Jan Verhuusbeek ook nog geweest, dacht ik. Om te verdedigen dat wat hij zei zo gek dan niet was.
0: Ja, dus de Carthuizers hebben heel vroeg het werk gerecipeerd van Ruusbroek. Als Ruusbroek op bezoek was in Herne, was hij zelfs verbaasd dat een van zijn eerste werken daar al aanwezig was. Alhoewel dat hij gevraagd had in Groenendaal om het niet te verspreiden. De Carthuizers hebben hem eigenlijk uitgenodigd omdat ze vielen over een aantal dingen die hij gezegd had. Waar ze een beetje de wenkbrauwen deden fronsen. Hij is dan te voet van Groenendaal naar Herne gegaan en is daar een tijdje verbleven. En dan uitgelegd aan de Carthuizers wat hij eigenlijk bedoelde. Heeft daar zelfs een boekje over geschreven. Dat is het boekje der verklaringen. Hè, waar dat hij dus zijn leerstellingen eigenlijk verklaart. En de Carthuizers gaan dan eigenlijk de voor het eerst een handschrift samenstellen met de teksten van Ruusbroek. Dus er was ooit een heel beroemd handschrift, dat is helaas verloren gegaan, maar er bestaat wel nog een kopie van, een jongere kopie. Waar dus een aantal teksten van Ruusbroek zijn opgenomen, voorafgegaan door een proloog, geschreven door broeder Gerard, was een Hernse Carthuizer. De Carthuizers hebben zeker bijgedragen aan de verspreiding van Ruusbroek. Niet alleen in de 14e eeuw in Herne, maar ook later. Dus ook in latere tijden hebben de Carthuizers de teksten van Ruusbroek opnieuw hertaald naar het Latijn. Ook gedrukt. Dus ze zijn zeer belangrijk geweest voor de verspreiding van het werk van Ruusbroek. En trouwens ook van andere mystieke auteurs.
1: Is dat een verdienste geweest voor een deel in die tijd? Ik heb niet de tijd van Bruno en Quigo. Maar daarna, die 14e, 15e eeuw. Die verspreiding, dat in de cultuur aanwezig laten zijn van de geschriften van Ruusbroek, laat ik maar even een dwarsstraat nemen.
0: Tom Mertens, die professor emeritus is in Antwerpen, die ook aan het Ruusbroek Instituut verbonden was, die heeft 40 jaar geleden de term mystieke cultuur gelanceerd. Dus hij zegt van ja, er is eigenlijk in de late middeleeuwen, bij ons in de Lage Landen, kan je spreken over een mystieke cultuur. En hij bedoelt daarmee dat mystieke cultuur is een cultuur waarin dat de waarden en de levensvormen beïnvloed worden door wat mystieke auteurs zeggen en schrijven. En meer nog, dat eigenlijk ook de levens zelf van al die mystieke mannen en vrouwen, want het zijn ook heel veel vrouwen in de Lage Landen, een voorbeeld vormen voor andere mensen, dus waar dat zij zich aan kunnen spiegelen eigenlijk. Nu, zo'n cultuur komt er niet zomaar en zo'n cultuur zet zich ook niet zomaar door. En met een geleerd woord noemt men dat de reproductie van een cultuur. Zo'n cultuur moet gereproduceerd worden. Mensen moeten die teksten moeten wat mystici zeggen neerschrijven, moeten die teksten verspreiden, kopiëren, daarmee interageren. En dus je kan zeker zeggen dat in de Lage Landen de Carthuizers echt wel de apostelen zijn van die mystieke cultuur. Dus er zijn bepaalde teksten, zoals die bijvoorbeeld van Hadewijg, en een aantal teksten die vroeger met Hadewijg geassocieerd werden, een aantal anonieme gedichten. Waarvan specialisten zeggen dat we ze eigenlijk enkel nog kennen dankzij de Carthuizers, omdat de Carthuizers die teksten verspreid hebben. Dus zij hebben zeker bijgedragen aan wat die mystieke cultuur is. Dat begrip dat Tom Mertens gelanceerd heeft is eigenlijk wel in de smaak gevallen van wetenschappers, want er zijn heel veel andere wetenschappers die in de afgelopen decennia dat idee van die mystieke cultuur hebben opgepikt. Wat wel interessant is, is dat het eigenlijk hoofdzakelijk letterkundige gaat en het vooral over teksten gaat. Maar natuurlijk, een cultuur bestaat niet alleen uit teksten, maar ook uit beelden. En dus om terug te komen op wat ik daar straks zei over de vroeg-Nederlandse schilderkunde, over de Vlaamse primitieve. Ja, je kan ook voor een stuk die kunst zien als een onderdeel van die mystieke cultuur.
1: Ja, de kusa speelt daar ook een rol in, dacht ik.
0: Een van de aspecten aan mijn onderzoek van Hendrik van Koosveld, dus de prior in Monnikhuizen, is dat ik ontdekt heb dat van de eerste enkele tientallen preken van Nicolas van Cusa, dat die eigenlijk rechtstreeks teruggaan op de preken van Hendrik van Koosveld. En dus ik spreek niet over ideetjes die terugkomen of passages die aan elkaar doen denken, maar ik spreek echt over volledige delen van preken die letterlijk overgenomen worden uit de preken van Hendrik van Koosveld. Nicolas van Cusa stond ook in contact met de Karthuizers. Hij heeft in zijn geboortestad heeft hij ook een gasthuis gebouwd, een hospitaal gebouwd. En dat was, daar duidde hij ook in de prior van de Karthuizers en de prior van een Windesheims klooster, een modern devoot klooster, aan als visitatoren van zijn hospitaal. En dus wellicht, Cusa is een tijdje in Koblenz actief geweest in zijn jonge jaren. En wellicht is hij daar in contact gekomen met die werken van Hendrik van Koosveld en heeft hij daar een aantal dingen overgenomen. En wat wel interessant is dat vooral in de trinitaire theologie van Nicolas van Cus, is dat hij eigenlijk elementen overneemt van Hendrik van Koosveld die teruggaan op Ruusbroek. Dus wat wel interessant is aan het onderzoek, is dat je eigenlijk een soort van doorwerking ziet van Ruusbroek in het werk van Nicolas van Cus, maar wel door de lens van een Karthuizer. Een Karthuizer die eigenlijk verdwenen is en helemaal vergeten is, want niemand weet nog wie Hendrik van Koosveld was.
1: Maar jij wel. Je hebt zijn geschrift ontdekt.
0: Ja, ik heb zijn geschriften herontdekt, ja. Dus wat wel merkwaardig is dat er meer dan 100 handschriften nog bestaan met één of meerdere van zijn teksten. Gezien het echt wel zware theologische gehalte, het waren best wel veel eisende preken en traktaten, is dat enorm veel. Hè. 100 lijkt misschien niet zoveel, maar dat is een enorm aantal voor die periode. Het problematische aan Hendrik van Koosveld is dat hij eigenlijk een beetje overschaduwd is door Dionysius. Dus een enkele decennia na hem kwam Dionysius de Karthuizer, een enorm productief schrijver, die echt als de belangrijkste theoloog geldt in de Karthuizerorde. De Karthuizers hebben ook de werken van Dionysius allemaal uitgegeven in een opera omnia. En dus vanaf het moment dat werken gedrukt werden, koos men ervoor om enerzijds Dionysius te drukken. Hè. Dus in de 16e eeuw zijn de Karthuizers begonnen met werken te drukken. En ook terug te gaan naar het origineel. Ze hebben ook Ruusbroek en andere mystieke auteurs uitgegeven. En Hendrik van Koosveld is nooit in druk verschenen en is daardoor eigenlijk compleet in de vergetelheid geraakt.
1: We zijn nu op zo'n mystieke lesweek in Drongen. Daar heb jij de inleiding gedaan voor de hele week. Vanochtend hoorden we iets over de Gulden Brief. Eigenlijk een brief van Willem van Saint-Thierry, die heel bepalend is geweest voor de theologie, ook de mystieke theologie mag je misschien wel noemen, van de Karthuizers. Hij gaat linea recta terug naar de Bijbel. Dus het is niet een zweverig verhaal, maar het heeft... Staat, even, interessant dat we hier... Zit je in een kloostertuin, rijdt er zo'n wagen voorbij. Maar goed, die gaat nu voorbij. Maak maar door naar Willem van Saint-Thierry. Die dus heel van die 12+1 bijvoorbeeld, dat zegt hij, dat relateert hij aan Jezus en de apostelen. Maar hij gaat ook zeer bijbels terug. Dus niet een mystiek die ergens rondzweeft van. Maar het heeft benen, moet ik zeggen. Ik wil een ander woord gebruiken. Maar ik bedoel eigenlijk dit. Theologie en mystiek of theologie en spiritualiteit, die zijn eigenlijk onterecht in elkaar getrokken op bepaalde momenten. Daar zeker nog niet.
0: Wel, die Gulden Brief van Willem van Saint-Thierry is trouwens niet alleen van belang voor de Karthuizers, is ook van belang voor andere religieuze orders, want hij was zeer wijd verspreid in de middeleeuwen. Natuurlijk was hij voor de Karthuizers zeer belangrijk, omdat hij geschreven was voor een Karthuizerklooster, de Karthuizers van Mont-Dieu in Noord-Frankrijk. dat het in die gulden brief krioelt van bijbelcitaten, dat is niet zo helemaal abnormaal voor die tijd. Anderzijds, en dat is denk ik een stuk tekst wat we nog moeten lezen in de komende week, wijst eigenlijk Willem van Saint-Thierry ook al vooruit naar wat mystieke auteurs in de 13e en 14e eeuw zouden schrijven. En dat is denk ik ook zeer belangrijk aan het werk. Hè. Paul Verdij heeft ooit Willem van Saint-Thierry de eerste mysticus genoemd. Hè. Dat is misschien een klein beetje overdreven, maar het is alleszins wel zo dat Willem van Saint-Thierry een ongelooflijke invloed heeft gehad op latere mystieke auteurs, op Hadeweg en ook op Ruusbroek zelf. En het zijn ook die aspecten in die gulden brief die ook wel zeer belangrijk zijn. Ja.
1: Ben je recentelijk nog in een Grande Chartreuse geweest, laat ik die vraag eens stellen?
0: Ja, ik ben wel eens in het museum geweest, ja. Ja.
1: Er is een museum bij. Want ik heb een boek gelezen van Pieter de Meer van Walgereet, die meen ik uit mijn hoofd. En het ging over die rit naar de La Grande Chartreuse toe, het binnenkomen. Ja, je hoort de stilte, je hoort het klikken van de verwarmingsbuizen en voor de rest niets. Dat beeld krijg je een beetje. Hoe is de realiteit?
0: Ja, dat is natuurlijk een stuk mythevorming die rond de Chartreuses is ontstaan. Dat verhaal, dat soort van reisverhaal van iemand die geprivilegeerd is om een Chartreuzenklooster binnen te mogen. Daar is een soort van prototype van geschreven door Frans Liszt, de beroemde componist die in de 19e eeuw ook naar de Grande Chartreuse gereisd is. En dat verhaaltje van zo'n reis naar de Chartreuse is eigenlijk zeer stereotyp. Het begint altijd in het dal waar de wereld zich bevindt, die lawaaierig is en vervuild is en die op winstbejag gericht is, om dan dat dal te verlaten en dan de berg omhoog te reizen door de woeste natuur, om uiteindelijk aan te komen boven op die berg in dat fameuze klooster waar iedereen gestopt wordt aan de kloosterpoort. On ne visite pas le monastère staat er dan op de poort. En natuurlijk is dan die auteur die zo'n reisverhaal beschrijft wel geprivilegeerd om dat klooster binnen te mogen.
1: Ja, vooral het privilege is belangrijk. Hè?
0: Ja, vooral het privilege is heel belangrijk. Ja. Voelen zich dan natuurlijk ook zeer geprivilegeerd. En mogen dan types ook een element van de Chartreuse liturgie meemaken. Meestal is dat dan het nachtofficie. Dan is het eerste gedeelte van het officie dat de Chartreusers s'nachts in de kerk samen beleven.
1: S'nachts bedoel je 11:30 zoiets?
0: Ja, dus in de middeleeuwen was er nog niet echt een nachtofficie, maar dus tegenwoordig begint de Chartreuserdag om middernacht. Hè. Dus om middernacht begeven alle monniken zich naar de kerk om nachtofficie te bidden en te zingen. Dat duurt ongeveer 2 à 2,5 uur. Het is ook een beetje, soms ook langer, hangt een beetje af van of het een zondag of een feestdag is of een normale weekdag is. En daarna gaan ze opnieuw terug naar hun cel om te slapen. Ze doen eigenlijk aan slaaponderbreking. En de rest van de dag komen ze nog twee momenten samen in de kerk. Maar het grootste gedeelte van de dag brengen ze alleen door in een cel. Dus het meeste onderdelen van de liturgie werken ze eigenlijk persoonlijk af in de cel.
1: En wat was de reactie van Liszt, laat ik die maar eens nemen? Die vond bepaalde dingen prachtig, maar andere dingen niet.
0: Ja, hij vond de meeste dingen wel prachtig, behalve de muziek. Dus toen hij in de kerk aankwam en dan die Chartreuser gezangen hoorde, beschreef hij hen eigenlijk meer als halve zombies. En was hij nogal misnoegd over de muziek die hij hoorde. Ja. Maar over het algemeen is zijn reisverhaal echt het prototype van dat soort van reisverhalen. En die reisverhalen vind je in tal van boeken terug. Dus er is enkele jaren geleden een boek verschenen van kardinaal Serra. Dat is een heel beroemde kardinaal in de katholieke kerk. Hij heeft ook een boek geschreven over stilte. En in de inleiding van het boek is het identiek hetzelfde reisverhaal te vinden. En hij beschrijft ze natuurlijk als halve heiligen en niet als halve zombies.
1: Ja, de waarheid zal ergens in het midden liggen, zal ik maar zeggen. Jij bent er geweest ook. En er wordt gezegd, ze leven voorkomen in stilte, praten niet. Maar ook dat is niet helemaal waar.
0: Nee, dat is niet helemaal waar. Natuurlijk, initieel lag de nadruk zeer sterk op eenzaamheid en stilte, maar men heeft eigenlijk geleidelijk aan wel doorgehad dat er ook bepaalde momenten nodig zijn om stoom af te blazen, omdat niet praten met elkaar kan best wel spanningen genereren in zo'n gemeenschap. Dus men heeft dan bepaalde dingen ingevoerd om monniken meer met elkaar te kunnen laten spreken. En één zoiets is het zogenaamde spatiamentum, is een wekelijkse wandeling die de Carthuizers doen. In de film Integrate Silence, die gemaakt is over de Grand Chartreuse, kan je dat ook heel mooi zien als ze die wandeling maken en dollen met elkaar in de sneeuw. En daar mogen ze eigenlijk, meestal wandelen ze daar per twee en wordt regelmatig ook gewisseld, die paren van monniken. En dan is er de mogelijkheid om eigenlijk met elkaar een beetje tijd door te brengen en te praten over bepaalde zaken.
1: Ja, het zijn ideale momenten, een wandeling met iemand, om gewoon eens te vertellen wat je werkelijk op je hart hebt natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Ja. En er is ook... Er is ook op zondagen is er ook een zogenaamd colloquium. Dus meestal geeft de prior dan een preek. En na afloop is er een soort van samenspraak tussen de monniken. En mag er ook wordt er eigenlijk in groep ook gecommuniceerd en kan er van gedachten gewisseld worden. Hoe dat dan precies wordt ingevuld in elk klooster en hoe dat dan verloopt, weet ik niet, want ik ben er nooit geweest. Dus,
1: Je woont in het huis, je hebt daar veel over ontdekt nu. Tot tevredenheid, of zeg je, ik wil meer onderzoeken?
0: Wel, het interessante aan de... Ik wil zeker nog wel meer onderzoeken, omdat het interessante aan de Carthuizen is dat er heel veel nog niet onderzocht is. Hè. Ondanks het feit dat mensen denken we vaak wel van, we weten het wel zo'n beetje, we weten wel zo'n beetje alles over de middeleeuwen. Dat is uiteraard niet waar, dat zal elke medievist je ook wel vertellen. Maar er zijn... Ik sprak daarover die werken van Hendrik van Koosveld. Dat is maar één van de vele werken. Er zijn talloze Carthuizerteksten die nooit bestudeerd zijn. Die nooit iemand bekeken heeft. Die nooit iemand gelezen heeft. Er zijn zeer veel charters en documenten die nog in archieven zitten. Waar het nauwelijks iemand naar gekeken heeft. Dus er is ook nog zeer veel werk te doen.
1: Ook een eigen tijdse vraag heb ik nog. Het viel midden... Dat is niet kloosterstichtingen van Bruno vielen midden in de, wat ze noemen, de middeleeuwse warmteperiode. Klimaat. Je bent ons op een symposium gevraagd om over klimaat te praten in relatie tot.
0: Ja, ik werd ooit gevraagd om een bijdrage te leveren op een congres dat als thema klimaat had. En eerlijk gezegd... was ik aanvankelijk heel weigerachtig, omdat ik niet goed wist van... wat ik daar eigenlijk mee moest beginnen. Ik ben dan toch in teksten op zoek gegaan naar teksten van Ruusbroek en teksten van Carthuizers ook, op zoek gegaan naar beeldspraak die met klimaat te maken heeft. En wat wel gaandeweg werd het dan wel weer interessanter, omdat ik ontdekte dat bijvoorbeeld bij Ruusbroek en ook bij andere auteurs bepaalde dingen zoals de zon, staan voor vruchtbaarheid. Nu in de Nederlanden kan het best wel kloppen, hè, dat de zon vruchtbaarheid brengt. Maar voor iemand in Italië betekent dat helemaal niks. Daar is regen hetgene wat vruchtbaarheid brengt en niet de zon. Ruusbroek spreekt ook over het korte en het lengen van de dagen. Dat is ook iets wat dichter bij de evenaar helemaal niet speelt. Dus dat maakt... Ja, daarmee stelde ik wel de vraag van... misschien werden sommige van die teksten ook niet zo goed begrepen, omdat die beeldspraak eigenlijk niet aansprak aan mensen in het zuiden van Europa. En dat is misschien wel een van de redenen waarom aanvankelijk die teksten van Ruusbroek ook niet zo'n succes hadden in Zuid-Europa. Ik denk dat het zeker niet de enige reden is. Er zullen nog tal van andere redenen zijn. Maar... Ja, het was wel interessant eigenlijk om te zien hoe dat die beeldspraak die met klimaat te maken heeft, heel specifiek is, heel eigen is aan de lage landen.
1: Goed, ik wou het hier wel laten, dankjewel.
0: Dank je.
1: En dit zei Tom Gaans. En ik sprak met hem op basis van zijn proefschrift Beter dan het origineel, Carthuizer idealen en de vroege moderne devotie. Ja, dat Beter dan het origineel, wat bedoel je daarmee? Nog één vraag dan.
0: Ja, ik moest de titel bedenken voor mijn proefschrift.
1: Ik had iets diepzinnigs verwacht.
0: Ja. Het is eigenlijk een beetje een... We hadden het daar straks over, de Carthuizers die een soort van exceptioneel karakter krijgen in de latere middeleeuwen. En wat ik ook ontdekt heb, is dat dat ook wel heel specifiek is voor die latere middeleeuwen, dat je een soort van vergelijking krijgt tussen ordes. Hè, dat sommige ordes beter zijn dan andere. Dat bestond in vroegere tijden niet. Zelfs aanvankelijk in kanoniek recht bestond dat niet. Hè. Men liet niet toe bijvoorbeeld, hè, je had wel zoiets als monniken die de regel van Benedictus volgden en kanunniken die de regel van Augustinus volgden. Beide groepen legden plechtige geloftes af, de drie geloftes af. Maar men weigerde eigenlijk een kanoniek recht daarom monniken beter te vinden dan kanunniken. En dus zeker geestelijk niet. Wat je later wel krijgt in kanoniek recht is dat men zegt van ja, er zijn bepaalde lichamelijke aspecten die bij monniken strikter zijn dan bij kanunniken. Het feit dat monniken een meer ascetisch leven leiden dan kanunniken. Maar dat was vooral zeer lichamelijk gericht op vasten bijvoorbeeld of boetedoening, maar helemaal niet op het geestelijke vlak. En wat wel merkwaardig is, en dat is typisch ook aan de moderne devotie, is dat je dat idee krijgt dat wij zijn beter dan de anderen. Of die orde is beter, die orde is afgedaald van het origineel. En wat is beter dan het origineel? Wat je bijvoorbeeld ziet in het kapitel van Windesheim, dat was de kloostertak, om het zo maar te zeggen, van de moderne devotie, is dat er een aantal kloosters zijn die zich gaan spiegelen aan de Kartuizers en een soort van Kartuizer-insluiting aannemen. Dat noemen ze de inclusio, dus zij gaan eigenlijk een soort van perimeter rond een klooster bepalen en de kanunniken van dat reguliere klooster mogen die perimeter niet meer verlaten. Ze noemen dat dan ad modum Cartusiensium, naar de manier van de Kartuizers. Maar ze gaan daar dan nog verder in, want bijvoorbeeld in die Windesheimse kloosters werd er dan een vierde gelofte afgelegd. De gelofte van insluiting noemden ze dat dan, naast de drie traditionele kloostergeloften. En ze vroegen daar ook toestemming voor aan de bisschop dan om die vierde kloostergelofte af te leggen. Ja, dan ben je eigenlijk aan het proberen van een betere Kartuizer te zijn dan de Kartuizer zelf, want de Kartuizers kenden helemaal geen vierde gelofte van insluiting. Dus ze gaan dan zelfs nog soms een stapje verder eigenlijk. Dus het is eigenlijk een woordspeling, een speling met het idee van beter en slechter, beter dan het origineel dat verloren gaat. Ja. Het is eigenlijk ook een soort van vingerwijzing naar een onbenullig SBS6-programma dat ook beter dan het origineel heet en dat verder helemaal niks met kloostergeschiedenis te maken heeft.
1: Nou, vertelde je net voor het interview ook, dat is echt de laatste vraag, dat er archeologen zijn die opgraven hebben gedaan en die al bij kloosters sleutels hebben gevonden.
0: Ja, ik heb mij ooit laten vertellen inderdaad door archeologen. Dus de grote vraag is eigenlijk, waarom ontstonden die nieuwe kloosterexperimenten in de 11e eeuw? Waarom kwam er opnieuw een grote nadruk op afzondering en eenzaamheid? De traditionele uitleg is afzetten tegen Benedictijnen monnikerdom, waarvan men vond dat het afgedwaald was van het origineel. Een uitleg die ik ooit gehoord heb van archeologen is dat zij bij opgravingen meer en meer bewijzen vinden in die periode dat er zoiets ontstaat als aparte kamers in huizen, dat er ook sleutels zijn waarmee dat deuren kunnen afgesloten worden. En zij beweren dat, of zij zeggen dus, dat dat ook een mogelijke verklaring zou kunnen zijn die geleid heeft tot een tijdsgeest waarin zo'n soort van kloosterexperimenten hebben kunnen ontstaan.
1: Nu echt, dankjewel.
0: Dank je.
1: En nogmaals, dit zei Tom Gaans en met hem was ik in gesprek in deze aflevering van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw.

0: tilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heilige.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 19e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 14 vers 22 tot en met 33. Ik lees het u voor. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadia uit de kust en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten ze van streek omdat ze een spook meenden te zien en ze begonnen van de angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: "Wees gerust, ik ben het, vrees niet." "Heer," antwoordde Petrus, "als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Waarop Jezus sprak: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: "Heer, red mij!" Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: "Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld?" Nadat ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: "Waarlijk, gij zijt de Zoon van God." Toch maar weer even kijken naar Matteüs' evangelie, want daar is dit een stukje uit. Wat was ook alweer het grote geheel? Matteüs verdeelt zijn evangelie in drie grote stukken. Het belangrijkste deel is het openbaar leven van Jezus, althans het grootste deel. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 25. Voorafgaand aan hoofdstuk 3, 1 en 2, beschrijft hij verhalen uit de kindheid van Jezus. En aan het eind, de hoofdstukken 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding. Door zijn verhaal heen van het openbaar leven van Jezus, dus hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, daardoorheen weeft hij vijf belangrijke toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede, de zendingsrede, hoofdstuk 10. De derde, de rede over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, hoofdstuk 13. De vierde, de gemeenterede, hoofdstuk 18. En tenslotte de vijfde, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het oordeel. Als wij nu dus zitten in hoofdstuk 14, dan hebben we de gelijkenissen van het koningschap achter ons gelaten en zitten dus in de tijd nadat Jezus de gelijkenissen van het koningschap over het zaaien van het woord heeft uitgesproken. En zouden we de hoofdstukken daarna kunnen beschouwen als: en wat gebeurt er dan als Jezus dat woord zaait? Daar is onze tekst vandaag een stukje uit. En als we dan kijken naar dat stukje waar onze tekst aan ons is ontleend en we zien het in de samenhang, dan overzien we dat na de rede over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, met die zaaier en die huisvader, vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Jezus zegt daar ook: een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderland. En als illustratie van die woorden horen we over het tragische lot van Johannes de Doper, hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. Daarmee loopt Matteüs vooruit op het tragische levenseinde van Jezus zelf straks. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. Daarmee loopt Matteüs vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen Jezus brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat verhaal van dat broodwonder loopt Matteüs misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus opnieuw het brood zal nemen, zegenen, breken en geven, precies zoals hij het bij het broodwonder zelf deed. Hoe dan ook, daarmee zijn we aangeland bij het gebeuren van vandaag, hoe Jezus midden in de nacht over het water van de zee naar zijn leerlingen in nood toekomt. In de afgelopen twee verhalen hoorden we hoe de schaduw voorbij ging van wat later met Jezus zou geschieden. We lopen er al een beetje op vooruit in die verhalen. En zou dat dan nu ook weer het geval zijn? Laten we de tekst nader bezien. U weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, niet omdat die beter is, vaak in tegendeel, maar omdat ik graag wil weten wat er in het Grieks staat, omdat Griekse woorden vaak tot nadenken en tot proeven en smaken van de tekst uitnodigen, wat in een vertaling vaak verloren gaat. Dat kan ook bijna niet anders. Dus de eigen vertaling. En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot en hem vooruit te gaan naar de overkant, terwijl hij de menigten zou laten gaan. En gelijk. Dat is opmerkelijk. In vers 15 hadden we gehoord dat de avond viel. En daarop had Jezus de menigte te eten gegeven. Daar zal toch wel behoorlijk wat tijd overheen gegaan zijn. Je zou verwachten dat het intussen donker was geworden. En toch dwingt Jezus zijn leerlingen in de boot te stijgen. En gelijk. Ja. Uit de andere evangelies weten we dat vissers ook 's nachts werkten, althans in de Bijbelse cultuur. In het evangelie van Lucas horen we hoe Petrus tegen Jezus zegt: Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. En bij Johannes lezen we dat de leerlingen uit vissen gingen en hoe Jezus hen tegen de morgen aan het strand stond op te wachten. Dus de leerlingen waren gewoon om 's nachts te varen. Maar nu gaan ze niet de zee op om te vissen. Ze worden door Jezus gedwongen naar de overkant te gaan. Nacht, overkant, twee woorden die toch gemakkelijk een dubbele betekenis zouden kunnen krijgen. En dan dwingt Jezus ze in te stijgen. Dat is een woordspeling. Hier horen we hoe de leerlingen de boot instijgen. En zometeen in het volgende vers horen we hoe Jezus de berg opstijgt. Zowel leerlingen als Jezus stijgen dus, de ene groep in en de andere persoon op. En dan, zoals gezegd, in de nacht naar de overkant. Roept dat niet bijna het beeld op van iemand die doodgaat? Loopt Matthäus al enigszins vooruit op wat later in Jezus' leven komen gaat? Of, anders gezegd, wil hij deze zogenaamde alledaagse gebeurtenis plaatsen in het perspectief van het grote mysterie van dood en opstanding van Jezus? Of zoeken we dan toch te veel achter? Nou ja, gezien wat er komen gaat, dat Jezus midden in de nacht over het water wandelt, denk ik zelf dus eigenlijk van niet. Ik denk dat de woorden expres zo gekozen zijn dat ze vatbaar zijn voor een dubbele betekenis. En dan die boot had Jezus eerst gebruikt om van daaruit zijn woord te zaaien in de harten van de mens op het land. Weet u wel, zo begon het hoofdstuk over de gelijkenissen van het koningschap. En vervolgens hoorden we niets meer over die boot, tot het moment dat hij in een boot uitwijkt naar een woestijnplaats om even op zichzelf te zijn. Dat is de opmaat voor de geschiedenis van het broodwonder. Want hij wilde wel op zichzelf zijn, maar de mensen waren hem voor en in grote getalen waren ze hem gevolgd. En toen heeft hij ze dus het broodwonder toegediend. Maar nu is het broodwonder achter de rug en laat Jezus zijn leerlingen alvast in de boot vertrekken, terwijl hij dan alsnog op zichzelf kan zijn. Dat horen we in het vers hierna. En dan, hij laat het volk gaan. Het volk laten gaan. Zojuist bij de woorden nacht en overkant bekroop mij het gevoel dat er wellicht een dubbele betekenis achter die woorden zat. Alsof Matthäus vooruitloopt op wat later verteld wordt. Nou, dat gevoel wordt versterkt door de woorden die nu klinken. Het volk laten gaan. Gaat hier de schaduw voorbij van het feit dat Jezus straks door zijn dood in de nacht en opstanding aan de overkant het volk zal laten gaan, verlossen? Of zoek ik er toch te veel achter? We gaan naar vers 23. En de menigte hebbend laten gaan, steeg hij op naar de berg om op zichzelf te aanbidden. Avond geworden was hij ginds. Steeg op. Dat is dus een woordspeling met van de leerlingen daarnet, die stegen in de boot. En dan, hij steeg op naar de berg. De berg opstijgen om te bidden. Waar hebben we dat meer gehoord? Ja, dat gegeven kennen we uit de verhalen over Mozes, die herhaaldelijk de berg opsteeg om met God te spreken als een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Dat beeld roept Matthäus nu op rond de persoon van Jezus. De Bijbel kent aan de berg een bijzondere betekenis toe. Op de berg kun je het dichtst bij God in de hemel komen, waar God woont. De berg, dat is althans ja, een voorstelling van zaken, de Bijbelse voorstelling van zaken. God woonde boven ons, boven het uitspansel, en je kwam daar het dichtst bij door de hoogste berg te beklimmen. De berg is dus bij uitstek de plek om dicht bij God te zijn, en daar gaat Jezus nu heen. Ja, u moet mij maar niet kwalijk nemen, maar weer bekruipt mij het gevoel van die dubbele betekenis. In de nacht, dicht bij God, of zelfs met God verenigd. Is dat ook niet een beschrijving van wat er met Jezus gebeurt in de dood? Loopt Matthäus inderdaad vooruit op wat komen gaat? Het wordt mij steeds maar ingegeven door wat ik weet dat er straks gaat gebeuren, dat Jezus over het water wandelt. Dat kan niet volgens normale menselijke maatstaven. En we worden dus hier voorbereid op iets wat straks niet kan. En we moeten misschien achter de woorden die normaal klinken, toch al dingen zoeken die eigenlijk meer op het inzicht dan op de controle van de gebeurtenissen zijn gericht. Ja, dat is mijn gevoel maar steeds. En dan is die op zichzelf. Dat hadden we al eerder gehoord. Want in hoofdstuk 14 vers 13 staat er, horend dat Johannes de Doper door Herodes was gedood, dat horend week Jezus uit van ginds, zijn vaderland, in een boot naar een woestijnplaats om op zichzelf te zijn. En dat was het opmaat voor het broodwonder. En nu is hij dan inderdaad eindelijk op zichzelf. En dan staat er dat merkwaardige zinnetje waarmee dit vers afsluit. Daar staat, zoals in het Grieks althans, avond geworden was hij ginds. Avond geworden was hij ginds. Dat is een heel nadrukkelijk zinnetje. Ook het feit dat Matthäus hier uitdrukkelijk het werkwoord was laat klinken, is betekenisvol. In het Grieks staat het er ook. Hij was daar. In het Grieks had hij het net zo goed achterwege kunnen laten. Dat kan in het Grieks heel makkelijk, dat je het werkwoord zijn gewoon weglaat, omdat het toch wel duidelijk is. Maar als je het dan wel gebruikt, ja, dan wil je daar natuurlijk juist de bijzondere nadruk op leggen. Jezus was op de berg in de nacht aan de overkant, dicht bij God. Wat wordt hier toch opgeroepen voor een wereld? Vers 24. De boot was reeds vele stadia van het land verwijderd, gekweld door de golven, want tegen was de wind. Vele stadien. Een stadion was om en nabij de 180 meter. En een aantal stadien zal dus wel, ja, laten we maar schatten, zo'n 500 meter zijn. Misschien nog iets meer. Een paar keer 200 meter, een paar keer 180 meter, zoiets. En dan dwarsgezeten, gekweld, dwarsgezeten. Dat woord dat daar staat, is eigenlijk getoetst worden met een toetssteen. En dan met de ondertoon van gekweld worden. Dat is wat er gebeurt. Ze worden gekweld door de golven. In hoofdstuk 8, vers 6, hoorden we dat er sprake was van een knecht die gekweld werd door pijn. En toen Jezus aan de overkant was bij de Gadarenen, werden de onreine geesten gekweld door de komst van Jezus. En nu wordt de boot gekweld door golven. En dan staat het toch zo heel nadrukkelijk, want tegen was de wind. Ook hier schrijft Matthäus dat woordje was heel uitdrukkelijk, terwijl het echt niet nodig zou zijn in het Grieks. Als het er niet was had gestaan, was het even duidelijk geweest. Maar als hij het wel schrijft, dan horen we toch dat tegenover het zijn van Jezus, Jezus die was ginds op die berg met God verenigd, en tegen was de wind, komen hierdoor nou niet die twee werelden van de wereld zoals het bij God toe gaat, waar Jezus verblijft, en de wereld die tegen zit, komen die nou niet tegenover elkaar te staan? Is Matthäus niet bezig om hier David en Goliath tegenover elkaar te plaatsen? Of om hier God en demon tegenover elkaar te plaatsen, of om hier voorspoed en tegenspoed tegenover elkaar te plaatsen. Dat doet hij toch door dat woordje was zo nadrukkelijk te laten klinken. Eerst in het vorige vers toen het ging over dat Jezus was, en nu was de wind tegen. Ik ontkom er niet aan door daar toch van alles achter te zoeken.

0: Vers 25. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Ja, dat moet ik natuurlijk heel anders voorlezen. Ik moet natuurlijk voorlezen. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Daar staat toch iets ontzettend geks? Wandelend over de zee. Wat zullen we nou krijgen? Eerst maar even die vierde nachtwaken. De Romeinen hadden vier nachtwaken. De Grieken vroeger drie. De Romeinen vier. Dus we zitten duidelijk in de Romeinse cultuur met dat woord vierde nachtwaken. De eerste was de avond. De tweede was middernacht. De derde was tegen het hanengekraai als het heel licht begon te worden. En de vierde was de ochtend. Dat zou dus betekenen dat het nu reeds ochtend is en niet, wat ik heel vaak heb gedacht eigenlijk, het duisterste moment van de nacht. Nee, we zijn al in de ochtend aangeland. En als het inderdaad de ochtend is bij het opkomen van de zon, ja, u moet me maar niet kwalijk nemen. Ik krijg maar weer het gevoel dat we toch alles moeten verstaan in het kader van het mysterie van Jezus' leven zelf, van nacht en ochtendgloren, dood en opstanding. Te meer omdat die zee, kijk, in onze vertaling, de normale vertaling, geeft over het, dat Jezus over het meer te voet naar hen toe kwam, over het meer. Want we weten nu eenmaal van de kaart, als we op de kaart kijken, dat is het meer van Genezaret, een stukje water dat door alle kanten om land wordt omgeven. En dan praat je niet over een zee, maar over een meer. Maar ja, Matthäus schrijft zee. Dus daar wil hij ons iets duidelijks mee maken. En natuurlijk wil hij dat, want de zee in de cultuur, in de Bijbelse cultuur, heeft een hele bepaalde gevoelswaarde. Die zee, dat is de plek waar de afgoden, waar de demonen, waar de duivels thuis horen. Op de bodem van de zee schuilt altijd een monster dat naar je zit te loeren om te kijken of die je kan verslinden. Denkt u maar aan het verhaal van Jona. Als Mozes uit Egypte trekt met het volk op weg naar het beloofde land, dan moet eerst een hele zee opzij geschoven worden, want dat was de bedreiging bij uitstek. En als in het boek Openbaring wordt gezegd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, dan staat er heel nadrukkelijk tussendoor, en de zee was niet meer. De zee, dat was voor de Bijbel de vindplaats van het gevaar, van de dreiging, van alles wat mensen, dat de mensen naar het leven stond. En daar wandelt Jezus nou zomaar overheen. Wandelend over de zee. Dat wordt ook trouwens gezegd over God zelf in het Oude Testament. Ik heb het opgezocht voor u. In Psalm 77, vers 20 staat: dwars door de zee ging uw weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water. Dat slaat natuurlijk op de uittocht uit Egypte. Dat was Psalm 77. En Job, in hoofdstuk 9, vers 8, hij legt de zee aan zijn voeten. Dat is wat Jezus vandaag dus doet. En Jesaja, hoofdstuk 43, vers 16. Zo spreekt de Heer die een weg legt in de zee en in machtige wateren een pad. Kortom, Jezus doet zoals in heilige boeken over God gesproken wordt. Jezus is de vervulling van het Oude Testament. Of in hem komt het hele Oude Testament, komen alle heilige boeken als het ware samen. Geen wonder dat straks de leerlingen zullen uitroepen, u bent zoon van God. Ja, u zult het met me eens zijn, toch zijn we langzamerhand in een heel vreemde wereld terechtgekomen. En ik heb maar steeds de indruk dat de verzen die eraan vooraf gaan ons proberen toe te leiden met zachte hand naar het feit dat we inderdaad op weg waren naar een vreemde wereld. En zitten we nu ineens middenin. En in vers 26, de leerlingen ziende hem op de zee wandelend, raakten in de war zeggend, het is een spook, en ze schreeuwden van vrees. Dat schreeuwen, dat komt herhaaldelijk voor. Allerlei mensen schreeuwen. Het geeft vooral aan dat er lawaai is. Straks zal de Canaanese moeder schreeuwen om de genezing van haar dochter. En zo zullen bij de benadering van Jeruzalem opnieuw twee blinden schreeuwen om genezing. En zullen straks de mensen schreeuwen bij Jezus' intocht in Jeruzalem. Hosanna. En zo zal het volk schreeuwen om Jezus' kruisiging. En zo zal Jezus zelf straks sterven met een laatste schreeuw. Schreeuwen. Dat duidt toch op een bepaalde gevoelswaarde. Schreeuwen. Ze schreeuwden van vrees. op zich is dat natuurlijk eigenlijk al, ja, als het niet zo serieus was, is het ook wel grappig. Want we herinneren ons dat Jezus in zijn zendingsrede herhaaldelijk tegen zijn leerlingen had gezegd, hè, ik zend jullie als schapen onder de wolven, maar vrees niet. Dat had hij niet één keer gezegd, dat had hij wel drie keer gezegd. Vrees niet, vrees je tegenstanders niet. Nou, op dit moment meende ze een spook te zien en misschien wel het spook, de tegenstander weer uitstrekt, en ze vrezen dus wel. En Jezus zal dus de woorden van dat moment van toen, van die zendingsreden herhalen. Vrees niet. En dat woord, dat weten we wel. Dat klinkt zo vaak in de Bijbel. Telkens als God in de wereld van mensen binnenkomt, komt er zoiets anders binnen, zoiets overweldigends, dat vrees de mensen bevangt. En dan is het eerste wat er gezegd wordt, vrees niet als de engel bij Maria binnenkomt en ze schrikt van zijn woorden. Vrees niet. Telkens, en ook in het Oude Testament, als God of de engel van de Heer komt, vrees niet. Dan hebben we toch met dingen te doen die een normaal mens vrees aanjagen, omdat het zo anders is en dwars door onze wereld binnenkomt breken. En dat eerste wat je dan overkomt is vrees. En weer, vrees niet. Natuurlijk vrezen we. Dan mag Jezus wel 10 keer gezegd hebben in de zendingsreden, vrees niet. Maar ja, dat moet je dan ook altijd nog maar kunnen. Vers 27, gelijk sprak Jezus hun zeggend, vat moed, ik ben het, vrees niet. Daar staat het nog een keertje, vrees niet, ik ben. Ja, spreekt Jezus daar nu niet eigenlijk de godsnaam over zichzelf uit? Ik ben, vrees niet. Gelijk sprak Jezus hun. Het verhaal begon ook met gelijk. Hoe stond het er ook alweer aan het begin? En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot. En nu ze in angst zitten, gelijk sprak Jezus hun zeggend, wat moet ik ben het? Alsof er toch sprake is van een godsverschijning, daar op die vroege ochtend op het water. En in vers 28 antwoordde hem sprak Petrus, Heer, indien u het bent, beveel naar u toe te gaan op de wateren. Beveel, ja, eigenlijk moet je invullen, beveel mij, maar dat staat er dus niet in het Grieks. Beveel naar u toe te gaan op de wateren. Petrus wil bevolen worden door de Heer. Op zich is dat al een vers om een meditatie aan te besteden. Beveel naar u toe te gaan. Beveel mij naar u toe te gaan. Is dat dan niet al een verregaande vorm van navolging van Christus? Zeker nu we even terug hebben overwogen wat het in de Bijbelse cultuur betekent om op de zee te wandelen, beseffen we nu beter wat Petrus eigenlijk vraagt. Hij vraagt niet dat hen een goochel of tovertruc wordt geleerd, dat hij dat ook kan over water wandelen. Nee, hij vraagt dat ook hij boven het kwaad en de dreiging daarvan zou kunnen staan. Juist zoals hij ziet dat dat aan Jezus gegeven is. Wie van ons zou dat nou niet willen? Dat wij over het water van het onheil zouden kunnen wandelen. Dat wij boven alle dreiging zouden kunnen staan. Dat wij dat domineren. En dat we onaantastbaar zijn voor alles wat het kwaad ons kan aandoen. Zelfs als het kwaad het ons kan aandoen. Dat we dan zo tot die andere kant behoren die we boven op de berg hebben meegekregen. Dat we nu over, om zo te zeggen dan maar even, over het water van het onheil kunnen wandelen. Petrus vraagt dat. Waarop Jezus sprak in vers 29, hij sprak, kom. En neerstijgend van de boot, wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Mooi hè, dat Matthäus dat dan toch maar schrijft. In het begin waren ze ingestegen in de boot. En nu stijgt hij uit van de boot en wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Hij doet wat Jezus zegt. Jezus zegt kom en hij kwam. Maar toen, kijk en nu mijn vertaling maar, ziende de wind begon hij te vrezen. En beginnend neer te zinken schreeuwde hij zeggend, Heer red mij. Hij begon te vrezen. We weten nu wat dat woord inhoudt. Dat stond er net ook al. En hij schreeuwde. En we weten nu wat het woord inhoudt. Want dat gebruikte Matthäus juist ook al. En hij schreeuwt, Heer, red mij. Dit stukje tekst is toch al een meditatie voor een hele week. Beveel mij naar u toe te komen en dan komt hij en dan wordt hij bedreigd en dan roep je, Heer, red mij. Is toch even iets om bij stil te blijven staan. Vers 31. Gelijk hem de hand reikend, nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Weer dat woordje gelijk. Er zit een hoop tempo in. Gelijk dwong Jezus in de boot te gaan. Gelijk sprak Jezus tot hen, vat moed. Gelijk reikte hij hem de hand. Dat zijn dus blijkbaar drie parallelle gebeurtenissen die allemaal iets van heil, redding in zich bergen, gelijk. Nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Dat woord twijfelen, in het Grieks staat er zoiets als in tweestrijd staan. Het komt nog eens voor, helemaal aan het eind van Matteüs' evangelie, als Jezus na zijn opstanding aan zijn leerlingen verschijnt. Sommigen twijfelen dan of hij het werkelijk is. Maar dan dat woord klein vertrouwende. Het kwaad de baas blijven kan blijkbaar alleen krachtens Jezus, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Ja, dat is toch ook al een meditatie? Je kunt het kwaad de baas blijven, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Zover zal het zijn na Jezus' opstanding uit de dood en de gaven van zijn geest. Hoewel we in deze geschiedenis herhaaldelijk de schaduw van Jezus' dood en opstanding voorbij menen te zien gaan, worden we er nu op geattendeerd dat Petrus op dit moment zover nog niet was. Dat zal inderdaad pas zover zijn dat hij, om zo te zeggen, over het water kan wandelen en de dreiging de baas kan blijven na de opstanding van Jezus als hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Hier is dat zover nog niet. Klein vertrouwende. Dat woord had Jezus al eerder gebruikt, toen hij destijds de storm het zwijgen had opgelegd, in hoofdstuk 8, vers 26. Ook toen had hij gevraagd waarom ze zo bangelijk waren. Die situatie wordt hier herhaald. Met dit verschil dat Jezus niet alleen de zee zal stilleggen, maar dat hij er ook overheen wandelt. Dat werd in het eerste verhaal nog niet verteld. En nadat ze omhoog ingestegen waren in de boot, zweeg de wind. Weer dat woord stijgen, nu weer instijgen. Dus de leerlingen zijn ingestegen in de boot, Jezus is opgestegen naar de berg, Petrus is uitgestegen uit de boot, neergestegen uit de boot, en nu stijgen ze allebei weer in de boot. Daar zit toch, ja, dat is toch filmisch, dat woordje stijgen alleen al. En de wind ging liggen. Daar moeten we even bij stilstaan, want dat is misschien goed om dat toch even te vermelden. In de Bijbelse cultuur, daar geloofde men dat de hele wereld beheerst en bestuurd werd door onzichtbare geesten. Ook de mensen. En men redeneerde dan, als een mens slecht handelde, luisterde hij naar de ingevingen van de boze geest die in hem was. En wie goed handelde, luisterde naar de ingevingen van de goede geest. Wie ziek was of ongeluk onderging, werd in bedwang gehouden door een boze geest. Boze geesten maakten mensen ongelukkig. En we zien in de evangelische herhaaldelijk hoe Jezus mensen bevrijdt van boze geesten, door bijvoorbeeld hun ziekte te genezen of door de boosheid in hen te verdrijven en ze om te vormen tot goede mensen. Vandaar dat Matteüs aan het begin van zijn evangelie vertelde hoe Jezus bij de doop de geest uit de hemel kreeg opgelegd. Die geest, zo horen we nu, is blijkbaar sterker dan alle knellende, boosaardige geesten die het goede leven van de mensen aanvreten of bedreigen. Dat heeft hij herhaaldelijk getoond door al die genezingen en al die verlossingen die hij intussen al heeft verricht. Maar nu blijkt zelfs dat zijn geest sterker is dan de levensbedreigende krachten, dan de levensbedreigende geesten in de natuur die de mensen bedreigen. En dat zijn toch krachten waar een mens nooit tegenop kan. Maar de geest van Jezus dus wel. En dan tenslotte, die in de boot knielde neer voor hem, zeggend, waarlijk Gods zoon bent u. Zoon van God, niet de zoon van God, dat staat er niet. Als je dat vertaalt, zoals in onze gebruikelijke vertaling, loop je eigenlijk al vooruit op de ruzie die later gaat ontstaan, of Jezus nou wel of niet de zoon van God is. Maar die bekommernis had Matthäus nog helemaal niet. Hij wilde alleen maar aantonen dat Jezus in nauwe verbinding stond met God. Dat hadden we eigenlijk al gehoord met die berg waar die was. Hij heeft hetzelfde DNA als God. En dat is wat er wordt gezegd, dat in Jezus als het ware Gods aanwezigheid in de wereld plaats gaat vinden. En of dat nou zoon of de zoon is, ja, dat bij de doop had de stem uit de hemel al gezegd, jij bent mijn welbeminde zoon. En straks bij de verheerlijking op de berg, toevallig hoorden we dat vorige week, weer dan zegt dus de stem uit de hemel, deze is mijn welbeminde zoon. Dus herhaaldelijk wordt in het evangelie aan herinnerd dat in Jezus wordt iets wat God heeft gemaakt, een eigen maakseltje van God, maar iets wat uit God is voortgekomen, zoon. Niet een kunstwerk, maar een kind. Daarom is het zo belangrijk dat van het begin af aan de nadruk werd gelegd op het feit dat Jezus van hetzelfde DNA, van dezelfde natuur, van hetzelfde maaksel, ja, hoe moet je dat nou goed zeggen? Maar dat vader en zoon hetzelfde DNA hebben, laat ik toch dat beeld gebruiken. Waarlijk Gods zoon bent u. Johannes zal in zijn evangelie dat verhaal ook vertellen, maar dan mag de apostel Thomas dat uitspreken. Weet u wel, als hij zijn hand in de wonden van Jezus mag leggen en dan in Jezus Gods zoon herkent. Mijn Heer en mijn God. Het is dus toch eigenlijk wel een opstandingsverhaal hier, vindt u niet? Ik wil nog even met u terugkijken op dit verhaal. En ik schreef het al eens eerder op en ik lees nu maar op zoals ik het destijds heb opgeschreven bij een of andere gelegenheid. In de tijd dat ik theologie studeerde was het een hot item. Heeft Jezus werkelijk over het water gewandeld of niet? Met andere woorden, is het een historisch feit dat door een voorhistorische camera had kunnen worden vastgelegd? Gedurende de tijd dat ik levensbeschouwing gaf op de middelbare school, kwam die vraag zo nu en dan weer boven. Hoe indringend ogenschijnlijk ook, toch stuurt die vraag mij de verkeerde kant op. En waarom? Nou, laat Jezus over het water hebben gewandeld. Nou en? So what? Ik antwoordde aan leerlingen, pak je geschiedenisboekje en noteer bij het jaartal 30 na Christus, Jezus van Nazareth wandelt over het water. Leer het uit je hoofd en als ik er op het proefwerk naar vraag, heb je een 10 als je het juist zo kunt opschrijven. So what? Nee, de zee was in de Bijbelse cultuur een gevaarlijk ding, een monster dat mensen opslokte, zoals we lezen in het boek Jona. Als Mozes met zijn volk een nieuwe toekomst tegemoet gaat, moet eerst de zee opzij geschoven worden. En als de Bijbel droomt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alle kwaad vergeten is en alle leed geleden, dan gaat ze ervan uit dat er geen zee meer zal zijn in Openbaring 21, vers 1. Trouwens, in het levensverhaal van Jezus zelf horen we daar een aangrijpend voorbeeld van. Hij geneest een man die bezeten is van een legioen duivelse geesten, door geen mens in bedwang te houden, zelfs niet door kettingen, woonde in grafspelonken. Misschien was die man de dood zelf wel. Nou wel nu, Jezus bevrijdt hem van die menigte dwingende duivelse geesten. En die vragen dan of zij in varkens mogen varen, de onreine beesten bij uitstek in de Bijbelse wereld. En vervolgens storten die zwijnen zich in zee. Immers daar, op de bodem, horen ze thuis. En dan vertelt de evangelist dat Jezus, om zo te zeggen, doodleuk over die zee wandelt. Hij domineert de plek van waar het kwaad zijn macht over mensen uitoefent. Dat Jezus over de zee wandelt, is een geloofsuitspraak. Durf ik geloven dat zijn geest alle kwaad de baas is, terwijl ik op veel plaatsen om me heen zie dat nog lang niet het geval is. Durf ik met Jezus over dat water te wandelen? Petrus vroeg erom, maar was zover nog niet. Hij zonk weg. En ik? Tot slot nog het evangelie van de volgende week. Dan zijn we nog steeds in Matthäus, jaar A. En dan lezen we uit Matthäus hoofdstuk 15, de verzen 21 tot 28. 15, 21 tot 28.
1: Dit was Woord voor Woord, over het evangelie van deze zondag, met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Beste luisteraars, u gaat Mons Johans van den Ende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.
3: Luisteraars van Radio Maria, iedere maand opnieuw nodigt de paus ons uit om met hem te bidden voor een bijzondere intentie. Het apostolaat van het gebed, want als wereldkerk mogen we samen met de paus bidden voor belangrijke thema's in de kerk en in de wereld. In de afgelopen maanden hebben we reeds stilgestaan bij de intenties van de waarde voor de sport, voedsel voor iedereen, respect voor het menselijk leven. Vandaag wil ik met u stilstaan bij de intentie die de paus heeft gevraagd om extra te bidden in de maand augustus. Hij vraagt om te bidden voor de evangelisatie in de stad. En het gebed luidt: laten we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Evangelisatie in de stad. Aan de ene kant is dit thema verbonden met de belangrijkste opdracht van de kerk, namelijk om het evangelie te verspreiden, om het woord van God te verspreiden, om Christus te verkondigen. Aan de andere kant zegt het thema in de stad, de evangelisatie in de stad. En dan bedoelt de paus op de eerste plaats de grote steden, waar mensen op elkaar gepakt leven en soms anoniem zijn en elkaar nauwelijks kennen. De stad is ook het beeld van het samenleven van mensen, van de activiteit van mensen op allerlei terrein. De stad is ook een plaats waar de menselijke cultuur zich ontwikkelt. De paus vraagt bijzondere aandacht, dus voor de opdracht van de kerk om het evangelie te verspreiden en het ook heel concreet te doen op die plaatsen waar de mensen samen wonen, samen leven en werken. Het is niet nieuw dat de kerk herinnerd wordt aan een opdracht om te evangeliseren. We vinden reeds in het evangelie dat Jezus aan zijn leerlingen de opdracht geeft om erop uit te trekken en het evangelie te verkondigen. Om erop uit te trekken en de mensen te maken tot leerlingen van Christus. Zo lezen we in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Matthäus: gaat uit en maak alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En leert hun te onderhouden alles wat ik u bevolen heb. Matthäus 28, vers 19 en 20a. Gaat erop uit, naar alle volken, om mensen te maken tot leerlingen van Christus. En daarbij hoort het sacrament van de doop, dat ze zullen toedienen in de naam van de drie ene God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals gezegd is die opdracht om te missioneren, die opdracht om het evangelie te verkondigen, meteen vanaf het begin van de kerk haar belangrijke opdracht. Je zou misschien zelfs kunnen zeggen dat de kerk daarvoor is opgericht, door de Heer is gesticht om zijn woord in de wereld te brengen en zijn koninkrijk ter sprake te brengen, in verkondiging, in catechese en in de viering van de sacramenten. Aan het einde van het Markus-evangelie kunnen we ook lezen dat de leerlingen daadwerkelijk gehoor geven aan de missioneringsopdracht van Christus. Er staat: ze trokken uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezelden. Erop uittrekken om te prediken met het woord van God en met de tekenen die Heer ons geeft. In beide teksten, zowel bij Matthäus als bij Markus, wordt duidelijk dat die opdracht om te missioneren, die taak om het evangelie te verspreiden, niet alleen door onszelf wordt gedaan, alsof de Heer het aan ons uitbesteedt en zichzelf terugtrekt uit deze belangrijke opdracht van de kerk. Nee, in Matthäus kunnen we lezen dat Jezus belooft: ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. En bij Markus kunnen we lezen dat de Heer de leerlingen helpt. Hij schonk kracht aan hun woord en ook aan de tekenen die ze lieten zien in zijn naam. Als we het hebben over missionering, als het gaat over de evangelisatie in de stad, dan komen we bij de kernboodschap van de kerk van Christus. Zozeer heeft de wereld Jezus leren kennen. Zozeer heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon in deze wereld heeft gezonden. Niet om te oordelen, maar om te redden. En die opdracht, die heeft de Heer aan zijn kerk toevertrouwd. Heel bijzonder na het grote feest van Pinksteren, toen de Heilige Geest werd uitgestort over de leerlingen en ze in vele talen spraken, op zijn minst verstaan werden. Gaat uit over heel de wereld en verkondig het evangelie, ik ben met u. En ze trokken uit om te prediken en de Heer werkte met hen mee. Al is deze opdracht voor de kerk de belangrijkste opdracht, het evangelie verkondigen, het woord Gods verkondigen en mensen tot leerlingen maken van Christus. Er zijn ook situaties waarin we merken dat die opdracht wel eens vergeten wordt. Soms gebeurt dat omdat de kerk zo vanzelfsprekend lijkt te zijn. En wie moet je dan nog vertellen over het evangelie en over de Heer? Soms is het ook omdat de mensen zichzelf niet geroepen voelen tot die taak. Daar hebben we toch missionarissen voor? Daar hebben we toch onze priesters voor? En zouden we dan zelf ons daar ook nog eens mee moeten bemoeien? Wanneer de paus in augustus vraagt te bidden voor de evangelisatie in de stad, dan herinnert hij ons allen aan de opdracht om het evangelie te verspreiden. En dat geldt als opdracht voor de wereldkerk, dat geldt als opdracht in ieder bisdom, dat is aan de orde in elke parochie, maar ook in het persoonlijk leven van iedere gelovige mag die belangrijke opdracht als een roeping worden verstaan. Niet zwijgen over Christus, niet zwijgen over de liefde van God en mensen bij Jezus brengen die nog niet van hem hebben gehoord. Of mensen bij Jezus brengen die een tijdje afstand hebben genomen of het lijken te vergeten. Voor de evangelisatie in de stad. Daar bidt de paus en hij vraagt ook ons om daarvoor te bidden in de maand augustus. Laten we bidden in de grote steden die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid. Dat we nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. De grote stad, de stad waar mensen samenleven, hun cultuur opbouwen en waar mensen elkaar ontmoeten. Daar mag het geloof niet ontbreken. De Bijbelse opdracht is altijd in de kerk een roeping geweest. En in de loop van de eeuwen zien we ook een grote beweging waardoor steeds meer mensen in aanraking komen met de naam van Jezus Christus. In alle eeuwen zijn er missioneringsactiviteiten geweest. En door enorm volgehouden evangelisatie is in alle werelddelen de naam van Jezus bekend geworden. En is de verspreiding van het evangelie met vrucht gebeurd. In ons land was het een hele bijzondere situatie toen we na 1853 in Nederland opnieuw openlijk katholiek mochten zijn. Werd ons land ook gekenmerkt, onze katholieke gemeenschap, door het hebben van heel veel missionarissen die in verschillende delen van de wereld met verschillende congregaties en orders verbonden het evangelie verspreiden en evangeliseerden. We waren daar beroemd om geworden. Een klein land met zoveel missionaire activiteiten. Een kleine katholieke gemeenschap van een paar miljoen mensen die uit de verdrukking is opgestaan en niet alleen bouwt aan haar eigen parochies en kerken, maar die ook meteen met groot elan over in de wereld aanwezig was om mee te werken aan de evangelisatie van de volkeren. De evangelisatie van de volkeren. Het was ook een belangrijk thema op het Tweede Vaticaans Concilie, dat gehouden werd van 1962 tot 1965. Het was paus Johannes de 23e die dit ecumenisch concilie bij elkaar riep, die samenkwam met bisschoppen uit de hele wereld. Meer dan 2000 bisschoppen kwamen in 4 sessies in 4 achtereenvolgende jaren bij elkaar, in 62, 63, 64 en 65. En een van de onderwerpen die besproken is de missieactiviteit van de kerk. En het heeft ook een document opgeleverd dat als een van de belangrijke documenten geldt over missionering. Het is een document dat getiteld is Ad Gentes en dat in december 1965 door de bisschoppen werd goedgekeurd en door de paus werd bekrachtigd als een document voor de wereldwijde kerk. Ad Gentes, letterlijk betekent dat tot de volkeren, aan de volkeren. Dat is wat herinnert aan onze opdracht om het evangelie te brengen naar alle volkeren. Het staat zo prachtig in het Matteüs-evangelie. Gaat uit en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Het document Ad Gentes, niet het grootste document van het concilie, maar wel een belangrijk document, maakt duidelijk dat de wereldwijde kerk haar opdracht om te evangeliseren niet vergeet en dat de bisschoppen bijeen op het Tweede Vaticaanse Concilie als de opvolgers van het College van Apostelen ook nog steeds die opdracht, die taak om het evangelie te verspreiden, serieus en van harte wil vervullen. Een pelgrimerende kerk, zo zegt dit document Ad Gentes, is krachtens haar natuur op zending gericht, omdat de kerk volgens het plan van God de Vader haar oorsprong vindt in de zending van de Zoon en de zending van de Heilige Geest. Een pelgrimerende kerk. We zijn een kerk die in vele talen en volken aanwezig is en die door de tijd trekt als pelgrims van hoop. Het is de taak van de kerk om tot de volkeren te gaan, om het heil van Gods wegen aan te kondigen. Niet voor niets spreekt ook het document over de kerk Lumen Gentium over de kerk als universeel sacrament van heil, als oersacrament, als instrument om de band tussen God en de mens te bestendigen en te verdiepen. Een missieactiviteit als een opdracht die je als kerk niet mag vergeten, die door de eerste apostelen ter hand werd genomen met vertrouwen, want ze trokken erop uit om overal te prediken en de Heer werkte met hen mee. En ook in onze tijd, zo zegt het Tweede Vaticaans Concilie, is deze taak niet alleen voor de kerk, maar ook met de Heer samen mag de kerk deze taak volbrengen om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met het evangelie, hen te dopen en op te nemen in de gemeenschap van de kerk en door de doop deel te krijgen aan het heil en het eeuwig leven. Laten we bidden, zegt de paus in augustus, voor die missieactiviteit. Vooral in de grote steden, want daar heerst veel anonimiteit, dat mensen elkaar niet kennen. Daar heerst ook eenzaamheid, dat mensen niet met elkaar omgaan en met elkaar communiceren. En juist daar, zegt de paus, moeten we bidden om nieuwe manieren te vinden om het evangelie te verkondigen. In onze huidige tijd moet je trouwens zeggen dat in de grote steden, ondanks alle anonimiteit en eenzaamheid, er ook nieuwe ontwikkelingen zijn. Vele, ja tientallen jonge mensen melden zich bij de kerk op veel plaatsen in West-Europa, omdat ze leerling van de Heer willen worden. Ze gaan serieus op weg om een geloofscursus te volgen. Ze gaan serieus op weg om in de schrift te lezen en daarover te studeren. Ze gaan serieus op weg om uiteindelijk de sacramenten van doopsel, vorms en eucharistie te kunnen ontvangen. In onze tijd zou je bijna zeggen dat het in de steden echt groeiende is, ondanks anonimiteit en eenzaamheid. Misschien ook wel dankzij anonimiteit en eenzaamheid trouwens, want veel jonge mensen voelen zich alleen en hebben de behoefte om ergens bij te horen. Niet zomaar bij een vereniging, niet zomaar bij een beweging, maar bij de Heer en zijn evangelie, die niet alleen verbondenheid geeft als gemeenschap, maar die ook de diepte ingaat en ons laat delen in het heil van de Heer en zijn eeuwig leven. Dat betekent dat evangelisatie in de grote steden niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm gesprek, niet alleen maar een kwestie kan zijn van een warm welkom. Het gaat er ook om, en op de eerste plaats, dat wij het evangelie laten spreken in onze woorden, dat we het evangelie voorleven in onze daden van liefde, en dat we het evangelie verkondigen in de viering van de liturgie. Nieuwe manieren om het evangelie te verkondigen, zo zegt de paus in zijn gebed. Het is zeker niet vanzelfsprekend. Je kunt niet iemand alleen maar een catechismus in de hand drukken en zeggen, je redt het zeker verder wel. En je kunt niet alleen maar zelf praten als kerk om de boodschap te verkondigen. We zullen ook manieren moeten vinden om met een gesprek aan te gaan, om te luisteren, om een dialoog te treden over de boodschap van het evangelie. En wat mij opvalt in de jonge generaties, dat ze ook een grote aandacht hebben voor wat ze zelf aan anderen te melden hebben. En dat ze ook in staat zijn om onder woorden te brengen wat hun vragen zijn waar het gaat om geloof, hoop en liefde. Vaak zijn catechesebijeenkomsten naast een stevige inleiding ook een goede gelegenheid om tot uitwisseling te komen. En je ziet dat jonge mensen in aanwezigheid van de priester, in aanwezigheid van catechese en religieuze, ook elkaar leren waarin het geloof voor hen zo belangrijk en waardevol is. Ze weten elkaar ook te vertellen dat de persoon van Jezus Christus uniek is, de Zoon van God, die zich om ieder van ons bekommert, aan wie we ons leven mogen toevertrouwen en wiens woord in ons hart bewaard mag worden elke dag opnieuw. In die zin is de Heer zelf ook werkzaam in deze bijzondere ontwikkelingen van de laatste tijd in de grote steden, waar grote groepen jongeren vragen om het geloof, vragen om een introductie in het leven van de kerk, vragen om de grote betekenis van het woord van God en de sacramenten. En dan hebben we gelegenheid om die grote rijkdom ook van harte aan te bieden en uit te leggen. Er is een tijd geweest, zeker ook in ons land, dat wanneer je sprak over geloof, of wanneer je iets vertelde over je eigen gelovige praktijk, dat mensen heel gauw zeiden, bij die kerk, die is toch helemaal niet geloofwaardig, en waarom zou ik me daarbij voegen? Maar de tijd van de vraag naar de geloofwaardigheid is wel voorbij. Het is veel belangrijker om ervan te getuigen dat het geloof voor ons relevant is, dat het met onze redding te maken heeft, dat het te maken heeft met wie wij zijn. We kunnen onszelf als mens pas goed begrijpen en ook naar waarde schatten als we weten wie God is, de schepper van hemel en aarde. Als wij de Vader leren kennen die van ons houdt, de Zoon die ons leven deelt en de Geest die ons inspireert en steeds opnieuw bemoedigt. Laten we bidden, zegt de paus, dat we in de grote steden nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Creatieve wegen. Er zijn misschien mensen die meteen denken aan het moet allemaal anders. En het moet leuk en het moet vooral ook heel gezellig zijn. En liefst misschien met andere woorden en met andere waarheden en niet al te zwaar. Maar het is duidelijk in onze tijd, de mensen die op dit moment vragen om het geloof, die leerling van de Heer willen zijn, helemaal niet vragen om een aangelengde vorm van geloof. Of om een aftreksel dat niet de volle waarheid bevat. Mensen willen graag horen wat ons geloof betekent, willen graag ontvangen wat Christus ons heeft geleerd en staan ervoor open om hun leven om te vormen op de weg van het evangelie. Dat betekent niet dat alle nieuwe katholieken meteen heiligen zijn. En betekent ook niet dat alle mensen die al lang geleden katholiek zijn geworden ook niet een verdiepingsslag in hun geloof zouden kunnen maken. Nieuwe katholieken moeten leren dat leerling van de Heer zijn ook betekent met vallen en opstaan leren wie hij is en wie wij zijn. En mensen die al lang katholiek zijn, moeten niet denken dat ze alles al weten of nergens nog verdieping en versterking nodig hebben. Het was paus Paulus VI die na de bijzondere bisschoppensynode over evangelisatie kwam met een bijzonder document, Evangelii Nuntiandi. In deze exhortatie spreekt de paus over evangelisatie naar binnen en naar buiten. Naar buiten wil zeggen naar mensen die al niet gelovig zijn, niet tot onze kerk behoren. En naar binnen betekent dat ook mensen die al door doopsel en vormsel deze van de kerk ook opnieuw bij Christus gebracht moeten worden, als ze dat geloof hebben vergeten of dat het is verzwakt of ondermijnd. Evangelisatie in de stad, dat vraagt om mensen die we benaderen als nieuwe katholieken. Maar het vraagt ook dat mensen die al katholiek zijn, opnieuw met de kracht van het geloof gaan staan en daar ook van getuigen. Evangelisatie naar binnen en naar buiten. Het zijn de woorden die paus Paulus VI gebruikte in zijn exhortatie en dat is belangrijk om ook steeds voor ogen te houden. We kunnen als kerk niet een boodschap hebben aan de wereld als we niet zelf eerst die boodschap ook hebben eigen gemaakt. We kunnen niet het woord van God verkondigen als we niet zelf eerst geraakt zijn door het woord van God. We kunnen niet spreken over verzoening en vrede als ook niet zelf weet hebben van Gods vergevende liefde en barmhartigheid. Laten we bidden dat in de grote steden nieuwe manieren gevonden worden om het evangelie te verkondigen. En dan zouden we mogen zeggen, niet alleen het evangelie verkondigen aan nieuwe katholieken, maar ook het evangelie verkondigen aan mensen die in de kerk het vergeten zijn, of voor wie het geloof op een laag pitje is komen te staan. De kerk heeft het nodig om steeds in kracht van de geest van binnenuit gesterkt te worden, om ook naar buiten toe een instrument van evangelisatie te kunnen zijn. Ook dat zien we de laatste tijd weer meer toenemen. Parochies die zich missionaire parochies noemen. Parochies die bezig zijn met bijzondere geloofscursussen, zoals de Alpha-cursus. Er zijn ook in ons land landelijke bijeenkomsten van missionaire parochies en de vele vrijwilligers die elkaar vinden op het terrein van de evangelisatie. En die de evangelisatie naar binnen en naar buiten ook tot een prioriteit maken van hun parochieleven, van uw leven in geloof. Het is belangrijk dat we bidden voor het geloof in de grote steden en voor de verkondiging van het geloof in de grote steden. Maar het is ook belangrijk dat we dan zelf ons afhankelijk weten van de Heer. Het stond immers in het evangelie dat Jezus belooft, ik ben met u alle dagen. En het staat in het evangelie dat de leerlingen erop uittrokken en dat de Heer met hen meewerkte. Ook nu, als wij voor de evangelisatie in de stad willen staan als kerk, moeten we vragen om de hulp van de Heer. Moeten we vragen om zijn aanwezigheid. Moeten we vragen om zijn inspiratie in kracht van de Heilige Geest. Dan pas kunnen we in staat zijn om te volbrengen waartoe de Heer ons roept. Dan kunnen we pas in staat zijn om bij deze belangrijke roeping van het begin van de kerk opnieuw stil te staan en er werk van te maken. Maar bidden in deze komende maand samen met de paus is al een goed begin. Want God zelf betrekken, de Heer zelf betrekken bij onze missionaire activiteit, is een voorwaarde. En wanneer we dat niet zouden doen, dan zouden we zijn als apostelen die de Heer vergeten. Zouden we zijn als zendelingen die het evangelie niet meer kennen. Zouden we zijn als mensen die louter op eigen kracht en op overredingskracht het willen vervullen, die taak van het vervullen van het evangelie. Paulus had veel tegenwerking, terwijl hij rondtrok van stad naar stad. En Petrus moest meemaken dat er na Jezus' dood en verrijzenis en Pinksteren ook door de overheden werd belet om te spreken over de Heer en zijn evangelie. Zonder overmoedig te worden, zegt Petrus, het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen we gezien en gehoord hebben. Gezien, ja, ze zijn met de Heer meegetrokken. Ze hebben 3 jaar lang zijn getuigenis gezien, zijn wonderen tekenen meegemaakt. Ze hebben van hem geleerd, met hem gesproken. Ze hebben ook vol verlangen aan hem gevraagd, Heer, leer ons bidden. Dus als Petrus zegt, we kunnen niet zwijgen over hetgeen we gezien hebben, dan kun je merken, hij is vol van alles wat de Heer hem heeft geschonken. En gehoord hebben, niet alleen zien, maar ook horen. Want ons geloof is op de eerste plaats uit het gehoor. Als wij gehoor geven de roepstem van de Heer, als we met een open hart luisteren naar het evangelie, en als we met een open hart luisteren naar onze wereld, waar zo vaak het geloof gemist wordt, zo vaak naar liefde wordt verlangd, en we in de grote steden, om met paus Leo te zeggen, anonimiteit en eenzaamheid mensen verhinderen om in gemeenschap samen te komen. Laten we bidden dat in de grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen. En creatieve wegen te ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap opbouwen, dat is in onze tijd een groot goed, waarin onze westerse samenleving gemeenschap uit elkaar lijkt te vallen, waar de maatschappij vaak in verschillende partijen is opgedeeld. Tot in het parlement toe kunnen we zien dat mensen elkaar bestrijden en elkaar met discussies om de oren slaan, maar dat er vaak maar weinig bereidheid is tot samenwerking, tot cohesie, om samen op te trekken voor het algemeen welzijn, om samen op te trekken om te bouwen aan een maatschappij waarin werkelijk wordt samengeleefd. Dus gebrek aan gemeenschap maakt ook anonimiteit groter. En gebrek aan gemeenschap maakt ook eenzaamheid meer voelbaar en ervaarbaar. Gemeenschap opbouwen. Natuurlijk is het woord gemeenschap ook een sociologische term, namelijk een vorm waarbij mensen elkaar vinden en met elkaar leven en samenwerken. Maar gemeenschap heeft een nog veel diepere betekenis in de traditie van de kerk. Gemeenschap wil zeggen verbondenheid met Christus en met zijn leerlingen. En door het geloof, de hoop en de liefde, verbondenheid met elkaar in de kerk. We kennen het beeld van Paulus, wanneer hij spreekt over de kerk als lichaam van Christus met zijn vele ledematen. Dat is een gemeenschap waarin verschillende gaven en talenten samenkomen met Christus als het hoofd. Of we kunnen denken aan het Johannes-evangelie, waar Jezus zegt dat hij de wijnstok is en wij de ranken. Ook daar is er de verbondenheid met Christus, omdat hij zich met ons verbindt. Daar is de gemeenschap gebouwd op de Heer en zijn evangelie. Het is duidelijk dat we steeds opnieuw die gemeenschap mogen aanbieden in geloof. Dat we die gemeenschap mogen aanbieden in Christus' naam. De paus vraagt in de maand augustus te bidden voor de evangelisatie in de stad. En daar mag je natuurlijk de dorpen bij insluiten. Daar mag je insluiten alle gemeenschappen waar mensen samenkomen en samenleven. Op al die plaatsen hebben wij als kerk een verantwoordelijkheid. Bidden we dat nieuwe manieren worden gevonden om het evangelie te verkondigen. Creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Gemeenschap vanuit Christus. Gemeenschap vanuit de Heilige Geest. Gemeenschap waar mensen elkaar als broeders en zusters herkennen. Het is Jezus die zegt, wie zijn mijn broeders, wie zijn mijn zusters? Dat zijn degenen die de wil van God doen, die de weg van het evangelie willen kiezen, die samen gehoor geven aan de roepstem van de Heer, aan de roepstem om te getuigen en te missioneren, zoals hij van zijn kerk heeft gevraagd. De beroemde theoloog, naar een Amerikaanse theoloog die later ook kardinaal werd, Avery Dulles, een jezuïet, heeft een bijzonder boekje geschreven op weg naar het derde millennium, waar we inmiddels ruimschoots in beland zijn. Een weg van evangelisatie. En hij noemt voor die evangelisatie 6 belangrijke punten. Op de eerste plaats dat we een persoonlijk getuigenis geven, omdat we een echt authentiek christelijk leven in onze woorden en daden laten zien. Geen toneelstuk, maar een persoonlijk getuigenis vanuit ons hart, gewetensvol en in kracht van de geest. Naast persoonlijk getuigenis ook de verkondiging van het woord. Verkondiging, catechese en af en toe ook een apologetische uitleg. Want je moet ook dingen uitleggen. Wil je duidelijk maken waarin het evangelie om gaat. Een eenduidige verkondiging dat Christus de Heer is en dat we in zijn naam gezonden zijn. Naast de persoonlijk getuigenis en verkondiging van het woord is er ook de eredienst van de liturgie, de viering van de sacramenten, waarin Christus bij ons komt, waarin Christus ons aanraakt en opbouwt. En naast persoonlijk getuigenis, verkondiging van het woord en de eredienst van de liturgie is er de gemeenschap. De eerste christenen al waren samen, zegt het boek Handelingen. Ze waren één van hart, één van geest. Ze deelden alles samen en waren trouw aan het gebed en het breken van het brood. Vervolgens noemt kardinaal Avery Dulles een 5e belangrijke bouwsteen voor evangelisatie, namelijk de inculturatie. Zijn wij in staat om in onze huidige cultuur te getuigen van de Heer? Hij denkt ook aan Paulus die op de Areopaag sprak tot de mensen. Ik verkondig u de onbekende God. En hij getuigt ervan hoe Jezus Christus, hoe de Heer van hemel en aarde, in zijn leven de rijkdom en het centrum is. En hij nodigt ze uit om naar hem te luisteren en op zijn uitnodiging in te gaan. In de cultuur van die tijd, die cultuur die een Grieks-Romeinse context was en veel Joodse mensen, in ieder geval nog een cultuur waarin velen op een of andere manier geloofden. Evangelisatie, het is waar de paus voor bidt. En als 6e punt noemt Avery Dulles de werken van liefde, het sociale apostolaat. Vele heiligen zijn ons op de weg van diaconie en caritas voorgegaan. Denk maar aan de heilige Laurentius, diaken te Rome, of de heilige Elisabeth van Thüringen, of in onze huidige tijd moeder Teresa. Het is duidelk dat ook door de werken van liefde die leiden tot vrede en gerechtigheid, ook het geloof wordt verkondigd door de liefde van Christus te laten zien. Als u luisteraars van Radio Maria meebidt met de paus om de evangelisatie in de stad, dan maakt u eigenlijk ook een nieuw begin om zelf beschikbaar te zijn voor de missionering door de kerk. Want inmiddels mogen we zeggen dat alle geledingen van de kerk betrokken mogen zijn bij de evangelisatie. En dan komt het aan op persoonlijk getuigenis, op uitleg en verkondiging, op waarachtige liturgie, op gemeenschapszin, met aandacht voor onze cultuur met haar moeilijkheden en ook met daden van liefde, om de liefde van Christus te onderstrepen, om ons woord van God werkelijk ook zichtbaar te maken voor mensen die eenzaam zijn en anoniem door het leven gaan. Laten we bidden in verbondenheid met de paus, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, wij danken u voor de gave van het evangelie. Wij danken u dat uw Zoon is mens geworden, in ons midden heeft geleefd, in alles aan ons gelijk, behalve in de zonde. Dat hij in kracht van de geest de apostel heeft uitgezonden. En dat wij nog steeds in die voetstappen mogen treden. Want ook u hebt ons de geest beloofd. Ook nu is Christus in ons midden, in onze liturgie, in het woord van de schrift, in de gemeenschap en de daden van liefde. Help ons wanneer wij bidden voor de evangelisatie in de stad, dat we ook zelf steeds meer een instrument worden om het evangelie te verspreiden. Dat we ook zelf door een persoonlijk getuigenis laten zien hoe belangrijk en relevant de Heer en zijn boodschap voor ons is. Mogen wij door evangelisatie naar binnen en naar buiten steeds meer de naam van Christus bekendmaken. Sterk ons op die weg. Sterk ons op die weg die met heel ons hart moet worden vervuld. Wij danken u, Heer, voor deze uitnodiging. We danken u, Heer, voor de gave van de kerk. We danken u, Heer, voor de inspiratie van uw geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Beste luisteraars, u hebt monsignor Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, horen spreken over de intentie van de Heilige Vader voor de maand augustus 2026.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Vorige week zaterdag was ik in Heverlee bij de uitvaart van zuster Maria Everharts. Ze was de laatste religieuze die geboren werd in Sint-Pietersrode. En dat bleef ze haar hele leven met trots vertellen. Enkele maanden geleden gaf ik een conferentie bij de zusters. En na afloop kwam de toen 90-jarige zuster Maria spontaan naar mij toe. Nog voor ik iets kon zeggen, zei ze met een glimlach: ik ben van Sint-Pietersrode. Dat vond ik prachtig. Je kunt een mens blijkbaar wel uit Sint-Pietersrode halen, maar Sint-Pietersrode niet uit een mens. Sommige wortels zitten nu eenmaal diep, gelukkig maar. Maar haar leven reikte veel verder dan haar geboortedorp. In 1959... vertrok ze als jonge vrouw naar Congo. Daar werd ze directrice van een huishoudschool en zette ze zich in voor de opleiding en de sociale ontwikkeling van de plaatselijke bevolking. Later trad ze in bij de zusters missionarissen van de jacht in Heverlee. Na haar professie werd ze uitgezonden naar Kameroen, waar ze jarenlang met hart en ziel missionaris was. Toen ziekte haar in 1987 naar België terugbracht, stopte haar missie niet. Alleen veranderde haar werkterrein. Vanuit de kloostergemeenschappen in Heverlee, Genk en Kesselo bleef ze zich inzetten voor anderen. Een missionaris gaat misschien met pensioen, maar de liefde van Christus kent geen pensioenleeftijd. Zuster Maria had een eenvoudig maar heel krachtig levensmotto: al weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Die woorden komen uit de Handelingen van de Apostelen. Daar lezen we over Jezus: hij trok weldoende rond. Wat een prachtige samenvatting van zijn leven. Geen lange titels, geen indrukwekkend cv, maar gewoon: hij ging rond en deed goed omdat God met hem was. Eigenlijk is dat ook onze roeping. Niet alleen die van de priesters, de diakens, de religieuzen of missionarissen. Door ons doopsel en vormsel zijn ook wij gezalfd met de Heilige Geest. Ook wij zijn gezonden om Christus zichtbaar te maken in de wereld. Dat klinkt misschien als een enorme opdracht, maar meestal begint ze klein, heel klein. Een vriendelijk woord tegen iemand die zich alleen voelt, een luisterend oor, een bezoek aan een zieke, een telefoontje naar iemand die je al lang niet meer gesproken hebt, een gebed voor iemand die het moeilijk heeft, vergeving schenken waar ruzie is ontstaan, hoop brengen waar moedeloosheid de overhand dreigt te krijgen. Dat is ook missionair leven. Zuster Maria deed dat in Congo, in Kameroen en later in België. En wij mogen dat doen in onze eigen straat. Op het werk, in de parochie, in de supermarkt of gewoon aan de keukentafel. Missionaris zijn hoeft tegenwoordig niet altijd een vliegticket te kosten. Al is een goede routeplanner soms ook helder. Misschien mogen we ons vandaag eens afvragen: hoe ga ik weldoende rond in het voetspoor van Jezus? Als gehuwde of alleenstaande, als jongere of oudere, als priester, diaken, religieuze of leek, de Heer heeft voor ieder van ons een eigen zending. En gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen. Dezelfde Heilige Geest die Jezus bezielde, woont ook in ons. Hij geeft ons de kracht om lief te hebben, om te dienen en om het goede te doen, ook wanneer het niet altijd gemakkelijk is. Zuster Maria heeft ons laten zien hoe zo'n leven eruit kan zien. Niet spectaculair, maar trouw. Niet gericht op zichzelf, maar op Christus. Niet luidruchtig, maar vol liefde. Laten ook wij daarom, met een glimlach op ons gezicht en de liefde van Christus in ons hart, weldoende rondgaan in het voetspoor van Jezus. Want wie goed doet In Gods naam, die brengt vaak meer in beweging dan hij of zij ooit zal vermoeden.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Penne, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, de Verlosser, uw Zoon.

0: Heer Jezus Christus, hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
2: Geef elkaar een teken van vrede.
3: Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Op een hoekperceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Karilines moeder getekend had. Een klein geluidje ontsnapte aan Karilines lippen. Zonder nadenken pakte Theo haar hand en ze klemde zich aan hem vast. Nou, waar wachten we op? Vroeg Priscilla. Iemand moet onze aanwezigheid aankondigen. Theo naderde het dubbele hek en keek naar de klopper. Twee dolfijnen van brons die tot een cirkel waren gevormd. Precies datzelfde ontwerp had hij in een hoek van Gemina's tekening gezien. Daardoor voelde het vreemd om die koude, solide massa aan te raken, om de scherpe roffel van metaal op hout te horen. Met z'n vieren werden ze door een zacht sprekende slaaf binnengelaten in het atrium en gevraagd te wachten. De kleine vijver in het midden van het vertrek, de met gordijnen afgedekte openingen naar kleine vertrekken aan weerszijden, zelfs de plaats van de zuilen waren een exacte replica van Gemina's tekeningen, zo besefte Theo ook. Kort daarna kwam er een lange man van middelbare leeftijd aanlopen door de gang, waarachter het peristyle lag, de voormalige binnenplaats die het hart vormde van het meer afgezonderde deel van het huis. Zijn toga viel in perfecte plooien over zijn schouder. Kan ik jullie helpen? Vroeg hij. Als antwoord stapte Karilene naar voren. Zonder een woord gaf ze hem de tekeningen van haar moeder. De man wierp een nieuwsgierige blik op haar, waarna hij de rol opende. Hij fronste zijn voorhoofd toen hij de afbeeldingen zag en de aantekeningen las. Vervolgens trok alle kleur weg uit zijn magere gezicht. Waar heb je dat gevonden? Het zijn de tekeningen van mijn moeder. Dat is haar handschrift, haar tekening, haar ontwerp. Wie was je moeder? Vroeg hij schor. Haar naam was Gemina, dochter van Quintus Blandinus Geminus. Hun gastheer staarde Karilene lang en zwijgend aan. Je kunt beter binnenkomen. Zijn uitnodiging verraste Theo. De binnenste gedeelte van een domus bevatte de intiemere vertrekken van het huis, gereserveerd voor goede vrienden en familie. Vreemden werden gewoon ook ontvangen in het atrium waar ze bleven staan. Aangezien ze niet eens wisten hoe hun gastheer heette, konden ze niet van hem verwachten dat hij hen welkom heette in het privégedeelte van zijn huis. Hij ging hun voor naar de eetzaal, een vierkant vertrek dat door een schuifdeur in verbinding stond met de tuin. Muurschilderingen van landschappen gaven de ruimte een vrolijk aspect. De complexe mozaïek op de vloer, gemodelleerd naar de oceaan, deed de ruimte groter lijken dan die was. Verfrissingen voor onze gasten, zei hun gastheer tegen de vriendelijke slaaf die de deur voor hen had geopend, waarna hij hen uitnodigde om plaats te nemen op de comfortabele banken die tegen drie muren waren gezet. Vergeef me mijn onbeleefdheid, zei Theo. Ik ben Theodotus uit Korinthe. Mag ik informeren naar uw naam? Ziet u, we kwamen hier alleen omdat we het huis herkenden van Gemina's tekeningen. Maar we verkeren in onwetendheid ten aanzien van uw identiteit. Hun gastheer lachte. Deze dag wordt steeds merkwaardiger.
Hij stak ter begroeting een hand uit naar Theo. Ik ben Aulus, Galerius Sergius. Zijn greep was stevig en warm. Hij keerde zich naar Carilinee. En jij bent? Ik ben Carilinee Gemina. Galerius schudde verwonderd zijn hoofd. Carilinee Gemina? Het is een genoegen kennis met je te maken. Ik heb je moeder gekend. Carilinee, die nog maar net was gaan zitten, sprong op. O ja? Zeker. Je moeder was de liefste vriendin van mijn echtgenote. Uw echtgenote? Het was alsof ze niet kon slikken. Bent u getrouwd met Vitruvia? Hoe weet je dat? Zei Galerius. Hoewel ze heen gegaan is, vrees ik. De lucht verdween uit Theo's borst. Gecondoleerd, fluisterde Carilinee. Wat? Nee. Ik bedoelde niet dat ze heen gegaan is naar het hiernamaals. Ze is alleen een dagje weg om haar vader te bezoeken. Daarom is ze hier niet, in eigen persoon, om je te begroeten. Carilinee bracht een trillende hand naar haar mond. Alles in Theo wilde opspringen en haar vasthouden, haar troosten. Knarsetandend hield hij zich afzijdig. Hij dwong zich om haar worsteling gade te slaan en er niets aan te doen. Het was niet aan hem. Die gedachte brandde als zuur in zijn ingewanden. Ik had nog nooit van Vitruvia gehoord tot ik de brieven van mijn moeder vond, zei Carilinee met bevende stem. Ik vond ze verstopt in een geheim vak in deze tekeningen. Galerius schudde zijn hoofd. En wij hebben nooit van jou geweten. We hebben nooit gehoord dat Gemina een kind ter wereld heeft gebracht voordat ze stierf. Anders hadden we je al lang opgezocht. Juweel van de Nijl, hoofdstuk 22. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Zo zegt het boek Spreuken in hoofdstuk 18, vers 24b. Als druppels kwikzilver verspreidde Carilinee's gedachten zich en rolde buiten haar greep. Ze waren op zoek gegaan naar haar moeders domus en hadden Vitruvia gevonden. Haar gedachten schoten alle kanten op en ze vond het moeilijk om alles wat er gebeurde te volgen. Haar eigen leven werd voor haar ogen met één laag tegelijkertijd afgespeld. Zo gezeten in het sierlijke bouwwerk dat haar moeder ontworpen had, omringd door de vormen, proporties en kleuren die zij had bedacht, keek Carilinee lange tijd verbijsterd voor zich uit. Een driedimensionale wereld had haar moeders platte tekening vervangen en tot leven gebracht. Ze stak haar hand uit en raakte de deur aan die naar de tuin leidde. Het voelde alsof ze een stukje aanraakte van de moeder die ze nooit had gekend. Galerius schonk robijnrode wijn in een glazen bokaal en bood haar die aan nadat hij er een royale plens water had aan toegevoegd. Drink eens, kind, dan kom je een beetje bij. Carilinee nam de pokaal aan en nam een slokje. Tegen de tijd dat Galerius de andere had bediend, had ze haar op hol geslagen gedachten weer in de hand. Ik kan niet wachten tot ik Vitruvia over je kan vertellen, zei Galerius met een grijns. Ik zal haar misschien weer bij moeten brengen als ze flauw valt. Ze zal stom verbaasd zijn als ik haar vertel dat Gemina een dochter heeft. Ik stond ook perplex toen ik te weten kwam dat mijn moeder een geheime vriendin had. Een vriendin die de kleindochter is van de grote architect Vitruvius. Hoe kon deze domus gebouwd worden? Ik dacht dat ik de originele plannen had. Galerius stond op. Wacht hier. Toen hij terugkwam,
had hij een grote papyrusrol onder zijn armen. De bundel bevatte 3 afzonderlijke rollen die dezelfde tekeningen bevatten als die zij bezat, maar die nog gedetailleerder waren. In de hoek stond een zwierige aantekening. Een lang leven gewenst, lieve Vitruvia, en veel geluk tot het einde van je jaren. Ze heeft deze aan mijn vrouw gestuurd als geschenk voor haar 25e verjaardag. Het exemplaar dat ik heb, moet ze als ruw concept hebben gebruikt. Galerius knikte. We hebben deze tekeningen jarenlang bewaard. Vitruvius zei altijd dat ze die domus wilde bouwen ter nagedachtenis aan Gemina. We vonden het ontwerp allebei prachtig. Een paar jaar geleden konden we dit stuk grond kopen en eindelijk Vitruvius' droom werkelijkheid laten worden. Mijn moeder zou stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt.

0: stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt. Galerius stond op. Wil je de rest van het huis zien? Hij ging voor door de domus, te beginnen met zijn tablinum, een comfortabel en fris vertrek met ongewoon hoge plafonds, waarin Galerius' massieve bureau de belangrijkste plaats innam. Zijn tablinum was een schuifdeur verbonden met de tuin. Ze gingen naar buiten en kwamen bij een gedeeltelijk overdekt pad met smalle marmeren zuilen en paneelwerk, wat de buitenruimte beschut deed aanvoelen. Het geluid van sijpelend water gaf hun het gevoel dat de stadswijken van Rome 1000 kilometer ver weg waren. Zoals gebruikelijk was de keuken achter in de tuin weggestopt. Onverwacht was de slimme halve muur, bedekt met een klimplant met aromatische bloemen die de ingang van de keuken volkomen aan het zicht onttrok. Op een soortgelijke manier had haar moeder hoekjes gecreëerd voor de huishoudelijke bedienden en slaven, die discreet verborgen werden achter deuren en panelen. In de tegenoverliggende hoek van de tuin waren een klein privébad en privaat gebouwd. Boven bevonden zich diverse mooie kamers en praktische opslagruimte aan een lange gang. Elke kamer was doordacht ontworpen en vertoonde de drie voornaamste kenmerken van Vitruvius: gebruiksvriendelijkheid, schoonheid en stevigheid. Dit was een huis dat de tand destijds zonder twijfel eeuwenlang zou doorstaan. Een domus om generatie na generatie na te laten aan je kinderen en je kindskinderen. Je moeder was een begaafde architecte, zei Galerius, terwijl Carilline zijn huis bewonderde. In alles hier is haar hand te zien. Nadat hij hen mee teruggenomen had naar de eetkamer, vroeg Carilline: wanneer hebt u voor het laatst van mijn moeder gehoord? Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Cushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Vrede onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Maak mij kalm, Heer, zoals U de storm deed kalmeren. Verstil me, laat het tumult verdwijnen en uw vrede in mij neerdalen.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het eerste boek Koningen, hoofdstuk 19, vanaf vers 9.
1: Daar ging hij een grot binnen, om er de nacht door te brengen. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier?

De grote profeet Elia was een man van God. Hij was de heilige berg opgegaan om dichter bij God te zijn in eenzaamheid. Wat denk je? Als God nu verschijnt, zal dat zeker gebeuren op een gepaste, dramatische wijze? In een tornado, een aardbeving, een grote bosbrand? Maar nee. Omdat hij een man van God was, was Elia zich bewust van Gods aanwezigheid. Niet in dat soort dramatische gebeurtenissen, maar in vredevolle stilte.

Heb jij de aanwezigheid van God ooit gevoeld? Heb je ooit ervaren dat je gedragen werd, bemind werd? Als dat zo is, keer dan terug naar dit gevoel en herinner je het, herleef het. Als je deze aanwezigheid nooit eerder voelde, vraag God dan een tastbaar teken van deze aanwezigheid.

0: Luister opnieuw naar de lezing. Als je kan, maak het stil en tracht in aanraking te komen met die zachte bries binnenin, die fluisterende bescheiden stem.
1: Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg. Maar in die windvlaag bevond de Heer zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de Heer zich niet. Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de Heer zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem die tegen hem zei: Elia, wat doe je hier?

Net zoals Elia hebben de meesten onder ons nood aan die grot om zo nu en dan eens in te gaan. Die grot op de berg van God, die plaats van rust. Kan je dat moment nu en die plek hier inlassen? Wat wil je God zeggen?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Jona. De roeping van Jona, zijn vlucht en de schipbreuk. Het woord van de Heer werd gericht tot Jona, de zoon van Amittai. Sta op, ga naar Nineveh, de grote stad Nineveh, en zeg haar aan dat haar verdorvenheid is doorgedrongen tot mij in den hoge. En Jona stond op, maar om te vluchten naar Tarsis, weg van de Heer. Hij begaf zich naar Jafo en hij vond daar een schip dat op het punt stond naar Tarsis te varen. Hij betaalde voor de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. Maar de Heer smeet een hevige wind op de zee, en er brak op de zee zo'n hevige storm los, dat het schip dreigde te breken. De zeelieden werden bevreesd, en ieder van hen riep tot zijn eigen God. Om het schip lichter te maken, smeet ze de lading in zee. Jona echter was afgedaald tot in het diepst van het ruim, had zich daar neergelegd en was in een diepe slaap gevallen. De kapitein kwam naar hem toe en zei tot hem: "Hoe kunt u zo diep slapen? Sta op en bid tot uw God. Dan denkt die God misschien aan ons en gaan wij niet te gronde." De mannen zeiden tot elkaar: "Kom, laten we het lot werpen om te zien aan wie het ligt dat deze ramp ons treft." Ze wierpen het lot en het lot viel op Jona. Ze vroegen hem: "U, aan wie het ligt dat ons deze ramp treft, vertel ons eens, waarom bent u op reis en waar komt u vandaan? Wat is uw land en tot welk volk behoort u?" Jona antwoordde: "Ik ben een Hebreër en ik vrees de Heer, de God van de hemel, die de zee en het land gemaakt heeft." Toen werden de mannen zeer bevreesd en ze zeiden tot Jona: "Hoe hebt u zoiets kunnen doen?" Ze hoorden namelijk dat hij, om weg te komen van de Heer, op de vlucht was gegaan. Dat vertelde hij hun. Ze vroegen hem: "Wat moeten wij met u doen om door de zee met rust gelaten te worden?" De zee werd namelijk steeds stormachtiger. Hij antwoordde: "Neemt mij maar op en smijt me in zee, dan zal de zee u met rust laten. Ik weet het, het ligt aan mij dat deze hevige storm u heeft getroffen." De mannen deden nog een poging om terug te roeien naar het land, maar ze slaagden daar niet in, omdat de zee om hen heen steeds stormachtiger werd. Toen riepen zij tot de Heer: "Ach Heer, laat ons niet te gronde gaan, wanneer wij deze man om het leven brengen. En reken ons dit niet aan als het vergieten van onschuldig bloed. Het heeft u, Heer, toch immers behaagd dit te laten gebeuren." Toen namen ze Jona op en smeten hem in zee, en de woede van de zee bedaarde. De mannen werden met grote vrees voor de Heer vervuld. Ze brachten een offer aan de Heer en deden hem geloften. Nu zond de Heer een grote vis om Jona te verzwelgen. En Jona was in de buik van de vis 3 dagen en 3 nachten. En in de buik van de vis bad Jona tot de Heer zijn God. Tweede lezing uit het commentaar van de heilige Ambrosius, bisschop van Milaan, op Psalm 44. Het teken van Jona. Kijk eens of er een verschil bestaat met het evangelie In het verhaal dat we lezen over Jona, die onder in de boot in een diepe slaap was gevallen. In dit verhaal zien we een voorafbeelding van het heilig lijden van Jezus. Jona sliep immers in de boot en lag daar te snurken, onbezorgd, want hij hoefde niet bang te zijn betrapt te worden. Op dezelfde manier sliep onze Heer Jezus Christus, die dat beeld door het geheim van zijn dood vervuld heeft, in de tijd van het evangelie in een boot. En zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van het zeemonster zat, zo verbleef de mensen zo'n 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde, namelijk bij zijn lichamelijk lijden. Zodra Jezus zich uit de dood had opgewekt en de slaap van zijn lichaam afgeschud had om voor het heil van alle mensen te verrijzen, ging hij zijn leerlingen bezoeken. Hij is dus de ware Jona die zijn leven geofferd heeft tot verlossing voor ons. En dit is de reden dat Jona opgepakt werd en in zee gegooid. Hij moest opgenomen en verslonden worden door het zeemonster om de buikholte van dat monster leeg te maken. Over welk monster dit gezegd wordt, kun je horen bij Job die zegt: hij die in staat is een groot zeemonster gevangen te nemen. Wie is die hij? Dat is wel duidelijk als je gelezen hebt dat onze Heer Jezus Christus de gevangenschap gevangen heeft genomen. Want na de overwinning op onze vijand en tegenstander zijn wij, die gevangen waren, door Christus in vrijheid gekomen. Ten slotte leert juist het gebed van de heilige Jona dat het gaat over het geheim van Jezus lijden. Hij zegt: in mijn nood roep ik de Heer aan en vanuit de schoot van de onderwereld heeft Hij mij gehoord. Zie je dat Jona het heeft over de schoot van de onderwereld en niet over de buik van het zeemonster? De Heer is immers niet in het zeemonster, maar in de onderwereld afgedaald, om ook degenen die in de onderwereld zaten van hun eeuwige boeien te verlossen. Wie heeft met woorden van eer en lof tegenover de Heer het offer gebracht? Wie anders is het dan de eerste van alle priesters die voor allen beloften gedaan heeft en ook vervuld? Alleen zijn eigen handelen had macht. Zoals immers Jona de zee werd ingegooid en de woelige zee toen tot rust kwam, zo is onze Heer Jezus Christus in deze wereld gekomen, ten bate van de wereld, en om door zijn bloed alles tot vrede te brengen, zowel op aarde als in de hemel. Door zijn komst heeft hij dus alle mensen verlost en ze door zijn werken opgeroepen tot dienst aan God. Hij heeft doden opgewekt en zieken genezen en daarbij Godvrezendheid gebracht in de gevoelens van de mensen. Hij is het die de Heer een offer opgedragen heeft voor ons heil en offers heeft gebracht die passen bij onze bekering. Hij is het die geslapen heeft en waakzaam is gebleven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Van harte een hele goede morgen. Het is zondagmorgen. Fijn dat u ingeschakeld heeft. Ik hoop dat de nacht voor u ook goed is geweest. En mogen we de zondag gaan openen. Het is de 19e zondag door het jaar. En dan mogen we gaan openen met de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik begin op in het Klein Getijdenboek. Op bladzijde 262. En als u die bladzijde heeft, dan loopt het verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed, die zijn van de 19e zondag door het jaar. Maar de rest kunt u in ieder geval mee bidden. In het Groot Getijdenboek beginnen op bladzijde 996. Dat is de antifoon voor de derde zondag. En dan gaan we verder met de hymne op bladzijde 696. Dat is een beetje verwarrend. We beginnen 996 en de hymne op 696. De antifoon, het psalmen en verder, die staan drie negens, 999. En dan hebben we nog voor in één bladzijde, dat is bladzijde 618. En daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Zacharias. Dat is de antifoon A, omdat we in het A-jaar zitten. En het slotgebed staat ook op diezelfde bladzijde, dus is ook slotgebed A. We beginnen dus in het Klein Getijdenboek op bladzijde 262 en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 996. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden ze rust bij mij.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Alleluia.
0: In het Groot Getijdenboek gaan we nu voor de hymne naar bladzijde 696. O eeuwige schepper van het al, die dag en nacht in hun getal, tijd en getijden in hun kring, ons geeft in milde wisseling.
1: Hoor de heroud der dageraad, die waakt terwijl de nacht vergaat, hen die op reis zijn begeleid en nacht van nacht met roepen scheidt.
0: Hij roept de drager van het licht, verrijst en al het duister zwicht. Hij roept de boze geestenschaar, die 's nachts ons kwelt, vlucht uit elkaar.
1: Hij roept, de zeeman vat weer moed. Stil wordt de wilde watervloed. Hij roept, de rots der kerk bevrijdt zich van zijn schuld, doordat hij schreit.
0: O Jezus, zie hoe zwak wij zijn. Maak gij ons door uw blik weer rein. Ziet gij ons aan, dan wenen wij. Dan valt de schuld en zijn wij vrij.
1: O licht, verlicht ons binnenin. Verdrijf de slaap uit ziel en zin. Ons eerste lied zij u gewijd. En onze trouw en dankbaarheid.
0: U, koning Christus, onze Heer. Zij met de Vader lof en eer en met de Geest die troost en leidt van eeuwigheid tot eeuwigheid. In het Groot Getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 999. Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. De Heer is koning met luister omkleed. Met macht heeft de Heer zich omgord.
1: Zo vast als de aarde onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen.
0: Van eeuwigheid blijft gij, God, zijt gij.
1: De golven reizen steeds hoger, Heer. De golven komen bruisend nabij. De golven zijn dreunend met dreunend geweld.
0: Maar machtiger dan het geraas van de golven, machtiger dan de branding der zee, is de macht van de Heer daarboven.
1: Betrouwbaar is alles wat gij betuigt. Uw huis zij heilig in lengte van dagen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Met macht heeft de Heer zich omgord. Alleluia. Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Loof de Heer, hemelse sferen. Boden des Heeren, prijst hem.
0: Loof hem wateren boven de hemel. Hemelse machten, prijst hem.
1: Loof de Heer, zon en maan. Sterren des hemels, prijst hem.
0: Loof de Heer, regen en dauw. Alle stormwinden, prijst hem.
1: Loof de Heer, vuur en hitte. Koude en warmte, prijst hem.
0: Loof hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen, prijst hem.
0: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
0: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijst de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
0: Loof de Heer, zeegedrocht en alles wat leeft in het water. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijs de Heer.
0: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heeren. Al zijn dienaren, prijst hem.
0: Loof hem, geesten van de rechtvaardigen. Vrome ootmoedigen, prijs de Heer.
1: Loof hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
0: Loven wij Vader en Zoon en Geest. Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen uw heilige, roemrijke naam, Heer. U komt de lof toe in alle eeuwen. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Alleluia. Loof de Heer vanuit de hemel. Looft hem in den hoge.
1: Looft hem al zijn engelenscharen. Loof hem heel zijn legermacht.
0: Zon en maan verheerlijkt hem. Prijst hem, stralende sterren.
1: Looft hem, hoogste hemeltransen. Water dat boven het uitspansel staat.
0: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want zijn bevel heeft hen allen geschapen.
1: Hij bepaalde hun plaats voor eeuwig. Gaf hun een wet die voor altijd geldt.
0: Loof de Heer vanaf de aarde. Draken en krochten der zee.
1: Bliksem en hagel, nevel en sneeuw. Stormen, volvoerders van zijn besluiten.
0: Bergen, vaarten en heuvels rondom. Bomen die vrucht draagt en hoge ceders.
1: Wilde beesten en vee op het veld. Kruipend en vliegend gedierte.
0: Vorsten der aarde met al hun volken. Heren en rechters in heel het land.
1: Jonge mannen en jonge meisjes. Grijsaards en kinderen, allen bijeen.
0: Laat hen nu prijzen de naam van de Heer. Want deze naam is alleen verheven.
1: Roemrijk is Hij boven aarde en hemel. Roemvol maakt Hij ook zijn volk.
0: Dat is de lofzang van al zijn getrouwen. Israëls kinderen hem zo nabij.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Loof de Heer vanuit de hemel.
0: Alleluia.
1: Dit zegt God de Heer. Ik ga uw graven openen. Ik wek u in grote getale daaruit op en voer u terug naar Israëls grond. En als ik uw graven open en u in grote getale daaruit opwek, dan zult gij erkennen dat ik de Heer ben. Ik schenk u mijn geest, zodat gij weer leeft en laat u op eigen grond wonen. Dan zult gij erkennen dat ik, de Heer, doe wat ik zeg. Luidt de Godspraak van God de Heer.

0: Christus, zoon van de levende God, ontferm u over ons.
1: Christus, zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Die zit aan de rechterhand van de Vader.
1: Ontferm u over ons.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Christus, zoon van de levende God, ontferm u over ons.
0: Het groot getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 618 voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias. De leerlingen waren van vrees bevangen, maar Jezus sprak tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.

0: bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonde.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De leerlingen waren van vrees bevangen, maar Jezus sprak tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Dan gaan we terug naar bladzijde 1003 in het Groot Getijdenboek voor de slotgebeden. God heeft de Heilige Geest gezonden als een licht voor alle mensen. Laten wij met aandrang tot hem bidden.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Geprezen zijt gij, God, die ons licht zijt. Omwille van uw heerlijkheid hebt gij ons deze nieuwe dag geschonken.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Door de verrijzenis van uw Zoon hebt gij licht gebracht waar duisternis heerste. Laat uw kerk dit licht uitdragen over heel de wereld.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Door uw geest hebt gij de apostelen onderricht. Zend deze geest over uw kerk om haar te verlichten en te leiden.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Licht van de volken, leid allen die in het duister tasten naar u. Open hun ogen, zodat zij zien wie gij zijt.
1: Heer, schenk licht aan uw volk.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, schenk licht aan uw volk.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 618 in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Heer God, Gij doet uw woord gestand. Gij zijt getrouw. Kom ons ongeloof te hulp. Laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen en beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 19e zondag door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen waar ik gebed ben. Waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid. Zien hoe hij mij ziet. Leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden. Zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem in gebed en liturgie is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven
en in de stormen van het bestaan. Jezus en zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor ze worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum. En dat is voedsel voor onderweg. In de zondags-Eucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg op ging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader. En wel ten behoeve van ons. Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachte van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een hele eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal van de gewone maatschappelijke zekerheden van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedrag niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer, en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren
voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

0: Paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De Paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld In dialoog met God door de Schrift. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. In de catechese van vandaag staan we stil bij de diepe en levensnoodzakelijke band tussen het woord van God en de kerk, zoals die wordt verwoord in het 6e hoofdstuk van de conciliaire constitutie Dei Verbum. De kerk is de eigenlijke woonplaats van de Heilige Schrift. Onder de bezieling van de Heilige Geest is de Bijbel voortgekomen uit het volk van God en bestemd voor datzelfde volk. In de christelijke gemeenschap vindt zij haar leefruimte. In het leven en het geloof van de kerk ontvouwt zij haar betekenis en openbaart zij haar kracht. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat de kerk de goddelijke schrift altijd heeft vereerd, zoals zij ook het lichaam van de Heer vereert, vooral in de heilige liturgie, waar zij onophoudelijk het brood des levens ontvangt en aan de gelovigen aanbiedt van zowel de tafel van Gods woord als van het lichaam van Christus. Bovendien heeft zij de Heilige Schrift steeds samen met de Heilige Overlevering beschouwd en beschouwt zij haar nog steeds als de hoogste norm van het geloof. De kerk blijft voortdurend nadenken over de waarde van de Heilige Schrift. Na het concilie was een bijzonder belangrijk moment de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2008, gewijd aan het thema Het woord van God in het leven en de zending van de kerk. Paus Benedictus XVI heeft de vruchten ervan samengebracht in de postsynodale exhortatie Verbum Domini. Daar schrijft hij: De innerlijke band tussen het woord en het geloof maakt duidelijk dat een authentieke Bijbelse hermeneutiek alleen mogelijk is binnen het geloof van de kerk, dat zijn model vindt in het fiat van Maria. De schrift wordt ten diepste begrepen binnen het leven van de kerk. In de kerkelijke gemeenschap vindt de schrift de ruimte om haar eigen taak te vervullen en haar doel te bereiken, Christus bekendmaken en de dialoog met God openen. De heilige Hieronymus heeft dit kernachtig verwoord. Onwetendheid van de schrift is onwetendheid van Christus. Deze uitspraak herinnert ons aan het uiteindelijk doel van het lezen en overwegen van de schrift. Christus leren kennen en door hem binnengaan in een levende relatie met God. Die relatie kan worden verstaan als een gesprek, een ware dialoog. Dei Verbum presenteert de openbaring precies in die zin. God spreekt tot de mensen als tot vrienden. Wanneer wij de Bijbel lezen met een innerlijke houding van gebed, komt God ons tegemoet en treedt Hij met ons in gesprek. De Heilige Schrift, toevertrouwd aan de kerk en door haar bewaard en uitgelegd, vervult een actieve rol. Door haar kracht en werkzaamheid ondersteunt en versterkt zij de christelijke gemeenschap. Alle gelovigen worden geroepen om te putten uit deze bron, vooral in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. Liefde voor de Heilige Schrift en vertrouwdheid ermee moeten richtinggevend zijn voor alle die het dienstwerk van het woord uitoefenen, bisschoppen, priesters, diakens en catechisten. Het werk van exegeten en van hen die de Bijbelwetenschappen beoefenen is van onschatbare waarde. De schrift neemt dan ook een centrale plaats in binnen de theologie, die haar fundament en haar ziel vindt in het woord van God. De kerk verlangt vurig dat het woord van God alle gelovigen bereikt en hun geloofsweg voedt. Tegelijkertijd drijft datzelfde woord de kerk naar buiten en opent het haar steeds opnieuw voor de zending naar allen. Wij leven te midden van talloze woorden, maar hoeveel daarvan blijven leeg? Soms horen wij zelfs wijze woorden die ons diepste bestaan niet raken. Het woord van God daarentegen beantwoordt onze dorst naar betekenis en naar waarheid over ons leven. Het is het enige woord dat altijd nieuw is. Het openbaart ons het mysterie van God, is onuitputtelijk en blijft ons zijn rijkdom schenken. Dierbare vrienden, in de kerk leert men dat de Heilige Schrift volledig gericht is op Jezus Christus. Daarin ligt de diepe reden van haar waarde en haar kracht. Christus is het levende woord van de Vader, het woord van God dat mens is geworden. Heel de Schrift verkondigt zijn persoon en zijn heilzame aanwezigheid, voor ieder van ons en voor heel de mensheid. Laten wij daarom ons hart en ons verstand openen om deze gave te ontvangen, naar het voorbeeld van Maria, de moeder van de kerk. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord, in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, was dit deel 5 van Dei Verbum, met de titel In dialoog met God door de Schrift. Volgende keer gaan we verder met de serie Catecheses.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nederdaalde ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Je zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Ge zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

Het is nog maar kort geleden dat wij, zusters en broeders, het feest hebben gevierd van de gedaanteverandering van de Heer. Daar zo boven op die berg, waar Jezus plotseling totaal verandert en in gesprek is. En die leerlingen, die weten niet wat hun overkomt. Nee. Maar ja, zouden wij dat wel weten dan als ons zoiets zou gebeuren? Afijn, het is de Heer zelf die bij en met je wil zijn. Hè? Die zich op een hele bijzondere manier aan je kenbaar maakt. Ook als gewoon gelovige. Je kan allemaal wel eens zo'n diepe ervaring hebben. Dat je echt voelt van, de Heer is bij mij. Hij is met mij. Hij laat me niet los. En dat je een diepe verbondenheid voelt op dat moment met hem. En dan kan je denken, ja Heer, sta altijd bij me. Wees altijd met mij. En daarvan zingt Tenebrae met het Engels Kamerorkest en dat alles onder leiding van Nigel Short. Stay with me, Lord.

Ja, de Heer staat naast je. Hij draagt je. Dan moet ik altijd denken aan dat prachtige gedicht over de Heer die je droeg op de moedigste momenten van je leven. Goed. Het feest van de gedaanteverandering van de Heer, dat heet ook het feest van de transfiguratie. Ik laat u daarvan één lied horen vandaag. En ja, het is een heel bijzonder lied. Het heet gewoon Transfiguration. Het is een choir. Ja, ik kan het niet eens helemaal lezen, want het geeft maar een klein stukje weer. Het is een religieuze gemeenschap die dat zingt. In een taal die ik niet echt machtig ben. Maar ja, weet u wat? We gaan gewoon luisteren.

Ja, en als dan zo'n koor van religieuzen dit zingt, dan is dat... Ik weet niet wat het met u gedaan heeft. En toen ik dit hoorde, toen dacht ik... Ik voel me meegenomen. Als ik hiernaar luister in die gedaanteverandering van de Heer. En als de Heer zo van gedaante verandert, ook voor jou als mens, dan ontvang je ook zijn zegen. Tenminste, zo voelt dat voor mij, ik hoop voor u ook. The Lord bless you and keep you. Dat is dit werk van John Rutter, wat de Cambridge Singers zingen.

De Heer, die zegent je. En hij staat je altijd nabij. Mag hij ook ons steeds nabij zijn. Mag hij ons dragen. Mag hij er ook gewoon voor je zijn, altijd. Hij is er altijd voor je, maar zijn wij er altijd voor hem? Ik merk dat ik ook wel eens van die momenten heb dat ik, als het ware, denk dat ik het ook zonder de Heer kan, hè?

de Heer kan. Hè? Ja, ook als priester kan je zo eigenwijs zijn dat je dat bedenkt. En dan kom je toch weer steeds terug bij hem die de bron is van het leven en ook de bron is waaruit je put je leven lang. En of je nou priester bent of niet, je hebt allemaal die Heer nodig die jou helpt, draagt en met je is. En dan schenkt hij je vrede. Da pacem domine. Het is van een anonieme componist. En het Huelgas Ensemble onder leiding van Paul van Hevel zingen het.

Het is die vrede, hè? Die vrede van de Heer die Hij jou schenkt. Ik zelf ervaar dat bijvoorbeeld als ik de mis doe, hè? En ik ben voor de mis, heb ik zeg maar onvrede in mijn hart. Ik ben boos, ik zit niet lekker in mijn vel, zo noem ik dat tegenwoordig dan. Dat er dan toch een vrede komt op het moment dat ik daar als priester achter het altaar sta en de mis doe. En dat dan de dingen weg ebben. Ik hoop dat dat voor u ook is, hè? Als u eens naar de kerk gaat, naar de mis, en je komt eraan met een hoop onrust, onvrede, je ruzie hebt gemaakt thuis met je partner, of je hebt een onvrede met je kind of met de buurvrouw, kan me niet schelen met wie. Dat als je daar dan zit in de mis, dat er dan een verandering komt in jezelf, hè? Van vredelievendheid, van Dapatiam Domine. Bij het volgende stuk wat ik u laat horen. Wat wel aardig is, ik laat soms Mariska van tevoren fragmenten horen van de muziek die we gaan uitzenden. En toen ik een fragment liet horen van dat volgende, zei ze, dit is mooi. Ja, het is Andrea Bocelli die u direct hoort zingen, maar hij zingt niet alleen. Hij zingt met meerdere mensen. Het is de soundtrack van de film Fatima. Het heet Grazia Plena. En laat u meevoeren met die warmte in die stem van Andrea Bocelli, maar vooral ook in die prachtige woorden die komen uit het Wees gegroet.

En naar dit Gratia Plena van Andrea Bocelli en anderen gaan we naar muziek van Michael Hoppe. En dat is het Pie Jesu. We kennen allemaal het Pie Jesu, wat je ook vaak gezongen hoort worden bij uitvaarten en zo. Maar je kan zoveel verschillende vormen hebben van het Pie Jesu. De Sedona Academy of Chamber Singers en het Tetra String Quartet voeren dit Pie Jesu uit.

Pie Jesu. En dan kom ik bij de litanie van de vrede. Er is in de wereld nog steeds zoveel onrust, oorlog en strijd. De strijd van Rusland tegen Oekraïne blijft maar doorgaan. Het is nu al jarenlang gaande. Israël strijdt nog steeds tegen Hamas. En er is nog steeds oorlog en gevaar voor met name de Palestijnen. Maar er zijn er zoveel andere plekken in de wereld waar oorlog is en strijd. Soedan. En al die plekken in de wereld waar we eigenlijk niks over horen. Misschien wel omdat het in een land is wat minder in de aandacht staat. Je stapt in het vliegtuig en een paar uur, twee uur later stap je uit in Kiev. Of je pakt de auto en in anderhalve dag rijden sta je in de Oekraïne. Het Kiev Kamerkoor zingt deze litanie voor vrede. Laten we ook bidden, zusters en broeders. En niet vergeten om te blijven bidden in de Eucharistievieringen om en voor de vrede.

Ja, het is zo hard nodig om te bidden en te vragen om Gods hulp, dat de vrede mag komen in de harten van mensen. Dat men inziet dat oorlog nooit tot verzoening en vrede leidt. En dat oorlog ook geen welvaart brengt, alleen maar afbraak. Goed. We gaan naar muziek van Gerald Finzi, gezongen door Apollo 5. My spirit sang all day.

Ja, zo'n lied als wat we net horen, My Spirit Sang All Day, is totaal iets anders dan dat Kiev's kamerkoor wat we zojuist hoorden in de litanie van de vrede. Maar datzelfde kamerkoor van Kiev horen we direct bij de hymne van de engelen. En zijn de engelen die onze tochtgenoten zijn, hè? Mijn moeder zei wel eens, Rijn, niet harder op je fiets dan je beschermengel kan vliegen. Zo van, je leeft ook bij met je beschermengel die een tochtgenoot is, ook in je leven. Nou, datzelfde Kievs Kamerkoor zingt deze hymne van de engelen.

En na deze hymne van de engelen rest ons nog één werk muziek. Het Beata Fiscera van William Byrd. Het is een lied ter ere van de moeder Gods Maria. Kijk, deze uitzending vandaag heb ik alleen dat Beata Fiscera dat aandacht geeft aan de moeder Gods Maria. Maar volgende week is het de week van Maria ten hemel opneming en is eigenlijk de uitzending helemaal in het teken van de ten hemel opneming van Maria, maar ook eigenlijk tot volgens mij alleen maar Maria-liederen. Nou, ook mooi, hoop ik. Afijn, Beata Fiscera, hier gezongen door Apollo 5.

0: En met deze Beata Vizquera is er een einde gekomen aan deze uitzending van Radio... van, niet van Radio Maria, van Musica Sacra, Radio Maria. Afijn, zusters en broeders, ik wens u een vruchtbare week toe. En ik hoop dat u ook een mooie voorbereiding mag hebben op het feest van Maria ten Hemel opneming. En ik hoop ook, en ik weet dat er heel veel parochiekerken zijn in het land die die dag juist een extra feestelijke viering doen. Vooral in al die kerken die toegewijd zijn aan Maria. Hè? Maria geboorte, Maria ten Hemel opnemen, Maria onbevlekt ontvangen. Je hebt zoveel titels en zoveel kerken. En ook in al die kerken waar men een bijzondere verering heeft voor Maria, de Moeder Gods. De Sint-Jan in den Bosch, bijvoorbeeld. Ook hier in Heilo is 15 oktober een belang... 15 oktober, 15 augustus, een belangrijke feestdag. De bisschop komt die dag en is dan de celebrant in de hoogmis... met processie. Afijn. Ik hoop dat u een mooie, vruchtbare feestdag mag hebben op 15 oktober. Nou, zeg ik weer oktober, augustus. En daags daarna staat de uitzending van Musica Sacra helemaal in het teken van de Moeder Gods Maria. Ik geloof dat ik toe ben aan vakantie. Laten we deze uitzending besluiten met gebed en vragen om Gods zegen. God, op de berg veranderde uw Zoon Jezus Christus van gedaante tot verbazing van de mensen. Mogen wij steeds zo onszelf verbazen over uw aanwezigheid in ons eigen persoonlijk leven. Heer, trek mee met ons mensen. Sta ons nabij en geef ons de kracht van uw rijke, liefdevolle zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Zondag 9 augustus, 19e zondag door het jaar. Beste luisteraars, ook wij komen in de stormen van het leven terecht. Maar Christus laat ons niet aan ons lot over. Hij reikt ons de hand als wij geen uitweg meer weten en zegt: wees gerust, ik ben het. Wees niet bang. God laat ons niet alleen in onze schuld en moeilijkheden, met onze angsten en onzekerheden. Hij komt ons tegemoet, reik ons de hand en zegt: ik ben bij je. Ja, dat is toch zijn naam. Ik ben, die ben. Ik ben erbij. Of anders gezegd, je zult zien dat ik erbij ben. Om 10 uur schakelen we live over naar de heilige Ewaldekerk in Druten voor de hoogmis. Celebrant is pastoor Pieter Zimmerman. Bidden wij samen het gebed van voorbereiding tot de heilige Eucharistie. Moeder van liefde en barmhartigheid, ik, arme en onwaardige zondaar, neem van ganse harte tot u mijn toevlucht en doe een beroep op uw liefde, zoals gij eens uw beminde zoon hebt bijgestaan toen hij aan het kruis hing. Sta zo ook mijn zondaar genadig bij en alle priesters die deze morgen hier en in heel de heilige kerk de Eucharistie vieren. Schenk ons de genade van uw hulp, om voor het aanschijn van de verheven en ongedeelde drie-eenheid één offer aan te bieden, dat God waardig en welgevallig is. Ik wens u vanuit Hoensbroek veel devotie toe.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Goedemorgen, broeders en zusters, van harte welkom bij deze Eucharistieviering op deze 19e zondag in het kerkelijke jaar. En beste mensen, de lezingen van vandaag nodigen ons uit om de stilte te zoeken. Stilte om de Heer te ontmoeten in het woord dat we beluisteren en in het sacrament van de Eucharistie dat we mogen ontvangen. En terwijl de mensen druk bezig zijn, praat Jezus in de stilte van een berglandschap met God. En daar heeft hij rust en zekerheid gevonden. En om met God te praten hoef je geen grote woorden te gebruiken. Zeg maar gewoon wat je voelt en wat je denkt. Laten we daarom deze heilige mis eerst beginnen met een oprechte belijdenis, zodat de volle kracht van dit sacrament van Gods liefde in ons werkzaam kan worden. En bidden we daarvoor samen de schuldbelijdenis 1 op bladzijde 2 bovenaan van uw boekje. We bidden samen: ik belijd voor de almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Dan bidden we samen de lofzang. Eer aan God in den hoogte en vrede op aarde en de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse koning, God, almachtige Vader. Heer God, Lam God, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonde der wereld, aanvaardt ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste Jezus Christus.

0: Laat ons bidden. Gij doet uw woord gestand, gij zijt getrouw, kom ons ongeloof te hulp. Laat niet toe dat wij ten ondergaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen. En openen wij nu de schrift met de eerste lezing.
1: Uit het eerste boek Koningen. In die dagen kwam Elia bij de Horeb, de berg van God, waar hij overnachtte in een grot. En zie, tot hem werd het woord van de Heer gericht, die tot hem zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor de Heer. En zie, de Heer trok voorbij en een hevige en sterke storm deed bergen splijten en rotsen verbrijzelen voor de Heer. Maar de Heer was niet in de storm. Na de storm volgde een aardbeving, maar ook in de aardbeving was de Heer niet. En na de aardbeving volgde vuur, maar ook in het vuur was de Heer niet. Na het vuur volgde het suizen van een zachte bries. Zodra Elia dit hoorde, bedekte hij zijn gezicht met zijn mantel, ging naar buiten en bleef staan bij de ingang van de grot. Woord van de Heer. Toon ons, Heer, uw barmhartigheid en schenk ons uw heil. Ik wil aanhoren wat God de Heer zegt, hoe hij spreekt over vrede tot het volk, tot zijn getrouwen. Ja, zijn heil is nabij voor hen die hem vrezen, zodat zijn glorie woont in ons land. Barmhartigheid en trouw ontmoeten elkaar. Rechtvaardigheid en vrede kussen elkaar. Trouw schiet uit de aarde op. Rechtvaardigheid daalt uit de hemel neer. En de Heer schenkt almaar het goede en ons land brengt zijn oogst op. Rechtvaardigheid gaat voor hem uit en baant de weg voor hem. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, ik spreek de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten waarborgt het mij in de Heilige Geest. Want ik ben heel bedroefd en er is een onophoudelijke pijn in mijn hart. Ik zou wensen zelf vervloekt te zijn en van Christus gescheiden, ter wille van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Zij zijn Israëlieten. Hun behoort de aanneming tot zonen. De heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de eredienst en de beloften. Van hen zijn de aartsvaders en uit hen komt de Christus voort naar het vlees, die boven alles is, God, de gezegende, tot in de eeuwigheid. Amen. Woord van de Heer.

Nadat de menigte was verzadigd, dwong Jezus zijn leerlingen meteen in de boot te stappen en voor hem uit naar de overkant te varen, terwijl hij de menigte heen zou zenden. Toen hij de menigte had heengezonden, ging hij de berg op om alleen te zijn en te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was al vele stadien van het land verwijderd en werd geteisterd door de golven, want er was tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij naar hen toe gelopen over het meer. Maar toen de leerlingen hem over het meer zagen lopen, raakten zij in paniek en zeiden: "Het is een spook." En van angst schreeuwden zij het uit. Onmiddellijk zei Jezus tot hen: "Heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd." Petrus antwoordde hem: "Heer, als gij het zijt, beveel mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen." En hij zei: "Kom." Petrus stapte uit de boot, liep over het water en kwam naar Jezus toe. Maar toen hij de hevige wind zag, werd hij bevreesd. En hij begon te zinken en schreeuwde uit: "Heer, red mij." Meteen stak Jezus zijn hand uit, greep hem vast en zei tot hem: "Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld?" Nadat ze in de boot gegaan waren, ging de wind liggen. Die in de boot waren, aanbaden hem en zeiden: "Waarlijk, ge zijt de Zoon van God." Woord van de Heer.

Beste mensen, een evangelie, een heel bekend evangelie voor iedereen, neem ik aan. En ook een van de mooiste verhalen, omdat het ons duidelijk maakt dat de mens in de moeite met geloof en daarbij de moed toch stand kan houden. En dit verhaal wijst, beste mensen, niet zozeer naar de kracht van Petrus, maar naar de reddende kracht van de Heer Jezus Christus. In het verhaal lezen wij niet over de moed van Petrus, maar juist over zijn vertwijfeling en angst. En ook zijn bekentenis. De woorden: zonder de hulp van de Heer was ik verloren. En als wij vandaag van dit evangelie iets mee naar huis willen nemen, dan is het de roep van de Heer in de storm van ons leven. Woorden ook van: heb moed, ik ben het, wees niet bang. En Jezus laat dus zo zien dat hij de hele situatie beheerst. Hij was het. Hij was het, beste mensen, in het begin van het evangelie van vandaag, die zijn leerlingen dwong om naar de overkant te varen. Hij stuurde hen, als het ware, de duisternis in, opdat ze zouden inzien hoe hulpeloos ze zijn zonder hem. En om Jezus' macht te ervaren, moet dus Petrus eerst in de volheid van de storm en het gieren van de wind zijn eigen onmacht erkennen en roepen: Heer, red mij, want ik verga. En ook wij, beste mensen, wij komen in de stormen van ons leven terecht. Maar Christus laat ons niet aan ons lot over. Hij reikt ons telkens weer de hand als we geen uitweg meer weten. En zegt dan eigenlijk ook de woorden: wees gerust, ik ben het, wees niet bang. En dat verhaal kun je ook in het dagelijkse ook weer brengen. Een verhaal wat ik wat vaker verteld heb. Het verhaal over een kind wat midden in de nacht wakker wordt. Wakker wordt uit een weerspannige droom. En dat kind dat gilt om de moeder. En die moeder die wordt wakker, komt gauw binnen, maakt licht en neemt het kind in haar armen en kalmeert het met de woorden: wees niet bang, ik ben er al, alles is in orde. Dan vraag je misschien ook af, waar haalt deze moeder deze woorden vandaan? Dat gaat helemaal vanzelf. Dat is dat moedergevoel, of dat oudergevoel moet je tegenwoordig zeggen. En ik denk dat zolang wij onze blik op de Heer richten, voelen wij ons ook veilig en geborgen en houdt ons geloof ook boven water. Maar nauwelijks staan we in de storm van de beproeving of die angst en die onzekerheid die keert weer terug, telkens weer in ons leven. En dan niet het ongeloof bedreigt ons, beste mensen, niet het ongeloof, maar ons kleingeloof. We kijken misschien te veel naar de storm en te weinig naar de hulp van de Heer. En daarom klaagt die Heer ook wel eens. En in deze ook: waarom heb je getwijfeld? Je wist toch dat ik het was? En het is dan goed, broeders en zusters, dat wij in elke situatie van ons leven het juiste adres kennen. Dat juiste adres is voor dat kind, die moeder. Maar dat is eigenlijk, en ook voor ons allen blijft dat, het adres Jezus Christus. We moeten ons die naam niet alleen herinneren in uren van geborgenheid in een veilige haven,
maar vooral in uren van storm, als de boot van het leven heen en weer wordt geslingerd. En dan ook weer denkend aan die woorden, wees niet bang, ik ben het. En dat moet eigenlijk voor ons gelovige mensen, moet dat voldoende zijn. Ik ben het, de Heer Jezus Christus. Amen. Broeders en zusters, vanuit deze gedachte en vanuit ons geloof, dat we iedere heilige mis, maar misschien ook wel vaker betuigen, ons geloof uitsprekend, de geloofsbelijdenis wat u vindt op bladzijde 6 van uw boekje. En we bidden samen, ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal

Daar zal ik komen oordelen, de leven en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzing van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Gaan we verder met de voorbeden. Sorry. God, hemelse Vader, tot u willen wij vol vertrouwen bidden om heil en redding, om zegen en kracht.

0: Bidden wij voor de gemeenschap van alle gelovigen. Dat wij als kerk niet de moed verliezen bij alle tegenwind. Maar dat wij blijven vertrouwen op Gods liefdevolle hulp en redding. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor de gemeenschap van alle volkeren. Dat wij als wereldburgers opkomen voor degenen die kampen met pech en rampspoed in hun leven. Dat wij hen steunen met daadwerkelijke hulp. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor de jongeren. Dat zij mogen leren om bij tegenwind niet meteen op te geven, maar zich vol hoop durven inzetten en blijven streven naar een goede band met hun naasten. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor de ouderen, dat zij enthousiast en betrokken mogen blijven, ook door de mensen om hen heen, bij alles wat er om hen heen gebeurt. Dat zij trouw blijven aan hun idealen en hun christelijk geloof. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor onze dierbare overledenen. En vandaag noemen wij met name Mieke van Elk Deinen, Thee en Lies Arts van der Zanden, Willy van Dinteren en Piet Leijten en Len Leijten Adriaanse. We bidden vandaag ook voor Marijke van Wijk van ons, die afgelopen dinsdag is overleden en die 11 augustus wordt begraven op het Hoog in Afferden. Dat zij die leefde in de hoop op een eeuwig leven, nu bij God mogen delen in de heerlijkheid van de vrezen Heer. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Goede God, in al onze nood bidden wij vol vertrouwen tot u. Blijvend zijn wij u dankbaar voor de uitgestoken en reddende hand van uw Zoon. In hem zien wij uw blijvende liefde voor ons. Wil onze gebeden verhoren en leidt ons verder op uw weg in geloof, hoop en liefde. Door diezelfde Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God in de eeuwen der eeuwen. Broeders en zusters, gekomen aan het einde van de dienst van het woord, gaan we over tot het klaarmaken van de offertafel om samen de Eucharistie te mogen vieren. En ook u krijgt vanmorgen alle gelegenheid om ook uw gaven te geven door middel van een collecte. Een collecte welke bestemd is voor onze eigen parochie en kerkgemeenschap om die toekomst te geven. Mede door uw aanwezigheid vandaag in het vieren van de Eucharistie. Mede door uw dagelijks gebed. Maar ook door uw financiële bijdrage geeft u toekomst aan uw kerk. En ik wil u ook bijzonder uitnodigen om deze financiële bijdrage ook een bijdrage te laten zijn voor de toekomst van deze kerkgemeenschap. Ik dank u voor deze bijdrage. En we gaan nu ook over tot het klaarmaken van het altaar om samen de Eucharistie te mogen vieren.

Gezegend zijt gij, God, even al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we het brood ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Gezegend zijt ge, God, hebben al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. En u dragen we op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Laat ons bidden. Heer, aanvaard goedgunstig de gave van uw kerk. In uw barmhartigheid heb je ze ons geschonken om ze u aan te bieden. En gij maakt ze door uw kracht tot sacrament van ons heil, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, omrechten u naar uw heerlijkheid, om heilige genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal. Gij hebt deze aarde geschapen met al wat zij bevat. Gij hebt tijden en seizoenen ingesteld en de mens gemaakt naar uw beeld. Heel uw wonderlijke schepping hebt gij aan hem onderworpen. In uw naam mag gij over alles heersen en u altijd prijzen om het werk van uw handen door Christus onze Heer. Daarom met alle engelen en heiligen loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. God onze Vader, wij danken met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus uw Zoon onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakt hij tot de zijne, zijn trouw werd onze. Blijvend zijn wij uw dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons lichaam en bloed worden van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijn in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Ze nam hij ook toen ze gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken we Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgaven in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzens en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gave aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest, wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden we uw Vader voor uw Heilige Kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan Paus Leo en onze bisschoppen Gerardus en Robertus en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart en vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heengegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met alle ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen we om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij te zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen al onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van... Heer Jezus Christus, je hebt aan de apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij met u allen. En wens elkaar ook die vrede toe, reik elkaar de hand.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichamelijk is waardig in mijn leven. Moeilijk is waardig in mijn leven. Loof de Heer Jeruzalem en voed u met tarwebloemen.

Nu de gelovigen te communie gaan, bidden wij het gebed voor een geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid, door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genade die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Laat ons bidden. Heer, mogen de communie die wij hebben mogen ontvangen ons verlossing brengen en ons doen standhouden in het licht van uw waarheid door Christus onze Heer. Broeders en zusters, heb ik hier nog een aantal mededelingen. Morgen, maandag 10 augustus, is er geen eucharistievering. Aanstaande zaterdag en zondag, want ook even melden dan, ik begreep dat dus de pastoor dinsdag weer terug zal zijn, dus er zal dan misschien vanaf dinsdag weer de eucharistieviering kunnen worden gevierd in deze kerk. Aanstaande zaterdag en zondag, 15 en 16 augustus, vieren we een eucharistieviering ter gelegenheid van Maria ten hemelopneming. Er is dan ook een extra collecte voor de MIVA, de Missie Verkeersmiddelenactie. En er is ook een Maas en Waalse Maria Bedevaart zondag 16 augustus op de Kapelberg in Bergharen. Om 10 uur aanvang van deze plechtige eucharistieviering in die openluchtkapel op het terrein van de Kapelberg. En aansluitend gelegenheid voor ontmoeting, persoonlijk gebed en het opsteken van een kaarsje bij de Mariakapel. De toegang is gratis. En bij slechte weersomstandigheden, maar daar kun je bijna niet indenken, of dan moet je zeggen, het moet te heet zijn, dat kan ook nog, moeten worden uitgeweken naar de plaatselijke Sint-Anna-kerk aan de Dorpstraat in Bergharen. En dan is er de Rosary Rally, zaterdag 5 september even weer herhalend. U kunt zich opgeven voor de Rosary Rally. Zaterdag 5 september gaan we met een gratis bus naar Amsterdam. Schrijft u zich daarvoor in voor vrijdag 21 augustus aanstaande. Achter hier in de kerk ligt een intekenlijst en krijgt u ook meer informatie. En dan zaterdag 29 augustus van 10 tot 12 is er inloopochtend Sint-Janscentrum. Ook daar bent u van harte welkom. Wil je groeien in geloof en in je inzet voor de kerk? Loop dan even binnen op het Sint-Janscentrum om te horen waar je aan kunt deelnemen. Stel vragen. Neem informatie mee over de diocesane cursussen en opleidingen. Of schrijf je meteen in op de locatie Sint-Janscentrum, Papenhuls 4 in 't Sertogenbosch. Broeders en zusters, dus op allerlei manieren uitgenodigd voor de komende weken om deel te kunnen nemen, maar ook om je geloof te bevestigen. Want dat vraagt eigenlijk Petrus ook vanmorgen. Petrus vraagt ook een bevestiging van zijn eigen geloof. En de Heer bevestigt hem. Hij vraagt, kom naar me toe. En dan komt hij weer die onzekerheid van die mens terug. Dan zie je dus hoe de mens in elkaar zit. Er zit er toch een stukje twijfel. En die twijfel mag er ook best zijn. Maar is het een twijfel die ons verder sterkt in het geloof, dan is dat de goede weg. De weg naar uiteindelijk het eeuwige leven. Broeders en zusters, daar wens ik u ook toe. Maar ik wens u in ieder geval eerstens hier op deze aarde een mooie zondag toe. Geniet van de zondag, van het mooie weer en hopelijk niet al te heet. En ik mag u tenslotte uitnodigen voor de zegen en de zending. De Heer zij met u. Zegen u in de almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En gaat zo dadelijk heen in vrede.

Beste luisteraars, voor de viering van de heilige Eucharistie was u live verbonden met de heilige Ewaldekerk in Druten. Celebrant was niet pastoor Pieter Zimmerman, helaas. Vanuit de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek wensen wij u een gezegende zondag toe. En blijft u alstublieft gezond.

Maria van de Rozenkrans. Lieve moeder, vaak zien wij op tegen het bidden van de Rozenkrans. Zo lang, zo eentonig, in cadans. Maar tijdens het bidden ervaren wij toch een weldadige rust. Juist de herhaling dat gij de moeder van Gods Zoon zijt. Het werk heilzaam en genezend. Scheppen thuis van liefde en geborgenheid. Recht uit ons hart vragen wij u, Maria. Bid voor ons zondaars. Nu en in het uur van onze dood.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. Op 1 mei 1987 waren de anders zo drukke straten van de Duitse Rijnstad Keulen stil. Maar hoog boven de stad beierde de dikke Pieter. Want zo noemden trotse Keulenaren de grote Sint-Petersklok van hun dom het allerliefst. Terwijl de ene na de andere klok zich bij hun grote broer aansloot, reed paus Johannes Paulus II het Münsterdorfstadion binnen, waar 75.000 gelovigen getuigen mochten zijn van de zaligverklaring van hun Joodse landgenote Edith Stein. 11 jaar later moesten de gelovigen echter naar Rome, wilden ze getuigen zijn hoe hun zuster heilig werd verklaard. En in 1999 riep de heilige paus deze dochter van Israël en trouwe dochter van de kerk ook nog eens uit tot een van de patronessen van Europa. Maar omdat het eigenlijk meer een einde dan begin is, gaan we nu terug naar 12 oktober 1891, toen de diepgelovige Joodse Augusta Courant in het Silesische Breslau, nu Wroclaw, God bedankte voor haar kleine Edith. Wat is het leven mooi, dat ze ook haar 11e kindje gezond ter wereld heeft mogen brengen. Nauwelijks 2 jaar later gaat echter Manlief hemelen en staat zij alleen voor de opvoeding van de kinderen en voor een houthandel vol schulden. Hoewel zij trouw de synagoge bezoekt, lukt het haar niet het geloof aan alle kinderen door te geven. Natuurlijk thuis doen ze allemaal wel alsof, maar Augusta is ook niet gek. Ook Edith gelooft wel, en dus niet. Ze vindt God maar hard en meedogenloos. Het meisje wordt een jonge vrouw. Met het grootste gemak doorloopt ze het gymnasium. Wil op de universiteit geschiedenis, Duits, psychologie en filosofie studeren. En daarnaast voert ze als feministe strijd voor het vrouwenkiesrecht. Tot Edith in 1913 voor de Universiteit van Göttingen kiest om daar filosofie te studeren, onder leiding van de vooraanstaande professor Husserl. Op de universiteit ontmoet zij zijn naaste medewerker, de Joodse Adolf Reinach, aan wie zij veel steun heeft. Deze leer had zich ooit bekeerd tot het protestantisme. Maar ook professor Husserl was Joods. En ook hij had een bekering ondergaan, maar hij was nu een devoot katholiek. En de Joodse Edith Stein, zij noemt zichzelf atheïst. Het totaal andere godsbeeld van de christenen zet de studenten echter aan het denken. Alleen al het feit dat de katholieken de gevreesde God van Israël zomaar vader noemen. Maar nog was dit niet genoeg om te geloven, waarop God in korte tijd Edith een aantal keren over hem doet struikelen. In de Eerste Wereldoorlog komt Edith als vrijwilligster bij het Internationale Rode Kruis. Komt ze in aanraking met het verschrikkelijke leed van een waanzinnige oorlog. Kort voor het einde van de zogeheten Grote Oorlog in 1917 sneuvelt haar oude leraar Adolf Reinach in de strijd. Niet geheel onlogisch ziet Edith er als een berg tegenop zijn vrouw het verschrikkelijke nieuws te brengen. Geheel ondersteboven komt ze later thuis, diep onder de indruk van de wijze waarop die vrouw het vernieuws van het verlies van haar man verwerkte. Van haar vertrouwen dat hij in de hemel is dat zij hem ooit weer zal zien. Wanneer Ede later bij vrienden logeert bij het filosofen-echtpaar Conrad Martius en daar de avond alleen moet doorbrengen, pakt zij om de tijd te doden een willekeurig dik boek uit de huisbibliotheek. Het is het leven van de heilige Carmelites Teresa van Avila. Bij het aanbreken van de nieuwdag slaat Edith het boek weer dicht. En gelooft. Zij heeft de waarheid gevonden. Een paar maanden later, op 1 januari 1922, laat Edith zich in de katholieke kerk dopen. Dit tot groot verdriet van haar Joodse moeder. Eigenlijk wilde Bekeerling, net als Theresia, Carmelites worden. Maar men weet haar te overreden. Buiten de muren van het klooster zou ze haar talenten veel beter kunnen benutten. Ondertussen komt Hitler aan de macht en raakt Edith als dochter van Israël haar baan als docenten kwijt. Eindelijk voelt zij zich vrij in te treden in de Karmel. En zo kan zij in 1934 in de Noord-Duitse havenstad Hamburg als Teresa Benedicta van het Kruis haar eeuwige geloftes als Carmelites afleggen. Een jaar later volgt zus Rosa haar. Ja, God leidde haar leven. Alles lag al vastgelegd in zijn eeuwige plan. Zuster Teresa Benedicta zou dit als volgt beschrijven. Zij zegt: ik had een bepaalde studie voor ogen en zocht een universiteit uit waarvan ik dacht dat die het beste was. Dat is een logische en verstandelijke samenhang. Dat ik vervolgens iemand in die stad leer kennen die daar toevallig ook studeert. En op een dag zomaar met mij filosofische discussies wil voeren, dat heeft mijns inziens geen verstandelijke samenhang. Nu ik, vele jaren later, terugkijk op mijn leven, wordt het mij duidelijk dat dat gesprek van beslissende invloed is geweest op de rest van mijn leven. Misschien wel meer bepalend dan mijn hele filosofie-studie. Ik ben ervan overtuigd dat ik juist daarom naar die stad moest. Wat nooit een weluitgedacht plan van mij was, behoorde wel tot Gods plan. Naarmate mij vaker dergelijke dingen overkwamen, kwam ik tot besef dat er, vanuit God gezien, geen toeval bestaat. Heel mijn leven, tot in de kleinste details uitgestippeld, stond reeds in Gods plan. En heeft onder zijn alziend oog een volmaakte samenhang. Ik kijk uit naar de dag dat ik het licht van de eeuwige glorie mag binnengaan. En mij de hele samenhang ontsluierd zal worden. En dit geldt overigens niet alleen voor een enkele mens, maar voor de hele mensheid. En bovenal van alles wat geschapen is. En ze gaat verder. Gods wil, in plaats jouw eigen wil te doen, alle zorgen en alle hoop in Gods hand leggen, je niet langer druk maken over jezelf en jouw toekomst. Daarop berust de vrijheid en blijdschap van de kinderen Gods. Hoe weinig van de ware godsvruchtigen, zelfs van hen die tot grote offers bereid zijn, bezitten die. Het u wil geschieden, in zijn volle betekenis, moet richtsnoer zijn van het christelijk leven. Het moet de orde van de dag bepalen, van de ochtend tot de avond, de loop van het jaar en het hele leven regelen. Dat zou dan ook de enige bekommernis van een christen moeten zijn. Alle andere zorgen neemt de Heer op zich. Deze ene zorg blijft echter de onze, ons hele leven lang. Wij moeten alles, altijd en overal uit de hand van de Vader aanvaarden. Hij alleen wat weet wat goed voor ons is. Sorry. En omdat nood en ontberingen nu eenmaal beter zijn dan een comfortabel en verzekerd leven, of tegenslag en vernedering beter zijn dan eer en aanzien, moeten wij ook daarvoor openstaan. Tot zover Edith. Om het klooster niet in gevaar te brengen, vlucht Edith met zus Rosa op oudejaarsavond 1938 de grens met Nederland over naar het veiliger geachte Karmelklooster in het Zuid-Limburgse Echt. Na een protest van de Nederlandse bisschoppen tegen het deporteren van Joden, belooft Rijkscommissaris Seyss in Kwart alle Joden die voor 1941 katholiek zijn geworden met rust te laten. De bisschoppen reageerden hierop fel dat hun protest voor alle Joden gold. Slechts 6 dagen later, op 2 augustus 1942, valt de gevreesde veiligheidsdienst Gestapo het Karmelklooster van Echt binnen en arresteert Edith en Rosa. Via kamp Westerbork en Amersfoort komen de zusters 7 dagen later aan in concentratiekamp Auschwitz, waar zij gelijk naar de gaskamers worden gebracht. Op 9 augustus 1942 ontmoeten Edith en Rosa Stein in de gaskamers van concentratiekamp Auschwitz-Birkenau de Heer. Bij de Duitse inval op 2 augustus in het Nederlands Echt had de 50-jarige Edith nog haar zus Rosa bij de hand gepakt en gezegd: kom, wir gehen für unser Volk. Kom, we gaan voor ons volk. Heilige Therese, Benedicta van het Kruis, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, hier bij Radio Maria op de zondag, de 9e augustus. Augustus is alweer een week bezig. En dan gaan we samen weer bidden. We gaan het middaggebed gaan we bidden. En dan geef ik u graag daarvoor de bladzijde. In het Klein Getijdenboek beginnen we op bladzijde 269. We zitten op de zondag in de derde week. Dan gaan we naar het... Dan in het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 757. 757. De psalmen, die vindt u op bladzijde 1003. Zondag in de derde week. 1003. En dan gaan we naar nog een slotgebed van de 19e zondag door het jaar. Die vind je op 618, als u dat nog mee wil bidden. En mogen we elkaar opnieuw een heel mooi gebedsmoment wensen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren,
1: mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zij de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Heer Jezus Christus, en dan gaan we in het Klein Getijdenboek naar bladzijde 269, als ik mij niet vergis. Ja, 269, en in het Groot Getijdenboek op bladzijde 757. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Kom, Geest, die zijt in het hemelrijk, de Vader en de Zoon gelijk. Verwaardig u, keer tot ons in. Vervul ons hart en ziel en zin.
1: Mond, tong en geest en zin en kracht, belijde zingende uw macht. Laat vuur van liefde door ons gaan en naar de naaste overslaan.
0: Doe ons de Vader en de Zoon. aanschouwen we in de hoge troon. O geest van beide uitgegaan, wij bidden u gelovig aan. Gaan we in het grootgetijdenboek naar bladzijde 1003. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende en hij heeft mij verhoord. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. En hij heeft mij gehoord. Alleluia. De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar hij heeft mij ondersteund.
0: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mijn redding gebracht.
1: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen.
0: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
1: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
0: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De hand van de Heer heeft mij opgericht. Alleluia.
0: De Heer is God, hij verlicht ons. Alleluia. Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dat gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: O Heer, geef gij ons uw heil. O Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Begeeft u in optocht met lovertakken. Tot bij de horens van het altaar.
1: Mijn God zijt gij, en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is God. Hij verlicht ons.
0: Alleluia.
1: Wij weten dat de hele natuur kreunt en barensweeën leidt, altijd door. En niet alleen zij, ook wij zelf, die toch reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam.
0: Verheerlijkt mijn ziel de Heer.
1: Hij is het die u van de ondergang redt.
0: Bladzijde 618. Laat ons bidden. Heer God, gij doet uw woord gestand. Gij zijt getrouw. Kom ons ongeloof te hulp. Laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

0: dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt

0: zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld In dialoog met God door de Schrift. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. In de catechese van vandaag staan we stil bij de diepe en levensnoodzakelijke band tussen het woord van God en de kerk, zoals die wordt verwoord in het 6e hoofdstuk van de conciliaire constitutie Dei Verbum. De kerk is de eigenlijke woonplaats van de Heilige Schrift. Onder de bezieling van de Heilige Geest is de Bijbel voortgekomen uit het volk van God en bestemd voor datzelfde volk. In de christelijke gemeenschap vindt zij haar leefruimte. In het leven en het geloof van de kerk ontvouwt zij haar betekenis en openbaart zij haar kracht. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat de kerk de goddelijke schrift altijd heeft vereerd, zoals zij ook het lichaam van de Heer vereert, vooral in de heilige liturgie, waar zij onophoudelijk het brood des levens ontvangt en aan de gelovigen aanbiedt van zowel de tafel van Gods woord als van het lichaam van Christus. Bovendien heeft zij de Heilige Schrift steeds samen met de Heilige Overlevering beschouwd en beschouwt zij haar nog steeds als de hoogste norm van het geloof. De kerk blijft voortdurend nadenken over de waarde van de Heilige Schrift. Na het concilie was een bijzonder belangrijk moment de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2008, gewijd aan het thema Het woord van God in het leven en de zending van de kerk. Paus Benedictus XVI heeft de vruchten ervan samengebracht in de postsynodale exhortatie Verbum Domini. Daar schrijft hij: De innerlijke band tussen het woord en het geloof maakt duidelijk dat een authentieke Bijbelse hermeneutiek alleen mogelijk is binnen het geloof van de kerk, dat zijn model vindt in het fiat van Maria. De schrift wordt ten diepste begrepen binnen het leven van de kerk. In de kerkelijke gemeenschap vindt de schrift de ruimte om haar eigen taak te vervullen en haar doel te bereiken, Christus bekendmaken en de dialoog met God openen. De heilige Hieronymus heeft dit kernachtig verwoord. Onwetendheid van de schrift is onwetendheid van Christus. Deze uitspraak herinnert ons aan het uiteindelijk doel van het lezen en overwegen van de schrift. Christus leren kennen en door hem binnengaan in een levende relatie met God. Die relatie kan worden verstaan als een gesprek, een ware dialoog. Dei Verbum presenteert de openbaring precies in die zin. God spreekt tot de mensen als tot vrienden. Wanneer wij de Bijbel lezen met een innerlijke houding van gebed, komt God ons tegemoet en treedt Hij met ons in gesprek. De Heilige Schrift, toevertrouwd aan de kerk en door haar bewaard en uitgelegd, vervult een actieve rol. Door haar kracht en werkzaamheid ondersteunt en versterkt zij de christelijke gemeenschap. Alle gelovigen worden geroepen om te putten uit deze bron, vooral in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. Liefde voor de Heilige Schrift en vertrouwdheid ermee moeten richtinggevend zijn voor alle die het dienstwerk van het woord uitoefenen, bisschoppen, priesters, diakens en catechisten. Het werk van exegeten en van hen die de Bijbelwetenschappen beoefenen is van onschatbare waarde. De schrift neemt dan ook een centrale plaats in binnen de theologie, die haar fundament en haar ziel vindt in het woord van God. De kerk verlangt vurig dat het woord van God alle gelovigen bereikt en hun geloofsweg voedt. Tegelijkertijd drijft datzelfde woord de kerk naar buiten en opent het haar steeds opnieuw voor de zending naar allen. Wij leven te midden van talloze woorden, maar hoeveel daarvan blijven leeg? Soms horen wij zelfs wijze woorden die ons diepste bestaan niet raken. Het woord van God daarentegen beantwoordt onze dorst naar betekenis en naar waarheid over ons leven. Het is het enige woord dat altijd nieuw is. Het openbaart ons het mysterie van God, is onuitputtelijk en blijft ons zijn rijkdom schenken. Dierbare vrienden, in de kerk leert men dat de Heilige Schrift volledig gericht is op Jezus Christus. Daarin ligt de diepe reden van haar waarde en haar kracht. Christus is het levende woord van de Vader, het woord van God dat mens is geworden. Heel de schrift verkondigt zijn persoon en zijn heilzame aanwezigheid, voor ieder van ons en voor heel de mensheid. Laten wij daarom ons hart en ons verstand openen om deze gave te ontvangen, naar het voorbeeld van Maria, de moeder van de kerk. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord, in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, was dit deel 5 van Dei Verbum, met de titel In dialoog met God door de Schrift. Volgende keer gaan we verder met de serie Catecheses.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Op een hoekperceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Karilines moeder getekend had. Een klein geluidje ontsnapte aan Karilines lippen. Zonder nadenken pakte Theo haar hand en ze klemde zich aan hem vast. Nou, waar wachten we op? Vroeg Priscilla. Iemand moet onze aanwezigheid aankondigen. Theo naderde het dubbele hek en keek naar de klopper. Twee dolfijnen van brons die tot een cirkel waren gevormd. Precies datzelfde ontwerp had hij in een hoek van Gemina's tekening gezien. Daardoor voelde het vreemd om die koude, solide massa aan te raken, om de scherpe roffel van metaal op hout te horen. Met z'n vieren werden ze door een zacht sprekende slaaf binnengelaten in het atrium en gevraagd te wachten. De kleine vijver in het midden van het vertrek, de met gordijnen afgedekte openingen naar kleine vertrekken aan weerszijden, zelfs de plaats van de zuilen waren een exacte replica van Gemina's tekeningen, zo besefte Theo ook. Kort daarna kwam er een lange man van middelbare leeftijd aanlopen door de gang, waarachter het peristyle lag, de voormalige binnenplaats die het hart vormde van het meer afgezonderde deel van het huis. Zijn toga viel in perfecte plooien over zijn schouder. Kan ik jullie helpen? Vroeg hij. Als antwoord stapte Karilene naar voren. Zonder een woord gaf ze hem de tekeningen van haar moeder. De man wierp een nieuwsgierige blik op haar, waarna hij de rol opende. Hij fronste zijn voorhoofd toen hij de afbeeldingen zag en de aantekeningen las. Vervolgens trok alle kleur weg uit zijn magere gezicht. Waar heb je dat gevonden? Het zijn de tekeningen van mijn moeder. Dat is haar handschrift, haar tekening, haar ontwerp. Wie was je moeder? Vroeg hij schor. Haar naam was Gemina, dochter van Quintus Blandinus Geminus. Hun gastheer staarde Karilene lang en zwijgend aan. Je kunt beter binnenkomen. Zijn uitnodiging verraste Theo. De binnenste gedeelte van een domus bevatte de intiemere vertrekken van het huis, gereserveerd voor goede vrienden en familie. Vreemden werden gewoonlijk ontvangen in het atrium waar ze bleven staan. Aangezien ze niet eens wisten hoe hun gastheer heette, konden ze niet van hem verwachten dat hij hen welkom heette in het privégedeelte van zijn huis. Hij ging hun voor naar de eetzaal, een vierkant vertrek dat door een schuifdeur in verbinding stond met de tuin. Muurschilderingen van landschappen gaven de ruimte een vrolijk aspect. De complexe mozaïek op de vloer, gemodelleerd naar de oceaan, deed de ruimte groter lijken dan die was. Verfrissingen voor onze gasten, zei hun gastheer tegen de vriendelijke slaaf die de deur voor hen had geopend, waarna hij hen uitnodigde om plaats te nemen op de comfortabele banken die tegen drie muren waren gezet. Vergeef me mijn onbeleefdheid, zei Theo. Ik ben Theodotus uit Korinthe. Mag ik informeren naar uw naam? Ziet u, we kwamen hier alleen omdat we het huis herkenden van Gemina's tekeningen. Maar we verkeren in onwetendheid ten aanzien van uw identiteit. Hun gastheer lachte. Deze dag wordt steeds merkwaardiger. Hij stak ter begroeting een hand uit naar Theo. Ik ben Aulus, Galerius Sergius. Zijn greep was stevig en warm. Hij keerde zich naar Carilliné. En jij bent? Ik ben Carilliné Gemina. Galerius schudde verwonderd zijn hoofd. Carilliné Gemina? Het is een genoegen kennis met je te maken. Ik heb je moeder gekend. Carilliné, die nog maar net was gaan zitten, sprong op. O ja? Zeker. Je moeder was de liefste vriendin van mijn echtgenote. Uw echtgenote? Het was alsof ze niet kon slikken. Bent u getrouwd met Vitruvia? Hoe weet je dat? Zei Galerius. Hoewel ze heen gegaan is, vrees ik. De lucht verdween uit Theo's borst. Gecondoleerd, fluisterde Carilliné. Wat? Nee. Ik bedoelde niet dat ze heen gegaan is naar het hiernamaals. Ze is alleen een dagje weg om haar vader te bezoeken. Daarom is ze hier niet, in eigen persoon, om je te begroeten. Carilliné bracht een trillende hand naar haar mond. Alles in Theo wilde opspringen en haar vasthouden, haar troosten. Knarsetandend hield hij zich afzijdig. Hij dwong zich om haar worsteling gade te slaan en er niets aan te doen. Het was niet aan hem. Die gedachte brandde als zuur in zijn ingewanden. Ik had nog nooit van Vitruvia gehoord tot ik de brieven van mijn moeder vond, zei Carilliné met bevende stem. Ik vond ze verstopt in een geheim vak in deze tekeningen. Galerius schudde zijn hoofd. En wij hebben nooit van jou geweten. We hebben nooit gehoord dat Gemina een kind ter wereld heeft gebracht voordat ze stierf. Anders hadden we je al lang opgezocht. Juweel van de Nijl, hoofdstuk 22. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Zo zegt het boek Spreuken in hoofdstuk 18, vers 24b. Als druppels kwikzilver verspreidde Carilliné's gedachten zich en rolde buiten haar greep. Ze waren op zoek gegaan naar haar moeders domus en hadden Vitruvia gevonden. Haar gedachten schoten alle kanten op en ze vond het moeilijk om alles wat er gebeurde te volgen. Haar eigen leven werd voor haar ogen met één laag tegelijkertijd afgespeld. Zo gezeten in het sierlijke bouwwerk dat haar moeder ontworpen had, omringd door de vormen, proporties en kleuren die zij had bedacht, keek Carilliné lange tijd verbijsterd voor zich uit. Een driedimensionale wereld had haar moeders platte tekening vervangen en tot leven gebracht. Ze stak haar hand uit en raakte de deur aan die naar de tuin leidde. Het voelde alsof ze een stukje aanraakte van de moeder die ze nooit had gekend. Galerius schonk robijnrode wijn in een glazen bokaal en bood haar die aan nadat hij er een royale plens water had aan toegevoegd. Drink eens, kind, dan kom je een beetje bij. Carilliné nam de pokaal aan en nam een slokje. Tegen de tijd dat Galerius de andere had bediend, had ze haar op hol geslagen gedachten weer in de hand. Ik kan niet wachten tot ik Vitruvia over je kan vertellen, zei Galerius met een grijns. Ik zal haar misschien weer bij moeten brengen als ze flauw valt. Ze zal stom verbaasd zijn als ik haar vertel dat Gemina een dochter heeft. Ik stond ook perplex toen ik te weten kwam dat mijn moeder een geheime vriendin had. Een vriendin die de kleindochter is van de grote architect Vitruvius. Hoe kon deze domus gebouwd worden? Ik dacht dat ik de originele plannen had. Galerius stond op. Wacht hier. Toen hij terugkwam, had hij een grote papyrusrol onder zijn armen. De bundel bevatte 3 afzonderlijke rollen die dezelfde tekeningen bevatten als die zij bezat, maar die nog gedetailleerder waren. In de hoek stond een zwierige aantekening. Een lang leven gewenst, lieve Vitruvia, en veel geluk tot het einde van je jaren. Ze heeft deze aan mijn vrouw gestuurd als geschenk voor haar 25e verjaardag. Het exemplaar dat ik heb, moet ze als ruw concept hebben gebruikt. Galerius knikte. We hebben deze tekeningen jarenlang bewaard. Vitruvius zei altijd dat ze die domus wilde bouwen ter nagedachtenis aan Gemina. We vonden het ontwerp allebei prachtig. Een paar jaar geleden konden we dit stuk grond kopen en eindelijk Vitruvius' droom werkelijkheid laten worden. Mijn moeder zou stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt. Galerius stond op. Wil je de rest van het huis zien? Hij ging voor door de domus, te beginnen met zijn tablinum, een comfortabel en fris vertrek met ongewoon hoge plafonds, waarin Galerius' massieve bureau de belangrijkste plaats innam. Zijn tablinum was een schuifdeur verbonden met de tuin. Ze gingen naar buiten en kwamen bij een gedeeltelijk overdekt pad met smalle marmeren zuilen en paneelwerk, wat de buitenruimte beschut deed aanvoelen. Het geluid van sijpelend water gaf hun het gevoel dat de stadswijken van Rome 1000 kilometer ver weg waren. Zoals gebruikelijk was de keuken achter in de tuin weggestopt. Onverwacht was de slimme halve muur bedekt met een klimplant met aromatische bloemen die de ingang van de keuken volkomen aan het zicht onttrok. Op een soortgelijke manier had haar moeder hoekjes gecreëerd voor de huishoudelijke bedienden en slaven, die discreet verborgen werden achter deuren en panelen. In de tegenoverliggende hoek van de tuin waren een klein privébad en privaat gebouwd. Boven bevonden zich diverse mooie kamers en praktische opslagruimte aan een lange gang. Elke kamer was doordacht ontworpen en vertoonde de 3 voornaamste kenmerken van Vitruvius: gebruiksvriendelijkheid, schoonheid en stevigheid. Dit was een huis dat de tand des tijds zonder twijfel eeuwenlang zou doorstaan. Een domus om generatie na generatie na te laten aan je kinderen en je kindskinderen. Je moeder was een begaafde architecte, zei Galerius, terwijl Carilinee zijn huis bewonderde. In alles hier is haar hand te zien. Nadat hij hen mee teruggenomen had naar de eetkamer, vroeg Carilinee: wanneer hebt u voor het laatst van mijn moeder gehoord? Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Cushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonny Spronk.
1: Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Legato. En we zijn ook met het zomerprogramma bij Radio Maria bezig. En zo gaan we ook Legato in deze zomermaanden wat anders doen als dat u van ons gewend bent. Ik heb een gast in de studio en daar ben ik heel erg blij mee. En die gaat vandaag de muziek bij Legato bepalen. We gaan luisteren naar zijn muziekkeuzes en hij zal daar ook wat over vertellen. De gast die ik in de studio heb, dat is Vincent VBA. En die is heel bekend bij de luisteraars. Ja, in ieder geval zijn stem is bekend.
2: Ik ben heel blij dat ik eindelijk mijn eigen muziek mag draaien.
1: Ja, nou, ja. Dat is dan de kans van je leven. Ja. Je bent al heel lang bij Radio Maria.
2: Hè? Ja, 6 jaar. In mei volgend jaar 7 jaar dus. Ja.
1: 7 jaar.
2: 1 mei, 6 jaar.
1: Dat is dus bijna vanaf het begin.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Maar net een jaartje bezig.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dus, was ja. Met Jeroen, de technicus, mm-hmm. en Marieke en Monsieur van Kalster. Ja. Dat was het zo ongeveer.
1: Ja. Mm. Ja. Maar hoe kwam het dan zo dat jij bij Radio Maria verzeild
2: Ja, dat
1: raakte?
2: Vraag ik mezelf ook nog steeds af, elke dag. Laten we zeggen dat ik een bekeringsmoment heb gehad. Ik ben heel hard weggelopen uit de katholieke kerk. En op een gegeven moment vond God het genoeg en zei van, nou, kom dan maar weer eens terug, want we missen je. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil het getijdengebed bidden. Mm-hmm. Dat wil ik elke dag doen, maar niemand kon mij echt goed uitleggen hoe dat nou werkte. Ik vond het heel ingewikkeld. En toen vroeg ik aan iemand, van, kun je nou echt niet uitleggen wat ik dan moet doen, welke pagina's ik moet hebben? Zei, nou, dan moet je gewoon naar Radio Maria luisteren. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dus op een avond om 5:30 doe ik de radio aan. AM, nou even zoeken natuurlijk. En toen werden de paginacijfers voorgelezen van de Vespers. En toen begonnen we te bidden. En nou, dat was een geweldige ervaring, want ineens voelde ik van, ja, de hele kerk bidt mee en ik mag ook meedoen. En zo voelde dat echt.
1: Hetzelfde gebed, hè?
2: Ja, hetzelfde gebed.
1: De hele kerk bidt hetzelfde gebed, ja.
2: En dat vond ik zo ontroerend. En toen ben ik eens gaan kijken, wat is dat toch voor een zender? Zouden ze een website hebben? Ja, ze hebben een website.
1: Oh. Dat was toen ook al.
2: Ja, dat was toen ook al.
1: Zo.
2: Zag er niet uit, moet ik zeggen. Maar kan ik nu zeggen, want Lars heeft een hele mooie website gemaakt.
1: Ja, dat is waar.
2: En dan ga je kijken bovenaan in de website, er zijn allemaal knopjes. En er stond een knopje vacatures. Toen denk ik, nou, dan ga ik eens even kijken. En toen zochten ze een redactiemedewerker. Ik geloof dat er een 10-puntenlijst was en... Nou, de eerste 7, ik denk, wow, dat kan ik. En bij, de 7, 8, of de 8e, 9e, 10e puntje dacht ik van, nou, ik kan het niet, maar misschien kan ik het leren. Nou ja, ik was toen freelance tekstschrijver, maar ik was toch wel geïntrigeerd. Mm-hmm. En toen heb ik ze gebeld. Ik zei, nou, ik weet het niet. Misschien is het iets voor mij en, wederzijds. Nou ja, dat is dus, inmiddels zit ik hier.
1: Ja, alweer heel wat jaren. Hm? Ja.

0: Ja, Farinelli, Il Castrato. Ik ben een paar weken op vakantie geweest en dan vind je altijd dingen, hè, in winkeltjes. En dit was een cd. Ik heb eerst de dvd gevonden voor een paar euro. Toen ben ik gaan kijken en ik vond het een fantastische film. Een film van Gérard Corbillot. En dat gaat over een jongen die gecastreerd wordt om een mooie stem te krijgen. Nou ja, we zitten dan in de 17e eeuw. Dat wordt gelukkig niet meer gedaan. Maar wat was het resultaat van die castratie? Dat namelijk de hele stem, de klankkast vervormd wordt. En een castraat kon tot wel 3 octaven zingen. Nou, als je daar een film over wil maken, dan iemand vinden die 3 octaven zingt, dat kan niet. Zelfs de beste countertenor die haalt dat niet. Mm-hmm. Nou, en ik was zeer onder de indruk, zeker toen ik bij een dvd is altijd, kun je ook zien hoe die film gemaakt wordt. Nou, er zijn dus 2 mensen gezocht, wiens stem heel veel op elkaar leken. De ene was een sopraan, die dus heel hoog kan zingen. Mm-hmm. En de andere was een countertenor, die dus wat lager zong. Maar die stemmen leken op elkaar en ze hebben eigenlijk gewoon die stemmen aan elkaar geplakt. Ze hebben dus zowel de man als de vrouw dezelfde tekst laten zingen. Mm-hmm. En vervolgens zijn ze gaan luisteren en hebben ze gemonteerd. En we hebben het over 2004, hè? Dus al bijna de begintijd van de computers. Dus zoveel konden ze nog niet. En ze bleven maar horen wanneer de man en wanneer de vrouw. Dat werkte dus niet. Toen zijn ze gaan monteren. Ik denk dat Dirk dat ook wel geweldig zou vinden om dat te zien. Mm-hmm. En daar hebben ze 7 maanden over gedaan.
1: Zo.
0: 7 maanden om uiteindelijk die stemmen zo te krijgen dat als je dan naar de acteur kijkt, die zingt op het toneel,
1: dan hoor je
0: dat de illusie echt compleet is. Je hoort 1 man. Nou, dat is echt fantastisch.
1: Dat is heel knap werk.
0: Ja, en dan zie je, hij krijgt ook een staande ovatie. En ja, je leeft helemaal mee daarin. En ja, ik vond dat zo mooi. Dat ook dat er dus zoveel mensen zo bezeten zijn om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: En daar zoveel maanden aan werken. Ja. Echt fantastisch. Ja. Farinelli heet het.
1: Ja, en die 2 die zingen, die dus tot 1 stem gemixt zijn. Wie zijn dat?
0: Wie dat zijn? Hoe die heette? Nou, eens even kijken. Dat is Ewa Malas-Godlewska. Zij is sopraan. En Derek Lee Reagan. Dat is een countertenor.
1: Ja.
0: Maar je moet het niet andersom bekijken. Eerst de making-of en dan de film. Want dan is de illusie weg. Hè?
1: Ja.
0: Je moet dus gewoon even naar die film kijken. Dan heb je niet door dat het de stemmen van 2 mensen zijn. Nee. Nou ja, dan zit ik meteen met het thema van de muziek. Dat is toch eigenlijk de menselijke stem. Die zoek ik altijd op.
1: Ja. Nou, daar gaan we dadelijk zeker nog meer over horen. Zij worden trouwens begeleid door Le Talon Lyrique. Onder leiding van Christophe Rousset.
0: Ja.
1: En het is muziek van Riccardo Brossi.
0: Dat klopt, dat is de componist.
1: Dat is de componist. En dat is een Erde Arbak.
0: Ja, uit de opera die meneer Hasse heeft gemaakt.
1: Ja. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En laten we dan nog eens wat verder daarna luisteren.
0: Ja, nu, even de illusie compleet maken.
1: Ja, nu weten we hoe dat nou gegaan is.

0: Ja, mijn gast is dus Vincent hier in de studio. En Vincent, je hebt net al een mooi verhaal verteld over de muziek die we net gehoord hebben. En toen had je het ook al over dat je altijd dus erg geïntrigeerd wordt door de stem op zich. Nou, dan mag je ons gaan uitleggen wat je daar nou precies mee bedoelt.
1: Ja, ja. Nou, dat is voor mij ook een ontdekkingstocht geweest. En eigenlijk ben ik daar eigenlijk nu pas achter aan het komen dat dat een thema is in mijn muzikale leven, moet ik zeggen. Ik ben de middelbare school, kreeg een muziekles. En daar werd natuurlijk het symfonieorkest behandeld. Ja, nou, saaier kun je niet voorstellen. Ik vond het verschrikkelijk. Mm-hmm. En nou, dan komt natuurlijk de Moldau van Smetana. Ja, prachtig muziekstuk.
0: Tovenaarsleerling.
1: Ja, ook dat. En, en dan allemaal verhalen. Die muziek die beeldt dus de dingen uit. Hè. Die rivier die stroomt en dan hoor je de bruiloft. En, het boeide me totaal niet. Nou, toen Mussorgsky met de schilderijen tentoonstelling. Ik vond het alleen maar onrust. Ik denk, wat moet ik daarmee?
0: Niks voor jou.
1: Het is helemaal niks voor mij. En dat is eigenlijk zo gebleven. Dat is niet voor mij weggelegd om behalve dan misschien de zoveelste van Beethoven. Daar kan ik nog wel een jingle van maken, maar daar blijft het dan bij. Mm. Nee, ik moet de stem horen. En dat is denk ik begonnen met het feit dat ik op een katholieke lagere school. En dan heb je natuurlijk een kerkkoor en ik was daar jonge sopraan. Mm-hmm. En dat heeft ook bepaald de keuze van het volgende nummer. Dat is een jonges sopraan. En ja, dat is natuurlijk mooi. Maar waarom heb ik nou juist dit nummer uitgezocht? Omdat in dit nummer hoor je eigenlijk de geboorte, als ik dat zo kan zeggen, van de polyfonie, de meerstemmigheid. Je hoort dus eerst een jonge sopraan, heel zuiver, heel mooi. Zo mooi heb ik nooit gezongen, maar hè, in gedachten zing je wel zo mooi, hè, in je dromen. En dan ineens denk je, oh, en dan vallen andere stemmen in. En dan krijg je dus een meerstemmigheid van een schoonheid. En denk je van, nou, kijk, dat moet in mijn muziekprogramma. En dat is uit het Requiem van Johannes Ockeghem, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat is het Sanctus waar we naar gaan luisteren. En vooral dan bij het Benedictus, dan komt dus de koorknaap, die komt dus dan, die zingt het Benedictus in.
1: Ja, ja, het begint natuurlijk met Sanctus. Je hoort er verder helemaal geen muziek. Je hoort alleen maar die stem die zegt Sanctus. En hetzelfde gebeurt bij het Benedictus.
0: Ja, ja. Nou, nog
1: hemels vind ik dat.
0: Ja. De luisteraars nog wilden weten, Johannes Ockeghem, dat is al heel lang geleden, een aantal eeuwen. Namelijk plus minus 1420 is hij geboren en in 1497 is hij overleden. We gaan nu luisteren naar het ensemble Organum en dat staat onder leiding van Marcel Perez. En u hoort daar dus ook dus de koorknapen uit de kapel, hoort u daarbij.

gaan nu luisteren naar een adagio van Wilhelm Friedemann Bach, gespeeld door de Nieuwe Philharmonie van Utrecht.

0: En beste luisteraars, dit is eigenlijk dus een intro voor het Stapelmater van Percolege, waar we dadelijk naar gaan luisteren wat Vincent dus uitgekozen heeft.
1: En, om in de sfeer te komen, hè?
0: Ja, in welke sfeer?
1: De sfeer van het lijden.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, dat is het Stapelmater is dus eigenlijk het gebed, het lied. Waar de tekst dus van is, wanneer Maria onder het kruis staat.
1: Ja.
0: Ja. Jij staat ook wel eens onder een kruis.
1: Oh, voortdurend.
0: Dan moet maar weer zien dat je er vandaan komt.
1: Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. Het is dus heel bekend dat het is Stabat Mater van Pergolesi.
0: Ja.
1: En iedereen vindt dat altijd zo mooi. Nou, ik heb altijd moeite met het woord mooi. Want wat zegt dat nou? Ja, het raakt je dus. Maar mooi.

0: ja, het raakt je dus. Maar mooi, dat zou je niet meteen ja, willen koppelen aan lijden. En als het dan ook nog in de prachtige Italiaans zingen, dan denk je, goh, wat is dat toch mooi allemaal. Mm-hmm. Maar ondertussen weet je allang niet meer waar het over gaat. Mm-hmm. En volgens mij is dat niet de bedoeling van een tekst, zeker niet van een gezongen tekst, om het alleen maar mooi te laten zijn. Mm-hmm. Zeker in die tijd dat het geschreven is, had dat echt gewoon een functie. En om iets van die functie weer terug te krijgen, nou, misschien moeten we het dan wel gewoon in het Nederlands horen.
1: Ja. En, jij hebt de Nederlandse versie gevonden.
0: Ja, van Willem Wilmink. Nou, mm-hmm. Dat vind ik geweldig hoe hij met zijn taal omgaat. Heel ongekunsteld en ja, heel direct. Mm-hmm. En dat komt over. Zal ik een stukje voorlezen?
1: Ja, we laten dadelijk dus het eerste gedeelte horen van het Stabat Mater. En dan mag jij de tekst, want het is natuurlijk niet helemaal goed te verstaan.
0: Nee, daarom.
1: Dan is het fijn
0: altijd
1: als
0: makkelijk
1: het,
0: om het boekje erbij te hebben.
1: Ja, en dan...
0: Je wilt dat ik dat ga voorlezen als ze zingen?
1: Nee hoor, nee, dat mag je nu doen.
0: Oh, Oké.
1: Anders hoor je dadelijk helemaal niks meer.
0: Nee, precies, ja. Goed. Smart had moeders hart bevangen. Tranen stroomden langs haar wangen, waar haar zoon gekruisigd hing. Zo afschuwelijk was haar lijden, of een zwaard haar kwam doorsnijden, dat dwars door het lichaam ging. Hoe verdrietig en verloren was de eens toch uitverkoren moeder die hem het leven gaf.

0: En dit was het eerste stukje van de Stabat Mater van Percolesi. Dan gaan we nu, we blijven wel een beetje, Vincent, een beetje in de sfeer toch. We gaan namelijk naar de Matthäuspassie.
1: Ja,
0: daar heb je
1: in
0: ook
1: het lijden
0: een,
1: weer.
0: Ja, een nummer uitgekozen. En daar heb je vast een bedoeling bij gehad. We hebben het net al even ook over de stem gehad, waar jij erg mee bezig bent. En dat is misschien ook wel de reden waarom je ook dit nummer gekozen hebt.
1: Ja, nou, de stem, dat moeten we even iets breder trekken, denk ik. Want ook een orkest heeft een stem als geheel. En ook de opname heeft een stem. En ik ben niet zo'n fan van die Matthäus Passion. Ik snap dat ook niet, die mensen die daar uren in die kerk in Barn gaan zitten in hun beste kloffie, om daar die mooie muziek te gaan beluisteren. Daar zul je mij niet zien. Daar heb ik het geduld niet voor. Dus dan hoor je af en toe wat uit de Matthäus op de radio. En dat maakte ook al geen indruk. En ik weet niet waarom. Het was altijd alsof ik in een doos watten zit. En dan, gebeurt er een hele hoop om me heen. Maar ja, het komt niet over. Totdat ik deze cd hoorde, deze opname. En ineens hoorde ik de Matthäus Passion. Ik hoorde instrumenten en die kon je goed horen. En ik hoorde stemmen en ik kon ze verstaan. En ja, en volgens mij is dit, ik heb er geen verstand van, maar volgens mij is dit een fantastische opname van een meneer McCreesh. En ja, dat is de eerste keer dat ik dacht van, oh, misschien moet ik daar iets meer van gaan beluisteren van die Matthäus Passion. Nou, ik kan het hier volhouden, niet in één ruk, maar dit is toch mijn Matthäus dan.
0: Ja. Nou, we gaan ook maar naar een heel kort deel gaan we luisteren, namelijk Du lieber Heiland. Uit de Matthäus. Het is een recitatief. En dat wordt gezongen door de alt Magdalena Cosena met de Gabriela Players. Ja. Gabrieli Players.
1: Precies.
0: Onder leiding van Paul McCreesh.
1: Nou, laten we gaan luisteren.
0: Doen we.

0: We zijn nu in Duitsland geweest, Johann Sebastian Bach. En nu gaan we heel wat anders, we gaan naar Spanje toe.
1: En naar Armenië.
0: En Armenië,
1: ja.
0: Ja. En dat is een hele bijzondere cd, heb ik gemerkt. Heb je ernst op de kop getikt.
1: Nou, ik heb op een gegeven moment iemand ontdekt. Hè. Dan hoor je muziekstuk en dan, dan raakt me ergens een instrument. En wil ik weten, wat is dat voor instrument en wie bespeelt dat? En dat was de viola di gamba. Dat komt heel dicht bij de menselijke stem. Hè? Want ja. Steeds weer zoek ik die stem. En ook in de instrumenten. En die viola di gamba die werd bespeeld door Kim Kaskasian. Mm-hmm. En zij komt uit Armenië. Alle namen die op Ian eindigen. Mm-hmm. Hè? Charles Aznavourian. Mm-hmm. Hè? Dat was ook een Armenier. Mm-hmm. En ja, jij noemde Spanje. Op een gegeven moment, haar vader luisterde hè, op zo'n oud pick-upje mm-hmm. naar muziek van, hoe heette die?
0: De Valle.
1: Ja, precies. En dat is denk ik 50 jaren of zo met die Spaanse zangeressen. En, prachtig en dramatisch. Mm-hmm. En die muziek bleef bij haar in haar hoofd spelen. Maar zij kan niet zingen, maar ze kan wel met die viola di gamba aan de gang.
0: Is eigenlijk de voorloper van de cello.
1: Ja. En uit eerbetoon aan haar vader en de muziek van haar vader, wilde ze die liedjes uit haar jeugd nog een keer ten gehore brengen. En een van die liedjes, dat was Nana, en dat is een kinderliedje.
0: Mm-hmm. Een wiegeliedje.
1: Ja, een wiegeliedje. Ja. En, nou ja, uit eerbetoon aan haar vader. En ik hoor daar gewoon iemand zingen.
0: Ja. Ja.
1: Ook al is het dan een instrument.
0: Ja, ja. En ze wordt begeleid door Robert Levin. En dat is de pianist.
1: Precies, die zit aan de vleugel. En ook dat is weer prachtig samen.
0: Ja.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Doen we.

0: Ja, zonde, Vincent, gewoon die zonde om dat weg te draaien.
1: Ja, ja. Nou, laat hem dadelijk nog wel verder horen.
0: Okay.
1: Ja. Het klinkt wat Slavisch.
0: Ja, tot? Dvorak, hè?
1: Dvorak.
0: Ja.
1: En dat is een lento uit een strijkkwartet.
0: Jij zegt het.
1: Ja. Ja. En
0: hoe kom ik daar nou weer aan, wou je vragen?
1: Dat, ja, ben ik zeer benieuwd naar.
0: Nou, ik ben een keer uitgenodigd, ja, schrik niet, voor een high tea.
1: Zo.
0: En ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Maar kijk, mijn vrouw is gek op zelfgemaakte taartjes en zo. Dus die had iets van, ja, daar moeten we gewoon heen. En de buren gingen ook. Dus en het was in een prachtig oud landhuis, precies zoals het hoort. En daar zou ook een concert gegeven worden rondom de high tea. En dit nummer werd gespeeld. En dit werd gespeeld door 4 hele jonge mensen. 3 meisjes en een jongen van het plaatselijke gymnasium. En toen bedacht ik me, ja, dat is ook de stem. Hè? Die mensen moeten hun eigen stem zien te vinden. Van wat ga je doen in je leven? En ja, dit was zo fantastisch mooi. En die jonge mensen die dus hun stem gevonden hadden in de instrumenten en in het professioneel muziek maken. Ik was er echt danig van onder de indruk. Was mijn kopje thee en zo.
1: Was dat buiten of binnen?
0: Nee, dat was binnen.
1: Binnen toch?
0: Ja, ja, het was een hele grote kamer, die was helemaal leeggehaald. Daar zaten die jonge mensen. En ik mocht daarnaar kijken, ik vond het fantastisch. Sterker nog, ik ben later heb ik gebeld en heb ik gevraagd of ik hun mocht interviewen. Ik werkte toen nog niet voor Radio Maria, maar ik had een soort bijbaantje. Ik was tekstschrijver, maar ik kwam erachter dat als je de plaatselijke krant van Kopij voorzag, dan kon je ook een paar tientjes verdienen. Mm. Dus ik denk, die ga ik interviewen. Dus ik ben in de pauze van het gymnasium daar naartoe gegaan. En daar zaten ze natuurlijk ook weer te spelen. Ja. Want als je iets in de muziek wil bereiken, dan moet je gewoon de hele dag spelen. Dus ik denk dat ze het studeren er gewoon bij deden. En dan heb ik dat hele verhaal ook in de krant gekregen. En erg mooi.
1: Ja, nou, dan gaan we heel graag daar nog verder naar luisteren. Hier speelt dus het Prazak-kwartet.

0: Nou, Vincent, we hebben de high tea even verlaten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ze hebben. Het was het langzame deel uit een kwartet van Dvorak. En nu even heel wat anders.
1: Heel wat anders. We dalen inderdaad af in de spelonken van de hel, zou ik bijna zeggen.
0: Ja.
1: Toch is het ook weer heel mooi gezongen.
0: Ja.
1: En ja, met stemmen kun je natuurlijk ook zingen en bidden. Hè?
0: Ik heb gekozen
1: voor een litanie. En die wordt gezongen door het Schola Cantorum Carolus Magnus.
0: Mm-hmm.
1: En ja, we hebben daar ook een programma over gehad hier bij Radio Maria. De cd heet The Martyred Virgins. En het gaat dus over de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. En dat is in vroegere eeuwen, maar natuurlijk ook nu.
0: Ja, nog steeds. Hè?
1: En de litanie wordt in het Latijn gezongen. Nou, daar staat bijvoorbeeld A labore puerorum. En dat staat natuurlijk voor kinderarbeid.
0: Mm-hmm.
1: Concussione et paupertate, van economische uitbuiting en armoede. A commercio feminarum, van vrouwenhandel. Mm-hmm. En dat gaat maar zo door. Van valse beschuldigingen, van oneerlijke processen. En dan steeds libera nos, verlos ons daarvan. Van vrijheidsberoving, van eenzame opsluiting. Ga maar door. Van eerwraak, van foltering, marteling, huiselijk geweld, geestelijke mishandeling. Nou, je wordt er niet vrolijk van.
0: Nee.
1: Maar misschien, om dat toch even te laten horen. Dat
0: is heel mooi.
1: Als gebed.
0: Ja. Ja, zoals Augustinus zegt, bidden, zingen is dubbel bidden.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan wordt hier dus wel heel goed gebeden. Ja. En kunnen wij eigenlijk ons daarbij aansluiten en de Heer blijven smeken dat wij toch verlost zullen worden. Ja.

0: Dit was de Litanie, waar wij verlost mogen worden van allerlei kwaad.
1: Ja, mooie Radio Maria muziek, hè?
0: Ja, zeer zeker. Ja, we zijn weer helemaal in de sfeer. En
1: maar daar gaan we niet mee afsluiten.
0: Nee, we zijn nou toch ook al bijna gekomen aan het einde van dit programma. Maar we hebben nog een uitsmijter wil ik het niet noemen.
1: Dat is een beetje wel.
0: Het is even totaal wat anders. En Vincent die zal vertellen wat het dan wel allemaal is.
1: Ja, over de menselijke stem. Die kan natuurlijk ook heel dramatisch zijn. Nou, ik heb een stuk uitgekozen van Lorena McKennett. Die kennen we. Dat is, die zingt Keltisch, Iers. Ze komt zelf uit Canada. En ze heeft ook weer een slaapliedje gemaakt. Nou ja, dat slaapliedje dat begint met een onweersbui, naar vooruit. En zij zingt dan toch het kind toe van ga nou maar lekker slapen. Maar dan ineens komt er een stem en die zegt oh for a voice like thunder. Dus een stem als een donderwolk. Nou, het is een van de prachtigste. Ik bedoel, je kent, hoe heet die ook alweer, die Engelse acteur Richard Burton. Fantastische stem, maar deze mag er ook zijn. En hij declameert een gedicht van William Blake. Nou, dat is uit de 17e eeuw. Een schilder, tekenaar, dichter. Hij had ook visioenen. Een soort 18e eeuwse hippie. En wat hij allemaal gezegd heeft, dat moet je maar met een korreltje zout nemen. Het zit in ieder geval niet in de katholieke kanon. The road of access leads to the palace of wisdom. Nou ja. Dat was het adagio van de Amerikaanse groep The Doors met Jim Morrison. Mm-hmm. Misschien weet je dat. Nou, in ieder geval wat je dus allemaal met die stem kunt doen. En als voorlezer van Narnia vind ik dit toch wel een prachtige stem. En het gaat ook over de oorlog en de... eens even kijken. 17e eeuw, de roze oorlogen in Engeland. En ook over de verantwoordelijkheid van waar begint dat nou? En op een gegeven moment zegt hij toch, maar uw ministers zijn ook verantwoordelijk. Ergens komt het punt dat je de verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is dan zeg maar de inhoud van deze uitsmijter.
0: Mm-hmm. Nou, daar gaan we graag naar luisteren. Schrikt u dus niet van het begint met een onweer.
1: Dat is heerlijk.

0: En beste luisteraars, wanneer u dit programma hoort, dan, of deze muziek hoort, dan weet u, het is weer ten einde met Legato. Nou, vandaag was het heel fijn dat we Vincent hier in de studio erbij hadden. Daar was ik heel blij mee en ook heel dankbaar. Ik heb erg genoten van je muziekkeuze en ook de uitleg die je erbij gegeven hebt. Reuze bedankt, Vincent.
1: Heel graag gedaan, Gonnie.
0: Ja.
1: Het was mij ook een genoegen.
0: Nou, dat klinkt dan goed. Nou, luisteraars, bedankt in ieder geval voor uw luisterend oor. Fijn dat u bij ons was. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondergrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

U kunt zo meteen meebidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria sluit hierbij aan. En u bent uitgenodigd om mee te bidden met biddende vaders.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Dagelijks gebed voor vaders. Heer onze God, wij danken u voor het geschenk van het vaderschap. Wij vragen u vergeving voor die momenten waarin wij tekortschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheden, in het uiten van onze liefde en in het beschermen van ons gezin. Wij vragen u vergeving uit naam van alle vaders en vragen uw hulp om ons af te keren van alle zaken die ons van u afhouden. Heer, geef ons de leiding en de kracht die wij nodig hebben om onze taak te vervullen, om als vader de juiste plaats in de maatschappij in te nemen en daarin het voorbeeld te volgen van Jozef, de man van Maria. We vragen u, Vader, om bescherming voor alle vrouwen en kinderen die u onder onze zorg heeft geplaatst. Bescherm hen tegen de aanvallen van de vijand. Vader, wij vragen ook uw zegen over alle biddende moeders, biddende vaders en kinderen van geloof, dat ze trouw zullen voortgaan onder de leiding van uw Heilige Geest. Wij vragen dit door uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen.
1: Amen. Overweging van de heilige Anselmus. Kom en laat de drukte van het dagelijks leven achter je. Gooi je lasten van je af en laat dat wat je bezwaart even los. Maak jezelf vrij voor God en kom in Hem tot rust. Ga in de binnenkamer van je ziel, sluit alles buiten en laat alleen God toe en alles wat je kan helpen om Hem te zoeken. Nu zegt mijn hele hart tot God: Heer, ik zoek uw aangezicht. Ik zoek alleen uw aangezicht. En dan gaan we nu luisteren naar het lied Welcome Home van John Nuttall.

0: Gebeden ter voorbereiding. Uitnodiging tot de Heilige Geest om onze bijeenkomst te leiden. Kom, Heilige Geest, en vul ons hart met uw liefde, zodat deze bijeenkomst en ons verlangen om te bidden door u mogen worden geleid. Help ons om alles wat ons van u kan scheiden onder ogen te zien en geef ons de genade om daar oprecht spijt van te hebben. We willen ons leven hernieuwen in dienst van God en van elkaar. Heilige Geest, zegen ons, onze gezinnen en onze vrienden en geef ons uw vrede in ons leven van elke dag. Amen.
1: Amen. Ja, kom Heilige Geest en leid ons in gebed. En dank u wel dat u hier aanwezig bent. Amen.
0: Amen. Dank u wel, Heer, voor deze gelegenheid om te bidden. Vul ons met uw liefde. Vul ons met uw geest van liefde, van top tot teen. Amen.
1: Amen. Gebed om bescherming. Heer Jezus, help ons om in een steeds veranderende wereld van vandaag trouw te blijven aan de waarden die u ons gegeven hebt. Bescherm ons naar ziel en lichaam tegen alle gevaren. En geef dat wij ons geborgen voelen in de zekerheid dat uw liefde ons bevrijdt van angst en vrees voor de toekomst. Geef ons het vertrouwen en de kracht om zonde te vermijden en zuiver te zijn in hart en ziel, zodat we dicht bij u kunnen zijn. Bescherm ons in onze gezinnen tegen alle kwaad. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u heel bijzonder ook bescherming geven aan de vaders die het moeilijk hebben, de vaders die te kampen hebben met ziekte of depressie. En ook alle kinderen die het moeilijk hebben. Wilt u hen in het bijzonder beschermen, Heer? Amen.
1: Amen. Ja, Vader, ik vraag u ook bescherming voor alle gezinnen waar moeilijkheden zijn. Dat de liefde komt, dat er verzoening komt. En Vader, wilt u bij die gezinnen zijn waar het moeilijk is, waar problemen zijn? Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Heer, ik vraag u ook bijzonder voor de huwelijken die het moeilijk hebben. De huwelijken die onder druk staan. Dat we de gezinnen die onder druk staan, de huwelijken die onder druk staan, ook vooral uw geest van vrede mogen ontvangen. Voor meer harmonie in de gezinnen en voor meer geduld. Amen.
1: Amen.
0: Aanbidding. Hemelse Vader, wij danken u voor de gave van het leven en voor het feit dat u ons geschapen hebt naar uw beeld en gelijkenis. U bent de levende en ware God en u dompelt ons onder in uw stralend licht. Wij danken u voor het wonder van uw schepping, waarin u ons met zoveel schoonheid omringt. Wij voelen ons vereerd dat u ons hebt laten delen in uw scheppingsplan en dat wij door uw grote barmhartigheid uw zonen mogen zijn. Geef ons in dit moment van gebed de vreugde om u te loven en te aanbidden en dank te zeggen voor zoveel zegeningen. Amen.
1: Amen. Ja, dank u Vader voor de prachtige kleuren van de lente, de bloesem, het mooie weer. En ja, dank u dat u het wonder van uw schepping waar we zo van mogen genieten. Dank u daarvoor, Vader, in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, dank u, Heer, dat u voor ons uit de dood bent opgestaan. Dat u de dood hebt verslagen voor ons allemaal. En dank u dat wij bij u mogen komen in gebed. Dat u ons, dat u zichzelf laat kennen in gebed. Dank u wel voor alle zegeningen. Amen.
1: Amen.
0: We zingen een loflied. We zingen het lied Heer, u bent mijn leven.
2: Heer, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, u bent mijn weg, de waarheid die mij leidt.

de maagd. Eeuwige zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons. Eén met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst. Dan brengt u ons thuis in Gods rijk. Heer, u bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw. Heer, u bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo

0: ons weer uit om het zaad te zijn van Gods rijk.
1: Gebed om vergeving. Jezus, wij danken u dat u voor ons gestorven bent, zodat wij deel kunnen krijgen aan het eeuwig leven. Het spijt ons dat wij soms van de weg afwijken die u voor ons bedoeld hebt. Wij vragen vergiffenis voor al die keren dat wij onszelf gezocht hebben, dat we zwak waren, dat de moed en het geloof ons ontbrak, en voor de andere keren dat we de kans hebben laten voorbijgaan om de ander lief te hebben.
2: En nemen we enige ogenblikken om ons geweten te onderzoeken, zodat we leren zien waar fouten en of zonden hadden kunnen vermeden hadden kunnen worden en zegen in plaats daarvan hadden kunnen ontvangen.
1: Heer, wij vragen vergeving voor al onze zonden en voor de pijn die we u daarmee hebben aangedaan. Wij vertrouwen ons aan u toe, zodat u ons kunt reinigen en ons beschermen tegen alle bekoringen. Amen.
2: Amen. Schriftlezing. We lezen een fragment uit de Bijbel, ja, die op ons pad is gekomen.
1: Ja, het gaat om Handelingen hoofdstuk 2, vers 36 tot en met 41. Voor heel het huis van Israël moet dus onopstotelijk vaststaan dat God hem en Heer en Christus heeft gemaakt, die Jezus die gij gekruisigd hebt. Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: wat moeten we doen, mannenbroeders? Petrus gaf hun ten antwoord: bekeert u en ieder van u laten zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de Heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle die verre zijn, zovele de Heer onze God roepen zal. Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af. En hij vermaande hen: red u uit dit ontaarde geslacht. Die zijn woord aannamen en lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer 3000 mensen zich aansloten.
2: Woord van de Heer, wij danken God.
1: Wij danken God.
2: Ja, mooie lezing die ja, ook heel mooi laat zien in mijn ogen van: als je even niet weet wat je moet doen, dan is er gewoon het antwoord: bekeert u. Bekeert u en keer u naar God, keer je naar God, keer je in gebed naar Jezus. En eigenlijk is in mijn ogen daardoor ook ieder gebed eigenlijk een soort mini-bekering. Eigenlijk een klein wondertje van bekering.
1: Ja, ja. Ja, absoluut. Ik vind het heel mooi, want bekering is gewoon het allerbelangrijkste. Eigenlijk het niet meer voor jezelf leven, maar voor God en je naaste. En ook een andere manier van denken, metanoia, dat je echt, ja, als het ware, een nieuwe manier van denken krijgt. En dat, ja, dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen die Petrus op dat moment ook laat weten. Een prachtige lezing en meteen 3000 mensen die zich aansloten. Dus dat heeft een enorme indruk gemaakt.
2: Nou en af, moet een enorm feest zijn geweest,
1: ja,
2: daar
1: absoluut.
2: Die dag.
1: Zeker weten.
2: Ja, 3000 mensen hebben zich laten dopen.
1: Ja, fantastisch. Ja. Dus,
2: en ja, zij mooi. Hebben dus ook de Heilige Geest ontvangen. Hè? Zoals de belofte, nogmaals hier staat benadrukt. Gij zult als gave de Heilige Geest ontvangen.
1: Ja.
2: Nou, dat is niet niks.
1: Nee.
2: Dat is niet niks.
1: Nee, heel mooi stuk. En het, het laat ons zien hoe belangrijk het is, die eerste tijd. En hoe ongelooflijk dedicated, wat voor toewijding ze toen hadden. En ja, dat kan ons alleen maar enorm inspireren als we dit lezen voor hoe is het nu om in deze tijd christen te zijn? En ja, dan is het echt zo inspirerend om dit te lezen en te zien hoe het toen was, in het begin.
2: Ja, het is ook bemoedigend ergens. Hè?
1: Ja.
2: Van, red u uit dit ontaarde geslacht. Ja, hoe actueel is dat? Hoe kunnen we ook soms nu denken van, ja, wat voor tijd leven we eigenlijk in?
1: Ja, en ik denk ook dat het belangrijkste is om niet steeds naar de wereld te kijken, maar vooral naar hem, naar boven. Dat staat zo mooi in Colossenzen hoofdstuk 3, vers 2, van richt je gedachten op datgene wat boven is. En als ik dit soort dingen lees, denk ik van ja, we kunnen ons zo laten leiden door wat er in de wereld gebeurt. En daar word je niet altijd vrolijk van. Maar dat is dan zo belangrijk. En dat is natuurlijk het gebed zo fijn en zo essentieel om je gedachten, maar ook je naar boven te kijken. En het van hem te verwachten in plaats van andere mensen of van jezelf. Dus ja, dit stuk inspireert mij enorm.
2: Ja, ja, heel mooi. Mooie lezing, ja. We gaan verder met het volgende gebed. Gebed om een trouw en heilig leven te leiden. Heer Jezus, we verlangen ernaar om te groeien in heiligheid. Om mensen te worden die lief hebben zoals u ons bedoeld hebt. Maak ons standvastig in geloof. Vervul ons met uw kracht, zodat wij u trouw kunnen zijn in ons dagelijks leven en ook anderen de kans geven om te groeien, in het bijzonder onze gezinsleden. Help ons om mannen te worden die helemaal op u zijn gericht, zodat wij in onze daden een afspiegeling van uw liefde laten zien. Amen.
1: Amen. Ja, vader, ik bid u echt dat ik steeds op u gericht ben en zodat ik een afspiegeling kan zijn van uw liefde. Ja, vader, dat kan ik niet op eigen kracht. Ik heb u heel hard nodig. Dus ik bid u, wilt u echt mij helpen om op u gericht te blijven gedurende de dag. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
2: Amen. Heer, ik bid u dat ik als vader in het gezin mag blijven voorgaan in gebed. Dat ik mag groeien naar heiligheid, niet alleen voor mij, niet in de eerste plaats voor mezelf, voor mijn eigen redding, maar voor het opbrengen, het opgroeien van de kinderen. En dat ik ook hun mag helpen om het geloof te vinden, om u te vinden, Heer. Amen.
1: Amen. Dankgebed voor het vaderschap. Genadige Heer en God, wij danken u voor het prachtige geschenk van het vaderschap. Wij vragen u om de relatie met onze kinderen hecht en liefdevol te laten zijn. Geef ons geduld en een luisterend hart om te zien wat ze nodig hebben. We willen u in hen herkennen. Wij verenigen ons in gebed met alle bindende vaders over de hele wereld en danken u, Vader, voor deze gebedsondersteuning. Help ons om iedere keer weer het belang van het vader zijn te waarderen. Amen.
2: Amen. Ja, Heer, wilt u mij ook helpen? Wilt u alle vaders helpen om voldoende tijd vrij te maken om door te brengen met de vrouw en de kinderen? Om ook de kwaliteit tijd zeg maar samen door te brengen. Ook zo belangrijk in alle drukke werkzaamheden en het werk en de kerk, andere dingen. Hobby's, sport, alles wat er tussendoor kan fietsen. Maar help ons om ook juist de focus op de kinderen en op het gezin te blijven houden. Amen.
1: Amen. Ja, vader, ik bid u dat voor een luisterend hart, om echt ook de tijd te nemen, maar ook te luisteren echt met heel mijn hart naar wat de kinderen nodig hebben. Wat ze op dat moment willen horen, wat ze op dat moment willen. En vader, leid mij daarin, want dat kan ik niet altijd op eigen kracht. Ik heb je daarvoor heel hard nodig. Amen.
2: Amen. Toewijdingsgebed. Heer, we hebben u in het verleden te weinig gediend en we zijn tekortgeschoten in het nemen van onze verantwoordelijkheid voor onze naasten. We danken u dat u ons dit laat inzien en vragen uw hulp om ons leven te veranderen. We wijden ons nu aan u toe. En we beloven dat we met uw hulp onze gezinnen zullen leiden en beschermen. En dat we beschikbaar zijn voor al wie onze zorg of onze raad nodig heeft. Wij vragen u om de genade dat we volhardend mogen zijn in ons gebed. En dat daardoor ons leven zal veranderen. Zodat de mensen in ons krachtige mannen zullen zien. Mannen naar uw woord en werkers in uw wijngaard. Amen.
1: Amen. Gebed als we de namen in het mandje onder het kruis leggen. Heer onze God, we bieden u de namen aan van onze dierbaren en van al degenen voor wie we nu bidden. We beseffen dat we er vaak niet in slagen om onze zorg om hen aan u toe te vertrouwen, omdat we menen dat het onze zorgen zijn en niet de uwe. Maar gesteund door onze broeders, Heer, vertrouwen we hen toe aan uw liefdevolle zorg. Heer, we beseffen dat wij uit onszelf tot niets in staat zijn, maar wij weten dat u ons gezin, onze familie en vrienden lief heeft. Veel meer dan wij zelf doen. Heer, wij vragen u vooral dat zij zullen gaan inzien hoezeer u hen lief heeft. Amen.
2: Amen. gaan nu de namen van die we op de rondjes hebben staan in het mandje leggen. Dat zijn de namen van degenen die we aan de Heer willen toevertrouwen. We kunnen daarbij knielen of staan. We kunnen een tijdje bidden in stilte voor hen die we lief hebben. Tijdens het individuele gebed van ieder afzonderlijk bidden de anderen in stilte voor die persoon, terwijl er in die mogelijk rustige instrumentale muziek opstaat. En om die reden zullen we nu ook gaan luisteren naar muziek. Welke hadden we nu bedacht?
1: We hebben uitgekozen het lied The Throne Room van Kim Walker.

0: We sluiten af met het volgende gebed. Gebed voor onze gezinnen. Heer, help ons hen nabij te blijven die wij het meest lief hebben. Onze vrouw, onze kinderen, onze vrienden en de mensen uit onze geloofsgemeenschap. Maak ons steeds bewust van onze verantwoordelijkheid voor hen en van hun noden. Onze Vader,
1: die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
2: Aanvullende gebeden voor vaders. Geborgen in God. Bladzijde 20. Heer, help ons af te rekenen met alle jaloezie om wat anderen bezitten of bereikt hebben. Geef ons de genade om met vreugde in te zien wat u aan ieder van ons gegeven hebt en hoe kostbaar wij zijn in uw ogen. Geef dat ons vertrouwen zal groeien elke keer dat wij uw aanwezigheid ervaren. En geef dat wij zo zullen komen tot het doel dat u met ons leven hebt. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Vader, ik bid u speciaal dat het vertrouwen zal groeien. En dat we echt ook steeds meer uw aanwezigheid mogen ervaren. Ook als vaders, als we aan het bidden zijn. En ik dank u daarvoor, Vader, voor elke ontmoeting met u. Elke ervaring die we met u hebben. En ik bid u daar, ik dank u daarvoor. In Jezus' naam. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, mogen we steeds meer beseffen dat we alles van u hebben gekregen, Heer. Dat we ons leven hebben te danken aan u. Dat u bent gestorven voor ons, om ons te redden. Gestorven aan het kruis, al het lijden hebt doorstaan. En mogen we steeds meer en meer dankbaar zijn voor alles wat we krijgen. En ook daarop focussen en u danken. En ook een geest van dankbaarheid ook uitdragen en meenemen en naar andere mensen toebrengen. En steeds minder focussen op dat wat nog niet goed genoeg gaat of dat wat jammer is. Ja, Heer, help ons pessimisme uit te bannen in deze wereld. Amen.
2: Amen. Dan heb ik nog een ander aanvullend gebed wat ik graag zou willen bidden. Dat heet de helpende hand. Het gaat als volgt. Heer, help ons verstandig gebruik te maken van onze tijd en onze middelen, zodat we anderen kunnen helpen die dat nodig hebben. Help ons een hand te reiken aan hen die relatieproblemen hebben, die onzeker zijn over zichzelf, die werkloos zijn of met pensioen, die lijden onder armoede of gebrek aan hoop, die aan materiële zaken verknocht zijn, die kampen met seksuele problemen, die in de gevangenis zitten, die depressief zijn en het niet meer zien zitten. Heer, zegen alle vaders en breng ons allen in een diepere relatie met u. Amen.
0: Amen.
2: Ja, Vader, ik bid u voor een helpende hand om echt uit te reiken en oog te hebben voor hen om ons heen, die ook andere vaders in onze groepen of in andere groepen die problemen hebben, dat we echt ook de tijd ervoor nemen om er voor hen te zijn, om voor hen te bidden, om met hun te bidden. Maar bovenal om echt een tijd te nemen om die mensen die het moeilijk hebben, om die te helpen. Dat kan op allerlei manieren, maar ik dank u, Vader, dat u ons helpt, ons de kracht geeft om echt voor de ander te kunnen zijn. Ook al zijn we misschien moe, ook al denken we veel aan onszelf door werk of door andere dingen waar we mee bezig zijn. Vader, geef ons de bereidwilligheid en de kracht en ook de ruimte om er constant en ook onophoudelijk voor de ander te kunnen zijn als dat nodig is. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.
0: Amen. Ja, Heer, wilt u ons helpen om het besef dat andere mensen ook ons nodig hebben. Dat we zelf niet alleen kunnen, dat we ook uitreiken naar anderen, naar onze naasten, naar onze broeders, naar onze zusters. Dat we om hulp durven vragen, maar ook hulp bieden. En ook elkaar vasthouden, elkaars hand vasthouden, een schouder op de hand leggen. Een bemoedigend woord te spreken, een troostend woord te spreken. Of soms gewoon een luisterend oor te bieden. Dank u wel, Heer. Amen.
2: Amen. Dan zou ik nog een gebed willen, een van mijn favoriete gebeden. Op het laatste in het boekje staat het gebed van overgave van heilige Theresia van Lisieux. Heer, geef mij het open hart van een kind. Laat mij vol vertrouwen tot u komen, zonder angst voor uw liefde. Bevrijd mij van de overtuiging dat ik genoeg heb aan mezelf. Toon mij hoezeer ik u nodig heb. Heer, geef mij de eenvoud van een kind en open mijn ogen voor elk wonder van u. Laat het vuur van mijn liefde voor u nooit in mij doven. Breng mij tot inkeer door de intimiteit van het gebed en leer mij in te zien dat u zich om mij bekommert, zelfs over het kleinste detail van mijn leven. Help mij uw heerlijkheid te zien in de machteloosheid van het kruis. Zoon van God, die omwille van mij zo afhankelijk geworden bent als een kind. Geef mij de bereidwilligheid om de genade van de Vader aan te nemen. Amen.
0: Amen. Ja, prachtig gebed. Ik wil ook nog het gebed bidden gehoorzaamheid namens een van de andere vaders in onze gebedsgroep die altijd dit gebed kiest. Bladzijde 21. Heer, help ons om als vaders te onderscheiden wanneer en hoe we ons gezin kunnen leiden tot gehoorzaamheid aan u. Help ons om niet zo boos te worden dat we onze zelfbeheersing verliezen, maar mogen uw geest van zachtmoedigheid en kalmte onze woorden en daden inspireren tot welzijn van wie ons dierbaar zijn. Amen.
2: Amen. Ja, prachtig, mooi gebed. Dat doet me ook altijd denken aan, staat in het Spreuken zo mooi, van de persoon die zichzelf beheerst, die zichzelf kan beheersen, is sterker dan de man die steden inneemt. Dus er staat ook, geduldig mens is beter dan een sterk mens. Dus het zelfbeheersen is zo belangrijk. En moet ik altijd aan denken als ik dit gebed hoor.
0: Ja, het is een kracht die we kunnen ontwikkelen. Maar des te meer is het misschien ook juist een gave. Een gave van de geest om en te groeien naar de Heer.
2: Ja, dat vind ik zo mooi van Spreuken. Want het gaat het echt om karakter, vorming. En daar hebben we natuurlijk allemaal als vaders nog mee te maken.
0: Amen.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

U hebt mee kunnen bidden met het gebed van biddende vaders. Vaders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En ook Radio Maria als gebedsradio sluit hier graag bij aan. Dank voor uw gebed.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op de 19e zondag door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met een vers uit Psalm 73. Heer, blijf trouw aan uw verbond en trek uw hand niet af van uw noodlijdend volk. Dat betekent niet dat als hij ingrijpt dat er dan geen nood meer zal zijn, maar dat we in de nood zijn hand mogen ervaren. In het evangelie van vandaag neemt de nood de vorm aan van noodweer, teistering van golven opgejaagd door harde tegenwind. Voor ons, nu op dit moment, is die nood de nood van de zonde. En in die nood neemt zijn verlossend ingrijpen de vorm van barmhartigheid aan. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadien uit de kust en werd geteisterd door de golven, want zij hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en zij begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Waarop Jezus sprak: kom. Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: Heer, red mij! Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld? Nadat zij in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Dit is het woord van God. Het gebed moet opstijgen uit de diepte van mijn ik. Vanuit die diepte van mijn wezen waar ik gebed ben. Waar hij zich al in liefde met mij heeft verenigd. Dus eerst de geest laten rusten bij hem die mij het eerst heeft lief gehad. Want bidden is niet Gods tegenwoordigheid oproepen, maar mij ervan bewust maken hoe hij mij met zijn liefde voorkomt, voor is. Staande een paar passen voor de plaats waar ik wil bidden, omhoog kijken, zien hoe hij mij ziet. Op de berg, tijdens het samen zijn met zijn vader in het gebed, is Jezus begaan met zijn leerlingen op het meer. En zo is hij het ook nu met mij. Dat is de eigenlijke werkelijkheid. Zien hoe hij mij ziet. Leven onder Gods aanschijn. Me klein maken in een gebaar, zoals de inzittenden. Zij wierpen zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan in de houding waarin ik vermoed hem het beste te kunnen vinden. Afstand doen van het ongeordende bewegen, om zo te beleven dat het op de bewegingen aankomt van de ander, hoe hij mij beweegt. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Dit vragen van hulp is wezenlijk voor het gebed, want bidden is leven uit de kracht van God. Door leven hoe alles wat men doet van God afhankelijk is. Bidden zonder dat besef van afhankelijkheid is zoveel als over het water willen lopen. De geschiedenis. Na de broodvermenigvuldiging zendt Jezus de mensen weg. Het samen zijn met hem in gebed en liturgie is nooit alleen zaligmakend. Hij laat zich ook ontmoeten in de vlakte van het gewone leven
en in de stormen van het bestaan. Jezus en zijn leerlingen in de boot, dat wil zeggen, in een vorm van afzondering van de andere mensen. En daar worden zij overgeleverd aan de elementen. Het onvaste bestand van het water, de duisternis, de tegenwind, het geweld van de golven, waardoor ze worden geteisterd. Maar midden op het meer, met zware tegenwind en hoge golven, aan het eind van de nacht, krijgen zij een ontmoeting met Jezus, die komend van de Vader, door zijn heerlijkheid eerst vrees aanjaagt en dan zijn onuitsprekelijke vrede meedeelt. Wat eerst de groep overkomt, overkomt daarna Petrus alleen, gedreven door zijn verlangen om bij Jezus te zijn. En die geschiedenis gaat door tot op de huidige dag, want hij is met ons alle dagen tot aan het uiteinde van de wereld. Ook de plaats zien, de berg en het meer in de diepte, de boot in de nacht, tegenwind, hoge golven, en ook de plaatsen zien waar in mijn eigen leven mijn geloof in God op een zware proef werd gesteld. Maar voordat ik met mijn hart het geheim binnenga, vraag ik eerst om de bijzondere genade. Het is een geheim van Jezus die openbaart wie hij is, Zoon van God, in wie de Vader bij ons wil zijn met zijn geruststellende tegenwoordigheid. Dus zal ik vragen om de genade een innerlijke kennis te mogen ontvangen van Christus onze Heer, een kennis die mij overeind doet blijven in beproevingen. De overweging. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen. De leerlingen hadden zich, evenals de menigte, te goed gedaan aan het brood dat Jezus hun te eten gaf in de woestijn. Ze voelden zich gesterkt, naar het lichaam, maar vooral naar de ziel. Want er heerste daar zo'n bijzondere sfeer. Jezus gaf het brood met zoveel liefde. Hij gaf zichzelf erin. En nu hebben de mensen en ook de leerlingen de neiging om in die gelukkigmakende ervaring te blijven hangen. Maar Jezus stuurt hen het volle leven in. In de Eucharistie geeft Jezus zijn liefde aan ons mee, maar deze is bedoeld als een kracht voor onderweg, om de moeilijkheden van het leven te boven te komen. Als een teerspijze, een viaticum. En dat is voedsel voor onderweg. In de zondags-Eucharistie krijg ik een unieke kans om de liefde van Jezus te ontvangen met het oog op het leven van alle dag. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. Als er staat dat Jezus de berg op ging om in afzondering te bidden en dat hij alleen was, moeten wij dat alleen zijn verstaan als een samen zijn in gebed met de Vader. En wel ten behoeve van ons. Geen ogenblik raken wij mensen uit de gedachten van Jezus. Hij neemt ons met zich mee in zijn alleen zijn met de Vader. Wij zijn dus nooit echt alleen, al kunnen wij ons wel alleen voelen. De boot was reeds een hele eind uit de kust verwijderd en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. De leerlingen midden op het meer zijn het beeld van de christen die zich heeft losgemaakt van de vaste wal van de gewone maatschappelijke zekerheden van allerlei menselijke overwegingen. Een christen die zich voor zijn levensgedacht niet meer oriënteert op de vaste kustlijn van de gangbare mening van wat men zegt en men vindt. In de navolging van Christus, in zijn kerk, de zaak is de boot, verkeert de christen op een menselijk gezien onvast bestand. Men heeft het leven niet meer in eigen hand. En wanneer er dan ook nog een vervolging losbreekt tegen de christenen, kan het gevoel ontstaan helemaal nergens meer te zijn. Terug naar de maatschappij kan niet meer, en Jezus, in wiens naam ze bijeen zijn, lijkt ver weg. Tegen de morgen kwam Jezus te voet over het meer naar hen toe. Voor het gevoel kan het dus heel lang duren
voordat Jezus ons verhoort. En die tijd dient om ons te oefenen in geloof en in hoop. Met de woorden van Paulus uit de Romeinenbrief: wij die reeds de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. In deze hoop zijn wij gered. Maar men spreekt niet van hopen als men het voorwerp van zijn hoop reeds aanschouwt. Wie verwacht nog van wat hij al ziet? Daar onze hoop gericht is op het onzichtbare, moet deze verwachting gepaard gaan met standvastigheid. Romeinen 8:23. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten zij van streek, omdat zij een spook meenden te zien, en ze begonnen van angst te schreeuwen. Bij een ontmoeting tussen de heilige God en de zondige mens wordt openbaar hoe de mens zijn zekerheid heeft gezocht buiten God. Die zekerheid blijkt ongegrond, heeft geen grond, en de mens valt dus in het niets. En het is nodig dat een mens dit doormaakt, voordat God zich aan hem kan openbaren als de enige vaste bestaansgrond. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: wees gerust, ik ben het, vrees niet. Het eerste dat Jezus doet in ons leven is niet de stormen bedaren en de moeilijkheden wegnemen, maar midden in het noodweer zijn aanwezigheid laten ervaren. Ik ben het. Dat is de naam van God. Ik ben die ben. Een geruststellende, goddelijke aanwezigheid. Heer, antwoordde Petrus, als gij het zijt, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen. Petrus, als plaatsbekleder, moet op de plaats zijn waar Jezus is. Maar hij kan dat niet uit zichzelf. Hij moet geroepen worden, hij moet zich laten roepen. En zo is het ook in het gebed. Bidden is als lopen over het water. Zonder goddelijke hulp kunnen we geen stap zetten. Ben ik me die afhankelijkheid bewust? Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: klein gelovige, waarom hebt ge getwijfeld? Dat verwijt van ongeloof is terecht, want Jezus had gezegd: kom. Daaraan had Petrus moeten gehoorzamen, want met datzelfde bevel om te komen was hij immers geroepen: komt, volgt mij. In de Eucharistie mogen wij nu met Jezus mee over het water, over de wateren van lijden en dood. Gods hand voorkomt dat wij eraan ten onder gaan, als een belofte, een onderpand, dat wij in de stormen van het leven overeind zullen blijven. Aan het eind het gebed niet plotseling afbreken, maar gesprekjes voeren met Jezus. In onze dagen zijn het de mensen die ons schrik aanjagen. Ze heten er zelfs naar terroristen, mensen die een schrikbewind voeren. Maar Jezus en zijn Vader brengen alleen vrede en gerustheid. Schrik maar niet, ik ben het. En dan langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, Moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen wij het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de dood. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overdenken wij het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Overwegen wij het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: beste luisteraars, weer een hele goede avond. En fijn dat we ook op de zondagavond samen de Vespers, het kerkelijk avondgebed, mogen bidden. En dan ga ik u graag de bladzijde geven. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 273. En als je daar bent, dan loopt het verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Maria en het slotgebed, dat staat in het weekend nooit bij u in het kleingetijdenboek. In het grootgetijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 698. We zitten dus in de derde week. 698. Daarna gaan we naar de antifoon, de psalmen en verder. En dat staat op bladzijde 1006. 1006, kunt u eventueel ook een lintje bij leggen. En dan hebben we nog voor in het boek twee bladzijden nodig. Namelijk de antifoon voor de lofzang van Maria, die staat op bladzijde 619. Antifoon A. 619. En het slotgebed, dat staat één bladzijde terug op bladzijde 618. En mogen we elkaar weer een mooi gebedsmoment wensen. In het kleingetijdboek beginnen we op bladzijde 273. En in het grootgetijdboek op bladzijde 698. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O grote schepper van het licht, jij die de wereld hebt gesticht, in het eerste stralen en op ons de dagen schijnsel geeft en glans.
1: De morgen en de avond bindt, met licht tezaam de nacht begint. Weer valt het duister om ons heen. O, hoor ons smeken en geween.
0: Geef dat geen mens bezwaart met kwaad, des levens zegening ontgaat. Daar hij van het eeuwige niet weet en raakt verstrikt in schuld en leed.
1: Wie aanklopt aan het paradijs, ontvangt het leven als een prijs. O, laat ons vluchten al wat schaadt, ons zuiveren van alle kwaad.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Troost ons geest in deze tijd, gij die regeert in eeuwigheid. Groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 1006. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Halleluja. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zijt gij wanneer ge u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: Heer staat aan uw zijde. Die vorst neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer spreekt tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand. Alleluia.
0: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia. Heer, wil ik danken uit heel mijn hart. Midden der vromen voor heel de gemeente.
1: Geweldig is alles wat hij verricht. De aandacht boeiend van elk die het nagaat.
0: Mildheid en majesteit spreekt uit zijn daden. Eeuwig blijft hij rechtvaardig en trouw.
1: Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Minzaam en liefdevol toont zich de Heer.
0: Voedsel geeft hij aan die hem vereren. Altijd herinnert hij zich zijn verbond.
1: Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden. En gaf hun het heidense land in bezit.
0: Het werk van zijn handen is goed en betrouwbaar. Al wat hij besluit staat onwrikbaar vast.
1: Het blijft door de eeuwen en altijd van kracht. Het is doordacht en rechtvaardig.
0: Hij heeft zijn volk verlossing gebracht. Voor eeuwig met hen zijn verbond gesloten. Heilig en hooggeëerd is zijn naam.
1: De vrees voor God is begin van wijsheid. Verstandig doet ieder die hem vereert. In eeuwigheid moet men hem loven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderen deed hij om nooit te vergeten. Liefdevol toont zich de Heer. Alleluia.
0: De Heer, onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia. Het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God als een dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser. Is zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia. Laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia. De tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. Zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Een onvergankelijke, onbederfelijke, onaantastbare erfenis is voor u weggelegd in de hemel, in Gods kracht geborgen door het geloof. Wacht gij op het heil dat alreeds ligt dat al gereed ligt om op het eind van de tijd geopenbaard te worden.

0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: In de koepel des hemels.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels.
0: Het groot getijdboek gaan we nu naar bladzijde 619. Toen Petrus angstig werd, begon hij te zinken. Maar Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld? Ook verheft nu mijn ziel de Heer. Drukt is mijn geest op God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Metelen drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. In de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toen Petrus angstig werd, begon hij te zinken. Maar Jezus stak zijn hand uit, greep hem vast en zei: Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?
0: Groot getijdboek gaan we nu terug naar bladzijde 1010 voor de slotgebeden. In den beginne heeft God de wereld geschapen. Door de verlossing heeft hij haar herschapen. Hij blijft haar door zijn liefde vernieuwen. Roepen wij hem met vreugde aan.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Wij danken u, Heer onze God, want gij hebt alles in uw wijsheid geschapen. En uw voorzienigheid houdt alles in stand.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Door het woord van uw Zoon en zijn overwinning op de dood, bevrijd ons van wanhoop en vrees.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Geef allen die de gerechtigheid liefhebben, de kracht om dem mee te werken aan de opbouw van een vreedzame wereld.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Help de verdrukte, bevrijd de gevangenen, troost de ongelukkigen, schenk brood aan wie honger lijden en genees de zieken. Laat de kracht van het kruis zichtbaar worden in allen.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: Na zijn dood en begrafenis hebt gij uw Zoon op wonderbare wijze opgewekt en in heerlijkheid verheven. Laat de overledene voor altijd bij hem zijn.
1: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
0: kunt u in stilte, als u wilt, bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, toon ons opnieuw de wonderen van uw liefde.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Bladzijde 618. Laat ons bidden. Heer God, Gij doet uw woord gestand. Gij zijt getrouw. Kom ons ongeloof te hulp. Laat niet toe dat wij ten onder gaan in twijfel. Neem ons bij de hand, zodat wij uw almacht ondervinden door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Heer, schenk ons zijn zegen en bewaar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 19e zondag door het jaar A is het evangelie ontleend aan Matteüs hoofdstuk 14 vers 22 tot en met 33. Ik lees het u voor. Na de broodvermenigvuldiging dwong Jezus zijn leerlingen in de boot te gaan en alvast naar de overkant te varen, terwijl hij het volk naar huis zou zenden. Toen hij het volk had weggezonden, ging hij de berg op om in afzondering te bidden. De avond viel en hij was daar alleen. De boot was reeds vele stadia uit de kust en werd geteisterd door de golven, want ze hadden tegenwind. In de vierde nachtwaken kwam hij te voet over het meer naar hen toe. Maar toen de leerlingen hem zo over het meer zagen gaan, raakten ze van streek omdat ze een spook meenden te zien en ze begonnen van angst te schreeuwen. Maar Jezus zei onmiddellijk tot hen: "Wees gerust, ik ben het, vrees niet." "Heer," antwoordde Petrus, "als gij het zijt, zeg mij dan dat ik over het water naar u toe moet komen." Waarop Jezus sprak: "Kom." Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij merkte hoe hevig de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde: "Heer, red mij!" Terstond stak Jezus zijn hand uit en greep hem vast, terwijl hij tot hem zei: "Klein gelovige, waarom heb je getwijfeld?" Nadat ze in de boot gestapt waren, ging de wind liggen. De inzittenden wierpen zich voor hem neer en zeiden: "Waarlijk, gij zijt de Zoon van God." Toch maar weer even kijken naar Matteüs' evangelie, want daar is dit een stukje uit. Wat was ook alweer het grote geheel? Matteüs verdeelt zijn evangelie in drie grote stukken. Het belangrijkste deel is het openbaar leven van Jezus, althans het grootste deel. Dat loopt van hoofdstuk 3 tot hoofdstuk 25. Voorafgaand aan hoofdstuk 3, 1 en 2, beschrijft hij verhalen uit de kindheid van Jezus. En aan het eind, de hoofdstukken 26 tot en met 28, lijden, dood en opstanding. Door zijn verhaal heen van het openbaar leven van Jezus, dus hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25, daardoorheen weeft hij vijf belangrijke toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede, de zendingsrede, hoofdstuk 10. De derde, de rede over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, hoofdstuk 13. De vierde, de gemeenterede, hoofdstuk 18. En tenslotte de vijfde, de hoofdstukken 24 en 25, de gelijkenissen over het oordeel. Als wij nu dus zitten in hoofdstuk 14, dan hebben we de gelijkenissen van het koningschap achter ons gelaten en zitten dus in de tijd nadat Jezus de gelijkenissen van het koningschap over het zaaien van het woord heeft uitgesproken. En zouden we de hoofdstukken daarna kunnen beschouwen als: en wat gebeurt er dan als Jezus dat woord zaait? Daar is onze tekst vandaag een stukje uit. En als we dan kijken naar dat stukje waar onze tekst aan ons is ontleend en we zien het in de samenhang, dan overzien we dat na de rede over de gelijkenissen van het koningschap der hemelen, met die zaaier en die huisvader, vertelt Matteüs over Jezus' bezoek aan zijn eigen vaderstad Nazareth. Hoe daar het zaad van zijn woord geen goede aarde vindt. Jezus zegt daar ook: een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderland. En als illustratie van die woorden horen we over het tragische lot van Johannes de Doper, hoe hij door koning Herodes om het leven wordt gebracht. Daarmee loopt Matteüs vooruit op het tragische levenseinde van Jezus zelf straks. Daarna horen we over de wonderbare broodvermenigvuldiging, hoe Jezus duizenden weet te voeden met 5 broden en 2 vissen. Daarmee loopt Matteüs vooruit op de tijd hoe het na Jezus heen gaan zal zijn. Dan zullen de leerlingen Jezus' brood, zijn woord, onder de mensen verspreiden. En met dat verhaal van dat broodwonder loopt Matteüs misschien ook wel vooruit op het laatste avondmaal, waar Jezus opnieuw het brood zal nemen, zegenen, breken en geven, precies zoals hij het bij het broodwonder zelf deed. Hoe dan ook, daarmee zijn we aangeland bij het gebeuren van vandaag, hoe Jezus midden in de nacht over het water van de zee naar zijn leerlingen in nood toekomt. In de afgelopen twee verhalen hoorden we hoe de schaduw voorbij ging van wat later met Jezus zou geschieden. We lopen er al een beetje op vooruit in die verhalen. En zou dat dan nu ook weer het geval zijn? Laten we de tekst nader bezien. U weet, ik gebruik altijd een eigen vertaling, niet omdat die beter is, vaak in tegendeel, maar omdat ik graag wil weten wat er in het Grieks staat, omdat Griekse woorden vaak tot nadenken en tot proeven en smaken van de tekst uitnodigen, wat in een vertaling vaak verloren gaat, dat kan ook bijna niet anders. Dus de eigen vertaling. En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot en hem vooruit te gaan naar de overkant, terwijl hij de menigten zou laten gaan. En gelijk. Dat is opmerkelijk. In vers 15 hadden we gehoord dat de avond viel en daarop had Jezus de menigte te eten gegeven. Daar zal toch wel behoorlijk wat tijd overheen gegaan zijn. Je zou verwachten dat het intussen donker was geworden. En toch dwingt Jezus zijn leerlingen in de boot te stijgen en gelijk. Ja, uit de andere evangelies weten we dat vissers ook 's nachts werkten. Althans in de Bijbelse cultuur. In het evangelie van Lucas horen we hoe Petrus tegen Jezus zegt: Meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen. En bij Johannes lezen we dat de leerlingen uit vissen gingen en hoe Jezus hen tegen de morgen aan het strand stond op te wachten. Dus de leerlingen waren gewoon om 's nachts te varen. Maar nu gaan ze niet de zee op om te vissen, ze worden door Jezus gedwongen naar de overkant te gaan. Nacht, overkant, twee woorden die toch gemakkelijk een dubbele betekenis zouden kunnen krijgen. En dan dwingt Jezus ze in te stijgen. Dat is een woordspeling. Hier horen we hoe de leerlingen de boot instijgen en zo meteen in het volgende vers horen we hoe Jezus de berg opstijgt. Zowel leerlingen als Jezus stijgen dus. De ene groep in en de andere persoon op. En dan, zoals gezegd, in de nacht naar de overkant. Roept dat niet bijna het beeld op van iemand die doodgaat? Loopt Matthäus al enigszins vooruit op wat later in Jezus' leven komen gaat? Of, anders gezegd, wil hij deze zogenaamde alledaagse gebeurtenis plaatsen in het perspectief van het grote mysterie van dood en opstanding van Jezus? Of zoeken we dan toch te veel achter? Nou ja, gezien wat er komen gaat, dat Jezus midden in de nacht over het water wandelt, denk ik zelf dus eigenlijk van niet. Ik denk dat de woorden expres zo gekozen zijn dat ze vatbaar zijn voor een dubbele betekenis. En dan die boot had Jezus eerst gebruikt om van daaruit zijn woord te zaaien in de harten van de mensen op het land. Weet u wel, zo begon het hoofdstuk over de gelijkenissen van het koningschap. En vervolgens hoorden we niets meer over die boot, tot het moment dat hij in een boot uitwijkt naar een woestijnplaats om even op zichzelf te zijn. Dat is de opmaat voor de geschiedenis van het broodwonder. Want hij wilde wel op zichzelf zijn, maar de mensen waren hem voor en in grote getale waren ze hem gevolgd. En toen heeft hij ze dus het broodwonder toegediend. Maar nu is het broodwonder achter de rug en laat Jezus zijn leerlingen alvast in de boot vertrekken, terwijl hij dan alsnog op zichzelf kan zijn. Dat horen we in het vers hierna. En dan, hij laat het volk gaan. Het volk laten gaan. Zojuist bij de woorden nacht en overkant bekroop mij het gevoel dat er wellicht een dubbele betekenis achter die woorden zat. Alsof Matthäus vooruitloopt op wat later verteld wordt. Nou, dat gevoel wordt versterkt door de woorden die nu klinken. Het volk laten gaan. Gaat hier de schaduw voorbij van het feit dat Jezus straks door zijn dood in de nacht en opstanding aan de overkant het volk zal laten gaan, verlossen? Of zoek ik er toch te veel achter? We gaan naar vers 23. En de menigte hebbend laten gaan, steeg hij op naar de berg om op zichzelf te aanbidden. Avond geworden was hij ginds. Steeg op. Dat is dus een woordspeling met van de leerlingen daarnet, die stegen in de boot. En dan, hij steeg op naar de berg. De berg opstijgen om te bidden, waar hebben we dat meer gehoord? Ja, dat gegeven kennen we uit de verhalen over Mozes, die herhaaldelijk de berg opsteeg om met God te spreken als een vriend, van aangezicht tot aangezicht. Dat beeld roept Matthäus nu op rond de persoon van Jezus. De Bijbel kent aan de berg een bijzondere betekenis toe. Op de berg kun je het dichtst bij God in de hemel komen, waar God woont. De berg, dat is althans ja, een voorstelling van zaken, de Bijbelse voorstelling van zaken. God woonde boven ons, boven het uitspansel, en je kwam daar het dichtst bij door de hoogste berg te beklimmen. De berg is dus bij uitstek de plek om dicht bij God te zijn, en daar gaat Jezus nu heen. Ja, u moet mij maar niet kwalijk nemen, maar weer bekruipt mij het gevoel van die dubbele betekenis. In de nacht, dicht bij God, of zelfs met God verenigd. Is dat ook niet een beschrijving van wat er met Jezus gebeurt in de dood? Loopt Matthäus inderdaad vooruit op wat komen gaat? Het wordt mij steeds maar ingegeven door wat ik weet dat er straks gaat gebeuren, dat Jezus over het water wandelt. Dat kan niet volgens normale menselijke maatstaven. En we worden dus hier voorbereid op iets wat straks niet kan. En we moeten misschien achter de woorden die normaal klinken, toch al dingen zoeken die eigenlijk meer op het inzicht dan op de controle van de gebeurtenissen zijn gericht. Ja, dat is mijn gevoel maar steeds. En dan is die op zichzelf. Dat hadden we al eerder gehoord. Want in hoofdstuk 14 vers 13 staat er, horend dat Johannes de Doper door Herodes was gedood, dat horend week Jezus uit van ginds, zijn vaderland, in een boot naar een woestijnplaats om op zichzelf te zijn. En dat was het opmaat voor het broodwonder. En nu is hij dan inderdaad eindelijk op zichzelf. En dan staat er dat merkwaardige zinnetje waarmee dit vers afsluit. Daar staat, zoals in het Grieks althans, avond geworden was hij ginds. Avond geworden was hij ginds. Dat is een heel nadrukkelijk zinnetje. Ook het feit dat Matthäus hier uitdrukkelijk het werkwoord was laat klinken, is betekenisvol. In het Grieks staat het er ook. Hij was daar. In het Grieks had hij het net zo goed achterwege kunnen laten. Dat kan in het Grieks heel makkelijk, dat je het werkwoord zijn gewoon weglaat, omdat het toch wel duidelijk is. Maar als je het dan wel gebruikt, ja, dan wil je daar natuurlijk juist de bijzondere nadruk op leggen. Jezus was op de berg in de nacht aan de overkant, dicht bij God. Wat wordt hier toch opgeroepen voor een wereld? Vers 24. De boot was reeds vele stadia van het land verwijderd, gekweld door de golven, want tegen was de wind. Vele stadien. Een stadion was om en nabij de 180 meter. En een aantal stadien zal dus wel, ja, laten we maar schatten, zo'n 500 meter zijn. Misschien nog iets meer. Een paar keer 200 meter, een paar keer 180 meter, zoiets. En dan dwarsgezeten. Dat woord dat daar staat, is eigenlijk getoetst worden met een toetssteen en dan met de ondertoon van gekweld worden. Dat is wat er gebeurt. Ze worden gekweld door de golven. In hoofdstuk 8 vers 6 hoorden we dat er sprake was van een knecht die gekweld werd door pijn. En toen Jezus aan de overkant was bij de Gadarenen, werden de onreine geesten gekweld door de komst van Jezus. En nu wordt de boot gekweld door golven. En dan staat het toch zo heel nadrukkelijk, want tegen was de wind. Ook hier schrijft Matthäus dat woordje was heel uitdrukkelijk, terwijl het echt niet nodig zou zijn in het Grieks. Als het er niet was had gestaan, was het even duidelijk geweest. Maar als hij het wel schrijft, dan horen we toch dat tegenover het zijn van Jezus, Jezus die was ginds op die berg met God verenigd en tegen was de wind, komen hierdoor nou niet die twee werelden van de wereld zoals het bij God toe gaat, waar Jezus verblijft, en de wereld die tegen zit, komen die nou niet tegenover elkaar te staan? Is Matthäus niet bezig om hier David en Goliath tegenover elkaar te plaatsen? Of om hier God en demon tegenover elkaar te plaatsen, of om hier voorspoed en tegenspoed tegenover elkaar te plaatsen. Dat doet hij toch door dat woordje was zo nadrukkelijk te laten klinken. Eerst in het vorige vers toen het ging over dat Jezus was, en nu was de wind tegen. Ik ontkom er niet aan door daar toch van alles achter te zoeken.

Vers 25. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Ja, dat moet ik natuurlijk heel anders voorlezen. Ik moet natuurlijk voorlezen. In de vierde nachtwaken ging hij naar hen toe, wandelend over de zee. Daar staat toch iets ontzettend geks? Wandelend over de zee. Wat zullen we nou krijgen? Eerst maar even die vierde nachtwaken. De Romeinen hadden vier nachtwaken, de Grieken vroeger drie, de Romeinen vier. Dus we zitten duidelijk in de Romeinse cultuur met dat woord vierde nachtwaken. De eerste was de avond, de tweede was middernacht, de derde was tegen het hanengekraai als het heel licht begon te worden, en de vierde was de ochtend. Dat zou dus betekenen dat het nu reeds ochtend is, en niet, wat ik heel vaak heb gedacht eigenlijk, het duisterende moment van de nacht. Nee, we zijn al in de ochtend aangeland. En als het inderdaad de ochtend is bij het opkomen van de zon, ja, u moet me maar niet kwalijk nemen. Ik krijg maar weer het gevoel dat we toch alles moeten verstaan in het kader van het mysterie van Jezus' leven zelf, van nacht en ochtendgloren, dood en opstanding. Te meer omdat die zee, kijk, in onze vertaling, de normale vertaling, geeft over het, dat Jezus over het meer te voet naar hen toe kwam. Over het meer. Want we weten nu eenmaal van de kaart, als we op de kaart kijken, dat is het meer van Genezaret, een stukje water dat door alle kanten om land wordt omgeven. En dan praat je niet over een zee, maar over een meer. Maar ja, Matthäus schrijft zee. Dus daar wil hij ons iets duidelijks mee maken. En natuurlijk wil hij dat, want de zee in de cultuur, in de Bijbelse cultuur, heeft een hele bepaalde gevoelswaarde. Die zee, dat is de plek waar de afgoden, waar de demonen, waar de duivels thuis horen. Op de bodem van de zee schuilt altijd een monster dat naar je zit te loeren om te kijken of die je kan verslinden. Denkt u maar aan het verhaal van Jona. Als Mozes uit Egypte trekt met het volk op weg naar het beloofde land, dan moet eerst een hele zee opzij geschoven worden, want dat was de bedreiging bij uitstek. En als in het boek Openbaring wordt gezegd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn, dan staat er heel nadrukkelijk tussendoor: en de zee was niet meer. De zee, dat was voor de Bijbel de vindplaats van het gevaar, van de dreiging, van alles wat mensen, dat de mensen naar het leven stond. En daar wandelt Jezus nou zomaar overheen. Wandelend over de zee. Dat wordt ook trouwens gezegd over God zelf in het Oude Testament. Ik heb het opgezocht voor u. In Psalm 77, vers 20 staat: dwars door de zee ging uw weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water. Dat slaat natuurlijk op de uittocht uit Egypte. Dat was Psalm 77. En Job, in hoofdstuk 9, vers 8, hij legt de zee aan zijn voeten. Dat is wat Jezus vandaag dus doet. En Jesaja, hoofdstuk 43, vers 16. Zo spreekt de Heer die een weg legt in de zee en in machtige wateren een pad. Kortom, Jezus doet zoals in heilige boeken over God gesproken wordt. Jezus is de vervulling van het Oude Testament. Of in hem komt het hele Oude Testament, komen alle heilige boeken als het ware samen. Geen wonder dat straks de leerlingen zullen uitroepen: u bent zoon van God. Ja, u zult het met me eens zijn, toch zijn we langzamerhand in een heel vreemde wereld terechtgekomen. En ik heb maar steeds de indruk dat de verzen die eraan vooraf gaan ons proberen toe te leiden met zachte hand naar het feit dat we inderdaad op weg waren naar een vreemde wereld. En zitten we nu ineens middenin. En in vers 26, de leerlingen zienden hem op de zee wandelend, raakten in de war zeggend: het is een spook, en ze schreeuwden van vrees. Dat schreeuwen, dat komt herhaaldelijk voor. Allerlei mensen schreeuwen. Het geeft vooral aan dat er lawaai is. Straks zal de Canaanese moeder schreeuwen om de genezing van haar dochter. En zo zullen bij de benadering van Jeruzalem opnieuw twee blinden schreeuwen om genezing. En zullen straks de mensen schreeuwen bij Jezus' intocht in Jeruzalem. Hosanna. En zo zal het volk schreeuwen om Jezus' kruisiging. En zo zal Jezus zelf straks sterven met een laatste schreeuw. Schreeuwen. Dat duidt toch op een bepaalde gevoelswaarde. Schreeuwen. Ze schreeuwden van vrees.
op zich is dat natuurlijk ook eigenlijk al, ja, als het niet zo serieus was, is het ook wel grappig. Want we herinneren ons dat Jezus in zijn zendingsreden

in zijn zendingsrede herhaaldelijk tegen zijn leerlingen had gezegd, hè, ik zend jullie als schapen onder de wolven, maar vrees niet. Dat had hij niet één keer gezegd, dat had hij wel drie keer gezegd. Vrees niet, vrees je tegenstanders niet. Nou, op dit moment meende ze een spook te zien, en misschien wel het spook, de tegenstander weer uitstek, en ze vrezen dus wel. En Jezus zal dus de woorden van dat moment, van toen, van die zendingsrede herhalen. Vrees niet. En dat woord, dat weten we wel. Dat klinkt zo vaak in de Bijbel. Telkens als God in de wereld van mensen binnenkomt, komt er zoiets anders binnen, zoiets overweldigends, dat vrees de mensen bevangt. En dan is het eerste wat er gezegd wordt, vrees niet als de engel bij Maria binnenkomt en ze schrikt van zijn woorden. Vrees niet. Telkens, en ook in het Oude Testament, als God of de engel van de Heer komt, vrees niet. Dan hebben we toch met dingen te doen die een normaal mens vrees aanjagen, omdat het zo anders is en dwars door onze wereld binnenkomt breken. En dat eerste wat je dan overkomt is vrees. En weer vrees niet. Natuurlijk vrezen we. Dan mag Jezus wel 10 keer gezegd hebben in de zendingsrede, vrees niet. Maar ja, dat moet je dan ook altijd nog maar kunnen. Vers 27, gelijk sprak Jezus hun zeggend, vat moed, ik ben het, vrees niet. Daar staat het nog een keertje, vrees niet, ik ben. Ja, spreekt Jezus daar nu niet eigenlijk de godsnaam over zichzelf uit? Ik ben, vrees niet. Gelijk sprak Jezus hun. Het verhaal begon ook met gelijk. Hoe stond het er ook alweer aan het begin? En gelijk dwong hij zijn leerlingen in te stijgen in de boot. En nu ze in angst zitten, gelijk sprak Jezus hun zeggend, vat moed, ik ben het. Alsof er toch sprake is van een godsverschijning, daar op die vroege ochtend op het water. En in vers 28 antwoordde hem, sprak Petrus, Heer, indien u het bent, beveel naar u toe te gaan op de wateren. Beveel, ja, eigenlijk moet je invullen, beveel mij, maar dat staat er dus niet in het Grieks. Beveel naar u toe te gaan op de wateren. Petrus wil bevolen worden door de Heer. Op zich is dat al een vers om een meditatie aan te besteden. Beveel naar u toe te gaan. Beveel mij naar u toe te gaan. Is dat dan niet al een verregaande vorm van navolging van Christus? Zeker nu we even terug hebben overwogen wat het in de Bijbelse cultuur betekent om op de zee te wandelen, beseffen we nu beter wat Petrus eigenlijk vraagt. Hij vraagt niet dat hen een goochel of tovertruc wordt geleerd, dat hij dat ook kan over water wandelen. Nee, hij vraagt dat ook hij boven het kwaad en de dreiging daarvan zou kunnen staan. Juist zoals hij ziet dat dat aan Jezus gegeven is. Wie van ons zou dat nou niet willen? Dat wij over het water van het onheil zouden kunnen wandelen. Dat wij boven alle dreiging zouden kunnen staan. Dat wij dat domineren. En dat we onaantastbaar zijn voor alles wat het kwaad ons kan aandoen. Zelfs als het kwaad het ons kan aandoen. Dat we dan zo tot die andere kant behoren die we boven op de berg hebben meegekregen. Dat we nu over het water van het onheil kunnen wandelen. Petrus vraagt dat, waarop Jezus sprak in vers 29, hij sprak, kom, en neerstijgend van de boot, wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Mooi hè, dat Matthäus dat dan toch maar schrijft. In het begin waren ze ingestegen in de boot, en nu stijgt hij uit van de boot en wandelde Petrus op de wateren en kwam naar Jezus toe. Hij doet wat Jezus zegt. Jezus zegt, kom. En hij kwam. Maar toen, kijk en nu mijn vertaling maar, ziende de wind begon hij te vrezen. En beginnend neer te zinken, schreeuwde hij zeggend, Heer, red mij. Hij begon te vrezen. We weten nu wat dat woord inhoudt. Dat stond er net ook al. En hij schreeuwde, en we weten nu wat het woord inhoudt. Want dat gebruikte Matthäus juist ook al. En hij schreeuwt, Heer, red mij. Dit stukje tekst is toch al een meditatie voor een hele week. Beveel mij naar u toe te komen en dan komt hij en dan wordt hij bedreigd en dan roep je, Heer, red mij. Is toch even iets om bij stil te blijven staan. Vers 31.

0: Gelijk hem de hand reikend, nam Jezus hem op en zegt hem, Klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Weer dat woordje gelijk. Er zit een hoop tempo in. Gelijk dwong Jezus in de boot te gaan. Gelijk sprak Jezus tot hen, vat moed. Gelijk reikte hij hem de hand. Dat zijn dus blijkbaar drie parallelle gebeurtenissen die allemaal iets van heil, redding in zich bergen, gelijk. Nam Jezus hem op en zegt hem, klein vertrouwende, waartoe heb je getwijfeld? Dat woord twijfelen, in het Grieks staat er zoiets als in tweestrijd staan. Het komt nog eens voor, helemaal aan het eind van Matteüs' evangelie, als Jezus na zijn opstanding aan zijn leerlingen verschijnt. Sommigen twijfelen dan of hij het werkelijk is. Maar dan dat woord klein vertrouwende. Het kwaad de baas blijven kan blijkbaar alleen krachtens Jezus, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Ja, dat is toch ook al een meditatie? Je kunt het kwaad de baas blijven, niet door naar de dreiging te kijken en je te laten beangstigen, maar door naar Jezus te kijken en je te laten bemoedigen. Zover zal het zijn na Jezus' opstanding uit de dood en de gave van zijn geest. Hoewel we in deze geschiedenis herhaaldelijk de schaduw van Jezus' dood en opstanding voorbij menen te zien gaan, worden we er nu op geattendeerd dat Petrus op dit moment zover nog niet was. Dat zal inderdaad pas zover zijn dat hij, om zo te zeggen, over het water kan wandelen en de dreiging de baas kan blijven na de opstanding van Jezus als hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Hier is dat zover nog niet. Klein vertrouwende. Dat woord had Jezus al eerder gebruikt, toen hij destijds de storm het zwijgen had opgelegd, in hoofdstuk 8, vers 26. Ook toen had hij gevraagd waarom ze zo bangelijk waren. Die situatie wordt hier herhaald. Met dit verschil dat Jezus niet alleen de zee zal stilleggen, maar dat hij er ook overheen wandelt. Dat werd in het eerste verhaal nog niet verteld. En nadat ze omhoog ingestegen waren in de boot, zweeg de wind. Weer dat woord stijgen, nu weer instijgen. Dus de leerlingen zijn ingestegen in de boot, Jezus is opgestegen naar de berg, Petrus is uitgestegen uit de boot, neergestegen uit de boot, en nu stijgen ze allebei weer in de boot. Daar zit toch, ja, dat is toch filmisch, dat woordje stijgen alleen al. En de wind ging liggen. Daar moeten we even bij stilstaan, want dat is misschien goed om dat toch even te vermelden. In de Bijbelse cultuur, daar geloofde men dat de hele wereld beheerst en bestuurd werd door onzichtbare geesten. Ook de mensen. En men redeneerde dan, als een mens slecht handelde, luisterde hij naar de ingevingen van de boze geest die in hem was. En wie goed handelde, luisterde naar de ingevingen van de goede geest. Wie ziek was of ongeluk onderging, werd in bedwang gehouden door een boze geest. Boze geesten maakten mensen ongelukkig. En we zien in de evangelische herhaaldelijk hoe Jezus mensen bevrijdt van boze geesten. Door bijvoorbeeld hun ziekte te genezen of door de boosheid in hen te verdrijven en ze om te vormen tot goede mensen. Vandaar dat Matteüs aan het begin van zijn evangelie vertelde hoe Jezus bij de doop de geest uit de hemel kreeg opgelegd. Die geest, zo horen we nu, is blijkbaar sterker dan alle knellende, boosaardige geesten die het goede leven van de mensen aanvreten of bedreigen. Dat heeft hij herhaaldelijk getoond door al die genezingen en al die verlossingen die hij intussen al heeft verricht. Maar nu blijkt zelfs dat zijn geest sterker is dan de levensbedreigende krachten, dan de levensbedreigende geesten in de natuur die de mensen bedreigen. En dat zijn toch krachten waar een mens nooit tegenop kan. Maar de geest van Jezus dus wel. En dan tenslotte, die in de boot knielde neer voor hem, zeggend, waarlijk Gods zoon bent u. Zoon van God, niet de zoon van God, dat staat er niet. Als je dat vertaalt, zoals in onze gebruikelijke vertaling, loop je eigenlijk al vooruit op de ruzie die later gaat ontstaan, of Jezus nou wel of niet de zoon van God is. Maar die bekommernis had Matteüs nog helemaal niet. Hij wilde alleen maar aantonen dat Jezus in nauwe verbinding stond met God. Dat hadden we eigenlijk al gehoord met die berg waar die was. Hij heeft hetzelfde DNA als God. En Dat is wat er wordt gezegd, dat in Jezus als het ware Gods aanwezigheid in de wereld plaats gaat vinden. En of dat nou zoon of de zoon is, ja, dat bij de doop had de stem uit de hemel al gezegd, jij bent mijn welbeminde zoon. En straks bij de verheerlijking op de berg, toevallig hoorden we dat vorige week, weer dan zegt dus de stem uit de hemel, deze is mijn welbeminde zoon. Dus herhaaldelijk wordt in het evangelie aan herinnerd dat in Jezus wordt iets wat God heeft gemaakt, een eigen maakseltje van God, maar iets wat uit God is voortgekomen, zoon. Niet een kunstwerk, maar een kind. Daarom is het zo belangrijk dat van het begin af aan de nadruk werd gelegd op het feit dat Jezus van hetzelfde DNA, van dezelfde natuur, van hetzelfde maaksel, ja, hoe moet je dat nou goed zeggen? Maar dat vader en zoon hetzelfde DNA hebben, laat ik toch dat beeld gebruiken. Waarlijk Gods zoon bent u. Johannes zal in zijn evangelie dat verhaal ook vertellen, maar dan mag de apostel Thomas dat uitspreken. Weet u wel, als hij zijn hand in de wonden van Jezus mag leggen en dan in Jezus Gods zoon herkent. Mijn Heer en mijn God. Het is dus toch eigenlijk wel een opstandingsverhaal hier, vindt u niet? Ik wil nog even met u terugkijken op dit verhaal. En ik schreef het al eens eerder op en ik lees nu maar op zoals ik het destijds heb opgeschreven bij een of andere gelegenheid. In de tijd dat ik theologie studeerde was het een hot item. Heeft Jezus werkelijk over het water gewandeld of niet? Met andere woorden, is het een historisch feit dat door een voorhistorische camera had kunnen worden vastgelegd? Gedurende de tijd dat ik levensbeschouwing gaf op de middelbare school, kwam die vraag ze nu en dan weer boven. Hoe indringend ogenschijnlijk ook, toch stuurt die vraag mij de verkeerde kant op. En waarom? Nou, laat Jezus over het water hebben gewandeld. Nou en? So what? Ik antwoordde aan leerlingen, pak je geschiedenisboekje en noteer bij het jaartal 30 na Christus, Jezus van Nazareth wandelt over het water. Leer het uit je hoofd en als ik er op het proefwerk naar vraag, heb je een 10 als je het juist zo kunt opschrijven. So what? Nee, de zee was in de Bijbelse cultuur een gevaarlijk ding, een monster dat mensen opslokte, zoals we lezen in het boek Jona. Als Mozes met zijn volk een nieuwe toekomst tegemoet gaat, moet eerst de zee opzij geschoven worden. En als de Bijbel droomt van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar alle kwaad vergeten is en alle leed geleden, dan gaat ze ervan uit dat er geen zee meer zal zijn in Openbaring 21, vers 1. Trouwens, in het levensverhaal van Jezus zelf horen we daar een aangrijpend voorbeeld van. Hij geneest een man die bezeten is van een legioen duivelse geesten, door geen mens in bedwang te houden, zelfs niet door kettingen, woonde in grafspelonken. Misschien was die man de dood zelf wel. Nou wel nu, Jezus bevrijdt hem van die menigte dwingende duivelse geesten. En die vragen dan of zij in varkens mogen varen, de onreine beesten bij uitstek in de Bijbelse wereld. En vervolgens storten die zwijnen zich in zee. Immers daar, op de bodem, horen ze thuis. En dan vertelt de evangelist dat Jezus, om zo te zeggen, doodleuk over die zee wandelt. Hij domineert de plek van waar het kwaad zijn macht over mensen uitoefent. Dat Jezus over de zee wandelt, is een geloofsuitspraak. Durf ik geloven dat zijn geest alle kwaad de baas is, terwijl ik op veel plaatsen om me heen zie dat dat nog lang niet het geval is. Durf ik met Jezus over dat water te wandelen? Petrus vroeg erom, maar was zover nog niet. Hij zonk weg. En ik? Tot slot nog het evangelie van de volgende week. Dan zijn we nog steeds in Matteüs, jaar A. En dan lezen we uit Matteüs hoofdstuk 15, de verzen 21 tot 28. 15, 21 tot 28.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Joop. Deze keer voor de eerste keer vanuit de studio van Radio Maria met Pastoor Menno hier. Klaar voor alle soorten vragen die er zijn.
1: Ja, de sneeuw is weer weg, dus ik durf weer buiten.
0: Ja, dan wie weet komt de sneeuw terug.
1: Ja, je weet niet. Dan doen we het weer via de telefoon. Ik ga hem niet liggen vallen.
0: Nee, dat willen we niet.
1: Goed, we hebben nog iets gekregen en dat gaat over een tijdje terug dat er een vraag was van iemand om kaartjes of iets voor die bij te dragen, dus je een ongeluk krijgt, dat mensen dan de hulpverleners weten dat je katholiek bent en dat je hulp van een priester nodig hebt. Nou, wij wisten toen niet waar de dingen te krijgen waren, want het is vroeger wel geweest bij het Katholiek Nieuwsblad en zo, maar dat geloof ik niet meer. Nou, we krijgen dan natuurlijk een mededeling en toegestuurd enkele kaartjes. En die worden uitgegeven door Providentia VZW, Vijfstraten 55 in Sint-Niklaas in België. En dat is een geplastificeerd kaartje en er staat op: Ich bin römisch-katholisch und wünsche in Lebensgevaar den Beistand eines Priesters. En dan komt het ook nog in het Frans en in het Italiaans en in het Nederlands. Dus ik ben rooms-katholiek en wens bij sterfgevaar de bijstand van een priester.
0: Ja.
1: Nou, u kunt het dus bestellen bij Providentia VZW Vijfstraten 25 in Sint-Niklaas.
0: Ja. Of u kunt zelf zoiets maken, als je een beetje handig
1: bent. Dat
0: kan
1: ook, maar dit is een mooi geplastificeerd kaartje.
0: Ja. Ik zou in plaats van Italiaans voor het Engels gekozen. Maar...
1: Oh, er staat geen Engels op, nee. Dat is wel raar.
0: Meer mensen spreken Engels dan Italiaans. Tenzij je in Italië bent.
1: Ja. Goed. Dan een beetje een moeilijke vraag. Ik denk wel een belangrijke vraag. Maar ja, hij leent zich eigenlijk niet heel goed om voor de radio te behandelen. Maar we zullen het toch proberen. Er is een jonge man die zegt: ik zit met een probleem. En ik denk dat daar wel meerdere jonge mannen mee zitten. Namelijk zelfbevrediging. En hij zegt: ik probeer in kuisheid te leven. En ik ben ook een grote voorstander ervan. Maar het lukt niet. Ik doe telkens aan zelfbevrediging. En ik heb een grote afkeer van me als ik het weer verkeerd gedaan heb enzovoort. Nou, het lukt me dan een paar weken om weer braaf te zijn. En dan gaat het weer in de fout. Wat zijn nou de
0: advies.
1: De adviezen, wat moet ik daartegen doen? Ik weet wel bidden en biechten en weet ik wat. Maar het helpt allemaal niet zo hard. Hè, en dan zegt de jongen dat hij een grote eerbied heeft voor priesters die allemaal zo in kuisheid leven. Nou, ik denk dat ik geen groot geheim verklap als ik zeg dat priesters daar evenveel moeite mee hebben. Priesters zijn ook mensen. Dus dat is helemaal geen probleem van alleen niet-priesters.
0: Mm-hmm.
1: Het is zelfs geen probleem, weet ik uit ervaring, of ook een probleem van mensen die getrouwd zijn. Ik denk dat je aan de ene kant er tegen moet strijden, proberen het niet te doen, en aan de andere kant niet moedeloos te worden als het niet lukt. Want er zijn bepaalde dingen in het leven, bepaalde zonden die je, ja, die je bijna niet kwijtraakt. Die pas in de loop der jaren minder worden. Maar die niet helemaal. Het heeft natuurlijk ook, denk ik, met de hormonen te maken en zo. In op jonge leeftijd dat het sterker is dan wanneer je ouder bent enzovoort. Alhoewel dat ook niet helemaal waar hoeft te zijn. Maar een stuk, denk ik ook, en dat klinkt dan raar, een stuk acceptatie van het feit dat het zo is. En maar telkens, als je gevallen bent, weer biechten en opstaan. Hè? En weer verder gaan. En proberen, iedere keer weer opnieuw. Dat is niet alleen met zelfbevrediging, maar is ook met anderen. Als je heel gemakkelijk gauw kwaad wordt, zal ik maar zeggen. Nou, dan moet je ook iedere keer tegen vechten. Dat komt ook iedere keer terug. Dan is de vraag ook nog van deze jongeman. Van hoe is het? Is het een doodzonde en mag je niet de communie? Objectief is het een doodzonde. Laten we dat voorop stellen. Objectief is het een doodzonde. Dus het is seksualiteit gebruiken radicaal tegen de bedoeling van God in. Hè, als instrument van liefde enzovoorts. En dat is het dan niet. Maar ik denk dat het in de praktijk tenzij je er een losbandige gewoonte van maakt. Maar in de praktijk, als je dus als het ware, wat zal ik zeggen, min of meer, het overkomt je. Je kunt er niet tegenop enzovoort. Dat verminderd toerekeningsvatbaar is. En ik denk dat het dan geen doodzonde is. Maar dat betekent niet dat je er lang meer rond moet lopen, hoor. Het is wel goed om het te biechten, om dan, ja. Maar iedereen moet voor zichzelf eigenlijk een beetje beslissen of het geheel uit vrije wil enzovoorts was. Want anders is het geen doodzonde. Maar ik kan dat niet in het algemeen zeggen. Ik kan niet zeggen, nou, het is geen doodzonde, dus zo werkt het niet. Objectief is het doodzonde, maar ik geloof wel dat in de praktijk lang niet altijd de doodzonde is, vanwege het verminderde toerekeningsvatbaarheid. Zal ik maar zeggen.
0: Hm. Vroeger was het advies te gaan trouwen. Is dat nog steeds zo?
1: Ja, maar
0: ja, dat zou wel een oplossing zijn.
1: Het huwelijk was een remedium concupiscentiae.
0: Precies.
1: Een geneesmiddel tegen de begeerte. Maar ik heb net al gezegd dat dat niet helemaal waar is. Nee.
0: Ja, maar in de zin omdat dat je energie in iets vruchtbaar stopt. Het is, natuurlijk, het leven gaat zoals het gaat.
1: Ja.
0: Maar dan
1: nee, maar
0: zijn
1: ik
0: er
1: denk
0: wel
1: dat,
0: om
1: dat
0: afleiding
1: het huwelijk,
0: voor
1: kiezen. Kijk, er werd meer gezien het huwelijk als oplossing voor het feit dat je niet met iedereen naar bed ging, zal ik maar zeggen. Dat,
0: ja,
1: je dat kon kanaliseren.
0: Okay.
1: Ja. Ik denk niet dat je kunt zeggen, nou, want ook in een huwelijk,
0: ja,
1: zijn er periodes dat je niet geen gemeenschap kunt hebben. Ik bedoel, dat kan. Ik bedoel, het zijn zwangerschappen, schijnt het niet altijd even gemakkelijk te zijn enzovoorts allemaal. Dus de vrouwen dat dan niet. En nou, dan kun je ook niet zeggen van, ik ga op een ander of zo. En dan komt ook de neiging tot zelfbevrediging ook weer op. Dus
0: ja.
1: Het is ook een drang waar je niet aan toe mag geven. Maar die drang kan soms wel groot zijn. Zie je, ik zit er ook mee te worstelen wat ik nou precies moet zeggen. Maar
0: ja, meestal is dit een tussen vier ogen besproken.
1: Ja, in het algemeen is het
0: maar
1: een beetje
0: maar ik vermoed
1: moeilijk
0: dat er veel mensen zijn die mee kampen. Dus we dachten,
1: ja, ja,
0: het is wel een
1: ik
0: goed
1: weet,
0: idee om iets van te zeggen.
1: Ik weet ook uit de biechtervaring, uit biechtvader, dat er heel veel mensen mee zitten.
0: Ja. Dus, nou.
1: En niet alleen ongehuwde mensen.
0: Ja. En ik vermoed dat er geen kinderen nu aan het luisteren zijn. Dus dat is allemaal goed.
1: Nee. Goed. Hier laat ik erbij. Want ik weet het verder ook niet precies. Wat ik er zo over de radio van moet zeggen. Hier bedankt voor uw mooie programma. Bij ons doet een homo die samenwoont de woord- en communievieringen en deelt ook de communie uit. Kan dat zomaar? Ik denk dat een officiële functie in de kerk alleen maar bekleed kan worden door leken die in een goede staat van dingen zijn. Een goed standing.
0: Van, ja, van genade, maar ja.
1: Ja, nee, maar de staat van genade, dat weet je, kun je niet zien.
0: Nee.
1: Maar wel uiterlijk, zal ik
0: ja,
1: maar zeggen.
0: Ja, ja.
1: Dat je dus een good standing, zoals
0: ja,
1: dat dan heet.
0: Ja. Dat je doet wat je hoort te doen.
1: Wat je hoort te
0: doen.
1: Dus dat je niet met iemand samenwoont. Het gaat niet alleen voor homo, maar voor iedereen. Niet samenwonen. En ook niet gescheiden en dan weer samenwonen. En zo. Die mensen zijn, die mogen wel naar de kerk komen, maar die zijn geen mensen, te weinig voorbeeldig uiterlijk, zal ik maar zeggen. En dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar er kan best een grote zondaar in de kerk zitten. Ja, maar daar gaat het even niet over. Het gaat over wat uiterlijk zichtbaar is en wat dus afbreuk doet aan, ja, wat zou ik, aan de gemeenschap van de kerk, aan de buitenkant. Dat mensen denken, oh, het komt allemaal niet zo nauw, als we daartoe staan. Dus wat de vraag betreft, een homo die samenwoont en de communie vieringen leidt, dat kan echt niet. Maar het zou ook niet kunnen als het een man die was die met een vrouw samenwoont.
0: Ja.
1: En niet getrouwd is. Dat kan ook niet.
0: Ja. Het is een beetje nog een beetje meer schandaal. Meer schandalig. Tot,
1: ja, want het een is nog natuurlijk en het ander
0: de
1: is tegen,
0: andere niet,
1: tegen
0: en,
1: natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja. Het grote probleem is dat in de kerk er een enorme pressiegroep, buiten kerk nog meer, maar in de kerk ook pressiegroepen zijn die zeggen homoseksualiteit moeten we aanvaarden. Dat is een gewone vorm van seksualiteit. Nou, dat vindt de kerk niet en dat heeft ze nog nooit gevonden. Dat zal ze ook nooit vinden. Maar die druk is wel heel groot in onze tijd. En maatschappelijk ben je een buitenbeentje als je dus aanmerkingen hebt op homoseksueel gedrag. Mag eigenlijk niet, hè? Dan ben je, zou je bijna in de gevangenis terecht kunnen komen wat de staat betreft.
0: Ja, homohaat.
1: Dat is homohaat, dat mag allemaal niet. Ja. Nou, in ieder geval, de kerk haat geen homo's, maar keurt het gedrag af. Dus vindt dat die homo's een andere oplossing moeten zoeken voor hun neiging. Probeer er vanaf te komen wat in de samenleving niet mag.
0: Ja.
1: Het is heel raar, want ze zeggen dat wordt zelfs verboden om homogenezing te doen.
0: Je kunt alleen gelukkig worden als je een relatie krijgt.
1: Ja.
0: Met een andere.
1: En als je homo voelt, dan moet je homo uitleven en dan word je gelukkig.
0: Ja, dat is eigenlijk het idee. Want anders word je slecht van.
1: Nou, ze ontkennen dus dat sommige mensen ook die neiging kunnen ombuigen. Dat kan ook niet iedereen, hoor, maar dat schijnt toch voor te komen. Dat weet ik uit betrouwbare bron, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En in ieder geval, de kerk staat daar niet positief. Maar het is gewoon zo dat gebeurt. En bisschoppen ondernemen soms geen actie. Dat zie ik in ons bisdom ook wel. Daar gebeurt het gewoon ook. Officiële mensen. Hè, sommigen zijn zelfs in de kerk min of meer getrouwd. Mag wel niet, maar het gebeurt dan. En de schijn wordt opgehouden. En alle mensen daar komen. Dat is toch fijn? Wij zijn bij de tijd. Hè? En kijk, in Rome, daar zijn die homo's de Sint-Pieter ingetrokken bij het Heilige Jaar.
0: Ja.
1: Ja, en dat geeft dan van die signalen af, dus het kan. Maar zelfs wat in Rome gebeurt, is niet altijd normatief.
0: Nee.
1: Kijken naar wat de kerk altijd geleerd heeft en nog steeds leert. En niet wat sommige bisschoppen doen en wat sommige bisschoppen goed vinden. Dat is niet, klopt niet. Dus het kan niet. Ja? Dan een andere vraag. Kunt u onderstaande verdeeldheid eens duiden? Want hoewel de traditionele Latijnse mis, de Trinitaanse mis, niet officieel op de gekozen agenda van het consistorie stond, bleek zij wel degelijk aanwezig via de achterdeur. Meerdere kardinalen ontvingen namelijk een schriftelijke nota van de curie-kardinaal Arthur Roche van de liturgie, waarin de zogenoemde oude mis opnieuw te negatief werd neergezet. Fel negatief. Ja, het is een geheim. Nog geen geheim in de kerk dat Arthur Roche, de door Franciscus benoemde prefect van de
0: liturgie,
1: dat hij hartstikke tegen de oude mis is. Niet een beetje, maar heel erg. En hij is ook, zit ook achter al die stukken tegenin en zo, die officiële stukken. Misschien zit, ja. Op het consistorie zou onder de vier onderwerpen ook de liturgie zijn geweest. Maar de kardinalen hebben dat naar de volgende keer verschoven. En dan komt meneer Roche toch met een briefje.
0: Ja.
1: Wat ik heel onbehoorlijk vind eigenlijk.
0: Ja, hij dacht. Hij weet natuurlijk wel dat het een onderwerp is.
1: Ja, maar
0: en hij dacht
1: dan zou het als de volgende keer besproken wordt, zou het als discussiepaper ondertussen met anderen misschien aan de kardinalen gegeven kunnen worden. Maar nu is het een soort.
0: Hij wilde zijn kans niet missen.
1: Een pamfletactie.
0: Ja, dat weet ik.
1: Het is vreselijk. Die mensen die zijn zo fanatiek. Dat is
0: maar blijkbaar was dat een solo-actie. Dus het is vanuit zijn eigen. Hij heeft het zelf geprint en uitgedeeld. En hij wilde gewoon de kans niet missen.
1: Ja, maar een solo-actie. Hij is natuurlijk wel de prefect van de congregatie.
0: Ja, maar het is niet van de paus. Dus het is niet alsof hij.
1: Nee,
0: voor de paus spreekt.
1: Dat is wel niet, maar ik bedoel, het onderwerp stond nu niet op de agenda.
0: Nee. Was
1: een
0: beetje,
1: het is toch raar? Het is gewoon raar.
0: Het was ondeugend.
1: Het is een lelijke mens.
0: Ja.
1: Een lelijke Engelsman. Nou, afijn. Kun er niks aan doen, hij heeft het gedaan.
0: Ja.
1: Maar er zijn kardinalen ook not amused over sommigen.
0: Ja, zeker.
1: Volgens de Catholic Herald werd dit onder kardinalen ervaren als een ideologisch gemotiveerde aanval.
0: Ja, het is ook zo.
1: Dat klopt natuurlijk. Zelfs als een soort haatbrief tegen de traditie. Voor conservatieve kardinalen bleek verder vooral ook de Duitse synodale weg een schrikbeeld. Dat is natuurlijk al lang zo. De Duitse synodale weg is hopeloos.
0: Mm-hmm.
1: En ook kritiek op de persoon en de nalatenschap van paus Franciscus wordt opvallend openlijk geuit door de kardinalen. Ja, natuurlijk, sinds Franciscus dood is, durven ze zeggen, ja, daar klopt allemaal niks van. Ik deed dat van tevoren al. Hè. Het gaat mij om de zaak.
0: Dat betekent, u had wel gelijk.
1: Natuurlijk had ik gelijk. Ik wil niet zeggen dat ik altijd gelijk heb, maar meestal wel.
0: Maar vaak wel, ja.
1: Ja, het is natuurlijk heel onzinnig dat wij zo'n vereering voor het pausschap hebben. Dat al wat een paus zegt, dat ineens rechtstreeks van God lijkt te komen. Dat is helemaal niet zo. We moeten al wat een paus zegt wegen in het licht van de hele traditie van de kerk. Daar is hij de vertolker van. Hij is niet de vertolker van zichzelf. Een paus die ineens uit het niks zegt dat de doodstraf onchristelijk is. Nou, daar klopt natuurlijk geen fluit van. Dat hij dat allemaal zegt. Op eigen houtje, net of hij de Heilige Geest is. De Heilige Geest is in de kerk aanwezig via de overgeleverde waarheden van de traditie. En via de liturgie, overgeleverde liturgie enzovoorts allemaal. Als men ineens nieuwe geheden gaat invoeren, is men niet zeker van dat het de Heilige Geest is. Je kunt alleen terugkijkend zien wat constant is, dat is van de Heilige Geest. En soms misschien ook nieuwe dingen, maar dan moeten ze in lijn staan met de dingen uit het verleden. Als het er tegenin gaat, is het zeker niet van de Heilige Geest. Dan is het van de kwaaie geest. En die is heel krachtig in onze tijd. Goed, dan hebben we ook een man waar ik het helemaal mee eens ben. Daar wordt over gevraagd, over kardinaal Jozef Zen. Maakt gehakt van het synodale proces onder paus Franciscus en wijst op de ijzeren manipulatie die hij beschouwt als een belediging van de waardigheid van de bisschoppen. De eminentie noemt de voortdurende verwijzing naar de Heilige Geest tijdens de synode belachelijk en bijna godslasterlijk. Dat heb ik ook gezegd, hè? Iedere keer. Zen zegt dat ze verrassingen van de Heilige Geest verwachten. Welke verrassingen? Dat hij gaat tegenspreken wat hij gedurende 2000 jaar heeft geïnspireerd via de traditie van de kerk? Dat kan natuurlijk niet, dat is duidelijk. Dus hij vindt het verschrikkelijk dat die synodaliteit, dat is een hefboom voor ketterijen. Het is niet de Heilige Geest, ze willen ketterijen de kerk binnen laten. En Franciscus was daar wel een manipulator in, mogen we gerust zeggen. Ik zei het al toen hij leefde en ik zeg het nou die dood is. De kardinalen die wel gewoon katholiek blijven, die werden geridiculiseerd, want die hebben nog niet goed geluisterd naar wat Jezus. Ja, dat doen ze dan ook nog. Weet je wel, alle mensen die op de traditie hun beroep doen, ja, je snapt er nog niks van. Je bent indiëtrist, zei je. Je staat met het gezicht naar het verleden. Moet naar de toekomst kijken. Zen bekritiseert dat paus Franciscus het college van de bisschoppen feitelijk heeft omzeild door ook niet-bisschop een formele stem te geven. Dat is inderdaad heel erg. Dus volgens heel de kerktraditie bestaan synodes uit bisschoppen. En de leiding in de kerk wordt gegeven door bisschoppen, opvolgers van de apostelen. De rest mogen een zegje doen, maar het zijn de bisschoppen die beslissen. Dat is in het oosten zo in het westen. Ook in de orthodoxie is dat. Die hebben niet allemaal van die leken inspraak. Nee. Dat hebben ze bij de Anglikanen, maar die zijn protestant geworden. En dan zie je waar het toe leidt bij de Anglikanen. Dat zegt Zen ook. Dat zijn, die krijgen dan op een gegeven moment vrouwelijke priesters en vrouwelijke bisschoppen. En de hele zaak valt uit elkaar. We hebben nou in het hoofd van de Anglikaanse kerk is een vrouwelijke bisschop. Mm. Maar dat betekent dus wel dat het grootste gedeelte van de Anglikaanse gemeenschap, die in Afrika zit enzovoorts allemaal,
0: die vindt het niet.
1: Die hebben gezegd, we hebben niks met jullie te maken. Het valt uit elkaar.
0: Ja, maar de kerken in Engeland zijn min of meer leeg. Dus dat helpt
1: er komt
0: niet.
1: Niks. De meeste worden katholiek als ze nog christelijk zijn. Ja. Dus je ziet, dit soort zogenaamd luisteren naar de Heilige Geest leidt tot niets, tot verval. Dus de moderniteit heeft geen kinderen.
0: Nee, dat is onvruchtbaar.
1: Dat is onvruchtbaar. Het zijn al die mensen die modern zijn, ook in de kerk van Nederland. Het zijn allemaal grijze koppen en hun kinderen gaan niet meer naar de kerk. Hè? Heel nooit. Ja. Dus ze hebben geen kinderen. Dat is geen vervolg. De kerk sterft af met hun. En maar goed ook eigenlijk. Want dat is geen kerk. Dat is een onkerk. Ja. En dat is in Duitsland ook. Goed. Verder wijst de kardinaal op het inconsistentie in het einddocument. Dat wordt als deel van het magisterium gepresenteerd. Het einddocument van de synode. Een beetje een warrig document. Ik heb het niet eens gelezen helemaal. Maar... heb jij het wel gelezen?
0: Nee. Ja. Maar het kwam op een moment, ja, wat, ik weet het niet meer, maar het is...
1: Nou, ik lees die dingen niet meer. Ik kan me alleen maar aan ergeren en ik heb er geen, mijn geloof heeft er niks aan. Dus weg. Dubbelzinnige formuleringen, die tegenstrijdige interpretaties, dat is ook zo, dat willen ze. Paus Francis wilde dat. Heel veel dubbelzinnigheden, zodat iedereen eruit kan halen wat hij wilde. En dan krijg je zelfs de Anglicaan. Dan heb je binnen één kerkverband de meest vreemde tegenstelde ideeën. En dan zijn ze samen toch nog kerk. Dat is geen katholieke en geen orthodoxe opvatting van kerk. Want dan moet je het eens zijn over de leer en over de liturgie en over de leiding. Anders dan is het geen eenheid. De ecumene, daarom is de ecumene het protestanten lukt niet. Omdat er een heel verschil is. Die protestanten zeggen ja... Wij willen wel één gemeenschap, maar dan willen wij gewoon protestant blijven. En zo in één verband. Zoals de hervormde kerk, of weet zoiets. De protestante kerk in Nederland, de PKN. Ja, die heeft mensen onder zich die orthodox protestant zijn. En mensen die vrijzinnig zijn. Dat is allemaal in één kerkverband. Nou, de katholieke kerk en ook de oosterse, die verdragen dat niet. Nee. Er moet één zijn in geloof. En als ze nadenken, dan zouden ze zeggen dat dat ook niet kan. Denk maar terug aan het concilie van Nicea, 325. Als Nicea had gezegd wat die protestanten nou zeggen... ach, laten we die verschillende opvattingen... maar één, als, dus de eenheid is belangrijker dan hetzelfde geloof... nou, dan was het toen al uit elkaar gevallen in alle mogelijke splintertoestanden.
0: Ja, als je kunt bijvoorbeeld zeggen, ja, ook de Arianen hebben hun gelijk.
1: Ja.
0: Dus we kunnen samen broeders zijn...
1: Ja.
0: Wat was van de kerk geworden?
1: Was er niks van de kerk geworden. En nu wordt het ook niks van de kerk. Want je ziet dus al die... Die Anglicanen, daar verdwijnt in het niks. In Engeland worden de meeste mensen katholiek die nog iets willen.
0: Ja.
1: En dit gedrag in de protestante kerk is trouwens... een aansporing voor serieuze protestanten... om na te gaan denken over de katholieke kerk en het katholieke geloof. Omdat dat namelijk één is. Dat wil niet zeggen dat er bij ons geen krachten zijn om het ook uit te leggen. Maar in zichzelf is het één.
0: Ja.
1: En verdraagt het dan niet.
0: Vindt het niet bijzonder dat zoiets...

0: is het één. Ja. En verdraagt het dan niet.
1: Vindt u het niet bijzonder dat zoiets mocht gezegd worden?
0: Wat?
1: Zoiets mocht gezegd worden.
0: Wat Sen zegt?
1: Ja.
0: Die heeft het altijd wel gezegd, maar nou, Franciscus ja, dood
1: bij,
0: is ergens.
1: Hij wilde duidelijk. Graag op audiëntie bij Paus Franciscus, maar hij is nooit ontvangen.
0: Nee, die werd niet ontvangen. Een man van bijna 19 jaar. Ja. Een man die in de gevangenis gezeten.
1: Ja, die kwam naar Rome, maar er was geen tijd voor hem. Dat was,
0: nee.
1: Maar dat het nu gewoon gezegd mocht worden, vind ik wel bijzonder.
0: Ja, dat mag natuurlijk altijd.
1: Nou.
0: Kijk, Sen heeft ook heel lang nog een zekere eerbied gehad voor de paus. Ook voor Franciscus.
1: Ja.
0: En die gaf de schuld aan allerlei andere mensen rondom hem. Maar op een gegeven moment kun je er niet meer omheen dat de paus natuurlijk daar niet helemaal onschuldig aan is. Ja. En dat zegt hij nou ook wel. Goed, en dan is het. Nu is mijn vraag of paus Leo dit ook zo ziet en of dat hij het niet goed zou zijn de rotte appels, de rotte Bergoglio-appels die nog in de curie zitten te vervangen, zoals Fernandez en Roche.
1: Nou.
0: Ja, dat zou heel hard nodig zijn, maar ik denk dat Leo wel bezorgd is voor de eenheid. En geen al te drastische vlugge maatregelen wil nemen om te zorgen dat er geen splijtingen komen.
1: Maar ik vind het nog steeds, hij heeft toegestaan dat zoiets van kanaal Zen had een privé-audiëntie met de paus voor de consistorie. Waarschijnlijk moeten vertellen, ik wil dit en dit vertellen. Kan dat? Dus blijkbaar is het wel met de toestemming van de paus.
0: Ja, het gaat dus met kleine stapjes, zal ik maar zeggen. Dus
1: en ik zag vanochtend in het nieuws dat op de Witte Donderdag gaat de paus niet meer naar gevangenen. Of
0: natuurlijk niet, dat is ook grote onzin.
1: Die gaat gewoon de mis doen in de kerk van de Lateranen.
0: Natuurlijk, het is. De kerk viert het triduum, wat één geheel is.
1: Ja,
0: in iedere kerk, iedere bisschop moet zijn eigen kathedraal dat vieren.
1: Ja.
0: En wat doet de paus? Die doet dat niet. Die gaat ergens in een gevangenis.
1: En dan in het begin van
0: net als Witte Donderdag met gevangenissen te maken heeft.
1: Ja. Oh, en in het begin van de vastetijd hebben de curia heeft zo'n geestelijke oefening, zo'n retraite. Ja. Dat gaat niet meer ergens anders gebeuren op een zo'n casa, weet ik veel. Maar op het apostolisch paleis.
0: Natuurlijk.
1: Want dat is goedkoop.
0: Ja. En, die eenvoud van Franciscus was heel duur, hoor.
1: Was wel een beetje duur, ja.
0: Waarom vermaant Jezus in het evangelie als hij hem laatst geneest dit niet te vertellen aan anderen? Nou, dat heb ik al dikwijls genoeg gezegd. Dat komt omdat Jezus niet wil dat men hem als Messias gaat vereren zoals de Joden dat verstonden. Namelijk als een soort aardse koning. En ze mogen hem pas tot koning kronen vlak voor zijn dood. Dan mag het in Jeruzalem als je binnentrekt. Ja. Daar op de Hosanna, de zoon van David.
1: Ja. Alleen de mensen kunnen hun mond niet dicht doen.
0: Dat deed ze ook niet. Ze hielden de mond. Het werd ook verteld. Dat staat ook in het evangelie.
1: Ja, mensen kunnen
0: hun mond niet houden. Maar Jezus verbiedt het juist daarom dat het niet verkeerd opgevat wordt. Nou, dan ene Chris Vermazen. Dat ken ik helemaal niet. Ken jij die?
1: Nee.
0: Jij leest toch het Katholiek Nieuwsblad of niet?
1: Ik lees het wel, maar ik weet niet. Ik lees artikelen, maar ik weet niet wie het heeft geschreven.
0: Ene Chris Vermazen betoogt in het KN dat het verlaten van de kerk niet primair te wijten is aan slechte of veranderde liturgie, maar aan een diepere verschuiving in cultuur en kerkelijk handelen. De kernopdracht van de kerk is volgens Vaticaan II missionering. Christus bekendmaken aan de wereld. Een taak van het hele volk van God en niet alleen van de priesters. Vermazen stelt dat veel gelovigen de kerk verlieten omdat zij de inhoud van het geloof niet meer begrepen en omdat het kerkelijk leven loskwam te staan van het dagelijks bestaan. De liturgie mag daarom geen afgesloten wereld voor ingewijden worden. Hij waarschuwt voor klerikalisme en pleit voor een herwaardering van de leek, wiens ambt en verantwoordelijkheid na Vaticaan II onvoldoende tot ontplooiing kwamen. Daardoor gingen betrokkenheid, charismata en sensus fidei verloren. Ik geloof daar geen in ene fluit van.
1: Nee?
0: Nee, totaal niet.
1: Wat denkt u dan?
0: Ik denk dat mensen de kerk verlieten, dat heb ik zo zelf meegemaakt, in grote getalen. En dat is met name door de liturgie gebeurd. Want daar hadden de mensen het meest mee te maken. Hè? De rest, dat werd in theologenblaadjes geschreven en weet ik wat dan. Hoe kwamen de mensen met het concilie in aanraking? Via de liturgie. En in de liturgie, die heel slecht wordt ingevoerd,

0: Oethovens. Zagen mensen dat ineens alles wat van tevoren heilig was, niet meer heilig bleek te zijn. He, iedereen liep over het priesterkoor. He, want ik bedoel, het was geen klerikalisering. Ja, klerikalisering van de leek was het eigenlijk. Want alle leken die deden voor alles mee op het priesterkoor. En weet ik wat allemaal. En ze lazen voor en ze preekten. En ze preekten in een dialoog. En de gewone mensen haakten allemaal af. Gingen weg. Ik heb zoveel mensen in het begin dat ik priester was gehoord. Ik ben uit de kerk weggebleven. Omdat ze me iets wijsgemaakt hebben. En wijsgemaakt betekende van het blijkt allemaal niet waar te zijn. Het is allemaal anders. Wij dachten dat het heilig was. We mochten de hostie niet aanraken. En ineens iedereen. Hè? Het altaar was heilig. En nu ligt het vol rotzooi. De heilige vaten waren heilig. En nou hebben ze gewoon een broodmandje. Dus het stelt allemaal geen moer voor. Dat is een van de belangrijkste redenen dat de kerk leeg liep. Ze liepen leeg na de liturgievernieuwing. In grote getalen heb ik meegemaakt.
1: Maar kunt u niet zeggen dat het is een en?
0: Ja, tuurlijk. Ik ben nog niet uitgepraat.
1: Ja. Oh, oké. Okay.
0: Dat is een directe aanleiding. En dan is natuurlijk die secularisatie en de veranderingen in de maatschappij die juist in de jaren 60 doorbraken, die breken ook door in de kerk. De kerk leeft niet buiten de samenleving. Dus de mondigheid van de leek. Zich afvragen van is het allemaal wel waar? Vraagteken stellen achter de bevoegdheid van de pastoren, van de bisschop en van de paus. Dat gebeurde natuurlijk, want het gebeurde ook achter de burgemeester en de regering en noem maar op. De hele secularisatie, dus de verlichting, die niet zomaar in wonderen geloofde en in mysterie enzovoort, maar alles rationeel. Nou, dat breekt ook in de jaren 60 allemaal met geweld door. Dus dat speelt ook mee. Maar wat hier gezegd wordt, de inhoud van het geloof niet meer begrepen. En omdat de kerk weer los kwam te staan van het laagste bestaan. Nee, men koos tegen het geloof. Het geloof was een belemmering. De moraal was een belemmering. Want volgens de moraal mocht je niet alles doen. En die jaren 60 was vrij, be happy. Hè? Doe wat je wilt. En de kerk die zei nee, dat waren wel priesters die zeiden dat kon. En die kregen dan ook mensen achter zich aan. Maar dat duurde niet heel lang. Want de mensen die dan het geloof verlieten en in die vrije kerken terecht, dat duurde een paar jaar en dan waren ze echt eruit. Dat was een voorstadium om de kerk te verlaten. Mm-hmm. Dat zie je overal in die moderne kerkgemeenschappen. Hè, zoals studentenecclesia's en zo. Mm-hmm. Nou, dat wel liep op een gegeven moment met
1: volgens mij bestaat er nog eentje.
0: Jawel, er zijn natuurlijk nog hardnekkige. Maar er waren vroeger hele grote dingen, maar dat was bijna niks
1: meer.
0: Nee,
1: nu zijn er niet.
0: Dat stelt helemaal niks voor. Nee. Het is nog vrijzinniger dan het toen was.
1: Ja.
0: Dus, ja. Ik denk dat het een heel complexe oorzaak is. Maar, en ja. Klerikalisme. Wat is klerikalisme? Hier staat het ambt van de leek. Heeft het Vaticaan II het over het ambt van de leek gehad? Nog nooit van zijn leven.
1: Maar dat bestaat niet.
0: Nee, dat bestaat helemaal niet. De taak van de leek is namelijk om het evangelie te brengen in de wereld. Om de arbeid te heiligen.
1: Ja.
0: Om de maatschappij te heiligen.
1: Door het leven volgens
0: door het leven te leven, door het gezin te leven zoals het christendom. Maar niet door de plaats van de priester. Dat hebben ze gedaan, het concilie. Ze gingen op de plaats van de pastoor zitten.
1: Ja.
0: Liefst op priesterkoor. Maar dat is klerikalisering van de leek.
1: Maar dat hoor je ook vandaag, hè? Bijvoorbeeld bij de missionaire project, dat wij als leken moeten onze taak nemen als missionarissen in de wereld.
0: Dat is onzin. Je moet gewoon de taak als leek vervullen. En dan zijn er enkele,
1: mm-hmm.
0: Die waren er vroeger ook, zusters en broeders enzovoort, die in de missie gingen werken. Mm-hmm. En dat vind ik in onze samenleving zouden ook moeten. Het zou goed zijn dat wij daarbij weer religieuze hadden, leken religieuze, die zich bekommeren om de mensen aan de rand van de samenleving.
1: Wat is een leek religieus?
0: Dus geen priesters. Dus
1: oké.
0: Religieuze, okay. Religieuze heb je leken en clerici.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel in dit geval dus leken religieus. Dus al die nonnencongregaties en broederscongregaties die zich inzetten voor in de tijd voor de ziekenzorg en voor de scholen enzovoort. Nou, die zouden heel hard nodig zijn. We hadden eigenlijk weer onderwijscongregaties nodig. Die katholiek onderwijs gaven. Dat hebben we allemaal opgegeven. Maar dat was missionering.
1: Dan kun je bijvoorbeeld nu als bijvoorbeeld leek leraar op een school. Is dat niet missionering?
0: Dat kan wel, maar je zult dat moeten institutionaliseren. Want als enige op een school lukt dat gewoon niet. Dan krijg je alles tegen je. Nee. Dus je moet een katholieke school hebben. En niet die katholieke scholen die er nou zijn. Je moet gewoon nieuwe katholieke scholen kunnen stichten. En dat moet je met een groep doen. Die erachter staan en die ook helemaal... Ja, dat is gewoon geen kleinigheid. Ze praten allemaal over missionaire kerk. Ik vind dat een beetje, een beetje goedkoop, vind ik het eigenlijk.
1: Oké.
0: Het klinkt allemaal mooi, maar wat betekent in de praktijk?
1: Dat je bijvoorbeeld bij de Alpha-cursus er bent als leider. Dat je... Weet je veel, aan mensen op je werk.
0: Oh, dat heet nou ietsje. Vroeger hadden we dat gewoon, noemden we dat gewoon medewerkers in de prog.
1: Of je op je werk gaat vertellen over de kerk, dat je katholiek bent. Mensen vragen om naar de kerk te komen. Dat soort dingen.
0: Ja, maar dat zijn een paar mensen die dat kunnen. Het merendeel van de mensen kan dat niet. Die voelen zich niet. Als je dat te veel gaat zeggen, dan voelen ze zich aan het tekortschieten, want dat kunnen ze niet.
1: Ja, maar daarom willen ze dat de mensen toe te rusten om dat te kunnen.
0: Ze moeten het kunnen.
1: Oké. Okay.
0: Niet iedereen is in staat om, kijk, wel het geloof voor te leven en te doen, maar daar allemaal verhalen over te houden en mensen aan te spreken. En weer, ja, zeg, hé, we zijn geen mormonen of geen Jehovah's getuigen. Dat is mooi als je dat kunt, dat is goed. Maar om dat als ideaal voor te houden, iedereen dat moet doen, dat is onzin.
1: Ja.
0: Dat is een speciale taak in de kerk. Dat zijn missionarissen. En het kunnen leken zijn, het kunnen priesters zijn, het kunnen religieus zijn, het kan alles. Maar dat is geen taak voor iedereen, dat is gewoon onzin. Dat wij als parochie missionair zijn in die zin dat we ons niet richten naar binnen alleen, maar ook naar buiten proberen mensen erbij te krijgen, dat wel.
1: Ja.
0: Proberen dingen te organiseren waardoor je de interesse wekt van buitenstaanders. En nog belangrijker, dat je mensen die komen, dat je die opvangt. Dat het niet zo is dat er een paar oude mensen in die kerk zitten en als er een jongen komt, dat ze allemaal heel verbaasd aangaan, hoe komt hij hier doen? Of hij gedraagt zich anders, oei, wat hebben we nou toch mee te maken? Of een koor in een prochie, dat ondertussen een beetje vergrijst is. En als er dan jongeren zijn die daar eventueel bij zouden kunnen, ja, maar wij repeteren voor het smiddags, want dat is altijd. Nee, we gaan niet s'avonds. Nou ja, dat noem ik niet missionair.
1: Ja, dat is niet missionair.
0: Nee.
1: Nee, dan moet je gewoon s'avonds repeteren.
0: Juist, als je iets meer. Ja, maar dat soort normale dingen hebben. Ze hebben allemaal mooie verhalen over missionair.
1: Ja, ik
0: nee,
1: zag,
0: dit soort gewone dingen.
1: Een parochie dat ze les Hebreeuws gaven, dacht ik, oh, wat dat is wel leuk, dat zou ik interessant vinden. Maar ja, het was op de woensdagochtend.
0: Ja, wie kan dan op de woensdagochtend Hebreeuws leren?
1: Ik niet.
0: Bovendien is er een prochie iemand die Hebreeuws kan geven?
1: Ja, het is in Tilburg en daar zijn er iets van de universiteiten. In ieder geval, daar is er wel.
0: Als ik beter opgelet had, dat ik er beter bijgehouden had, heb misschien ook wel gekund. Ik heb 2 jaar Hebreeuws gehad.
1: Ah.
0: Dus met een Grieks-Hebreeuws ermee. Oh,
1: Grieks zou ik ook willen.
0: Een Latijns-Hebreeuws gaan mee.
1: Ja, Grieks zou ik ook willen. Maar ja, dus, als er iets is, dan is het woensdagochtend.
0: Grieks zou ik wel willen geven, maar dan blijf ik dus, als ik het ga geven, blijf ik de studenten een les voor. Mm-hmm. Want het zit bij allemaal wel in mijn hoofd, maar ik heb er al lang niks mee gedaan. Latijn is makkelijk. Aha,
1: aha. Nou, in ieder geval.
0: Goed. Niet het volk heeft de kerk verlaten, maar de kerk heeft het volk verlaten. Ja. De kerk is naar zichzelf verwijzend geworden. Klerikaal, losgekoppeld. Niet langer evangeliseerd, maar moralistisch.
1: Ja, maar de kerk moet moralistisch zijn.
0: De kerk moet moralistisch zijn. Dat is de enige taak in de kerk van de wereld. De wereld kijkt naar de kerk vanwege de moraal.
1: Je moet profetisch zijn.
0: Juist. Ja. Ze hebben het dan wel over profetisch zijn. Het oude, dat klinkt wel goed. Ja. Maar ze zeggen, de profeten waren alleen maar moralistisch.
1: Maar kijk naar
0: moralistisch mag niet.
1: Johannes de Doper. Nou. Die vertelde aan Herodes dat hij niet met de vrouw van zijn broer mocht.
0: Nou, en als ik dat doe, in de prokie bewijs, ben niet missionair. Want het stoot mensen af. Dat zeggen ze dan. Dus dit is zo'n onzin. Kijk, een karikatuur van de kerk. Dat de kerk natuurlijk is het zo dat de kerk in vroegere jaren erg klerikalistisch was. Dat alles op de kleren. We hadden natuurlijk heel veel kleren. En dat daar het meeste werk op neerkwam. Maar dat klerikalisme is al voor een groot stuk verdwenen. Door het feit dat we veel minder priesters hebben. En die priesters wel beroep moeten doen op de leken. Maar nu krijgen we een omgekeerde zaak. Dat de leken vaak de priesters een plaats niet meer gunnen. Dat zij het in de plaats van de priester gaan bepalen. He, ik bedoel, dan heb ik weer het voorbeeld van de koren. Als de pastoor een persoonlijke liturgie wil en met het koor gaat praten en zegt, we moeten toch de antwoordpsalm bidden of zingen. Dan zeggen we, wat doen je psalm? Dat vinden wij niet leuk.
1: Ja, ze zingen een liedje.
0: Zingen we een liedje. Ja, maar daar gaat het toch niet over. Jij moet toch doen als koor wat voor die liturgie van belang is. En niet wat je zelf leuk vindt.
1: Ja.
0: En als je op het verkeerde spoor zit, maar dat is zo moeilijk. En de pastoor, wij doen het. De pastoor heeft niks te zeggen. Wij praten ook mee.
1: Ja.
0: Nee, de pastoor is de verantwoordelijke. En dat betekent wel dat de pastoor met verstand moet leiden. Dat gebeurt ook niet altijd. Maar hij is wel de leider en de verantwoordelijke.
1: Ja.
0: En niet de leken. Dat is zo in de structuur van de kerk. Van oudsher. Vanaf het begin. En daarom is het ook zo raar dat Paus Franciscus, zuster Brambrilla, als prefect van de Godzilla, van de religieuze heeft benoemd. Dat kan helemaal niet. Een non, een leek, die de basis van alle religieuze paters en weet ik wat dan. Kan toch helemaal niet? Dat is hartstikke tegen het concilie, hè?
1: Hoe dan? Je moet de verhalen opnieuw beginnen.
0: Maar, dus ik heb het al een paar keer gezegd.
1: Ja, dus
0: de leidingsvolmacht in de kerk.
1: Clerici.
0: Die is gekoppeld aan de wijding.
1: Ja.
0: En los van de wijding is er geen. Het is heel logisch. Wie leidt de kerk? Christus.
1: Christus.
0: En Christus is aanwezig in de kerk via het sacrament van de wijding.
1: Ja.
0: En dus de bisschoppen zijn de leiders.
1: Ja.
0: En die delen gedeelte van die aan de priesters.
1: Ja.
0: En dus als er leiding gegeven moet worden in de kerk, als er pastoor is, de pastoor kan alleen maar een priester zijn.
1: Ja.
0: Maar daar beginnen ze ook, want ze vinden toch dat vrouwen meer macht
1: maar
0: moeten hebben.
1: Maar u hebt ook vrouwenkloosters, waar een vrouw leiding geeft.
0: Dat is geen sacra potestas, dat is geen heilige geleid, dat is een organisatorisch gebeuren.
1: En kun je niet zeggen dat zo'n zuster die baas is over alle
0: die heeft geen heilige macht. Dat is gewoon organisatorisch.
1: Maar ze mag wel in haar eigen klooster wel baas zijn.
0: Kijk, het gaat over als de priesters in zitten, zal ik maar zeggen, in die kloosters, dan is het ook weer, moet eigenlijk alweer een overste, moet eigenlijk een priester zijn.
1: Maar dat is een vrouwenklooster, dus dan kunnen ze dat niet doen.
0: Nee, maar die vrouwen die hebben ook geen.
1: Dat is een biechtvader vaak, maar.
0: Die hebben geen sacra potestas.
1: Oké.
0: Okay. Dat is hetzelfde als een vereniging, een katholieke vereniging. Daar kan een leek voorzitter van zijn, enzovoorts allemaal. Dus dat kan goed, er hoeft geen priester te zijn. Maar dat heeft niks met de sacra potestas te maken, met verenigingsrecht.
1: Want dat is zoiets als de wijding van de abt, van de abdis. Bestaat dat niet?
0: Dat bestaat, maar dat is een sacramentale.
1: Oké.
0: Okay. Dus net zelfs het wijden van een rooskrans.
1: Ja. Dat is wel toch iets anders.
0: Nee, dat is het. Het is eigenlijk hetzelfde. Het is geen sacrament, het is sacramentaal.
1: Dus
0: het verleent verder geen volmacht. Een abt wordt gekozen. En die is vanaf dat moment die gekozen en aanvaardt, is die abt. En dan wordt hij naar de hand, misschien een maand of twee maanden naar de hand, dan wordt hij gezegend. Wijding heet, maar zegening heet dat. Maar die zegening voegt niks toe, als alleen Gods genade gaat afsmeken, maar aan bevoegdheid helemaal niks.
1: Nou, je mag wel vertrouwen dat Gods genade wel daarop komen.
0: Ja. Maar om nou een paus te noemen, de paus, als die gekozen wordt, ja, en hij is geen bisschop, moet hij terstond in het conclaaf bisschop gewijd worden, nog voordat hij aan de gelovigen wordt voorgesteld. Mm. Omdat namelijk zijn pausschap ten zeerste te maken heeft met die bisschopswijding. Mm-hmm. En dat het niet alleen een kwestie van bestuursmacht is los van de wijding.
1: Ja. Nou.
0: Maar het is in het verleden wel anders geweest. In de middeleeuwen hebben wij leken bisschoppen gehad die dan voor de wijding en zo gebruik maakten van wijbis.
1: Een leken bisschop.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een misvorming van de kerk. Ja. In het oosten ook nooit gebeurd.
1: Nee, dat niet.
0: Dus dat moet ook niet kunnen. En het concilie heeft daarmee afgedekend en gezegd, dat mag nooit meer voorkomen. En wie gaat het weer invoeren? Paus Franciscus.
1: Ja, ik denk leken.
0: Of vanwege feminisme, hè? Feminisme is geen katholieke deugd. Dat is een
1: ondeugd.
0: Ja, een wereldse ondeugd. Het feminisme zoals het beleefd wordt.
1: Ja.
0: Er wordt de kerk binnengehaald en daar wordt aan opgeofferd. Dus de binding tussen ambt en dingen. Dus ja, ik zag vanmorgen op internet dat bisschop Athanasius Schneider zich uitgesproken heeft.
1: En dat heb ik ook gelezen. Ja.
0: Ah ja, zich uitgesproken heeft tegen, ik moest vanmorgen eraan denken, tegen vrouwelijke lectoren en tegen vrouwelijke missionaris. En ja, ik denk dat hij gelijk heeft. Ach. Komt dat in het oosten voor? Vrouwen ook?
1: Zeker, dat kan. Zoals kinderen. En zeker een klooster, dan leest altijd een van de zusters voor. Nee, het is niet. Het is
0: maar in
1: ongewoon.
0: De kerk?
1: In de kerk, ja. Het is ongewoon, maar het gebeurt wel.
0: Het is ongewoon.
1: Vaak geen getrouwde vrouw, dus dat wel niet. Dat is vergeten, als je getrouwd bent, dan hoor je niet meer. Maar nee, het kan gebeuren.
0: In ieder geval, in het Westen is het oude traditie. Het waren vroeger de lagere wijdingen, dit soort dingen, die allemaal iets te maken hadden met het priesterschap. Al wat er op priesterschap gebeurt, is gerelateerd aan het priesterschap. En
1: ja,
0: hij
1: maar
0: zegt
1: het lezen van een eerste lezing gebeurt niet op het altaar. Het is buiten, ook in het oosten, er wordt buiten het altaar gelegd.
0: Ja, maar dit is niet buiten, het is op priesterkoor.
1: Ja, maar dat zou eigenlijk anders moeten. Het altaar is niet goed. Eigenlijk moet het een beetje buiten zijn. Maar ja.
0: Bij ons is het eigenlijk altijd geweest in het Westen dat dus het mannen deed die gewijd waren. En het had dus het was een stapje naar het priesterschap. En nog erger geldt dat voor altaardienaren. Hebben ze die in het oosten ook vrouwen?
1: Nee. Want dat gebeurt wel, het dienen van de priester is wel in het altaar.
0: Juist, en dat toen dus mannen, omdat het gerelateerd is aan het ambt, wat alleen aan de mannen is voorbehouden. En hij zegt ook, en dat hebben we ook kunnen constateren, als je vrouwelijke missionaris hebt, je missionettes, dan gaan die jongens afhaken.
1: Ja,
0: op een bepaalde
1: maar
0: leeftijd.
1: Ik las ook op internet wel een goede opmerking. Moet een bisschop zich hier mee bemoeien? Ik bedoel, het is een gedane zaak. Dus dat is,
0: nou, dat is niet helemaal een gedane zaak. Je denkt wat als iets 20 jaar bestaat dat een gedane zaak is.
1: Dat is een klein dingetje. Dus
0: ja,
1: dat,
0: maar het heeft natuurlijk
1: moet je
0: kleine
1: doen?
0: Dingetjes hebben.
1: Ja.
0: Grote betekenissen. Het zijn symbolische en grote betekenissen. Hij zegt, daar begint wat eindigt in de vrouwelijke bisschop in dingen. Dus
1: dat is een beetje overdreven. Hij heeft ook een paar andere opmerkingen. Zo. Hij heeft een nieuwe documentaire en zo aan me gezien. Ik vind het een beetje overdreven.
0: Ja, het opent mijn ogen.
1: Ja,
0: ik verdedig het nog niet meteen, maar ik begrijp het wel.
1: Dus denk ik, dat zijn bijzaken allemaal.
0: Het zijn geen bijzaken.
1: Groot. Ja, wel.
0: Ben geen bijzaken. Als ik nu zeg,
1: ja.
0: Franciscus heeft het nog verder gedaan. We hadden natuurlijk sinds 72 of zoiets geen lagere wijdingen meer. Maar dus lector en acolyte waren aanstellingen. Maar die waren beperkt tot mannen. Mm-hmm. Je zag dus nog steeds dat het iets met de wijding te maken had. Althans, dat het daar. Nou, daar werden ze ook niet veel aangesteld. Want je mocht gewoon iemand zonder aanstelling laten lezen. En dan mocht je wel vrouwen laten lezen. Maar aanstellen mocht niet. Nou, heeft Franciscus natuurlijk in zijn feministische bui heeft die vrouwen kunnen dan aangesteld worden tot lector en acolyte. Dat betekent, weet je wat dat betekent?
1: Nee.
0: Want acolyten, die mogen, als er geen subdiaken is in een oude mis, mogen subdiaken zijn. Dus met een dalmatiek. En dan krijg je dus
1: een vrouw als die
0: zou subdiaken zou mogen zijn. Als je dat dus doet, dat is nog niet gebeurd en dat willen ze natuurlijk ook niet. Maar officieel zou het kunnen. En dan zie je dus dat het geen kleinigheid is.
1: Ja, maar dan heeft de paus Franciscus niet aan de oude liturgie gedacht.
0: Nee, maar paus Franciscus heeft nergens aan gedacht. Alleen aan rare feministen heeft hij gedacht. Maar aan de logische consequentie van theologische gedachten en liturgie, die heeft hij niet gedacht. Maar dat is dom. Net als jij dat niet doet.
1: Jawel, jij deed het ook niet.
0: Ik heb dit voorbeeld moeten geven voordat het eigenlijk het kwartje valt.
1: Oké.
0: Goed.
1: Nou, je hebt de helft van de vrouwen, denk ik, boos gemaakt. Maar...
0: Ja, maar wie maakt vrouwen tegenwoordig meteen boos? Katholieke vrouwen moeten dus afleren feministisch te zijn.
1: Nee.
0: Wij waarderen vrouwen enorm.
1: Kijk.
0: Dan moet ik erbij. Vooral in de keuken. Nee, is helemaal niet waar. En vrouwen in de kerk doen een heleboel goede dingen.
1: Ja, dan moeten ze blijven doen.
0: Tuurlijk moeten ze blijven doen.
1: Want vaak is het zo dat mannen zich niet aanmelden als lector.
0: Ja, maar aanmelden. Je moet je ook niet aanmelden. Je moet je gewoon vragen.
1: Ja, dan ga je vragen.
0: De mensen die je aanmelden zijn meestal niet geschikt.
1: Aha.
0: Want als ze zich aanmelden en je kunt ze niet verstaan, dan raken ze ook niet meer kwijt.
1: Nou ja.
0: Die vrouwen worden helemaal wild als je zegt, we kunnen je niet verstaan.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik weet uit ervaring.
1: Nee.
0: Goed. Ik geloof dat dit voldoende is. We gaan verder. Il Giornale publiceerde de uitgelekte tekst uit consistorie. Dat krijgen we weer. Ja, dat hebben we gehad volgens mij, of niet? De eenheid van de kerk wordt niet bereikt door de verdeeldheid te bevriezen. Dus daarom, fijn, we zien dat wel. Prima. Er zijn nog andere dingen binnengekomen. Ik krijg hier.
1: Ja, en je hebt toch nog een telefoonvragen? Oh.
0: Ja, maar ik maak eerst die blaadjes op.
1: Ja.
0: Op zorgvuldige en pastorale wijze worden behandeld. Dat is mooi. Graag enkele vragen. In de eerste plaats zou ik willen vragen naar uw visie op de priesterbroederschap Sint Pius X. Ik ken verschillende jongeren die er regelmatig hun missen bijwonen. Tegelijkertijd merk ik dat onder leken die zich met deze gemeenschap verbonden voelen, soms opvattingen circuleren die afwijken wat men doorgaans binnen de kerk hoort. Dit roept bij mij vragen op om ten kerkelijke status van Pius X. De geldigheid en de oorlog van het sacrament en de bijzondere vraag of het voor een katholiek geoorloofd is een mis bij te wonen dan wel of dat men het beter kan mijden. Nou, daar worden een paar dingen door elkaar gehaald, denk ik. Op de eerste plaats, de geldigheid van de sacramenten is onbetwijfeld. Dus ze zijn gewoon geldig. Ik heb hele lelijke dingen gezegd over paus Franciscus, maar hij heeft ongemerkt een paar goede dingen gedaan. Namelijk de Pius X-broeders de bevoegdheid gegeven om biecht te worden en zijn huwelijk te sluiten. In een gewone parochiekerk, als de pastoor ter plaatse delegeert, mag dat. Dus het verbod om daar naar de kerk te gaan is nooit gezegd. Dus je mag daar naar de kerk. Je kunt daar beter naar de kerk dan in sommige modernistische parochies.
1: Maar de vraag was of je je zondagsplicht daar vervult.
0: Ja.
1: Ik denk van wel.
0: Zondagsplicht vervul je in iedere kerk wat een gewone katholieke mis is. Nou, daar hebben we een katholieke mis.
1: Volgens mij dat ging.
0: Nee, dat is zo. Dat staat in de codex. Kun je in alle... Vroeger werd er wel gezegd dat je gewoon zondagsplicht niet kon vervullen in een klooster bij nonnen in de mis, zondags.
1: Waarom niet?
0: Nee, dat kon niet. Moest je in de parochiekerk doen. Dat is helemaal niet meer zo. Het is gewoon zo. In iedere katholieke misviering kun je zondagsplicht
1: vervullen.
0: Maar
1: als het een schismatisch is?
0: Is niet schismatisch. Iedere keer roepen ze schismatisch. Niemand noemt het schismatisch.
1: Ja, ze zijn ook niet
0: reguleren. Ze zijn onregelmatig.
1: Dat is onregelmatig.
0: Onregelmatig,
1: ja.
0: Maar er zijn zoveel mensen onregelmatig.
1: Ja.
0: Nou, dus dat vind ik niet zo'n probleem. Wel is een probleem dat, en daar heeft de kerk zelf schuld aan, door ontoegefelijk te zijn in het verleden. Ik zeg, paus Franciscus maakt daar een goede uitzondering op. Maar Johannes Paulus II bijvoorbeeld heeft een harde lijn gevoerd. En voor een stuk ook Pius X buiten gedreven. door ze te drijven naar die bisschopswijding die ze eigenlijk niet wilden, zonder verlof van Rome, maar dat kon niet anders. Hun eigen bestaan werd bedreigd, traditionele liturgie werd bedreigd als ze die bisschoppen niet wijden. Dus ze vonden dat een geestelijke noodzaak. Als de paus zich daar een beetje rekkelijker had opgesteld, en naderhand ook kardinaal Müller. Mm-hmm. En met name van die ex-absurde eis dat ze ieder lettertje van Vaticanum II moesten onderschrijven. Waarom zou je niet dogmatisch bedoeld concilie moeten onderschrijven? Tenzij op punten die aansluiten bij dit, dat doen ze ook. Aansluiten bij de, maar ze hebben bepaalde dingen waar ze vraagtekens bij zetten. Dus nou, bij Nostra Aetatis, bij de geloof, godsdienstvrijheid enzovoorts allemaal. En daar zetten ze terecht de vraagtekens bij. Althans, dat zou wat beter uitgelegd moeten worden enzovoorts allemaal. En de ecumene betekent, over de missionering, het feit dat er nergens meer gemissioneerd wordt, heeft met het concilie te maken, hè? Met de uitspraak van, want ze zeggen, iedereen komt in Franciscus ook. Iedereen die geloof leidt wel tot de hemel. Dus daar zetten zij vraagtekens bij en daar hebben ze groot gelijk in. En dat mag van mij ook. Om ze daardoor de toegang tot de kerk te ontzeggen. Als je ze buiten zet, dan betekent dat, of minder buiten zet, dat je veel meer tegenstand krijgt. En dan worden tegenkantingen worden verscherpt, meer dan nodig is. Dus ik vind de schuld van de katholieke kerk ten aanzien van Pius X is ook groot. Als ze wat rekkelijker waren geweest, zoals ze wel zijn geweest ten aanzien van de modernisten, dan was het beter geweest met Pius X.
1: Ja, maar de modernisten hebben geen bisschoppen gewijd met eigen.
0: Nee, die hebben geen bisschoppen nodig. Die doen.
1: Ja, maar dat is het verschil. Want
0: ja, anders, zeker. Maar dan zou je toch je verstand moeten gebruiken. Is het dan zo erg om bisschoppen te wijden die gewoon katholiek willen zijn, voor de paus bidden en weet ik wat allemaal. En ze hebben gesmeekt om bisschoppen.
1: Het is ongehoorzaam. Het is wel zwaar ongehoorzaam.
0: Ongehoorzaamheid zwaar. Als je zegt 200 jaar geleden vroeger aan niemand te Rome. Nou, dit ding. Deze de zelf.
1: Zegt, ja, maar als de paus zegt, doe dat niet. Expres. Ja. En die doet het toch. Ja.
0: Ze hebben daar hele plausibele redenen voor, ja, namelijk dat hun beweging en dat de oude mis nog bestaat, is dankzij dat. Hè? Want omdat Pius X bleef bestaan, is Petersbroederschap opgericht.
1: Ja.
0: Hè? Nou ja. Die wel voor Vaticanum II waren. Tenminste, dat zeggen ze. Dat moeten ze ook blijven zeggen. Ik zou ook Pius X zou ik het ook allemaal gewoon zeggen. Want Lefebvre heeft ook alles ondertekend, hoor. Maar die was het niet overal mee eens, maar die heeft wel alles ondertekend. Nou, doe dat dan. Dat is veel verstandiger. Maar je krijgt nu binnen de Pius X zijn er natuurlijk hele harde rouwdouwers die daartegen zijn. Dus de eenheid wordt in die zin steeds moeilijker. Maar dat ligt niet alleen aan Pius X, dat ligt ook aan de kerk. Ja. En ik denk dat een paus met die mensen moet praten en niet moet zeggen dat ze het over alle punten van Vaticaan. Voor de meeste jongeren is Vaticanum II net zo lang geleden als het Concilie van Trent. Hè?
1: Ja.
0: En het Concilie van Trent is een dogmatisch concilie. Hm. Vaticaan II niet. Om te zeggen, als je Vaticaan II niet helemaal aanvaardt, dat je dan een ketter bent, is onzin. Het ligt er aan wat je voorbij. Als je de gewone katholieke dingen voorbij, maar die nieuwe wetsigheden, of je die allemaal moet aanvaarden, is maar onzin.
1: Ja, het ging over de ecumene nog een paar punten.
0: Ja, daar hebben ze moeite mee. Dat begrijp ik heel goed.
1: Ja. We hebben trouwens maar 1 minuut.
0: Ja. Hoe bedient een katholiek te kijken naar dieren in het bijzonder wat betreft de vraag van dieren en ziel? Dieren hebben geen ziel, alsjeblieft. Dieren, we moeten netjes zijn voor de dieren. Als we honger hebben, moeten we ze slachten, maar dat moeten we ook netjes doen. Dat mag allemaal, dat is allemaal onzin. Die weken onzin allemaal. Als we een hond hebben, moeten we daar goed voor zijn.
1: Ja.
0: Maar we moeten niet net doen of dieren mensen zijn. Dat doen mensen tegenwoordig. Dat is gewoon decadent.
1: En ze gaan niet naar de hemel als ze
0: sterven. Nee, ja, weet ik het. Dan weet ik nieuwe hemel en nieuwe aarde. Misschien zit er ergens in een hoekje nog een beestje. Maar dat weet ik.
1: Gelooft u in de dierenhemel?
0: Nee. Maar ik weet daar allemaal niet zo heel veel van. Daar is ook weinig van geopenbaard.
1: Ja, maar als je zegt een hond heeft geen ziel, dan kan die ook niet.
0: Nee. Dus hij heeft geen eeuwig leven.
1: Nee.
0: Ja? Goed. Dan moet ik ophouden, want ik heb nog hier een hele vraag over.
1: Je hebt er nog 10 seconden, dus dan,
0: dan
1: moet ik aan het stoppen.
0: We gaan stoppen.
1: Best luisteraar, dat is...
0: Deze moet je bewaren.
1: Ja, die ga ik bewaren allemaal. En de vragen die op de app zijn gekomen, die komen over een week, als het goed is, aan bod.
0: Ja, als de sneeuw die komt. Oh ja, dan kan het nog.
1: Ik ga via de telefoon, maar ja. Ja. Nou, beste luisteraars, het is einde van het programma De Club van Job. Het programma De Club van Job is trouwens ook op Spotify te vinden, sinds niet heel lang geleden. En ook op Apple Podcasts. Dus als je een iPhone hebt, dan kun je naar De Club van Job luisteren overal.
0: En hier er zijn allemaal statieven voor camera's. Maar of wij dan ook in de camera komen, dat weet ik
1: wel.
0: Niet. Dan moet ik mijn haren voor het goed kammen. Nou maakt het niet uit.
1: Sowieso, maar. Ja. Nou, tot horens.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij een vijfde aflevering van onze serie Water en Vuur. U weet al over de paradoxen in het evangelie, de uitersten die je bij elkaar moet zien te houden om het evangelie echt te kunnen begrijpen. Waar zijn we aanbeland? Bij Marcus, we behandelen het Marcus-evangelie. Het derde hoofdstuk hebben ze aanbeland bij vers nummer 13. En in vers 13 tot 19 zegt Marcus het volgende. Jezus ging de berg op en riep tot zich die hij zelf wilde. En ze kwamen bij hem. Hij telde er 12. Hij stelde er 12 aan om hem te vergezellen en door hem uitgezonden te worden, om te prediken met de macht duivels uit te drijven. En hij wees deze 12 aan. Aan Simon gaf hij de naam Petrus. Verder Jacobus, de zoon van Zebedeus. En Johannes, de broer van Jacobus, aan wie hij de naam Boanerges gaf, wat betekent zonen van de donder. Vervolgens Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jacobus, de zoon van Alfeus, Thaddeus, Simon de ijveraar en Judas Iscariot, die hem heeft overgeleverd. Ja, wonderlijk. Hij ging de berg op, Jezus ging de berg op en riep tot zich wie hij zelf wilde en ze kwamen naar hem toe. Waar andere koningen hun raadgevers kiezen uit adel, of waar filosofen hun leerlingen selecteren uit de intellectuele elite, kiest Jezus zijn generaals, tussen aanhalingstekens natuurlijk dat woord, uit de menigte van gewone, eenvoudige mensen. De gewone mensen zijn nu de kern van iets groots. In plaats van invloedrijke politici kiest Jezus gewone stervelingen, ruwe, onvolmaakte, zondige mensen, zeker. En hij stelde er 12 aan, opdat ze bij hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken met de macht om demonen uit te drijven, zo staat er. En hier hebben we geen eliteleger en geen filosofische denkersclub, geen politiek comité, maar een klein chaotisch gezelschap van ruwe en ook onstuimige mannen. En als we de lijst bekijken, zien we Petrus, de man met een groot hart en een nog grotere neiging tot fouten. De Bijbel is buitengewoon eerlijk. Johannes en Jacobus verder, die worden de zonen van de donder genoemd. Hebben die een kort lontje of bedoelen ze met die donder de vader of de moeder? Het is niet helemaal duidelijk. En dan Matthäus, die was een tollenaar, terwijl een verrader van het volk. En wie hebben we nog meer? Simon de Zeloot, de man met revolutionaire ideeën, we zullen het later tegenkomen. En Judas Iscariot, die later de beruchtste verrader uit de geschiedenis zal worden. Als een gewone koning een revolutie zou plannen, zou hij geen club van vissers, een ex-belastingambtenaar en een paar driftige broers bij elkaar rapen. En toch, Jezus doet precies dat en slaagt daar waar grote keizers faalden. Jezus geeft macht aan deze mensen, niet om te heersen, maar om te dienen. Hun wapens zullen nog geen wapentuig zijn, maar woorden. Hun strijd zal niet tegen mensen zijn, maar tegen de duisternis, tegen de machten van het kwaad, tegen het kwaad zelf. En ook hier vinden we opnieuw de omkering van macht. In de wereldse geschiedenis, kijk de geschiedenisboekjes er maar op na, daar hebben keizers en generaals hun koninkrijken gebouwd met geweld, met onderdrukking. En Jezus bouwt zijn koninkrijk met liefde en waarheid. Jezus heeft zijn leger verzameld, maar in plaats van schilden en wapentuig krijgen ze lege handen. Ze moeten met lege handen op pad en met open harten. In plaats van een mars naar Rome zal hun opmars een reeks voettochten zijn. Waar naartoe? Naar arme dorpen. En in plaats van koninkrijken te veroveren, zullen ze zielen veroveren. Je zult vissers van mensen worden, zegt Jezus. En hun eigen levens, die zullen ze verliezen voor de zaak. Simon, die geeft hier een nieuwe naam, Petrus. Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, de broer van Jacobus, die gaf hij de naam Boanerges. Ja, dat betekent dus de zonen van de donder, het zijn donderstenen. En hier is een ander fascinerend detail. Jezus verandert de namen van sommige van zijn apostelen. En dat is niet zomaar een symbolisch gebaar. Het betekent een nieuw begin. In de Bijbel is het geven van een nieuwe naam altijd een teken van een nieuwe identiteit, een nieuwe bestemming, een nieuwe missie, of überhaupt een missie. Simon wordt Petrus, een rots. Een naam die eigenlijk een beetje komisch lijkt als we weten hoe wankel en impulsief Petrus was. Jacobus en Johannes, Boanerges, zonen van de donder, wat een hint geeft over hun vurig temperament. Maar ze zullen later apostelen van de liefde worden. En hier zien we het grote thema van de transformatie. God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. Zoals we kunnen worden. Elke heilige heeft een verleden, zegt Augustinus. En elke zondaar heeft een toekomst. God ziet, nogmaals, God ziet ons niet alleen zoals we zijn, maar zoals we kunnen worden. De laffe, dat wordt een leider. De driftkop wordt een heilige. De verrader, een waarschuwing voor de wereld. De namen die Jezus geeft laten zien dat deze mannen niet zullen blijven zoals ze nu zijn. Ze worden geroepen om meer te zijn dan gewone vissers en belastingambtenaren. Ze worden pijlers van een nieuwe orde. En zo geldt ook voor ons, hè. Wat moet ons streven zijn? Heiligheid. Ik zeg het altijd tegen jongeren, als je daar niet naar streeft, heb je je leven verknald. Streef naar heiligheid en dat kan iedereen worden. Er is niemand van uitgesloten. Ja, dan wordt nog genoemd Judas Iscariot, die hem verraden heeft, zoals er ter staat. Judas is het diepste mysterie in deze lijst. Jezus kiest Judas en hij weet wat er zal gebeuren. En dat is de grote paradox van de vrijheid. Judas heeft de mogelijkheid om de waarheid te volgen en toch kiest hij anders. De schaduw van het kruis viel al over de keuze van de 12. Want zelfs binnen het heilig getal van 12 was er één die zichzelf buiten de genade zou plaatsen. En hier ligt het diepe drama van het christendom. God roept zelfs degene die hem zullen verraden. Hij dwingt niemand, hij geeft iedereen de kans. Judas ook, ja zelfs ook Judas. Ook Judas kreeg de kans om een heilige te zijn. Had hij vergeving kunnen krijgen? Ja, natuurlijk, zeker. Denk aan het verhaal van de verloren zoon. De vader holde op hem af toen de zoon op zijn schreden was teruggekeerd, ondanks alles wat zijn zoon had misdaan. De 12. Dit is hoe God zijn leger kiest. Niet de machtige, niet de wijze, niet de rijke, maar de struikelende, de gewone, de mensen met gebreken. Ja, mensen zoals u en ik dus. Hij kiest niet omdat ze perfect zijn, maar omdat ze geliefd zijn. En zo begint de grootste revolutie die de wereld ooit heeft gekend. De 12 apostelen, nee, het zijn geen helden zoals de wereld ze kent. Maar door hen, door hun zwakheden, hun fouten, hun groei, zal de wereld God zelf leren kennen. En dat is het meest wonderlijke en verrassende waarheid van allemaal. Marcus gaat verder. Wat zegt hij? Wat schrijft hij? Als volgt. Hij ging naar huis, Jezus ging naar huis en weer stroomde zoveel volk samen dat ze niet eens gelegenheid hadden om te eten. En toen zijn verwanten dit hoorden, trokken ze erop uit om hem mee te nemen, want men zei dat hij niet meer bij zijn verstand was. De schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden dat Beelzebub in hem huisde en dat hij door middel van de vorst van de duivels uitdreef. Jezus riep hen bij zich en sprak tot hen in gelijkenissen. Hoe kan de ene Satan de andere uitdrijven? Wanneer een rijk innerlijk verdeeld is, kan dat rijk geen stand houden. Wanneer een huis innerlijk verdeeld is, zal dat huis geen stand kunnen houden. En wanneer de Satan opstaat tegen zichzelf en verdeeld is, kan hij geen stand houden, maar is zijn einde gekomen. Bovendien, Niemand kan binnendringen in het huis van een sterke om zijn huisraad te roven als hij niet eerst die sterke heeft gebonden. Dan pas zal hij zijn huis leeghalen. Voorwaar, ik zeg u, alle zonden zullen aan de mensen vergeven worden, ook alle godslasteringen die zij uitgesproken hebben. Maar als iemand lastert tegen de Heilige Geest, krijgt hij in eeuwigheid geen vergiffenis. Hij is bezwaard met een eeuwig blijvende zonde. Dit omdat zij gezegd hadden, er huist een onreine geest in hem. Aldus Marcus. In het evangelie van Marcus, de derde hoofdstuk, vers 20 tot 30 is het wat we zojuist lazen. We bevinden ons in een scène vol verwarring en beschuldigingen. En we bevinden ons in een menigte. Jezus komt thuis en de menigte is zo groot dat hij en zijn leerlingen nou niet eens tijd hebben om te eten. Het wordt onmogelijk gemaakt. Maar wat werkelijk verbazingwekkend is, is niet dat de mensen hongerig zijn naar zijn woorden, maar dat ze schriftgeleerden uit Jeruzalem met volle ernst beweren, hij is bezeten door Beelzebub. Beelzebub, de vorst van de demonen, de lood of de fluis, de Satan, de stinkende geest die op de mesthoop van morele verwarring zijn troon heeft gebouwd. En ze zeggen, die fariseeën zeggen dat Jezus daarmee samenwerkt. Het is alsof je beweert dat een chirurg samenwerkt met de tumor of dat de herder een bondgenoot is van de wolf. Deze schriftgeleerden zien het licht en ze noemen het duisternis. Ze zien wonderen en genezing en ze noemen het duivelswerk. Jezus laat zich echter niet meesleuren in een twistgesprek op het niveau van hun absurde logica. Hij stelt een simpele vraag. Hoe kan Satan uitdrijven? Hij als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, ja, dan kan het geen stand houden. Want als de wereld vandaag ten onder gaat, zal het niet zijn door de hamer van haar vijanden, maar door de termieten van haar interne twijfel. Een huis dat zichzelf sloopt, dat hoeft geen storm te vrezen. Het valt vanzelf in elkaar. En Jezus gaat verder. Alle zonden zullen de mensenkinderen vergeven worden. Behalve, jazeker, behalve lastering tegen de Heilige Geest. Ja, de onvergeeflijke zonde. Dat is niet moord, dat is niet overspel, dat zijn niet leugens. Maar het noemen van goed kwaad. Het goede kwaad noemen. Het zien van God en zeggen, dat is de duivel. Het is het sluiten van de ogen voor het licht en dan klagen dat het donker is. De ironie is dat de enige manier waarop men werkelijk bezeten kan raken is door te weigeren te geloven dat men gered kan worden. Je doet het zelf, hè? Het hart wordt dan niet slechts gesloten, maar wordt op slot gedaan en de sleutel wordt in de rivier van het cynisme gegooid. Jezus geneest mensen, verdrijft demonen, bevrijdt hen van kwaad. En de enige conclusie die de schriftgeleerden kunnen bedenken is dat hij dit doet door de kracht van de duivel. Dat is geen domheid, het is iets veel gevaarlijkers, iets veel ergers. Een weloverwogen weigering om het goede als goed te erkennen. En het is hoe de moderne wereld omgaat met het christendom. Hè? Telkens wanneer iets goeds en waarachtigs verschijnt, zoekt de wereld naar erkenning, naar een verdachtmaking. Wanneer een man een offer brengt voor een vriend, noemen ze hem naïef. Wanneer hij zijn vijanden vergeeft, noemen ze hem zwak. Wanneer hij zichzelf vernedert, noemen ze hem een dwaas. Maar het is precies in deze dingen dat hij het meest rationeel is. De kern van de beschuldigingen van de schriftgeleerden, die kern is dat ze waarheid en leugen omkeren. De grootste leugen is niet dat de duivel niet bestaat, maar dat het goede en het kwade verwisseld worden. Men noemt euthanasie een daad van barmhartigheid. Men noemt abortus bevrijding van de vrouw, pro-choice, terwijl men het slachtoffer de keuze onthoudt. God kan alles vergeven, behalve degene die zichzelf afsluit voor vergiffenis. De schriftgeleerden zitten hier precies in zo'n positie. Ze zijn niet zomaar twijfelend. Ze weten diep van binnen dat Jezus goed is, maar ze weigeren dat toe te geven. En dat is de ultieme zonde van trots. Het kwade goed noemen en het goede kwaad. Zolang je kunt toegeven dat je fout zit, ja, dan kun je gered worden. Maar als je dat weigert, die waarheid te erkennen, die iedereen kent overigens, heeft zijn eigen hel al gekozen. En dat is de tragedie van deze scène. Jezus komt om te redden, maar de enige redding die onmogelijk is, is het afwijzen van de redder. Ja, dan is er geen redding meer mogelijk. Als je in een moeras zit, in drijfzand, en je weigert die uitgestoken hand van iemand langs de kant aan te nemen, ja, dan is redding niet meer mogelijk. De wereld verwacht nog altijd haar redder met haar vijand. Logica zonder liefde, reden zonder nederigheid, religie zonder hart, dat leidt altijd tot waanzin en chaos. De schriftgeleerden kenden de schrift, maar niet de auteur. De geest roept ons, nee, niet tot perfectie, tot perfectie, tot volmaaktheid, maar tot erkenning. Niet tot zondeloosheid, nee, waar dan, waartoe roept hij ons wel, tot waarheid. En wie dat erkent, al struikelend, vallend en opstaand, zelfs twijfelend, die is niet ver van het koninkrijk. Laat ons in deze wereld die zo vaak het kwaad goed praat en het goede bespot, de moed hebben om te zeggen, hier is God. Hier is de geest, hier is waarheid. En als de wereld dan zegt dat we gek zijn, nou dan is dat maar zo. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

Welkom terug bij Water en Vuur. En Marcus gaat verder. Wat schrijft hij? Eens kwamen zijn moeder, we hebben het over Jezus, de moeder van Jezus, hè? Eens kwamen zijn moeder en zijn broeders, en terwijl ze buiten bleven staan, stuurden ze iemand naar hem toe om hem te roepen. Er zat veel volk om hem heen, dat het bericht doorgaf: uw moeder en uw broeders daar buiten vragen naar u. En hij gaf hun ten antwoord: wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders? En terwijl hij zijn blik liet rondgaan over de mensen die in een kring om hem heen zaten, zei hij: zie hier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen. Aldus Marcus. Ja, er zijn momenten in het evangelie waarop de woorden van Jezus niet zomaar als een zachte regen op onze ziel neervallen, maar eerder als een soort bliksemschicht op je afschieten. En Marcus, dat korte, scherpe, haast ademloze evangelie, geeft ons zo'n moment. Jezus zit in een gewoon huis vol gewone mensen. En wie staan er buiten? Zijn moeder en nog wat familieleden. En de menigte zegt: uw moeder en uw broeder staan buiten en die willen u spreken. En dan zegt

die willen u spreken. En dan zegt Jezus, ja, wie zijn mijn moeder en mijn broeders? Wie de wil van God doet, die zijn mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder. Let even op, hè. Het is niet onbeleefd, ongepast, oneerbiedig. Wat moet Maria wel gedacht hebben? En toch, het is geen belediging, het is een wonderlijke uitnodiging. Jezus breekt niet met zijn familie, zeker niet. Hij breekt de familie open. Hè. De kring van de bloedverwantschap wordt niet genegeerd, maar vergroot, verbreed, overstegen. Hij zegt in feite, ja, dat is mijn moeder. Maar kijk, dat kunnen jullie ook zijn. En dat is de democratisering, als ik het zo mag noemen, van het heilige. In de ogen van de wereld is familie een biologische kwestie. Je wordt erin geboren, je hebt je medegezinsleden niet gekozen. Familie is wat je hebt of wat je mist. Maar in het Koninkrijk van God is familie een daad, een keuze, een gehoorzame sprong. Niet wie via de bloedband verbonden is, maar wie zijn hart op God richt, wordt familie van Jezus. Want hoe vaak hebben we niet gedacht, ik ben geen pastoor van Ars en geen Sint Franciscus en geen Maria. Maar Jezus zegt, wie de wil van God doet, behoort tot mijn familie. Je hoeft geen wonder te verrichten, geen visioen te hebben, alleen maar het wonderlijke, alledaagse heldendom van trouw. Dat zijn degenen die de wil van de Vader doen. Maar ja, wat is Gods wil? Dat je vergeeft, waar je wraak zou willen nemen, waar je lief hebt, waar je eerder muren zou willen bouwen, waar je de waarheid spreekt, zelfs als het je iets kost, dat je het brood breekt en deelt, ook al is het je laatste. En wie dat doet, zegt Jezus, die hoort bij mij. Let wel, dit is geen gezellige, sentimentele praat zo van iedereen is familie. Nee, zo simpel is het niet. Jezus definieert familie niet als herkomst, maar als bestemming. Niet als vanzelfsprekendheid, maar als toewijding. En dit is geen democratie, dat is genade. Dus als je ooit buiten stond, zoals Maria hier buiten stond, weet dan dat Christus binnen zit en zegt, die deur staat open, kom binnen, wees familie. Nee, niet door afstamming, niet door perfectie, maar door gehoorzaamheid. De hemel is geen stamboom, maar het is een feestmaal. Hè. Er is een tafel, er is een stoel voor jou. Overigens, voor Maria betekende de woorden van Jezus, wie is mijn moeder? Geen belediging, maar een compliment. Want als er iemand is geweest die de wil van de Vader heeft gedaan, dan is het Maria wel. En dan zijn we toe aan het eerste gedeelte van het vierde hoofdstuk van het Marcus-evangelie. Wat meldt Marcus ons? Bij een andere gelegenheid begon Jezus te leren aan de oever van het meer. Zeer veel volk verzamelde zich bij hem, zodat hij in een boot die op het water lag moest stappen om daar plaats te nemen, terwijl al het volk zich langs het meer op het land bevond. Hij leerde hun vele dingen door middel van gelijkenissen. En in zijn onderricht zei hij tot hen, luister, eens ging een man uit om te zaaien. En toen hij aan het zaaien was, viel een gedeelte op de weg. En de vogels kwamen het opeten. Een ander gedeelte viel op de rotsachtige plekken, waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat het in ondiepe grond lag. Maar toen de zon was opgekomen, kreeg het de lijden van de hitte, zodat het verdorde bij gebrek aan wortel. En weer een ander gedeelte viel onder de distels, en deze schoten op, zodat het verstikte en geen vrucht opleverde. Een ander gedeelte tenslotte viel op goede grond, en doordat het opschoot en zich ontwikkelde, leverde het vrucht op en bracht het 30, 60, 100-voudige voort. En Jezus voegde eraan toe, wie oren heeft om te horen, hij luisteren. Aldus Marcus die deze woorden van Jezus heeft opgetekend. Ja, deze gelijkenis. Let op de eenvoud. Er is niks dramatisch, niks bovennatuurlijks aan heel de setting. Er komen geen engelen aan te pas. Jezus onderwijst niet in een marmeren tempel of binnen een raad van wijze mannen. Nee, vanaf een vissersboot aan de rand van het water, terwijl een menigte boeren en vissers

0: op de oever staat. Dat is eigenlijk een perfect beeld van het christendom. De waarheid wordt niet verkondigd vanaf een onbereikbare hoogte, maar midden in het alledaagse leven, hè, tussen de netten en de golven. En dan de gelijkenis zelf. In plaats van een abstracte theologische les, dat doet Jezus nooit, hè, spreekt Jezus over iets dat iedereen kent. Een man die zaait. Een eenvoudige landelijke scène. En toch is dit geen gewoon landbouwkundig advies, dat snapt u. Maar een sleutel tot het begrijpen van de hemel zelf. De eerste verrassing in dit verhaal is de manier waarop de zaaier zijn zaad uitstrooit. Nee, dat is geen efficiënte boer met een berekenend zaaiplan. Hij gooit het breed uit, dat zaad, bijna roekeloos, alsof hij zich niet bekommert om verspilling. Dit is geen man die zaait zoals een koopman investeert, zorgvuldig, berekenend op de maximale opbrengst. Dit is een zaaier die royaal het kostbare zaad, want het was kostbaar, zeker in die tijd, overal rondstrooit, ook op plekken waar je eigenlijk helemaal geen resultaat hoeft te verwachten. En dat is dan eigenlijk weer meteen de eerste les van de gelijkenis. Het koninkrijk van God is niet zuinig, het is overvloedig. Het wordt niet gedoseerd of beperkt tot degenen die er klaar voor zijn. Het wordt breed uitgestrooid tot aan de verste grenzen van de wereld en tot in de meest onwaarschijnlijke hoeken van het menselijk hart. Het christendom begint niet als een zorgvuldig ontworpen religie voor een of andere elite, maar als een spontane daad van goddelijke overvloed. Het eerste gedeelte van het zaad, zegt Jezus, dat viel langs de weg. En wat gebeurt er? De vogels pikken het op. Ja, dat levert dus niet veel op natuurlijk. Hier hebben we een beeld van de harde, platgereden paden van de wereld, waar de waarheid niet kan doordringen, omdat de grond te hard is. Het is de starheid van de moderniteit, hè, waarin mensen zo vastzitten in hun gewoonte en cynisme, dat geen enkel idee werkelijk wortel kan schieten. De vogels die het zaad oppikken zijn net als de al te verstandige mensen die onmiddellijk een wonder verklaren voor een vergissing of een profetie voor een toeval. En het zijn deze slim tussen aanhalingstekens, het zijn deze slimme denkers die beweren dat de boodschap van Jezus onmogelijk waar kan zijn, alleen maar omdat ze het niet willen horen. Jezus houdt hen een spiegel voor. En het spiegelbeeld is niet fraai. En daarom willen ze het niet zien of niet horen. Goed, dan het zaad dat op rotsachtige grond valt, waar het snel opkomt, maar even snel weer verdort bij de eerste zonnestralen. Ja, wat wil Jezus hiermee zeggen? Dat is een beeld van de wereld, van de tijdgeest, van de oppervlakkige religieuze euforie die geen diepte heeft. Het zijn de mensen die enthousiast raken bij een emotionele preek of een inspirerende gedachte. Maar dat enthousiasme verdwijnt zodra het leven van alle dag weer aan de gang is. En ja, er ook altijd weer problemen en toestanden zijn. Ze lijken op de sensatiezoekers die telkens weer achter een nieuwe trend aanrennen, zonder ooit ergens in te wortelen. Het moderne denken heeft een eindeloze honger naar nieuwe ideeën, nieuw. Ook de supermarkt roept het altijd, hè. Maar een diepe angst om zich echt ergens aan te binden. Jezus biedt geen vluchtige emotie, maar een diep geworteld geloof dat de hitte van de dag dan kan doorstaan. Het christendom is wars van de waan van de dag. Het is een levenslange pelgrimstocht. Wat zien we vervolgens? Vervolgens zien we dat een deel van het zaad tussen de door is beland. En daar raakt het verstikt. En dat is misschien wel de meest herkenbare waarschuwing. Het geloof dat wordt gesmoord door de zorgen en verlangens van het dagelijks leven. En dat is de tragedie van die mens die wel oor heeft om te horen, maar ja, wie hart vol is met zorgen over dingen van de dag, geld, status, alledaagse rompslomp, om het evangelie werken te laten bloeien. En hier zien we alweer de ironie van de moderne wereld, dat we onszelf verliezen in bijkomstigheden en het wezenlijke missen. Wij zijn als mensen die zo druk bezig zijn met het lappen van de ramen dat we vergeten naar buiten te kijken. Het geloof sterft niet door vervolging of haat, maar door de langzaam verstikkende alledaagsheid van een wereld die geen tijd heeft om zich te verwonderen. Maar dan, uiteindelijk, er is ook zaad dat in goede aarde valt. En ja, dat draagt overvloedig vrucht. Niet een beetje, nee, 30, 60, 100-voudig. En hier laat Jezus opnieuw de overvloed van het koninkrijk zien. Waar het geloof werkelijk wortel schiet, brengt het een onvoorstelbare oogst voort. En dit is de vreugde van het ware geloof, dat het zich niet laat meten of beperken. Het koninkrijk van God is geen bescheiden winstje, maar een onverwachte, duizelingwekkende overvloed. Het is het kleine mosterdzaadje dat een grote boom wordt. Het is de verloren zoon die niet alleen wordt verwelkomd, maar voor wie een uitbundig feest wordt gegeven. Het is niet een klein beetje vergeving, maar een oceaan van genade. Het geloof is niet bedoeld om de wereld een beetje bij te sturen, maar om haar op zijn kop te zetten. Wie oren heeft om te horen, die horen. Zo eindigt Jezus zijn gelijkenis. En dat is geen vrijblijvende slotzin, maar een uitdaging. De waarheid wordt breed uitgezaaid, maar alleen degenen die bereid zijn te luisteren zullen de oogst zien. Het koninkrijk van God is geen verborgen code die alleen door intellectuelen of mystici kan worden begrepen. Het ligt voor onze voeten als het zaad in de aarde. Maar het vraagt iets van ons, niet slechts om te luisteren, maar om werkelijk te horen. En niet alleen geraakt te worden, maar om wortel te schieten. Het grootste wonder is niet dat God spreekt, maar dat wij bereid zijn om te luisteren. Dat is pas echt een wonder. En dat we handelen naar zijn woorden.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Markusevangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige Paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus amortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

10 augustus viert de kerk als feest en dus met gloria de gedachtenis van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Laurentius was diaken in een tijd toen het diakenschap bezig was te veranderen van een functie ten behoeve van de armen in de kerkgemeenschap naar een functie ten bate ten behoeve van de bisschop. Het ambt was ontstaan doordat er behoefte was aan een familie en een functie, de armenzorg. In Rome had men de stad verdeeld in 7 wijken en met in elke wijk een diaken aan het hoofd. Laurentius was er één van. Ja, nu kunnen we de armen pas echt goed bereiken. Maar oppassen dat we nu niet in 7 kerken uiteenvallen. En daarom werd de verbondenheid met de bisschop meer in het bijzonder benadrukt. Voor Laurentius was die bisschop paus Sixtus II. Deze werd 4 dagen van tevoren terechtgesteld, op 7 augustus, samen met 4 diakens, Januarius, Vincentius, Magnus en Stephanus. Deze Stephanus komt ook voor in de Romeinse kanon. Een van de verdrietigheden van Laurentius was dat hij niet samen met zijn bisschop werd terechtgesteld. Hij is namelijk al zoveel als de oppasser, de adjudant van de bisschop. En wat elke volgeling van Jezus is, knecht die er altijd bij is om te zien wat hij voor zijn Heer kan doen. Jezus is als een rondtrekkende missionaris. Om hem van dienst te kunnen zijn, moet je hem volgen. Laurentius deed dit in zijn marteldood, getuigenis afleggen voor de heidenen. Maar hij deed het ook in zijn dienst, in zijn diaconie als diaken. Dat is ook een vorm van getuigenis geven. Dat is ook een vorm van martelaarschap, maar dan van een onbloedig martelaarschap. Het is een vorm van zijn leven geven. Dienen zoals Jezus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De openingstekst luidt vandaag: de heilige Laurentius heeft zich volledig gegeven voor de dienst van de kerk. En daarom onderging hij de dood van bloedgetuigen en is hij met vreugde opgegaan naar zijn Heer Jezus Christus. Lees hem voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het begin. Dat betekent niet meteen beginnen. Eerst de instelling controleren. De goede instelling is graag bij hem willen zijn. Wil je hem dienen in het gebed? Dan moet je hem volgen in zijn lijden. Dus eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog. Door zijn offerdood is Jezus onmiddellijk voor iedereen present. Vanaf het kruis trekt hij iedereen tot zich, ook mij. En als ik er niet in slaag bij hem te zijn met mijn aandacht, hij heeft er geen moeite mee om met zijn aandacht vol liefde bij mij te zijn. Ik beantwoord zijn liefde met een gebaar. Ik maak me klein in een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. En in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Elk tafereel uit Jezus' leven heeft iets al van een icoon. Er wordt heiligheid door uitgestraald.
Alleen al het voor de geest halen van zo'n tafereel is weldadig voor mijn ziel. Ik overzie in het kort de geschiedenis. Net hebben de volksleiders nog gezegd: kijk maar, de hele wereld is hem achterna gelopen. Of daar melden zich enige Grieken om Jezus te spreken. Door middel van de apostelen Filippus en Andreas melden de eerste heidenen zich aan. Het antwoord lijkt onthutsend. Geen audiëntie, maar een soort alleenspraak over het uur dat nu is aangebroken. Het uur van de heerlijkheid. Want dan pas zou Jezus allen tot zich kunnen trekken. Met het vuur van zijn liefde. Van zijn liefdesdood. Allen dus ook. Allen, dus ook de heidenen. Want als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voor. Pas als Jezus in de aarde gevallen is, dan pas kunnen zij Jezus bereiken in zijn eigenlijke identiteit, als de verheerlijkte Zoon van God. Ik kan mijn gesteltenis nog beter afstemmen op het geheim, wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit gebeurde. Jeruzalem, waarheen enige Grieken optrokken ter aanbidding. In elk geval is het goed om me de plaats van de kruisiging voor te stellen. Golgotha, waar Jezus allen tot zich zal trekken. Is er door de inleiding een verlangen gegroeid om in dit geheim te mogen worden ingewijd, dan is dit het moment om te vragen om die bijzondere genade. Jezus beter te leren kennen, niet in zijn aardse werkelijkheid, maar in zijn bovenmenselijke heerlijkheid en in zijn betekenis voor allen, in zijn betekenis voor mij. De overweging. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Eenvoudige woorden. Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Glashelder, maar ook glashard. Als je voorkomt te staan, in tijden van geloofsvervolging bijvoorbeeld, zoals de heilige van vandaag meemaakte. In Rome op 7 augustus was zijn bisschop terechtgesteld, paus Sixtus II samen met 4 diakens, en nu was hij aan de beurt. En hij stond voor de keuze, of onderduiken, zijn nachtje redden, door deel te nemen aan de staatsgodsdienst, zoals de keizer Valerianus nu eiste, of standhouden, zijn leven in deze wereld haten. Dat wil zeggen, als het tot een keuze komt, je geloof of je leven, Jezus of jezelf. Hoe gemakkelijk kiezen mensen dan niet voor dit leven? Het leven bewaren dat ze nu al hebben. Mensen kunnen dit ook al hebben in dit leven, wanneer er iets van hen gevraagd wordt, waarin zij zichzelf moeten loslaten, een gewoonte, een neiging, een hebbelijkheid. Er komt iets op je pad, op je werk, in de omgang. Kortom, iets waarin je eigen wil zich heeft vastgezet. En nu word je door de omstandigheden gevraagd om dat los te laten. Jezelf op te geven, je te overwinnen, je eigen wil te verloochenen. Het rode martelaarschap, zeggen ze, begint bij het witte. Het bloedige bij het onbloedige. De slag met het zwaard wordt voorbereid door kleine speldenprikken. Theresia de Kleine zegt, we moeten eerst sterven door kleine speldenprikken, voordat we kunnen sterven door de slag van het zwaard. En soms is dat bloedige martelaarschap lang niet zo erg als dat martelaarschap van de kleine speldenprikken. Dat bloedige kan soms zelfs iets hebben van een genade, een genadeslag. Of je hoort een stem in je binnenste, doe dit nu eens voor mij alleen. Dat betekent dat je er in deze wereld
hoegenaamd niet beter van wordt. En voor je gevoel ook niet slechter, als je het niet doet. Zoiets kunnen mensen alleen opbrengen wanneer er iets van liefde, iets van een genegenheid is, die iemand meer van die ander doet houden dan van zichzelf. En dat is dan ook wat er in het tweede deel van dit zeer korte evangelie wordt gezegd. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Eren? Eren waarmee? Eren met een goed geweten. De eer van de mensen is de uitwendige eer. De inwendige eer is de eer van een goed geweten. En dat is de eer van de Vader. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is een heel bijzondere eer. Want daardoor ontstaat er een inwendig vuur. Een vuur van binnen. Een binnenbrand van liefde. Een brand van liefde die niet overwonnen kan worden, niet geblust kan worden, door welke macht van buiten ook. Toen Laurentius op het rooster gelegd werd, hield hij vol in zijn belijdenis, in zijn dienen van hem die hij volgde. De liefde van Christus kon niet overwonnen worden door de vlam. Het vuur dat van buiten schroeide was trager dan het vuur dat van binnen gloeide. De glans van de rijkdommen van deze wereld verbleekt bij de schittering van de inwendige rijkdommen, de geestelijke schatten van de kerk. De rechter eiste van Laurentius dat hij hem de schatten van de kerk zou tonen. Laurentius zei, ga maar mee. En hij voerde de rechter naar de arme wijken, de sloppen van Rome. Hier zijn de schatten van de kerk. Hebben wij ook zo'n schat? Jazeker. Jezus zegt tot de rijke man, ga verkopen wat je bezit, je vele goederen en geef het aan de armen. Daarmee zul je al een schat in de hemel bezitten. En dat is de liefde van God in de hemel, in je eigen hart. Met de kleinste zelfoverwinning kan je de grootst mogelijke vreugde in de schoot vallen. Zo kan bijvoorbeeld een economische crisis ook beleefd worden. In plaats van met tegenzin, met verdriet, zou zo'n terugslag ook met vreugde beleefd kunnen worden. Omdat er daardoor iets van die muur wordt afgebroken tussen jou en de armen. En daarom ook tussen jou en de arme Jezus. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals vrienden onder elkaar, vertrouwelijk. En bij dat gesprek niet te veel mijn best willen doen, maar letten op wat er zich in mijn binnenste aandient aan verlangens en neigingen. En omdat wij weten dat de Vader zelf allen in ere houdt die Jezus dienen, zullen we ons met vrijmoedigheid ook tot de Vader wenden. Bij hem ons hart uitstorten. En onze Vader bidden en daarin alle eer aan de Vader geven.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eens.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
0: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.
1: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild.
1: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
0: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
1: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
0: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
1: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
0: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
1: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
0: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
1: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
0: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
1: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
0: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
0: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Dei Verbum, getiteld In dialoog met God door de schrift. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Beste broeders en zusters, goedemorgen en welkom. In de catechese van vandaag staan we stil bij de diepe en levensnoodzakelijke band tussen het woord van God en de kerk, zoals die wordt verwoord in het 6e hoofdstuk van de conciliaire constitutie Dei Verbum. De kerk is de eigenlijke woonplaats van de Heilige Schrift. Onder de bezieling van de Heilige Geest is de Bijbel voortgekomen uit het volk van God en bestemd voor datzelfde volk. In de christelijke gemeenschap vindt zij haar leefruimte. In het leven en het geloof van de kerk ontvouwt zij haar betekenis en openbaart zij haar kracht. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat de kerk de goddelijke schrift altijd heeft vereerd, zoals zij ook het lichaam van de Heer vereert, vooral in de heilige liturgie, waar zij onophoudelijk het brood des levens ontvangt en aan de gelovigen aanbiedt van zowel de tafel van Gods woord als van het lichaam van Christus. Bovendien heeft zij de Heilige Schrift steeds samen met de Heilige Overlevering beschouwd en beschouwt zij haar nog steeds als de hoogste norm van het geloof. De kerk blijft voortdurend nadenken over de waarde van de Heilige Schrift. Na het concilie was een bijzonder belangrijk moment de gewone algemene vergadering van de bisschoppensynode in oktober 2008, gewijd aan het thema Het woord van God in het leven en de zending van de kerk. Paus Benedictus XVI heeft de vruchten ervan samengebracht in de postsynodale exhortatie Verbum Domini. Daar schrijft hij: De innerlijke band tussen het woord en het geloof maakt duidelijk dat een authentieke Bijbelse hermeneutiek alleen mogelijk is binnen het geloof van de kerk, dat zijn model vindt in het fiat van Maria. De schrift wordt ten diepste begrepen binnen het leven van de kerk. In de kerkelijke gemeenschap vindt de schrift de ruimte om haar eigen taak te vervullen en haar doel te bereiken, Christus bekendmaken en de dialoog met God openen. De heilige Hieronymus heeft dit kernachtig verwoord. Onwetendheid van de schrift is onwetendheid van Christus. Deze uitspraak herinnert ons aan het uiteindelijk doel van het lezen en overwegen van de schrift. Christus leren kennen en door hem binnengaan in een levende relatie met God. Die relatie kan worden verstaan als een gesprek, een ware dialoog. Dei Verbum presenteert de openbaring precies in die zin. God spreekt tot de mensen als tot vrienden. Wanneer wij de Bijbel lezen met een innerlijke houding van gebed, komt God ons tegemoet en treedt Hij met ons in gesprek. De Heilige Schrift, toevertrouwd aan de kerk en door haar bewaard en uitgelegd, vervult een actieve rol. Door haar kracht en werkzaamheid ondersteunt en versterkt zij de christelijke gemeenschap. Alle gelovigen worden geroepen om te putten uit deze bron, vooral in de viering van de Eucharistie en de andere sacramenten. Liefde voor de Heilige Schrift en vertrouwdheid ermee moeten richtinggevend zijn voor alle die het dienstwerk van het woord uitoefenen, bisschoppen, priesters, diakens en catechisten. Het werk van exegeten en van hen die de Bijbelwetenschappen beoefenen is van onschatbare waarde. De Schrift neemt dan ook een centrale plaats in binnen de theologie, die haar fundament en haar ziel vindt in het woord van God. De kerk verlangt vurig dat het woord van God alle gelovigen bereikt en hun geloofsweg voedt. Tegelijkertijd drijft datzelfde woord de kerk naar buiten en opent het haar steeds opnieuw voor de zending naar allen. Wij leven te midden van talloze woorden, maar hoeveel daarvan blijven leeg? Soms horen wij zelfs wijze woorden die ons diepste bestaan niet raken. Het woord van God daarentegen beantwoordt onze dorst naar betekenis en naar waarheid over ons leven. Het is het enige woord dat altijd nieuw is. Het openbaart ons het mysterie van God, is onuitputtelijk en blijft ons zijn rijkdom schenken. Dierbare vrienden, in de kerk leert men dat de Heilige Schrift volledig gericht is op Jezus Christus. Daarin ligt de diepe reden van haar waarde en haar kracht. Christus is het levende woord van de Vader, het woord van God dat mens is geworden. Heel de Schrift verkondigt zijn persoon en zijn heilzame aanwezigheid, voor ieder van ons en voor heel de mensheid. Laten wij daarom ons hart en ons verstand openen om deze gave te ontvangen, naar het voorbeeld van Maria, de moeder van de kerk. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 februari 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord, in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, was dit deel 5 van Dei Verbum, met de titel In dialoog met God door de Schrift. Volgende keer gaan we verder met de serie Catecheses.

0: Legato. Klassieke muziek. Vandaag met Gonnie Spronk.
1: Beste luisteraars, van harte welkom in het programma Legato. En we zijn ook met het zomerprogramma bij Radio Maria bezig. En zo gaan we ook Legato in deze zomermaanden wat anders doen als dat u van ons gewend bent. Ik heb een gast in de studio en daar ben ik heel erg blij mee. En die gaat vandaag de muziek bij Legato bepalen. We gaan luisteren naar zijn muziekkeuzes en hij zal daar ook wat over vertellen. De gast die ik in de studio heb, dat is Vincent VBA. En die is heel bekend bij de luisteraars. In ieder geval zijn stem is bekend.
2: Ik ben heel blij dat ik eindelijk mijn eigen muziek mag draaien.
1: Ja, nou, ja. Dat is dan de kans van je leven. Ja. Je bent al heel lang bij Radio Maria.
2: Ja, 6 jaar. In mei volgend jaar 7 jaar dus. Ja.
1: 7 jaar.
2: 1 mei, 6 jaar.
1: Dat is dus bijna vanaf het begin.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Maar net een jaartje bezig.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dus, was nog met Jeroen, de technicus, en Marieke en Monsieur van Kalster.
1: Ja.
2: Dat was het zo ongeveer.
1: Ja. Ja. Maar hoe kwam dat dan zo dat jij bij Radio Maria verzeild
2: raakte? Ja, dat vraag ik mezelf ook nog steeds af, elke dag. Laten we zeggen dat ik een bekeringsmoment heb gehad. Ik ben heel hard weggelopen uit de katholieke kerk. En op een gegeven moment vond God het genoeg en zei van, nou, kom dan maar weer eens terug, want we missen je. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil het getijdengebed bidden. Mm-hmm. Dat wil ik elke dag doen. Maar niemand kon mij echt goed uitleggen hoe dat nou werkte. En ik vond het heel ingewikkeld. En toen vroeg ik aan iemand, van, kun je nou echt niet uitleggen wat ik dan moet doen? Welke pagina's ik moet hebben? En zei, nou, dan moet je gewoon naar Radio Maria luisteren. Daar had ik nog nooit van gehoord. Dus op een avond om 5:30 doe ik de radio aan. AM, nou even zoeken natuurlijk. En toen werden de paginacijfers voorgelezen van de Vespers. En toen begonnen we te bidden. En nou, dat was een geweldige ervaring, want ineens voelde ik van, ja, de hele kerk bidt mee en ik mag ook meedoen. En zo voelde dat echt.
1: En hetzelfde gebed, hè?
2: Ja, hetzelfde gebed.
1: De hele kerk bidt hetzelfde gebed, ja.
2: En dat vond ik zo ontroerend. En toen ben ik eens gaan kijken, wat is dat toch voor een zender? Zouden ze een website hebben? Ja, ze hebben een website.
1: Oh. Dat was toen ook al.
2: Ja, dat was toen ook al.
1: Zo.
2: Zag er niet uit, moet ik zeggen. Maar kan ik nu zeggen, want Lars heeft een hele mooie website gemaakt.
1: Ja, dat is waar.
2: En dan ga je kijken bovenaan in de website, er zijn allemaal knopjes. En er stond een knopje vacatures. Toen denk ik, nou, dan ga ik eens even kijken. En toen zochten ze een redactiemedewerker. Ik geloof dat er een 10-puntenlijst was en... Nou, de eerste 7, ik denk, wow, dat kan ik. En bij, de 8e, 9e, 10e puntje dacht ik van, nou, ik kan het niet, maar misschien kan ik het leren. Nou ja, ik was toen freelance tekstschrijver, maar ik was toch wel geïntrigeerd. Mm-hmm. En toen heb ik ze gebeld. Ik zei, nou, ik weet het niet. Misschien is het iets voor mij en, wederzijds. Nou ja, dat is dus, inmiddels zit ik hier.
1: Ja, alweer heel wat jaren. Hm? Ja.

0: Ja, Farinelli, Il Castrato. Ik ben een paar weken op vakantie geweest en dan vind je altijd dingen, hè, in winkeltjes. En dit was een cd. Ik heb eerst de dvd gevonden voor een paar euro. Dan ben ik gaan kijken en ik vond het een fantastische film. Een film van Gérard Corbillot. En dat gaat over een jongen die gecastreerd wordt om een mooie stem te krijgen. Nou ja, we zitten dan in de 17e eeuw. Dat wordt gelukkig niet meer gedaan. Maar wat was het resultaat van die castratie? Dat namelijk de hele stem, de klankkast vervormd wordt. En een castraat kon tot wel 3 octaven zingen. Nou, als je daar een film over wil maken, dan iemand vinden die 3 octaven zingt, dat kan niet. Zelfs de beste countertenor die haalt dat niet. Mm-hmm. Nou, en ik was zeer onder de indruk, zeker toen ik bij een dvd is altijd, kun je ook zien hoe die film gemaakt wordt. Nou, er zijn dus 2 mensen gezocht, wiens stem heel veel op elkaar leken. De ene was een sopraan, die dus heel hoog kan zingen. En de andere was een countertenor, die dus wat lager zong. Maar die stemmen leken op elkaar en ze hebben eigenlijk gewoon die stemmen aan elkaar geplakt. Ze hebben dus zowel de man als de vrouw dezelfde tekst laten zingen. Mm-hmm. En vervolgens zijn ze gaan luisteren en hebben ze gemonteerd. En we hebben het over 2004, hè? Dus al bijna de begintijd van de computers. Dus zoveel konden ze nog niet. En ze bleven maar horen wanneer de man en wanneer de vrouw. Dat werkte dus niet. Toen zijn ze gaan monteren. Ik denk dat Dirk dat ook wel geweldig zou vinden om dat te zien. Mm-hmm. En daar hebben ze 7 maanden over gedaan.
1: Zo.
0: 7 maanden om uiteindelijk die stemmen zo te krijgen dat als je dan naar de acteur kijkt, die zingt op het toneel,
1: dan hoor je
0: dat de illusie echt compleet is. Je hoort 1 man. Nou, dat is echt fantastisch.
1: Dat is heel knap werk.
0: Ja, en dan zie je, hij krijgt ook een staande ovatie. En ja, je leeft helemaal mee daarin. En ja, ik vond dat zo mooi. Dat ook dat er dus zoveel mensen zo bezeten zijn om dit voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: En daar zoveel maanden aan werken. Ja. Echt fantastisch. Ja. Farinelli heet het.
1: Ja, en die 2 die zingen, die dus tot 1 stem gemixt zijn. Wie zijn dat?
0: Wie dat zijn? Hoe die heten? Nou, eens even kijken. Dat is Ewa Malas-Godlewska. Zij is sopraan. En Derek Lee Reagan. Dat is een countertenor.
1: Ja.
0: Maar je moet het niet andersom bekijken. Eerst de making of en dan de film. Want dan is de illusie weg. Hè?
1: Ja.
0: Je moet dus gewoon even naar die film kijken. En dan heb je niet door dat het de stemmen van 2 mensen zijn. Nee. Nou ja, dan zit ik meteen met het thema van de muziek. Dat is toch eigenlijk de menselijke stem. Die zoek ik altijd op.
1: Ja. Nou, daar gaan we dadelijk zeker nog meer over horen. Zij worden trouwens begeleid door Le Talon Lyrique. Onder leiding van Christophe Rousset.
0: Ja.
1: En het is muziek van Riccardo Brossi.
0: Dat klopt, dat is de componist.
1: En dat is een Erde Arbak.
0: Ja, uit de opera die meneer Hasse heeft gemaakt.
1: Ja. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal. En laten we dan nog eens wat verder daarna luisteren.
0: Ja, nu, even de illusie compleet maken.
1: Ja, nu weten we hoe dat nou gegaan is.

0: Ja, mijn gast is dus Vincent hier in de studio. En Vincent, je hebt net al een mooi verhaal verteld over de muziek die we net gehoord hebben. En toen had je het ook al over dat je altijd dus erg geïntrigeerd wordt door de stem op zich. Nou, dan mag je ons gaan uitleggen wat je daar nou precies mee bedoelt.
1: Ja, ja. Nou, dat is voor mij ook een ontdekkingstocht geweest. En eigenlijk ben ik daar eigenlijk nu pas achter aan het komen dat dat een thema is in mijn muzikale leven, moet ik zeggen. Ik ben de middelbare school, kreeg we muziekles. En daar werd natuurlijk het symfonieorkest behandeld. Ja, nou, saaier kun je niet voorstellen. Ik vond het verschrikkelijk. Mm-hmm. En nou, dan komt natuurlijk de Moldau van Smetana. Ja, prachtig muziekstuk.
0: Tovenaarsleerling.
1: Ja, ook dat. En, nou ja, en dan allemaal verhalen. Die muziek die beeldt dus de dingen uit. Hè. Die rivier die stroomt en dan hoor je de bruiloft. En, het boeide me totaal niet. Nou, toen Mussorgsky met de schilderijen tentoonstelling. Ik vond het alleen maar onrust. Ik denk, wat moet ik daarmee?
0: Niks voor jou.
1: Het is helemaal niks voor mij. En dat is eigenlijk zo gebleven. Dat is niet voor mij weggelegd om behalve dan misschien de zoveelste van Beethoven. Daar kan ik nog wel een jingle van maken. Maar daar blijft het dan bij. Mm. Nee, ik moet de stem horen. En dat is denk ik begonnen met het feit dat ik op een katholieke lagere school. En dan heb je natuurlijk een kerkkoor en ik was daar jongenssopraan. Mm-hmm. En dat heeft ook bepaald de keuze van het volgende nummer. Dat is een jongenssopraan. En ja, dat is natuurlijk mooi. Maar waarom heb ik nou juist dit nummer uitgezocht? Omdat in dit nummer hoor je eigenlijk de geboorte, als ik dat zo kan mm-hmm. zeggen, van de polyfonie, de meerstemmigheid. Je hoort dus eerst een jongenssopraan, heel zuiver, heel mooi. Zo mooi heb ik nooit gezongen. Mm-hmm. Maar hè, in gedachten zing je wel zo mooi, hè, in je dromen. Mm-hmm. En dan ineens denk je, oh. En dan vallen andere stemmen in. En dan krijg je dus een meerstemmigheid van de schoonheid. En dan denk je van, nou, kijk, dat moet in mijn muziekprogramma. En dat is uit het Requiem van Johannes Ockeghem, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat is het Sanctus waar we naar gaan luisteren. En vooral dan bij het Benedictus, dan komt dus de koorknaap, die komt dus dan, die zingt het Benedictus in.
1: Ja, ja, het begint natuurlijk met Sanctus. Je hoort er verder helemaal geen muziek. Je hoort alleen maar die stem die zegt Sanctus. En hetzelfde gebeurt bij het Benedictus.
0: Ja, ja. Nou, nog
1: hemels vind ik dat.
0: Ja. Als de luisteraars nog willen weten, Johannes Ockeghem, dat is al heel lang geleden, een aantal eeuwen. Namelijk plus minus 1420 is hij geboren en in 1497 is hij overleden. We gaan nu luisteren naar het ensemble Organum en dat staat onder leiding van Marcel Perez. En u hoort daar dus ook dus de koorknapen uit de kapel, hoort u daarbij.

0: PMS-luisteraars, dit is eigenlijk dus een intro voor het stapelmaten van Per College, waar we dadelijk naar gaan luisteren wat Vincent dus uitgekozen heeft.
1: En, om in de sfeer te komen, hè?
0: Ja, in welke sfeer?
1: De sfeer van het lijden.
0: Mm-hmm. Ja, want dat is het stapelmater is dus eigenlijk het gebed, het lied. Waar de tekst dus van is, wanneer Maria onder het kruis staat.
1: Ja.
0: Ja. Jij staat ook wel eens onder een kruis.
1: Oh, voortdurend.
0: maar we zien dat je er vandaan komt.
1: Ja. Nee, alle gekheid op een stokje. Het is heel bekend dat het is Stabat Mater van Pergolesi.
0: Ja.
1: En iedereen vindt dat altijd zo mooi. Nou, ik heb altijd moeite met het woord mooi. Want mm-hmm. Wat zegt dat nou? Ja, het raakt je dus. Maar mooi, dat zou je niet meteen willen koppelen aan lijden. En als ze het dan ook nog in de prachtige Italiaans zingen, dan denk je, goh, wat is dat toch mooi allemaal. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar ondertussen weet je allang niet meer waar het over gaat. Mm-hmm. En volgens mij is dat niet de bedoeling van een tekst, zeker niet van een gezongen tekst, om het alleen maar mooi te laten zijn. Mm-hmm. Zeker in die tijd dat het geschreven is, had dat echt gewoon een functie. En om iets van die functie weer terug te krijgen, nou, misschien moeten we het dan wel gewoon in het Nederlands horen.
0: Ja.
1: Jij
0: hebt de Nederlandse versie.
1: Ja, van Willem Wilmink. Nou, mm-hmm. Dat vind ik geweldig hoe hij met zijn taal omgaat. Heel ongekunsteld en heel direct. Mm-hmm. En dat komt over. Zal ik een stukje voorlezen?
0: Ja, we laten dadelijk dus het eerste gedeelte horen van het Stabat Mater. En dan mag jij de tekst, want het is natuurlijk niet helemaal goed te verstaan.
1: Nee, daarom.
0: Dan is het fijn
1: altijd
0: als
1: makkelijk
0: het,
1: om het boekje erbij te hebben.
0: Ja, en dan...
1: Je wilt dat ik het ga voorlezen als ze zingen?
0: Nee hoor, nee, dat mag je nu doen.
1: Oké.
0: Anders dan hoor je dadelijk helemaal niks meer.
1: Nee, precies, ja. Goed. Smart had moeders hart bevangen. Tranen stroomden langs haar wangen, waar haar zoon gekruisigd hing. Zo afschuwelijk was haar lijden, of een zwaard haar kwam doorsnijden, dat dwars door het lichaam ging. Hoe verdrietig en verloren was de eens toch uitverkoren moeder, die hem het leven gaf.

0: En dit was het eerste stukje van de Stabat Mater van Percolesi. Dan gaan we nu, we blijven wel een beetje, Vincent, een beetje in de sfeer toch. We gaan namelijk naar de Matthäus Passie.
1: Ja, daar heb je ook
0: een nummer uitgekozen. En daar heb je vast een bedoeling bij gehad. We hebben het net al even ook over de stem gehad, waar jij erg mee bezig bent. En dat is misschien ook wel de reden waarom je ook dit nummer gekozen hebt.
1: Ja, nou, de stem, dat moeten we even iets breder trekken, denk ik. Want ook een orkest heeft een stem als geheel. En ook de opname heeft een stem. En ik ben niet zo'n fan van die Matthäus Passion. Ik snap dat ook niet. Die mensen die daar uren in die kerk in Barn gaan zitten in hun beste kloffie. Om daar die mooie muziek te gaan beluisteren. Mm-hmm. Daar zul je mij niet zien. Daar heb ik het geduld niet voor. Dus dan hoor je af en toe wat uit de Matthäus op de radio. En dat maakte ook al geen indruk. En ik weet niet waarom. Het was altijd alsof ik in een doos watten zit. En dan, gebeurt er een hele hoop om me heen. Maar ja, het komt niet over. Totdat ik deze cd hoorde, deze opname. En ineens hoorde ik de Matthäus Passion. Ik hoorde instrumenten en die kon je goed horen. En ik hoorde stemmen en ik kon ze verstaan. En ja, en volgens mij is dit, ik heb er geen verstand van, maar volgens mij is dit een fantastische opname van een meneer McCreesh. En ja, dat is de eerste keer dat ik dacht van, misschien moet ik daar iets meer van gaan beluisteren van die Matthäus Passion. Nou, ik kan het hier volhouden, niet in één ruk, maar dit is toch mijn Matthäus dan. Ja.
0: Nou, we gaan ook maar naar een heel kort deel gaan we luisteren, namelijk Du lieber Heiland. Dus uit de Matthäus, het is een recitatief. En dat wordt gezongen door de alt Magdalena Gozena met de Gabriela Players. Ja. Gabrieli Players.
1: Precies.
0: Onder leiding van Paul McCreesh.
1: Nou, laten we gaan luisteren.
0: Doen we.

0: We zijn nu in Duitsland geweest met onze Sebastian Bach. En nu gaan we heel wat anders. We gaan naar Spanje toe.
1: En naar Armenië.
0: En Armenië.
1: Ja.
0: Ja. En dat is een hele bijzondere cd, heb ik gemerkt. Heb je ernst op de kop getikt.
1: Nou, ik heb op een gegeven moment iemand ontdekt. Hè. Dan hoor je muziekstuk en dan, dan raakt me ergens een instrument. En wil ik weten, wat is dat voor instrument en wie bespeelt dat? En dat was de viola di gamba. Dat komt heel dicht bij de menselijke stem. Hè? Want ja. Steeds weer zoek ik die stem. En ook in de instrumenten. En die viola di gamba die werd bespeeld door Kim Kaskasian. Mm-hmm. Zij komt uit Armenië. Alle namen die op Ian eindigen. Mm-hmm. Hè? Charles Aznavourian. Mm-hmm. Hè? Dat was ook een Armenier. Mm-hmm. En ja, jij noemde Spanje. Op een gegeven moment, haar vader luisterde op zo'n oud pick-upje naar muziek van, hoe heette die?
0: De Valle.
1: Ja, precies. En dat is denk ik 50 jaar of zo met die Spaanse zangeressen. En prachtig en dramatisch. Mm-hmm. En muziek bleef bij haar in haar hoofd spelen. Maar zij kan niet zingen, maar ze kan wel met die viola di gamba aan de gang.
0: Dat is eigenlijk de voorloper van de cello.
1: Ja. En uit eerbetoon aan haar vader en de muziek van haar vader, wilde ze die liedjes uit haar jeugd nog een keer ten gehore brengen. En een van die liedjes, dat was Nana, en dat is een kinderliedje.
0: Mm-hmm. Een wiegeliedje.
1: Ja, een wiegeliedje. Ja. En, uit eerbetoon aan haar vader. En ik hoor daar gewoon iemand zingen.
0: Ja. Ja.
1: Ook al is het dan een instrument.
0: Ja. Ja. En ze wordt begeleid door Robert Levin. En dat is de pianist.
1: Precies, die zit aan de vleugel. En ook dat is weer prachtig samen.
0: Ja.
1: Zullen we gaan luisteren?
0: Doen we.

0: Zonde, om dat weg te draaien.
1: Ja. Nou, laat hem dadelijk nog wel verder horen.
0: Okay.
1: Ja. Het klinkt wat Slavisch.
0: Ja, Dvorak, hè?
1: Dvorak.
0: Ja.
1: En dat is een lento uit een strijkkwartet.
0: Jij zegt het.
1: Ja. Ja. En
0: hoe kom ik daar nou weer aan, wou je vragen?
1: Dat ben ik zeer benieuwd naar.
0: Nou, ik ben een keer uitgenodigd, schrik niet, voor een high tea.
1: Zo.
0: En ik dacht, nou, dat is niks voor mij. Maar kijk, mijn vrouw is gek op zelfgemaakte taartjes en zo. Dus die had iets van, ja, daar moeten we gewoon heen. En de buren gingen ook. Dus, en het was in een prachtig oud landhuis, precies zoals het hoort. En daar zou ook een concert gegeven worden rondom de high tea. En dit nummer werd gespeeld. En dit werd gespeeld door 4 hele jonge mensen. 3 meisjes en een jongen van het plaatselijke gymnasium. En toen bedacht ik me, ja, dat is ook de stem. Hè? Die mensen moeten hun eigen stem zien te vinden. Van wat ga je doen in je leven? En ja, dit was zo fantastisch mooi. En die jonge mensen die dus hun stem gevonden hadden. In de instrumenten en in het professioneel muziek maken. Ik was er echt danig van onder de indruk. Was mijn kopje thee en zo.
1: Was dat buiten of binnen?
0: Nee, dat was binnen.
1: Binnen toch?
0: Ja, het was een hele grote kamer. Die was helemaal leeggehaald. Daar zaten die jonge mensen. En ik mocht daarnaar kijken. Ik vond het fantastisch. Sterker nog, ik ben later heb ik gebeld en heb ik gevraagd of ik hun mocht interviewen. Ik werkte toen nog niet voor Radio Maria, maar ik had een soort bijbaantje. Ik was tekstschrijver, maar ik kwam erachter dat als je de plaatselijke krant van Kopij voorzag, dan kon je ook een paar tientjes verdienen. Dus ik denk, die ga ik interviewen. Dus ik ben in de pauze van het gymnasium daar naartoe gegaan. En daar zaten ze natuurlijk ook weer te spelen. Nee. Want als je iets in de muziek wil bereiken, dan moet je gewoon de hele dag spelen. Dus ik denk dat ze het studeren er gewoon bij deden. En dan heb ik dat hele verhaal ook in de krant gekregen. En erg mooi.
1: Ja, nou, dan gaan we heel graag daar nog verder naar luisteren. Hier speelt dus het Prazak-kwartet.

0: Nou, Vincent, we hebben de high tea even verlaten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ze hebben. Het was het langzame deel uit een kwartet van Dvorak. En nu even heel wat anders.
1: Heel wat anders. We dalen inderdaad af in de spelonken van de hel, zou ik bijna zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Toch is het ook weer heel mooi gezongen.
0: Ja.
1: En ja, met stemmen kun je natuurlijk ook zingen en bidden. Hè?
0: Ik heb gekozen
1: voor een litanie. En die wordt gezongen door het Schola Cantorum Carolus Magnus.
0: Mm-hmm.
1: En we hebben daar ook een programma over gehad hier bij Radio Maria. De cd heet The Martyred Virgins. En het gaat dus over de vrouwen die slachtoffer zijn van geweld. En dat is in vroegere eeuwen, maar natuurlijk ook nu.
0: Ja, nog steeds. Hè?
1: En de litanie wordt in het Latijn gezongen. Nou, daar staat bijvoorbeeld A labore puerorum. En dat staat natuurlijk voor kinderarbeid.
0: Mm-hmm.
1: Concussione et paupertate, van economische uitbuiting en armoede. A commercio feminarum, van vrouwenhandel. Mm-hmm. En dat gaat maar zo door. Van valse beschuldigingen, van oneerlijke processen. En dan steeds libera nos, verlos ons daarvan. Van vrijheidsberoving, van eenzame opsluiting. Ga maar door. Van eervraag, van foltering, marteling, huiselijk geweld, geestelijke mishandeling. Nou, je wordt er niet vrolijk van.
0: Nee.
1: Maar misschien, om dat toch even te laten horen. Dat
0: is heel mooi.
1: Als gebed.
0: Ja. Ja, zoals Augustinus zegt, bidden, zingen is dubbel bidden.
1: Ja.
0: Ja, nou, dan wordt hier dus wel heel goed gebeden. Ja. En kunnen wij eigenlijk ons daarbij aansluiten en de Heer blijven smeken dat wij toch verlost zullen worden. Ja.

0: En dit was de Litanie, waar wij verlost mogen worden van allerlei kwaad.
1: Ja, mooie Radio Maria muziek, hè?
0: Ja, zeer zeker. Ja, we zijn weer helemaal in de sfeer. En
1: maar daar gaan we niet mee afsluiten.
0: Nee, we zijn nou toch ook al bijna gekomen aan het einde van dit programma. Maar we hebben nog een uitsmijter wil ik het niet noemen.
1: Dat is een beetje wel.
0: Het is even totaal wat anders. En Vincent die zal vertellen wat het dan wel allemaal is.
1: Ja, over de menselijke stem. Die kan natuurlijk ook heel dramatisch zijn. Nou, ik heb een stuk uitgekozen van Lorena McKennett. Die kennen we. Dat is, die zingt Keltisch, Iers. Ze komt zelf uit Canada. En ze heeft ook weer een slaapliedje gemaakt. Nou ja, dat slaapliedje dat begint met een onweersbui, naar vooruit. En zij zingt dan toch het kind toe van ga nou maar lekker slapen. Maar dan ineens komt er een stem en die zegt oh for a voice like thunder. Dus een stem als een donderwolk. Nou, het is een van de prachtigste. Ik bedoel, je kent, hoe heet die ook alweer, die Engelse acteur Richard Burton. Fantastische stem, maar deze mag er ook zijn. En hij declameert een gedicht van William Blake. Nou, dat is uit de 17e eeuw. Een schilder, tekenaar, dichter. Hij had ook visioenen. Een soort 18e eeuwse hippie. En wat hij allemaal gezegd heeft, dat moet je maar met een korreltje zout nemen. Het zit in ieder geval niet in de katholieke kanon. The road of access leads to the palace of wisdom. Nou ja. Dat was het adagio van de Amerikaanse groep The Doors met Jim Morrison. Mm-hmm. Misschien weet je dat. Nou, in ieder geval wat je dus allemaal met die stem kunt doen. En als voorlezer van Narnia vind ik dit toch wel een prachtige stem. En het gaat ook over de oorlog en de... eens even kijken. 17e eeuw, de roze oorlogen in Engeland. En ook over de verantwoordelijkheid van waar begint dat nou? En op een gegeven moment zegt hij toch, maar uw ministers zijn ook verantwoordelijk. Ergens komt het punt dat je de verantwoordelijkheid moet nemen. En dat is dan zeg maar de inhoud van deze uitsmijter.
0: Mm-hmm. Nou, daar gaan we graag naar luisteren. Schrikt u dus niet van het begint met een onweer.
1: Dat is heerlijk.

0: En beste luisteraars, wanneer u dit programma hoort, dan, of deze muziek hoort, dan weet u, het is weer ten einde met Legato. Nou, vandaag was het heel fijn dat we Vincent hier in de studio erbij hadden. Daar was ik heel blij mee en ook heel dankbaar. Ik heb erg genoten van je muziekkeuze en ook de uitleg die je erbij gegeven hebt. Reuze bedankt, Vincent.
1: Heel graag gedaan, Gonnie.
0: Ja.
1: Het was mij ook een genoegen.
0: Nou, dat klinkt dan goed. Nou, luisteraars, bedankt in ieder geval voor uw luisterend oor. Fijn dat u bij ons was. Het gaat u goed en heel graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Op een hoekperceel prijkte op verhoogde grond achterlangs travertijnmuren een elegante hele domus met marmeren lambrisering. Als op een afgesproken teken kwamen ze allemaal tot stilstand en keken. Het was onmiskenbaar hetzelfde bouwwerk als Karilines moeder getekend had. Een klein geluidje ontsnapte aan Karilines lippen. Zonder nadenken pakte Theo haar hand en ze klemde zich aan hem vast. Nou, waar wachten we op? Vroeg Priscilla. Iemand moet onze aanwezigheid aankondigen. Theo naderde het dubbele hek en keek naar de klopper. Twee dolfijnen van brons die tot een cirkel waren gevormd. Precies datzelfde ontwerp had hij in een hoek van Gemina's tekening gezien. Daardoor voelde het vreemd om die koude, solide massa aan te raken, om de scherpe roffel van metaal op hout te horen. Met z'n vieren werden ze door een zacht sprekende slaaf binnengelaten in het atrium en gevraagd te wachten. De kleine vijver in het midden van het vertrek, de met gordijnen afgedekte openingen naar kleine vertrekken aan weerszijden, zelfs de plaats van de zuilen waren een exacte replica van Gemina's tekeningen, zo besefte Theo ook. Kort daarna kwam er een lange man van middelbare leeftijd aanlopen door de gang, waarachter het peristyle lag, de voormalige binnenplaats die het hart vormde van het meer afgezonderde deel van het huis. Zijn toga viel in perfecte plooien over zijn schouder. Kan ik jullie helpen? Vroeg hij. Als antwoord stapte Karilene naar voren. Zonder een woord gaf ze hem de tekeningen van haar moeder. De man wierp een nieuwsgierige blik op haar, waarna hij de rol opende. Hij fronste zijn voorhoofd toen hij de afbeeldingen zag en de aantekeningen las. Vervolgens trok alle kleur weg uit zijn magere gezicht. Waar heb je dat gevonden? Het zijn de tekeningen van mijn moeder. Dat is haar handschrift, haar tekening, haar ontwerp. Wie was je moeder? Vroeg hij schor. Haar naam was Gemina, dochter van Quintus Blandinus Geminus. Hun gastheer staarde Karilene lang en zwijgend aan. Je kunt beter binnenkomen. Zijn uitnodiging verraste Theo. De binnenste gedeelte van een domus bevatte de intiemere vertrekken van het huis, gereserveerd voor goede vrienden en familie. Vreemden werden gewoonlijk ontvangen in het atrium waar ze bleven staan. Aangezien ze niet eens wisten hoe hun gastheer heette, konden ze niet van hem verwachten dat hij hen welkom heette in het privégedeelte van zijn huis. Hij ging hun voor naar de eetzaal, een vierkant vertrek dat door een schuifdeur in verbinding stond met de tuin. Muurschilderingen van landschappen gaven de ruimte een vrolijk aspect. De complexe mozaïek op de vloer, gemodelleerd naar de oceaan, deed de ruimte groter lijken dan die was. Verfrissingen voor onze gasten, zei hun gastheer tegen de vriendelijke slaaf die de deur voor hen had geopend, waarna hij hen uitnodigde om plaats te nemen op de comfortabele banken die tegen drie muren waren gezet. Vergeef me mijn onbeleefdheid, zei Theo. Ik ben Theodotus uit Korinthe. Mag ik informeren naar uw naam? Ziet u, we kwamen hier alleen omdat we het huis herkenden van Gemina's tekeningen. Maar we verkeren in onwetendheid ten aanzien van uw identiteit. Hun gastheer lachte. Deze dag wordt steeds merkwaardiger. Hij stak ter begroeting een hand uit naar Theo. Ik ben Aulus, Galerius Sergius. Zijn greep was stevig en warm. Hij keerde zich naar Carilline. En jij bent? Ik ben Carilline Gemina. Galerius schudde verwonderd zijn hoofd. Carilline Gemina? Het is een genoegen kennis met je te maken. Ik heb je moeder gekend. Carilline, die nog maar net was gaan zitten, sprong op. O ja? Zeker. Je moeder was de liefste vriendin van mijn echtgenote. Uw echtgenote? Het was alsof ze niet kon slikken. Bent u getrouwd met Vitruvia? Hoe weet je dat? Zei Galerius. Hoewel ze heen gegaan is, vrees ik. De lucht verdween uit Theo's borst. Gecondoleerd, fluisterde Carilline. Wat? Nee. Ik bedoelde niet dat ze heen gegaan is naar het hiernamaals. Ze is alleen een dagje weg om haar vader te bezoeken. Daarom is ze hier niet, in eigen persoon, om je te begroeten. Carilline bracht een trillende hand naar haar mond. Alles in Theo wilde opspringen en haar vasthouden, haar troosten. Knarsetandend hield hij zich afzijdig. Hij dwong zich om haar worsteling gade te slaan en er niets aan te doen. Het was niet aan hem. Die gedachte brandde als zuur in zijn ingewanden. Ik had nog nooit van Vitruvia gehoord tot ik de brieven van mijn moeder vond, zei Carilline met bevende stem. Ik vond ze verstopt in een geheim vak in deze tekeningen. Galerius schudde zijn hoofd. En wij hebben nooit van jou geweten. We hebben nooit gehoord dat Gemina een kind ter wereld heeft gebracht voordat ze stierf. Anders hadden we je al lang opgezocht. Juweel van de Nijl, hoofdstuk 22. Soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer. Zo zegt het boek Spreuken in hoofdstuk 18, vers 24b. Als druppels kwikzilver verspreidde Carilline's gedachten zich en rolde buiten haar greep. Ze waren op zoek gegaan naar haar moeders domus en hadden Vitruvia gevonden. Haar gedachten schoten alle kanten op en ze vond het moeilijk om alles wat er gebeurde te volgen. Haar eigen leven werd voor haar ogen met één laag tegelijkertijd afgespeld. Zo gezeten in het sierlijke bouwwerk dat haar moeder ontworpen had, omringd door de vormen, proporties en kleuren die zij had bedacht, keek Carilline lange tijd verbijsterd voor zich uit. Een driedimensionale wereld had haar moeders platte tekening vervangen en tot leven gebracht. Ze stak haar hand uit en raakte de deur aan die naar de tuin leidde. Het voelde alsof ze een stukje aanraakte van de moeder die ze nooit had gekend. Galerius schonk robijnrode wijn in een glazen bokaal en bood haar die aan nadat hij er een royale plens water had aan toegevoegd. Drink eens, kind, dan kom je een beetje bij. Carilline nam de pokaal aan en nam een slokje. Tegen de tijd dat Galerius de andere had bediend, had ze haar op hol geslagen gedachten weer in de hand. Ik kan niet wachten tot ik Vitruvia over je kan vertellen, zei Galerius met een grijns. Ik zal haar misschien weer bij moeten brengen als ze flauw valt. Ze zal stom verbaasd zijn als ik haar vertel dat Gemina een dochter heeft. Ik stond ook perplex toen ik te weten kwam dat mijn moeder een geheime vriendin had. Een vriendin die de kleindochter is van de grote architect Vitruvius. Hoe kon deze domus gebouwd worden? Ik dacht dat ik de originele plannen had. Galerius stond op. Wacht hier. Toen hij terugkwam, had hij een grote papyrusrol onder zijn armen. De bundel bevatte 3 afzonderlijke rollen die dezelfde tekeningen bevatten als die zij bezat, maar die nog gedetailleerder waren. In de hoek stond een zwierige aantekening. Een lang leven gewenst, lieve Vitruvia, en veel geluk tot het einde van je jaren. Ze heeft deze aan mijn vrouw gestuurd als geschenk voor haar 25e verjaardag. Het exemplaar dat ik heb, moet ze als ruw concept hebben gebruikt. Galerius knikte. We hebben deze tekeningen jarenlang bewaard. Vitruvius zei altijd dat ze die domus wilde bouwen ter nagedachtenis aan Gemina. We vonden het ontwerp allebei prachtig. Een paar jaar geleden konden we dit stuk grond kopen en eindelijk Vitruvius' droom werkelijkheid laten worden. Mijn moeder zou stellig verheugd zijn over wat u hebt bereikt. Galerius stond op. Wil je de rest van het huis zien? Hij ging voor door de domus, te beginnen met zijn tablinum, een comfortabel en fris vertrek met ongewoon hoge plafonds, waarin Galerius' massieve bureau de belangrijkste plaats innam. Zijn tablinum was een schuifdeur verbonden met de tuin. Ze gingen naar buiten en kwamen bij een gedeeltelijk overdekt pad met smalle marmeren zuilen en paneelwerk, wat de buitenruimte beschut deed aanvoelen. Het geluid van sijpelend water gaf hun het gevoel dat de stadswijken van Rome 1000 kilometer ver weg waren. Zoals gebruikelijk was de keuken achter in de tuin weggestopt. Onverwacht was de slimme halve muur bedekt met een klimplant met aromatische bloemen die de ingang van de keuken volkomen aan het zicht onttrok. Op een soortgelijke manier had haar moeder hoekjes gecreëerd voor de huishoudelijke bedienden en slaven, die discreet verborgen werden achter deuren en panelen. In de tegenoverliggende hoek van de tuin waren een klein privébad en privaat gebouwd. Boven bevonden zich diverse mooie kamers en praktische opslagruimte aan een lange gang. Elke kamer was doordacht ontworpen en vertoonde de 3 voornaamste kenmerken van Vitruvius: gebruiksvriendelijkheid, schoonheid en stevigheid. Dit was een huis dat de tand destijds zonder twijfel eeuwenlang zou doorstaan. Een domus om generatie na generatie na te laten aan je kinderen en je kindskinderen. Je moeder was een begaafde architecte, zei Galerius, terwijl Carilinee zijn huis bewonderde. In alles hier is haar hand te zien. Nadat hij hen mee teruggenomen had naar de eetkamer, vroeg Carilinee: wanneer hebt u voor het laatst van mijn moeder gehoord? Galerius dacht na. Gemina heeft mijn vrouw een laatste brief geschreven vanuit Caesarea, waarin ze ons vertelde van het ongeluk van je ouders. Op dat moment hoopte ze nog de Cushitische koningin op andere gedachten te kunnen brengen. Ze hoopte herenigd te worden met je vader. Ze moet nog niet van jou hebben geweten, want ze vertelde niets over haar zwangerschap. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Samen met de Heer en de Maagd Maria. Mijn ouders zijn katholiek. Wij waren een praktiserende familie. Maar op de leeftijd van 18 jaar gaf ik mijn geloof op en verwijderde ik mij ongelukkigerwijs van de Heer. Na mijn militaire loopbaan in 1972 ben ik getrouwd. Ik ging werken bij een bank en bleef daar 7 jaar. Gedurende die 7 jaar heb ik een hoop ellende beleefd, want dat werk was niet wat ik eigenlijk wilde. Er waren op alle niveaus problemen en de collega's gingen niet goed met elkaar om. Ik kon het op den duur niet meer volhouden. Ik schreeuwde het uit naar de Heer en Hij luisterde naar mij. Nu weet ik dat Hij wel aanwezig was in mijn hart, maar dat ik mij niet van Hem bewust was. Ik nam ontslag en ging werken bij een andere bank. Vanaf dat moment begon er iets te gebeuren. Ik zag de Heer vol barmhartigheid en liefde. Ik wenste Hem absoluut te volgen. Dus zocht ik naar Hem, begon de Bijbel enthousiast te lezen en vond op deze weg ook een vriend. Hij was Jehova's getuige. Maar al gauw merkte ik dat dit niet mijn plek was, want bij hun heerste een groot schuldbesef, maar geen gevoel van liefde. Wij spraken niet over Jezus. Daar lag dus niet de oplossing van mijn probleem. Ik ging er weg. Ik bleef echter wel zoeken naar de Heer, niet alleen in het woord, maar ook in het werk. Aangezien ik op een kantoor werkte, kwamen er veel oudere mensen aan de balie en ontstonden er nieuwe relaties. Daarnaast wijdde ik mij ook aan humanitair werk. Ik gaf ondersteuningscursussen aan een vereniging voor kinderen met schoolproblemen. Dit alles betekende dat mijn leven zich langzaam verankerde in de Heer. Toch ondervond ik nog een zeker leed, omdat ik onder grote werkdruk stond. Hoe meer stabiliteit ik zocht, des te meer leed kreeg ik te verduren. Hoe meer zorgen ik mij maakte, des te meer hing ik aan de Heer. Op een avond, toen ik van mijn werk naar huis ging, was ik werkelijk uitgeput. Ik zette de radio aan en luisterde naar Radio Maria. Op dat moment werden juist de vespers gebeden. Dat raakte mijn hart heel erg diep. Ik barstte in tranen uit, wat mijzelf choqueerde. Toen aan de luisteraars werd gevraagd om de Heilige Mis bij te wonen, zei ik tot mezelf, waarom niet? Dus ging ik naar het klooster van Cimier, waar een mis werd gevierd voor luisteraars van Radio Maria. Deze Heilige Mis raakte mij ontzettend diep. Later had ik een ontmoeting met de staf van Radio Maria en langzaam maar zeker werd ik bij de radio betrokken. Elke maandagmorgen voelde ik in mijn hart een diepe vreugde om de Heer te verkondigen, te bidden en luisteraars per telefoon te ontmoeten. Ik wil Radio Maria bedanken, die op mijn levensweg waarlijk een keerpunt heeft betekend.

Een getuigenis van diaken Christian uit Frankrijk. Nu begrijp ik waarom ik bij de radio kwam. Ik moest dichter bij de Maagd Maria komen. De tijd van 7 jaar dat ik bij Radio Maria werkte, hebben mij geestelijk verrijkt en hebben mij geholpen vorderingen te maken op mijn weg naar het diaconaat.

Valentina Nekorosheva, Oekraïne. In het pastoraal uur op dinsdag 15 maart 2022 verteld. Mijn naam is Valentina. Ik wil graag mijn verhaal van bekering en genezing delen. In 2010 viel ik en raakte zwaar gewond. Daarna kreeg ik ook nog leukemie, een ernstige bloedziekte. Door mijn val kreeg ik implantaten in mijn been en was ik aan bed gekluisterd. Ik worstelde met ingewikkelde psychologische en fysieke omstandigheden. Ik woog slechts 39 kilo en mijn huid was geel gekleurd. Gedurende deze tijd belde mijn zus en adviseerde mij om Radio Maria aan te zetten. Ik wilde er niet eens naar luisteren, maar toen ik dat wel deed, werd er net gebeden en ik had het gevoel dat iemand voor mij alleen aan het bidden was. Dat raakte me enorm en vanaf dat moment werd ik een toegewijde Radio Maria luisteraar. In korte tijd genas ik van de ziekte. Het was echt een wonder. Het eerste wat ik deed na mijn genezing was Radio Maria bezoeken. En op de dag van mijn bezoek werd toevallig het 2-jarig bestaan van Radio Maria Oekraïne gevierd. In die tijd ging ik niet naar de kerk en ontving ik ook de sacramenten niet. Maar ik vroeg aan de directeur, priester Alexei Samsonov, of ik kon biechten. Hij weigerde mij niet en zei dat ik catechismus moest gaan studeren bij Radio Maria, wat ik deed. Na de biecht ontving ik de Heilige Communie en bad ik een maandelijkse noveen. Mijn zoon heeft zich, dankzij mijn proces, ook bekeerd. Ik dank onze God van harte voor Radio Maria, een hulpmiddel om het goede nieuws te verspreiden en mijn persoonlijke weg van bekering tot het geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Zeven dienaars door de apostelen uitgekozen. In die dagen, toen het aantal leerlingen toenam, begonnen de Hellenisten tegen de Hebreeën te morren, omdat bij de dagelijkse ondersteuning hun weduwen achtergesteld werden. De 12 riepen nu de leerlingen in vergadering bijeen en zeiden: het past niet dat wij het woord Gods verwaarlozen door de zorg voor de ondersteuning. Ziet dus uit, broeders en zusters, naar zeven mannen uit uw midden, van goede faam, vol van geest en wijsheid. Hen zullen wij dan met dit ambt bekleden, terwijl wij onszelf zullen blijven wijden aan het gebed en de bediening van het woord. Dit voorstel vond instemming bij de gehele vergadering en zij kozen Stefanus, een man vol geloof en heilige geest, Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet uit Antiochië. Deze werden aan de apostelen voorgedragen, die na gebed hun de handen oplegden. Op die tijd brak een hevige vervolging los tegen de kerk in Jeruzalem. Allen verspreidden zich over het platteland van Judea en Samaria, uitgezonderd de apostelen. Zij nu, die zich verspreid hadden, trokken rond en verkondigden het woord van de blijde boodschap. Zo kwam Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogsten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Tweede lezing uit een preek van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo. Hij bediende het heilig bloed van Christus. De kerk van Rome beveelt ons aan vandaag de overwinningsdag van de heilige Laurentius te vieren. De dag waarop hij de briesende wereld met voeten trad, de aanlokkelijke wereld verachtte en in beide opzichten de duivel overwon die hem vervolgde. Want in de kerk oefende hij, zoals je al dikwijls gehoord hebt, het ambt uit van diaken. Daar bediende hij het heilig bloed van Christus. Daar ook vergoot hij voor de naam van Christus zijn bloed. De heilige apostel Johannes geeft een duidelijke uitleg van het mysterie van de maaltijd des Heren, waar hij zegt: zoals Christus voor ons zijn leven gegeven heeft, zo ook moeten wij ons leven geven voor onze broeders. Dit, broeders en zusters, heeft de heilige Laurentius begrepen. Hij heeft het begrepen en gedaan. Wat hij heeft ontvangen aan die tafel, dat heeft hij helemaal verwezenlijkt. In zijn leven heeft hij Christus lief gehad. In zijn dood heeft hij hem ook nagevolgd. Laten wij ook dan, broeders en zusters, hem navolgen, als wij hem waarachtig beminnen. Want wij kunnen geen betere vrucht van onze liefde terugschenken dan het voorbeeld van onze navolging. Christus heeft voor ons geleden en ons een voorbeeld nagelaten, opdat wij in zijn voetstappen zouden treden. Het lijkt alsof de apostel Petrus in deze zin besluit dat Christus alleen geleden heeft voor hen die in zijn voetstappen treden, en dat het lijden van Christus van geen nut is dan alleen voor wie in zijn voetstappen treden. Hem zijn de heilige martelaren gevolgd tot in het vergieten van hun bloed, tot in de gelijkenis met zijn lijden. Hem zijn de martelaren gevolgd, maar zij niet alleen. Want nadat zij over de brug waren getrokken, is deze niet afgebroken. Of nadat zij hadden gedronken, is de bron niet uitgedroogd. De tuin van de Heer, broeders en zusters, bezit immers niet alleen de rozen van de martelaren, maar ook de lelies van de maagden, de klimop van de gehuwden en de viooltjes van de weduwen. Ja, niemand, geliefde, moet aan zijn roeping wanhopen. Voor allen heeft Christus geleden. In waarheid staat van hem geschreven: Hij wil dat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen. Laten we dan inzien hoe de Christen, ook zonder het vergieten van zijn bloed, ook zonder het gevaar van het lijden, Christus moet volgen. De apostel zegt, wanneer hij spreekt over Christus de Heer: Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Wat een majesteit! Maar hij heeft zich ontledigd en het bestaan van een slaaf aangenomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden en als mens verschenen. Wat een nederigheid! Christus heeft zich vernederd. En gij, christenen, gij klampt u vast aan wat ge hebt. Christus is gehoorzaam geworden. Waarom zijt ge dan trots? Nadat Christus door deze vernedering is heengegaan en de dood heeft geveld, is hij opgestegen ten hemel. Laten wij hem volgen. Laten we luisteren naar de apostel die zegt: Als ge met Christus ten leven zijt gewekt, zoek wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap en de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste blijde geheim. De engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Je wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het tweede blijde geheim. Maria bezocht haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, Uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: Het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel weergevonden. Onze Vader in de hemel, zijt uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

men in de kerkgemeenschap naar een functie ten bate, ten behoeve van de bisschop. Het ambt was ontstaan doordat er behoefte was aan een familie, aan een functie, de armenzorg. In Rome had men de stad verdeeld in 7 wijken en met in elke wijk een diaken aan het hoofd. Laurentius was er één van. Ja, nu kunnen we de armen pas echt goed bereiken. Maar oppassen dat we nu niet in 7 kerken uiteenvallen. En daarom werd de verbondenheid met de bisschop meer in het bijzonder benadrukt. Voor Laurentius was die bisschop paus Sixtus II. Deze werd 4 dagen van tevoren terechtgesteld, op 7 augustus, samen met 4 diakens, Januarius, Vincentius, Magnus en Stephanus. Deze Stephanus komt ook voor in de Romeinse kanon. Een van de verdrietigheden van Laurentius was dat hij niet samen met zijn bisschop werd terechtgesteld. Hij is namelijk al zoveel als de oppasser, de adjudant van de bisschop. En wat elke volgeling van Jezus is, knecht die er altijd bij is om te zien wat hij voor zijn Heer kan doen. Jezus is als een rondtrekkende missionaris. Om hem van dienst te kunnen zijn, moet je hem volgen. Laurentius deed dit in zijn marteldood, getuigenis afleggen voor de heidenen, maar hij deed het ook in zijn dienst, in zijn diaconie als diaken. Dat is ook een vorm van getuigenis geven. Dat is ook een vorm van martelaarschap, maar dan van een onbloedig martelaarschap. Het is een vorm van zijn leven geven. Dienen zoals Jezus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. De openingstekst luidt vandaag: de heilige Laurentius heeft zich volledig gegeven voor de dienst van de kerk. En daarom onderging hij de dood van bloedgetuigen en is hij met vreugde opgegaan naar zijn Heer Jezus Christus. Lees je voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: voorwaar, ik zeg u, als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwige leven bewaren. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het begin. Dat betekent niet meteen beginnen. Eerst de instelling controleren. De goede instelling is graag bij hem willen zijn. Wil je hem dienen in het gebed? Dan moet je hem volgen in zijn lijden. Dus eerst de geest wat laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijven staan, de blik omhoog. Door zijn offerdood is Jezus onmiddellijk voor iedereen present. Vanaf het kruis trekt hij iedereen tot zich, ook mij. En als ik er niet in slaag bij hem te zijn met mijn aandacht, hij heeft er geen moeite mee om met zijn aandacht vol liefde bij mij te zijn. Ik beantwoord zijn liefde met een gebaar. Ik maak me klein in een gebaar van eerbied. Dan neem ik de houding van het gebed aan, een houding die mij helpt het besef van zijn liefdevolle aanwezigheid levendig te houden. En in deze houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Elk tafereel uit Jezus' leven heeft iets al van een icoon. Er wordt heiligheid door uitgestraald. Alleen al het voor de geest halen van zo'n tafereel is weldadig voor mijn ziel. Ik overzie in het korte geschiedenis. Net hebben de volksleiders nog gezegd: kijk maar, de hele wereld is hem achterna gelopen. Of daar melden zich enige Grieken om Jezus te spreken.
Door middel van de apostelen Filippus en Andreas melden de eerste heidenen zich aan. Het antwoord lijkt onthutsend. Geen audiëntie, maar een soort alleenspraak over het uur dat nu is aangebroken, het uur van de heerlijkheid. Want dan pas zou Jezus allen tot zich kunnen trekken met het vuur van zijn liefde, van zijn liefdesdood. Allen dus ook de heidenen. Want als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Pas als Jezus in de aarde gevallen is, dan pas kunnen zij Jezus bereiken in zijn eigenlijke identiteit, als de verheerlijkte Zoon van God. Ik kan mijn gesteltenis nog beter afstemmen op het geheim, wanneer ik mij de plaats voor ogen stel waar dit gebeurde, Jeruzalem, waarheen enige Grieken optrokken ter aanbidding. In elk geval is het goed om me de plaats van de kruisiging voor te stellen, Golgotha, waar Jezus allen tot zich zal trekken. Is er door de inleiding een verlangen gegroeid om in dit geheim te mogen worden ingewijd, dan is dit het moment om te vragen om die bijzondere genade, Jezus beter te leren kennen, niet in zijn aardse werkelijkheid, maar in zijn bovenmenselijke heerlijkheid en in zijn betekenis voor allen, in zijn betekenis voor mij. De overweging. Wie zijn leven bemint, verliest het. Maar wie zijn leven in deze wereld haat, zal het ten eeuwig een leven bewaren. Eenvoudige woorden. Woorden die aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. Glashelder, maar ook glashard. Als je voorkomt te staan, in tijden van geloofsvervolging bijvoorbeeld, zoals de heilige van vandaag meemaakte. In Rome op 7 augustus was zijn bisschop terechtgesteld, paus Sixtus II, samen met 4 diakens, en nu was hij aan de beurt. En hij stond voor de keuze, of onderduiken, zijn hachje redden, door deel te nemen aan de staatsgodsdienst, zoals de keizer Valerianus nu eiste, of standhouden, zijn leven in deze wereld haten. Dat wil zeggen, als het tot een keuze komt, je geloof of je leven, Jezus of jezelf, hoe gemakkelijk kiezen mensen dan niet voor dit leven, het leven bewaren dat ze nu al hebben. Mensen kunnen dit ook al hebben in dit leven, wanneer er iets van hen gevraagd wordt, waarin zij zichzelf moeten loslaten, een gewoonte, een neiging, een hebbelijkheid. Er komt iets op je pad, op je werk, in de omgang. Kortom, iets waarin je je eigen wil zich heeft vastgezet. En nu word je door de omstandigheden gevraagd om dat los te laten. Jezelf op te geven, je te overwinnen, je eigen wil te verloochenen. Het rode martelaarschap, zeggen ze, begint bij het witte. Het bloedige bij het onbloedige. De slag met het zwaard wordt voorbereid door kleine speldenprikken. Theresia de Kleine zegt, we moeten eerst sterven door kleine speldenprikken, voordat we kunnen sterven door de slag van het zwaard. En soms is dat bloedige martelaarschap lang niet zo erg als dat martelaarschap van de kleine speldenprikken. Dat bloedige kan soms zelfs iets hebben van een genade, een genadeslag. Of je hoort een stem in je binnenste, doe dit nu eens voor mij alleen. Dat betekent dat je er in deze wereld hoegenaamd niet beter van wordt. En voor je gevoel ook niet slechter, als je het niet doet. Zoiets kunnen mensen alleen opbrengen wanneer er iets van liefde, iets van een genegenheid is, die iemand meer van die ander doet houden dan van zichzelf.
En dat is dan ook wat er in het tweede deel van dit zeer korte evangelie wordt gezegd. Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen. Waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Eren? Eren waarmee? Eren met een goed geweten. De eer van de mensen is de uitwendige eer. De inwendige eer is de eer van een goed geweten. En dat is de eer van de Vader. Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Dat is een heel bijzondere eer. Want daardoor ontstaat er een inwendig vuur. Een vuur van binnen. Een binnenbrand van liefde. Een brand van liefde die niet overwonnen kan worden, niet geblust kan worden, door welke macht van buiten ook. Toen Laurentius op het rooster gelegd werd, hield hij vol in zijn belijdenis. In zijn dienen van hem die hij volgde. De liefde van Christus kon niet overwonnen worden door de vlam. Het vuur dat van buiten schroeide was trager dan het vuur dat van binnen gloeide. De glans van de rijkdommen van deze wereld verbleekt bij de schittering van de inwendige rijkdommen, de geestelijke schatten van de kerk. De rechter eiste van Laurentius dat hij hem de schatten van de kerk zou tonen. Laurentius zei, ga maar mee. En hij voerde de rechter naar de arme wijken, de sloppen van Rome. Hier zijn de schatten van de kerk. Hebben wij ook zo'n schat? Jazeker. Jezus zegt tot de rijke man, ga verkopen wat je bezit, je vele goederen en geef het aan de armen. Daarmee zul je al een schat in de hemel bezitten. En dat is de liefde van God in de hemel, in je eigen hart. Met de kleinste zelfoverwinning kan je de grootst mogelijke vreugde in de schoot vallen. Zo kan bijvoorbeeld een economische crisis ook beleefd worden. In plaats van met tegenzin, met verdriet, zou zo'n terugslag ook met vreugd beleefd kunnen worden. Omdat er daardoor iets van die muur wordt afgebroken tussen jou en de armen. En daarom ook tussen jou en de arme Jezus. Aan het eind gesprekjes voeren, zoals vrienden onder elkaar, vertrouwelijk. En bij dat gesprek niet te veel mijn best willen doen, maar letten op wat er zich in mijn binnenste aandient aan verlangens en neigingen. En omdat wij weten dat de Vader zelf allen in ere houdt die Jezus dienen, zullen we ons met vrijmoedigheid ook tot de Vader wenden. Bij hem ons hart uitstorten. En onze Vader bidden en daarin alle eer aan de Vader geven.

Op 10 augustus viert de kerk als feest, en dus met gloria, de gedachtenis van de heilige Laurentius, diaken en martelaar. Laurentius was diaken in een tijd toen het diakenschap bezig was te veranderen van een functie ten behoeve van de

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Dicht bij zijn hart. Bij de Rosary Rally op 5 september is kardinaal Raymond Burke uit de Verenigde Staten onze speciale gast. Hij is al jaren de drijvende kracht achter een aantal apostolaten die dicht bij het hart van Jezus blijven. Om de kardinaal alvast wat beter te leren kennen, zenden we deze zomer een aantal interviews uit met medewerkers van deze apostolaten die kardinaal Burke na aan het hart liggen.
2: En van harte welkom inderdaad bij een speciaal programma in deze zomer, waarin we de apostolaten, waar kardinaal Burke ook bij betrokken is, voor u uit de doeken doen. En deze keer zal dat zijn via een interview, een tweede interview, met diaken Patrick Bruggen. Ik heb hem al eerder gesproken over een van de apostolaten en dat was een project om catechisten op te leiden. Die catechisten die worden dan toegewijd eigenlijk aan dat apostolaat. En daar ging het vorige gesprek met deze diaken over. En deze keer zullen we in gesprek gaan over het apostolaat van de werkelijke aanwezigheid. In het Engels de Real Presence Apostolate. En om eventjes nog weer even terug te halen hoe dat toch ook zit. Kardinaal Burke is in 1995 bisschop geworden van La Crosse in Wisconsin, de Verenigde Staten. En in 2000, toen hij dus bisschop al daar was, is hij gestart met het opbouwen van een heiligdom dat hij aan Ons Lief Vrouw van Guadeloupe heeft gewijd. En in dat heiligdom, een groot terrein waar dus in de loop van de jaren van alles is ontstaan en ook gebouwd, een kerk, een pelgrimshuis,